schalen. Al deze voorwerpen van zuiver brons heeft Hiram in opdracht van Salomo gemaakt voor het huis van de Heer. In de Jordaanvallei, tussen Sukkot en Saretan, had de koning ze in lemen vormen laten gieten. Vanwege de zeer grote massa zag koning Salomo ervan af alles te wegen. Het gewicht van het brons was niet te berekenen. Salomo liet ook de verdere benodigdheden voor het huis van de Heer maken. Het gouden altaar, de gouden tafel voor de toonbroden, de luchters van zuiver goud, 5 rechts en 5 links voor de achterzaal, de gouden bloemen, lampen en snuiters, de schotels, messen, offerschalen, pannen en bekkens van zuiver goud, de gouden scharnieren aan de deuren van het achterste gedeelte van de tempel, het heilige der heiligen, en aan de deuren van het schip van de tempel. Toen al dat werk dat koning Salomo voor het huis van de Heer had laten verrichten klaar was, liet hij de offergaven van zijn vader David overbrengen. Het zilver, het goud en vaatwerk, en plaatste ze in de schatkamers van de tempel van de Heer.

als uw zonen rechtschapen leven en voor mijn aanschijn wandelen zoals u dat gedaan hebt, zal ik het nooit aan opvolgers op uw troon van Israël laten ontbreken. Nu dan, God van Israël, laat nu deze belofte aan uw dienaar David, mijn vader, in vervulling gaan. Maar zou God werkelijk op aarde wonen? Zelfs de hemel en de hemel der hemelen kunnen u niet bevatten. Hoeveel minder is dit huis dat ik gebouwd heb? Geef toch gehoor aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbede, Heer, mijn God, en luister naar zijn roepen en naar het gebed dat uw dienaar vandaag tot u richt. Laat uw ogen geopend blijven, dag en nacht, naar dit huis, naar de plaats waarvan u gezegd hebt, mijn naam zal daar wonen. En blijf zo luisteren naar de smeekbede die uw dienaar op deze plaats tot u richt. Luister naar de smeekbede van uw dienaar en van uw volk Israël, die zij op deze plaats tot u zullen richten. Hoor ze vanuit de hemel uw woonplaats. Hoor ze en schenk vergiffenis. Als iemand tegen zijn naaste een overtreding heeft begaan en deze eist een eed van hem, zodat hij in dit huis voor uw altaar verschijnt om zijn eed af te leggen, luister dan vanuit de hemel, grijp in en spreek recht over uw dienaren. Veroordeel de schuldige en vergeld hem wat hij gedaan heeft. Spreek de onschuldige vrij en geef hem wat hem toekomt. Als uw volk Israël verslagen is door vijanden, omdat het tegen u gezondigd heeft, maar zich dan tot u bekeert, uw naam belijdt en in dit huis tot u bidt en smeekt, luister dan vanuit de hemel. Vergeef de zonde van uw volk Israël en leid het terug naar de grond die u aan zijn vaderen geschonken hebt. Als de hemel gesloten blijft en er geen regen valt, omdat ze tegen u gezondigd hebben, maar als ze dan komen bidden op deze plaats, uw naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat u hen vernedert, luister dan vanuit de hemel. Vergeef de zonde van uw dienaren en van uw volk Israël. Wijs hun de goede weg die ze moeten gaan en laat het weer regenen over uw land, dat u aan uw volk in eigendom gegeven hebt. Als er hongersnood komt in het land, of pest, of korenbrand, en honingdauw, of een plaag van sprinkhanen die alles kaal vreten, als het volk in zijn steden door vijanden belegerd wordt of bezocht wordt door welke plaag of welke ziekte ook, als iemand of heel uw volk Israël onder de druk van zijn leed zijn handen uitstrekt naar dit huis, luister dan vanuit de hemel uw woonplaats en schenk vergiffenis. Grijp in en vergeld eenieder naar zijn gedrag, want u kent het hart van iedereen. U bent de enige die het hart van alle mensenkinderen kent. Dan zullen ze u vrezen, zolang ze leven op de grond die u aan onze vaderen geschonken hebt. Ook als een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort, omwille van uw naam uit een ver land komt, omdat hij gehoord heeft van uw grote naam, uw krachtige hand en uw uitgestrekte arm, en hij komt bidden in dit huis, luister dan vanuit de hemel uw woonplaats en doe alles waar de vreemdeling u om smeekt. Dan zullen alle volken van de aarde uw naam leren kennen en u, evenals uw volk Israël, vrezen. Dan zullen zij weten dat uw naam uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb. Als uw volk op uw bevel ten strijde trekt tegen zijn vijand en ze bidden tot de Heer in de richting van de stad die u hebt uitverkoren en van de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, luister dan vanuit de hemel naar hun gebed

smeekbeden en verschaf hun recht. Als ze tegen u zondigen, er is immers geen mens die niet zondigt, en u levert hen in uw toren over aan de vijand die hen gevangen wegvoert naar zijn land, veraf of dichtbij. Als ze dan tot nadenken komen in het land waarheen ze weggevoerd zijn, en ze bekeren zich en bidden tot u in hun ballingschap, wij hebben gezondigd, wij hebben verkeerd gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, en ze keren zich tot u met heel hun hart en heel hun ziel, in het land van de vijanden door wie ze weggevoerd zijn, en ze bidden tot u in de richting van het land dat u aan hun voorvaderen geschonken hebt, en van de stad die u uitverkoren hebt, en van de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, luister dan vanuit de hemel uw woonplaats naar hun gebed en hun smeekbeden en verschaf hun recht. Schenk vergiffenis aan uw volk dat tegen u gezondigd heeft. Vergeef hun alle overtredingen die ze tegen u begaan hebben. Maak dat hun vijanden, die hen hebben weggevoerd, medelijden met hen krijgen en zich over hen ontfermen. Want het is uw volk en uw eigendom dat u uit Egypte die smeltoven hebt geleid. Laat uw ogen geopend blijven voor de smeekbeden van uw dienaar en voor de smeekbeden van uw volk Israël. En blijf zo naar hen luisteren, iedere keer wanneer zij u aanroepen. Want u, Heer God, hebt hen afgezonderd van de andere volken van de aarde om uw eigendom te worden, zoals u gezegd hebt door uw dienaar Mozes, toen u onze vaderen uit Egypte leidde. Heel dit smeekgebed tot de Heer verrichtte Salomo geknield voor het altaar van de Heer, zijn handen uitgestrekt naar de hemel. Toen stond hij op en staande zegende hij met luide stem heel de gemeenschap van Israël met deze woorden. Gezegend zij de Heer, die zijn volk Israël rust verleend heeft, zoals hij dat belooft. Niet één woord is onvervuld gebleven van alle beloften die hij door zijn dienaar Mozes gedaan heeft. Mogen de Heer, onze God, met ons zijn, zoals hij met onze voorvaderen geweest is. Laat hij ons niet verlaten en ons niet verstoten, maar onze harten tot hem neigen, zodat wij zijn wegen bewandelen en de geboden, wetten en voorschriften die hij onze voorvaderen opgelegd heeft, onderhouden. Mogen de gebeden die ik tot de Heer onze God gericht heb, dag en nacht bij hem aanwezig zijn en van hem verkrijgen dat hij zijn dienaar en zijn volk Israël dagelijks geeft wat zij nodig hebben. Dan zullen alle volken van de aarde weten dat de Heer God is en de Heer alleen. Laat uw harten steeds onverdeeld aan de Heer onze God toebehoren, zodat u, evenals nu, naar zijn wetten leeft en zijn geboden onderhoudt. Daarna droeg de koning met heel Israël een slachtoffer op aan de Heer. Het offer dat Salomo aan de Heer opdroeg bestond uit 22.000 runderen en 120.000 schapen. Zo wijden de koning en de Israëlieten het huis van de Heer in. Die dag liet de koning het middengedeelte van de voorhof voor het huis van de Heer afzetten om daar het brandoffer, het meeloffer en de vette delen van het slachtoffer op te dragen. Het bronzen altaar in de tempel was namelijk te klein voor het brandoffer, het meeloffer en de vette delen van het slachtoffer. Bij die gelegenheid vierde Salomo en met hem een grote menigte uit heel Israël vanaf de weg naar Hamat tot aan de beek van Egypte het feest in het huis van de Heer onze God. 7 dagen lang, samen met de andere 7 dagen, 14 dagen lang. Op de 8e dag liet hij het volk weggaan. Ze spraken een zegenwens uit over de koning
en gingen naar huis, verheugd en opgewekt vanwege al het goede dat de Heer gedaan had voor David, zijn dienaar, en voor Israël, zijn volk.

0: Het eerste boek Koningen.
1: Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 28.
2: Toen Salomo klaar was met de bouw van het huis van de Heer, van het koninklijk paleis en alles waarop hij zijn zinnen gezet had, verscheen de Heer hem voor de tweede maal, zoals hij hem verschenen was in Gibeon.
1: De Heer zei tegen hem: Ik heb het smeekgebed dat u tot mij gericht hebt gehoord. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt geheiligd, opdat mijn naam er voor altijd zal wonen. Mijn ogen en mijn hart zullen er steeds verblijven. Wat u betreft, als u mijn weg bewandelt met heel uw hart, in alle oprechtheid, zoals uw vader David dat deed, en handelt overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, als u mijn wetten en voorschriften onderhoudt, zal ik de troon van uw heerschappij over Israël voor altijd bekrachtigen, zoals ik uw vader David beloofd heb toen ik hem zei: U zult altijd een nakomeling hebben die zetelt op de troon van Israël. Maar als u en uw kinderen het wagen zich van mij af te keren, als u de geboden en wetten die ik u voorgehouden heb niet onderhoudt, en andere goden gaat dienen en u voor hen neerbuigt, dan zal ik de Israëlieten verjagen van de grond die ik hun geschonken heb. Dan zal ik het huis dat ik aan mijn naam heb toegewijd verwerpen. Dan zal Israël een mikpunt van schande en van spot worden bij alle volken. En zal dit huis een puinhoop worden. Elke voorbijganger zal huiveren en sissen. En als men dan vraagt waarom de Heer zo gehandeld heeft met dit land en dit huis, dan zal het antwoord zijn: omdat ze de Heer hun God, die hun voorvaderen uit Egypte heeft geleid, de rug hebben toegekeerd. Omdat ze hun vertrouwen hebben gesteld in andere goden, zich voor hen hebben neergebogen en hen gediend hebben. Daarom heeft de Heer hun dit onheil berokkend. Na verloop van de 20 jaren waarin Salomo de twee gebouwen, het huis van de Heer en het koninklijk paleis, had opgetrokken, schonk hij 20 steden in de Galil aan Hiram, de koning van Tyrus. Deze had hem geholpen aan cederhout, cipressenhout en goud, zoveel hij maar wenste. Maar toen Hiram uit Tyrus kwam om de steden die Salomo hem geschonken had te bezichtigen, bevielen ze hem niet en hij zei: Mijn broeder, wat zijn dat voor steden die u mij hebt geschonken? Daarom noemt men ze Kabulland, tot op de dag van vandaag. Toen zond Hiram de koning 120 talenten goud. Dit was de taak van de arbeiders die koning Salomo voor het verrichten van de herediensten opgeroepen had: het bouwen van het huis van de Heer, zijn eigen paleis, het Milo, de muur van Jeruzalem en van Hazor, Megiddo en Gezer. De farao, de koning van Egypte, was destijds uitgerukt tegen Gezer. Hij had de stad ingenomen en in brand gestoken en de Kanaïten die er woonden gedood. Daarna had hij de stad als bruidschat geschonken aan zijn dochter, de vrouw van Salomo. Salomo bouwde Gezer weer op. Verder bouwde hij Bet-Goron laag, Baalat en Tamar in de woestijn, zijn provinciesteden, zijn wagenparken, de steden voor zijn ruiterij en alles wat hij in Jeruzalem, in de Libanon en in heel zijn koninkrijk had willen bouwen. Alle afstammelingen van de Amorieten, Hethieten, Perizieten, Giwieten en Jebusieten, mensen die niet tot de Israëlieten behoorden en overgebleven waren in het land, omdat de Israëlieten niet in staat geweest waren hen aan de vernietiging te wijden, hen liet Salomo voor de herendienst opkomen, en zo is het gebleven tot op de dag van vandaag. Maar Salomo maakte geen Israëlieten tot slaven. Zij dienden hem als soldaten, hofdienaren, hoge ambtenaren, officieren, wagenmenners en ruiters. De hoofdopzichters, belast met het toezicht op de werken van Salomo, waren 550 in getal. Zij hadden de leiding over het volk dat die werken uitvoerde. Nadat de dochter van de farao uit de Davidstad verhuisd was naar het paleis dat Salomo voor haar had laten bouwen, begon hij aan de bouw van het Milo. Salomo bracht 3 maal per jaar een brand- en slachtoffer op het altaar dat hij voor de Heer gebouwd had en brandde ook reukwerk voor het aangezicht van de Heer, nadat hij de tempel voltooid had. Ook bouwde Salomo een vloot in Eschen-Geber, vlakbij Elot, aan de oever van de Rietzee in Edom. Hiram plaatste op die vloot onderdanen van hem, ervaren zeelieden, samen met de onderdanen van Salomo. Ze voeren naar Ophir, laden daar 420 talenten goud in en brachten die naar koning Salomo.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

We gaan verder met de tekst die Johannes de 23e opschreef in het jaar 1902, na een retraite. Eer aan het Allerheiligste Hart van Jezus. De geestelijke oefeningen zijn geëindigd. Laten we de rekening eens opmaken. De genade is ook ditmaal werkelijk overvloedig geweest. Misschien heb ik mij nog nooit zo echt en volledig als nu overtuigd gevoeld van de absolute noodzaak om mij geheel en voor altijd aan mijn Heer te geven, die zich van mijn arme persoon wil bedienen om goed te doen in zijn kerk en om zielen tot zijn liefdevol hart te trekken. Het belangrijkste feit, naar mijn mening, is dat hij mij een goede geestelijk leidsman, waaraan ik zozeer behoefte had, heeft gezonden om mijn geest te verlichten en om mijn schreden te leiden. En dat hij mij de genade gegeven heeft om hem alles wat mijn ziel betreft in alle oprechtheid en eenvoud toe te vertrouwen, waardoor ik mijzelf nu weer zekerder voel, meer vertroost en goede hoop heb op ware vorderingen op geestelijk gebied. Mogen deze korte overdenkingen of voornemens, die ik altijd voor ogen zou moeten houden en die ik voor het ware heil van mijn ziel met behulp van het Heilig Hart van Jezus nauwkeurig zal proberen ten uitvoer te brengen en die ik heb opgesteld volgens de raadgevingen van mijn nieuwe leidsman, de vrucht zijn van de goddelijke genadewerking in mij gedurende deze dagen. 1. In mij is God alles en ik ben niets. Ik ben een zondaar en wel de grootste zondaar die ik mij kan indenken. Zo ik iets goeds in mijn leven verricht heb, was dat geheel het werk van God dat betere vruchten afgeworpen zou hebben als ik dit niet belemmerd en verhinderd had. 2. Uit de tekenen, uit de onuitsprekelijke genade waarmee de God zich verwaardigd heeft mijn ziel vanaf de eerste jaren tot nu toe te overstelpen, is duidelijk op te maken dat hij mij voor zijn prijzenswaardige bedoelingen zonder enige restrictie heilig wenst. Daarvan moet ik altijd overtuigd blijven. En ik moet tot iedere prijs heilig worden. Dat beetje wat ik tot nu toe gedaan heb, was alleen maar kinderspel. De tijd begint te dringen. Nu, op 21-jarige leeftijd, begin ik opnieuw. Ik moet zo één worden met God en mij zo helemaal overgeven in zijn handen dat ik bereid ben om alles, ook de studie, op te offeren en slechts aan zijn goddelijke wil te gehoorzamen. Al mijn daden, mijn gehechtheid aan de aardse zaken moeten altijd geleid worden door dit beginsel. Ik moet opgaan in het hart van Jezus. 3. De weg die ik moet bewandelen en die voor mij de juiste is, is de weg van de nederigheid. Ik moet daarom op deze weg voortgaan en mij nooit omwenden. Mijn strijd gaat nu tegen de eigenliefde in al haar aspecten. Deze vijand die ik steeds met mij draag, moet ik geen moment rust gunnen. Ik denk daarom weer aan de oefening van het bijzonder gewetensonderzoek dat ik beloof iedere dag nauwkeurig te zullen verrichten. 4. Het jeugdige, vurige, onweerstaanbare enthousiasme waarvan ik meen vervuld te zijn voor de zaak van Christus, voor zijn glorierijke triomf, voor de nieuwe vormen van christelijk leven ten bate van de menselijke gemeenschap, zijn op zichzelf zeer heilige zaken, maar te vaag en daarom enigszins gevaarlijk.
Zij kunnen mij veel tijd doen verliezen, zonder mij veel profijt op te leveren. Heden verlangt mijn God van mij dat ik zonder deze heilige idealen uit het oog te verliezen, mijn gloed, mijn vervoering, het heilige vuur dat in mij werkzaam is, een nieuwe bestemming geef en gebruik bij alles wat maar dienen kan om van mij een echte klericus, een heel goed seminarist te maken. Dit moet ik voortaan zijn en niet meer. De leefregel moet het voorwerp van al mijn zorg uitmaken. En niet alleen de regel in het algemeen, maar iedere bepaling afzonderlijk. Niets kennen wat tegen de regel is, is alles kennen. En dit is het belangrijkste en meest kenmerkende resultaat van mijn geestelijke oefeningen. Ik moet er niet naar verlangen een ander te zijn dan ik ben. Maar ik moet mijzelf vervolmaken. Zo zegt mijn heilige Franciscus van Sales.

5. God heeft, om mij voor de zonde te bewaren en om mij niet te ver van hem te laten afdwalen, mij de devotie tot het allerheiligste sacrament en het heilig hart van Jezus geschonken. Deze devotie moet altijd het meest doeltreffende bestanddeel van mijn geestelijke groei zijn. Ik zal er mij op toeleggen deze zo te beoefenen dat de genegenheid en de tederheid tot het goddelijk hart in het sacrament mijn gedachten, mijn woorden en mijn werken geheel zullen bezielen en dat zij in al mijn handelingen duidelijk aanwezig zijn. En daarom dus moet ik de grootst mogelijke verbondenheid met Jezus trachten te bereiken, alsof ik mijn hele leven moest doorbrengen voor het tabernakel. Schiet gebeden zonder tal tot het allerheiligste sacrament, vroomheid en grote liefde bij het altaarbezoek, bij de communie. Ik moet het zo beschouwen als leefde ik alleen maar voor het heilig hart van Jezus. 6. De geestelijke Vader, die de goddelijke voorzienigheid mij heeft gegeven, betekent alles voor mij in het dagelijks leven. Ik zal mij nooit het geringste permitteren zonder zijn raad of goedkeuring. Al mijn kleinste tekortkomingen, ook al stammen ze uit de tijd dat ik nog een jongetje was, moeten in zijn geheugen gegrift staan, zoals in mijn geweten. Ik moet oprecht tegenover hem zijn, zoals ik dat tegenover mezelf ben. Ook waar het dingen betreft van niet strikt geestelijke aard, ja, zelfs in de meest gewone aangelegenheden zal ik nauwkeurig zijn aanwijzingen en zijn raadgevingen opvolgen. Zijn woorden zullen voor mij als het ware de ingevingen van mijn geweten zijn. 7. Ik moet mij zeer grote beperkingen opleggen, vooral in mijn spreken. Bij iedere gebeurtenis zal ik mij moeten vernederen, speciaal wanneer de dingen verkeerd gaan. Weinig, maar wel voortdurende lichamelijke versterving en zonder er mij te veel aan te binden. Ik zal nooit zout nemen. Ik zal 's avonds nooit fruit eten. Nooit zal ik meer dan 1 glas wijn drinken. Bovendien zal ik altijd iets laten staan van alles wat mij voorgezet wordt. Wijn, gerechten, fruit, gebak. Ik zal nooit meer brood eten dan hetgeen ik bij mijn bord vind als ik begin te eten. En ik zal ook nooit iemand ergens om vragen als mij iets ontbreekt. In het algemeen zal ik meer op de geest van versterving dan op de uiterlijke vorm daarvan letten en mij regelen naar de omstandigheden. 8. Weinig bijzondere, maar met toewijding verzorgde devoties. Ik denk aan de gewoonte van het dagelijks bidden van de rozenkrans, waarvoor ik ieder verloren ogenblik gebruiken moet. Bijvoorbeeld bij het op- en afgaan van de trappen, bij het gaan naar of keren uit school, uit de kapel van de wandeling. De oefening waarop ik mij het meest moet toeleggen is de dagelijkse gang naar het allerheiligste sacrament. 9. En tenslotte moet ik mij toeleggen op opgewektheid, vrede, sereniteit en vrijheid van geest in alles en overal. Als ik zie dat ik trouw ben aan mijn voornemens, zal ik er van harte mijn God, die alles gedaan heeft, ervoor prijzen. Als ik tekort schiet, zal ik mij er wel voor hoeden de moed te verliezen. God zal mij toestaan dat ik mij altijd weer verneder en mij geheel overgeef aan zijn liefde. Na een fout volgen een daad van diepe nederigheid. Dan zal ik welgemoed opnieuw beginnen. Altijd glimlachend, alsof Jezus mij een liefkozing, een kus gegeven had. Mij opgeheven had met eigen hand.
en ik zal opnieuw mijn weg beginnen. Moedig, vertrouwend en gezegend in de naam des Heren. O goede Jezus, Gij weet het. Gij weet dat ik verlang U te beminnen. Dat is het einde van dit hoofdstuk.

Het jaar van genade 1902. Geestelijk dagboek in de naam des Heren. Hart van Jezus brandend van liefde voor ons, ontvlam ons hart door liefde voor u. 16 december. God is alles. Ik ben niets. En dat is genoeg voor vandaag. 17 december. Ik leef nog te veel van illusies. Jeugdig enthousiasme, stralende idealen, lichtende visioenen. Het zijn zeer mooie denkbeelden die voor het ogenblik met voorzichtigheid gehanteerd moeten worden. Zij kunnen tijdverlies betekenen, ook als zij op zichzelf uitstekend en zeer vroom zijn. Dus pas op, in elk geval is uiterste waakzaamheid geboden. De nederigheid is de weg waarlangs ik moet opgaan tot de triomf, de onfeilbare wijze om mij een grote toekomst te verzekeren, vol doeltreffende en heilige werkzaamheid in het Rijk van Jezus Christus. Al het overige zal vanzelf komen en zal veilig rusten op deze grondslagen. Dit is de raad van mijn geestelijke leider. De Heilige Geest spreekt tot mij door middel van hem. 18 december. Men zegt dat de Heer heel dikwijls de genade heeft verbonden aan onze goede daden, aan onze kleine verstervingen. Waarom verwonderen wij ons soms als wij in de gebeden, meditaties en de strijd tegen de eigenliefde niet de hemelse troost, die volledige bevrediging van de geest voelen, die wij verwachten? Misschien bestaat de oorzaak hierin dat wij een voorafgaande daad slecht verricht hebben of een vernedering uit de weg zijn gegaan waaraan de genade verbonden was, die ons dan ten deel zou gevallen zijn. Dus de conclusie ligt voor de hand. Op alles letten en de grootste volmaaktheid in de kleinste dingen betrachten. 19 december. Heer, ik heb slechts één ding op deze wereld nodig. Mijzelf kennen en u liefhebben. Geef mij met uw genade uitsluitend een liefde tot u. Dan ben ik rijk genoeg en verlang ik niets anders meer. Zaterdag 20 december. Zie je nu wel dat je steeds gelegenheid hebt je op ieder ogenblik te vernederen? Ik heb vanmorgen de retraite beëindigd. Vol goede wil om alles goed te doen. Vooral het naleven van de leefregel, wat heel begrijpelijk is na zoveel genade van God te hebben ontvangen. En toch, bij het bijzonder onderzoek van vandaag, bij het algemeen onderzoek van vanavond, heb ik ingezien dat ik reeds vervallen ben tot veel kleine zonden en veel dingen onvolledig heb gedaan. En dat stemt me tot nadenken. Wat heeft dit alles te betekenen? Het is echt weer wat voor mij. En dan vind ik aan de andere kant nog gelegenheid om trots op mezelf te zijn, als ware ik volmaakt. Hoe vaak ben ik niet afgedwaald bij het bidden van het brevier met mijn medestudenten, die juist een wijding hadden ontvangen. En ook bij het bidden van het Maria-officie. En dan dat woordje dat ik met een kameraad op de gang wisselde. En dan dat andere woordje tijdens de voorgeschreven stilte. En dat langdurige praten over eigen aangelegenheden die van geenerlei belang zijn. Zijn dat misschien deugdzame daden? En is dit de manier waarop ik mijn belofte ga nakomen? In het algemeen moet ik mijn handelingen bezielen met het heilige vuur dat vastberadenheid en kracht verleent. De volledige onbevangenheid, de juiste instelling, is ook nodig bij de godsdienstoefeningen, zodat de gebeden en de eigen gevoelens niet aan de Heer worden opgedragen in half slaperige toestand,
omdat men gemakkelijk het risico loopt dat men Gods toegeeflijkheid te zwaar op de proef stelt. Moed gehouden dus, en laten wij ons vernederen. Onze fouten zijn een reden te meer om ons aan te sporen, ons steeds meer met God, de enige die onze gebreken genezen kan, te verenigen. Vandaag heb ik het verkeerd gedaan. Wat kon ik dan ook van mezelf verwachten? Morgen meer aandacht en meer vertrouwen. Heer, Gij ziet dat ik onwaardig ben. Kom mij te hulp. Gij zijt mijn hoop.

22 december. Heer Jezus, ik werp mij voor u in het stof. Ge ziet hoe ellendig ik ben. Gij laat het mij iedere dag, ieder moment dat ik aan mijzelf denk, beseffen. Ik heb er berouw over. En toch ben ik steeds weer onoplettend, besluiteloos en geremd in mijn handelingen. En bega ik talloze fouten, vooral bij het spreken. En toch ontbreekt mij de vaste wil niet. Ik word onrustig en boos bij het constateren van het weinige praktisch resultaat van de laatste oefeningen. Meneer Jezus, mogen uw genade niet te vergeefs zijn. Ik heb geen moed meer om onder uw ogen te komen. 2 dagen scheiden mij slechts van uw geboortefeest en gij wacht reeds op mijn gave. Heer, ik bezit slechts berouw en verdriet over het feit dat ik u niet tevreden kan stellen. U, voor wie ik zo'n grote liefde voel en aan wie ik mijn genegenheid door daden wil tonen. Help gij mij dat ik deze 2 dagen de fouten van het verleden weer kan herstellen. En bereid mijn ziel voor op uw komst, zodat op de dag van uw geboorte mijn vreugde groter is in het besef dat gij behagen in mij vindt, mij lief hebt en mij bezielt met uw heilige liefde. Maria, heilige Jozef, 1 blik en 1 bede zij ook voor mij. Jezus, Maria en Jozef, voor u wil ik sterven, voor u wil ik lijden, voor u wil ik leven. Wat is het heerlijk deze woorden te herhalen. 23 december. Vandaag is het niet zo slecht gegaan als gisteren. Met de genade van God zal het morgen beter gaan dan vandaag, en zo verder. Mijn gedachten zijn steeds bezig met een stelregel, waarover ik nooit genoeg gemediteerd heb. Ik moet alles zo doen, alle gebeden zo zeggen, en dat voorschrift zo ten uitvoer brengen, alsof ik niets anders te doen had. Alsof de Heer mij alleen maar geschapen had om die bepaalde handeling goed te verrichten. En alsof mijn heiliging afhangt van het goede resultaat hiervan, zonder te denken aan hetgeen mij nog te doen staat en aan hetgeen ik reeds gedaan heb. Dit is een goede maatstaf die, indien nauwgezet toegepast, in staat is de verstrooidheid te verjagen, zoals het wijwater de duivel op de vlucht jaagt. Dit is het principe van de tegenwoordigheid van geest. Wat je doet, doe dat goed, voor het aangezicht van God. Omdat dit principe echte resultaat oplevert, is het nodig dit van 's morgens vroeg af toe te passen. Morgen moet een dag zijn van grote ingetogenheid. Jezus is nabij. Hij staat op het punt geboren te worden. Hij heeft zijn liefdevolle stem reeds laten horen. Zie, ik kom. En ik moet mij met bijzondere aandacht voorbereiden op zijn komst, omdat ik er zeer grote verwachtingen van heb. Ik moet hem veel belangrijks meedelen en hij kan mij talloze grote zegeningen schenken. Mijn gedachten en mijn hart moeten morgen de gehele dag rusten voor het tabernakel dat in deze dagen in de stal van Bethlehem is veranderd. Kom, goede Jezus, kom en wil niet langer wachten. Nu rust mijn ziel in de hoop.

24 december. De nacht is reeds gevorderd. Heldere, lichtende sterren schijnen aan de winterse hemel. Luidruchtige, ruzieachtige stemmen dringen vanuit de stad tot mij door. Het zijn de pretmakers die met uitspattingen de armoede van de Heer gedenken. Om mij heen slapen mijn makkers in hun kamers. Ik ben nog wakker, denkend aan het wonder van Bethlehem. Kom, kom Jezus, ik verwacht u. Maria en Jozef, die het uur nabij voelen, trekken naar buiten op zoek naar een onderkomen, daar zij in de stad geen plaats vinden. Ik ben een arme herder. Ik bezit slechts een armzalige stal, een kleine kribbe en een beetje stro. Ik geef u alles. Ik vraag u deze armzalige hut voor lief te nemen. Haast u, Jezus. Hier is mijn hart dat voor u klopt. Mijn ziel is arm en mist iedere deugd. Het stro van al mijn onvolmaaktheden zal u prikken, u doen huilen. Maar, o Heer, wat wilt gij? Dit weinige is alles wat ik bezit. Uw armoede ontroert mij, vertedert mij en ontlokt mij tranen. En toch weet ik u niets beters te geven. Jezus, tooi mijn ziel met uw tegenwoordigheid. Sier haar met uw genade. Verbrand dit stro en verander het in een zachte legerstede voor uw allerheiligste lichaam. Jezus, ik wacht op u. De slechte mensen wijzen u af. Buiten waait een ijskoude wind. Ze laten u bevriezen. Kom aan mijn hart. Ik ben arm, maar ik zal u verwarmen zoveel ik kan. Ik wil tenminste dat gij u verheugt in mijn oprecht verlangen u een goede ontvangst te bereiden, u zeer lief te hebben, mij voor u op te offeren. Maar gij, van uw kant, zijt rijk en ziet mijn noden. Gij zijt de vlam van liefde en gij zult mijn hart reinigen van alles wat niet behoort tot uw allerheiligste hart. Gij zijt de eeuwige heiligheid en gij zult mij overladen met de vruchtbare genade van ware geestelijke groei. Kom, Jezus, ik heb u zoveel te zeggen. Zoveel leed moet ik u toevertrouwen, zoveel wensen, zoveel beloften, zoveel hoop. Ik wil u aanbidden, het voorhoofd kussen, o kleine Jezus. Ik wil mij opnieuw aan u geven, voor altijd. Kom, o Jezus, wacht niet langer. Neem mijn uitnodiging aan. Kom. Maar ach, het wordt reeds zo laat. De slaap overmand mij. De pen valt uit mijn hand. Laat mij een weinig slapen, o Jezus, terwijl uw moeder en Sint-Jozef de stal in gereedheid brengen. Nu rust ik hier een ogenblikje uit. De nacht is koel. Zodra gij gekomen zijt, zal de straling van uw licht mijn ogen verblinden. Uw engelen zullen mij wekken met zoete zang van glorie en vrede. En ik zal vreugdevol toesnellen om u te ontvangen, om u mijn armzalige gaven aan te bieden, mijn huis, het weinige dat ik bezit, om u te aanbidden, om u mijn liefde te tonen, tezamen met de andere toegesnelde herders en de hemelse geesten, die lofzangen zingen ter ere van uw hart. Kom, ik verwacht u.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van Sint Franciscus van Assisi riep paus Leo de 14e een bijzonder jubileumjaar uit. In deze uitzending belichten we een aantal getuigenissen en projecten in de geest van de heilige Franciscus, die door Kerk in Nood gesteund worden. De vorige paus koos overigens voor de naam Franciscus. Hij lichtte zijn naamkeuze als volgt toe.
2: Sommige mensen wilden weten waarom de bisschop van Rome Franciscus genoemd wilde worden. Sommigen dachten aan Franciscus Xaverius, Franciscus van Sales en ook aan Franciscus van Assisi. Ik zal jullie het verhaal vertellen. Tijdens de verkiezing zat ik naast de emeritus aartsbisschop van São Paulo en emeritus prefect van de congregatie voor de clerus, Claudio kardinaal Hummes. Een goede vriend. Toen het spannend begon te worden, moedigde hij mij aan. En toen de stemmen de 2/3 bereikten, klonk het gebruikelijke applaus omdat de paus was gekozen. Hij omhelsde en kuste me en zei: "Vergeet de armen niet." En die woorden kwamen bij mij op. De armen. En meteen daarna dacht ik bij het denken aan de armen aan Franciscus van Assisi. Daarna dacht ik aan alle oorlogen, terwijl de stemmen nog werden geteld tot het einde. Franciscus is ook de man van de vrede. Zo kwam de naam in mijn hart, Franciscus van Assisi. Voor mij is hij de man van de armoede, de man van de vrede, de man die de schepping liefheeft en beschermt. Tegenwoordig hebben wij geen erg goede relatie met de schepping, nietwaar? Hij is de man die ons deze geest van vrede geeft, de arme man. Wat zou ik graag een kerk willen die arm is en er is voor de armen.
1: Laten we nu enkele projecten bekijken. In Syrië steunde Kerk in Nood de aankoop van een tweedehands auto voor pastoraal gebruik in de parochie, Christus Koning, beheerd door de Kapucijnerbroeders in Al-Swaida. Vanuit de parochie kreeg Kerk in Nood een brief.
2: Vrede en alle goeds. Ik ben pater Fadi Ziyade van de Kapucijnerbroeders. Wij leven en werken in het klooster van Christus Koning, het enige overgebleven klooster in Syrië. Dit jaar herdenken wij de heilige Franciscus en zijn overlijden in 1226. In 2026 is dat dus precies 800 jaar geleden. Paus Leo gaf de broeders, zusters en de hele Franciscaanse familie toestemming om dit jubileum te vieren. Bij die gelegenheid stuur ik ook een groet aan onze vrienden van Kerk in Nood, die ons al jaren steunen. Ongeveer 4 à 5 jaar geleden begonnen wij samen te werken. Ik woon en werk in Zuid-Syrië, tussen Israël en Jordanië, in het Druzengebied, een heel gespannen regio. Daarom vragen wij blijvend om uw steun, weldoeners die via Kerk in Nood de leidende kerk helpen. Dankzij uw hulp kunnen christenen in het oosten stand houden. Ik bid dat God al uw weldoeners wijsheid schenkt en hoop dat u deze gaven van naaste liefde blijft doorgeven aan ieder die het nodig heeft. Uit liefde voor Jezus Christus. God zegene u allen. Dank u wel. Broeder Fadi Ziyade.
1: In het naburige Libanon hielp Kerk in Nood met de organisatie van pastorale zomerkampen in Akkar voor 250 mensen uit de 10 Franciscaanse gemeenschappen in Libanon. Ook van hen kregen we een uitgebreide bedankingsbrief die we graag met u delen.
2: Beste broeders en zusters, vrede en alle goeds. Mijn naam is Pater Djihad Krayem. Ik ben een Franciscaanse broeder in Libanon, een land dat al jaren zware beproevingen doormaakt. De instorting van de munt, de explosie in de haven van Beirut, oorlog, corruptie en eindeloze politieke verdeeldheid. In deze context werk ik vooral met jongeren. Zij dragen veel vermoeidheid en ontmoediging met zich mee. En toch leeft in hen nog altijd een sterk verlangen om echt te leven, vreugde te vinden, de Heer te zoeken en dichter bij Hem te komen. Mijn ontmoeting met de heilige Franciscus begon niet rechtstreeks bij hem, maar bij de broeders. Hun vreugde, hun innerlijke vrijheid en hun eenvoud, die hebben me diep geraakt. Ze trokken mij aan en brachten me ertoe toe te treden tot de orde van de minderbroeders. Pas daarna, toen ik in het klooster was ingetreden, heb ik Franciscus echt leren kennen. Toen ik zijn spiritualiteit van binnenuit ontdekte, raakte dat mij diep. Ik had het gevoel dat ik eindelijk vond waarnaar ik al zo lang zocht in de kerk. Eenvoud, vreugde en nabijheid tot de mensen. Spontaan, echt, zonder masker. Toen de heilige vader, paus Leo XIV, dit jaar van de heilige Franciscus aankondigde, was ik eerst verrast. Binnen de Franciscaanse familie waar we al in alle eenvoud enkele vieringen aan het voorbereiden om deze verjaardag te gedenken. Maar ik had niet verwacht dat de hele kerk die viering zou omarmen. Maar die verrassing maakte al snel plaats voor vreugde. En ook voor een heel diepe overtuiging. Franciscus heeft ook vandaag nog iets te zeggen aan de kerk.
1: Franciscus was een vrij mens, vol leven, dromen en edelmoedige impulsen. Hij leefde in een wereld die verscheurd werd door oorlogen, verdeeldheid en armoede. Een wereld die in veel opzichten op de onze lijkt, en zeker op Libanon. Zelfs de kerk van zijn tijd voldeed niet altijd aan zijn verwachtingen. Toch wist hij zijn evangelische waarden midden in die werkelijkheid te beleven, verzoend met de kerk en zonder iemand te veroordelen. Steeds opnieuw probeerde hij vijanden samen te brengen, de hand te reiken en vrede te zaaien. Ook wanneer dat niet altijd lukte. Want hij wilde de mensen wijzen op de schoonheid en de liefde van God. Ik geloof dat Franciscus dwaas was in de Heer. Die positieve dwaasheid die hij beleefde, die vreugde die afdaalt tot in de diepste menselijke ellende, spreekt volgens mij ook vandaag nog jongeren aan. Misschien is dat wel het mooiste geschenk dat Franciscus ons nalaat. Laten zien dat een mens tegelijk ten volle menselijk, ten volle levend en ten volle van God kan zijn. Zelf voel ik mij vaak nog ver verwijderd van het ideaal van de heilige Franciscus. Ik probeer eenvoudig mijn persoonlijke roeping te leven waartoe ik mij geroepen voel. Het brengt mij echt vreugde wanneer mensen in mij iets authentiek Franciscaans herkennen.
2: En tot u, beste broeders en zusters, weldoeners van Kerk in Nood, wil ik tot slot deze woorden richten. Woorden van Jezus die Franciscus met heel zijn hart lief had. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Zo staat in het evangelie van Lucas. Franciscus wilde deel uitmaken van die kleine kudde, zoals Jezus zelf had gedaan. Daarom noemde hij zijn broeders de minderbroeders, de kleinste. Die kleine kudde, dat bent u. Iedere lijdende mens, iedere vervolgde mens, iedere zieke mens, iedere man en iedere vrouw die God zoekt in de nacht. Aan deze kudde heeft de Vader zijn koninkrijk beloofd. Mogen dit jaar voor ons allen een tijd van vernieuwing worden, gedragen door die nederige en vreugdevolle hoop die Franciscus met zoveel liefde heeft uitgedragen. Mogen God u zegenen, is getekend Broeder Djihad Krayem, minderbroeder.
1: De uitdrukking vrede en alle goeds, in het Latijn pax et bonum, waarmee beide broeders hun brief aan Kerk in Nood begonnen, is de traditionele Franciscaanse groet, afkomstig van Franciscus van Assisi. Er bestaan verschillende religieuze en liturgische liederen die deze specifieke woorden of deze thematiek als basis gebruiken. De Duitse componist Helge Burggrabe heeft deze Franciscaanse groet op muziek gezet binnen zijn Hagios Vredesproject.

0: In Oost-Timor schonk Kerk in Nood een voertuig voor de pastorale activiteiten van de zusters van de Goddelijke Wil in het missiestation van Manumera, parochie Remixio. Ze stuurden ons een volgende getuigenis.
1: Vrede en vreugde in de Heer. Hartelijk dank dat u ons de kans geeft om onze reflectie over het leven van de heilige Franciscus van Assisi te delen. Wij zijn blij dat wij verenigd zijn met de hele Franciscaanse familie in de viering van dit bijzondere jaar. Voor ons is het jaar van de heilige Franciscus een tijd van vernieuwing. Een oproep om terug te keren naar de eenvoud, nederigheid en diepe liefde voor Christus die het leven van Franciscus van Assisi kenmerkten. Het herinnert ons eraan het evangelie met vreugde te beleven, de armoede van geest te omarmen en Christus te zien in de armen, de zieken en heel de schepping. Als Franciscanen in onze missie hier in Timor-Leste is onze roeping om met mededogen en nabijheid te dienen. Door pastoraal werk, de vorming van jonge zusters, de begeleiding van kinderen en gezinnen en de zorg voor zieken en ouderen streven wij ernaar instrumenten van vrede en hoop te zijn. Geïnspireerd door de heilige Franciscus verlangen wij ernaar broederlijkheid op te bouwen waarheen wij ook gezonden worden. Aan onze weldoeners drukken wij onze oprechte dankbaarheid uit. Uw vrijgevigheid maakt het ons mogelijk onze missie van dienstbaarheid en vorming voort te zetten. Door uw steun deelt u in onze Franciscaanse roeping en helpt u ons de liefde van Christus naar velen te brengen. Mogen de Heer u overvloedig zegenen voor uw goedheid. Verenigd in gebed vertrouwen wij u toe aan de voorspraak van de heilige Franciscus, opdat de Heer u vrede en alle goed schenke. Met dankbaarheid en nederige gebeden, zuster Antonetta en alle medezusters in Oost-Timor.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Vanuit Oost-Timor steken we de oceaan over en komen we in Afrika terecht, meer bepaald in Angola. Angola draagt nog altijd de sporen van een lange burgeroorlog. Daarbovenop blijven droogte, overstromingen en epidemieën hele regio's treffen. En toch hebben de Franciscaanse minderbroeders ervoor gekozen om juist daar te leven, dicht bij de armsten, en het licht van het evangelie te brengen waar de nood het grootst is. In hun noviciaat São José in Kibala, in de provincie Guanzasul, bereiden 15 jonge broeders zich voor om hun leven in dienst van anderen te stellen. Hun missie reikt veel verder dan de muren van het vormingshuis. Ze bezoeken zieken in afgelegen dorpen, leren kinderen en volwassenen lezen en schrijven en brengen Gods woord naar gemeenschappen die vaak vergeten worden. Zo geven ze mensen niet alleen troost, maar ook middelen om hun eigen verhaal te schrijven.
0: Maar zonder voertuig wordt elk bezoek wel moeilijk. De broeders zijn nu aangewezen op taxis om dorpen als Kitubia, Kambingo en andere afgelegen plaatsen te bereiken. En dat kost veel geld, put hun beperkte middelen uit en beperkt hun pastorale aanwezigheid. Kerk in Nood wil die missie nu versterken. Er zal een voertuig worden aangekocht in Gibraltar en naar Luanda worden geleverd voor het noviciaat. Dat voertuig is meer dan een vervoermiddel. Het wordt ook een manier om mensen te ontmoeten die de hulp het hardst nodig hebben. Dankzij deze steun kunnen de broeders kinderen bereiken om hun onderwijs te geven, ouderen bezoeken en aanwezig te zijn bij mensen die wachten op een woord van troost. Dat is wat de weldoeners van Kerk in Nood mogelijk maken.
1: Zoals de heilige Franciscus van Assisi ons eraan herinnerde, het is in het geven dat wij ontvangen. Elke daad van vrijgevigheid brengt ons dichter bij de arme Christus, die vandaag nog altijd over de stoffige wegen van onze wereld trekt. Vandaag dus ook in Angola. Wanneer een Franciscaanse broeder in Kibala aankomt, met stoffige sandalen, moe maar glimlachend, weten de mensen dat zij niet vergeten worden. Hij komt om mensen te leren lezen en schrijven, of brengt een gebed, een vriendelijk woord of eenvoudigweg zijn aanwezigheid. Al die kleine gaven doen hoop opnieuw oplichten. Op plaatsen in centraal-westelijk Angola is aanwezigheid op zich al bijna een wonder. Maar precies die aanwezigheid komt nu in het gedrang. Want zonder voertuig kunnen de Franciscaanse minderbroeders in Angola veel mensen die op hen rekenen niet bereiken. Elk bezoek vraagt lange en dure verplaatsingen. Daardoor moeten de broeders vaak kiezen wie ze wel kunnen bereiken en wie nog moet wachten.
0: Door te helpen bij de aankoop van een voertuig geeft u hun de vrijheid om lief te hebben. U maakt het mogelijk dat zij het evangelie, onderwijs en menselijke warmte brengen naar plaatsen waar bijna niemand meer komt. U geeft mensen een kans. In een land dat getekend is door armoede, oorlog en epidemieën, bent u de stille metgezel van deze broeders. Dankzij uw steun kunnen zij die Franciscaanse missie van nabijheid blijven beleven. Gaan waar niemand gaat, zoals de heilige Franciscus zelf heeft voorgedaan.
1: Soms is de mooiste manier om de armen te helpen eenvoudigweg hen bereiken. Apas Eke Opovo Gama is een van de vredesliederen die tijdens de burgeroorlog in Angola werden gemaakt. Voor dit lied brachten muzikanten uit verschillende streken en gemeenschappen van het land hun stemmen samen als een gezamenlijk verlangen naar vrede. MUZIEK

0: Abbas en Kobovo samen.
1: We gaan nu naar Ethiopië, in het oosten van Afrika. Daar helpt Kerkenoot met het levensonderhoud van 11 zusters van de Franciscanesse Missionarissen van Maria, kortweg FMM, die al sinds 1982 aanwezig zijn in Ethiopië. Ze hebben er 3 gemeenschappen, in Bushulo, in Masoria en in Addis Abeba. Hun inzet is breed en heel concreet. Gezondheidszorg, onderwijs, begeleiding, sociale hulp, vorming en pastorale zorg. Overal proberen ze nabij te zijn bij mensen die arm, kwetsbaar of uitgesloten zijn. Met een sterke inzet voor rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. In Bushulo beheren de zusters een gezondheidscentrum dat gespecialiseerd is in moeder- en kindzorg, tuberculose en algemene gezondheidsdiensten. Daarnaast geven ze catechese en begeleiden ze universiteitsstudenten via de Franciscaanse jeugdbeweging. In Masoria ligt de nadruk op gemeenschapsontwikkeling. Daar zetten de zusters zich in voor alfabetisering, niet-formeel onderwijs, inkomensvormende activiteiten, waterprojecten en steun aan kwetsbare meisjes, vrouwen en hun gezinnen. In Addis Abeba bieden ze gastvrijheid, geven ze Franse les, maken ze hosties

0: In de Filipijnen steunt Kerk in Nood de opleiding van 18 Franciscaanse missionarissen uit Azië.
1: Het gaat om een vormingsprogramma van 2 maanden voor de 3 takken van de Franciscaanse familie. Dit jaar vindt die vorming plaats in de Filipijnen, voor missionarissen die in Azië zullen dienen. In dit jaar van de heilige Franciscus krijgt dat project nog extra betekenis. In de geest van Franciscus wil het missionarissen vormen die dicht bij de armsten en meest kwetsbaren staan. Het biedt hun de spirituele en pastorale voorbereiding die ze nodig hebben om met mededogen, moed en toewijding te dienen in landen waar armoede groot is en het geloof niet vanzelfsprekend beleefd kan worden.
0: De cursus is vooral bedoeld voor missionarissen die al in Azië actief zijn, voor kandidaten uit andere continenten die zich op een zending voorbereiden en voor Aziatische broeders die zullen werken in een culturele en pastorale context die anders dan hun eigen vertrouwde omgeving. Het programma staat open voor de 3 Franciscaanse families van de Eerste Orde. De voorbije 20 jaar vond deze vorming plaats in verschillende delen van Europa. Maar vanaf nu gebeurt dat dus in Azië zelf.
1: Zo krijgen de deelnemers de best mogelijke voorbereiding op hun missionaire dienst, in rechtstreeks contact met de culturele en pastorale werkelijkheid waarin ze later zullen werken. Aan deze sessie nemen 18 broeders deel, 6 minderbroeders, 6 kapucijner minderbroeders en 6 conventuele minderbroeders. De cursus vindt plaats in het Redemptorist Retreat Center in Cebu en duurt 57 dagen. Aan Kerk in Nood wordt gevraagd om het verblijf en het levensonderhoud van de 18 deelnemers mee te dragen. De geraamde kost bedraagt $32 per persoon per dag, of ongeveer €27, inclusief maaltijden, logies, snacks en water.
0: En we sluiten dit project af met muziek. Lied 814 uit de zangbundel Zingt Jubilate is een Nederlandse bewerking van de Cantica de la Creature, een tekst van de heilige Franciscus. We luisteren naar het kathedraalkoor van Brugge, onder leiding van Inias Tevelijn, met Toom Hoornaert aan het orgel.

0: Vanuit de Filipijnen trekken we verder naar Latijns-Amerika. Naar het grensgebied van Peru, Colombia en Brazilië, midden in het Amazonegebied. Ook daar steunt Kerkinoot de vorming van jonge Franciscaanse missionarissen. Concreet gaat het om een geraamde kost van ongeveer 460 Amerikaanse dollar per persoon per maand, of zowat €425 voor transport, verblijf, didactisch materiaal en missiereizen over de rivieren. De Kapucijnerbroeders hebben er twee fraterniteiten gesticht, in het hart van de Amazone, op het drielandenpunt tussen Peru, Colombia en Brazilië. Daar komen jonge broeders samen om zich voor te bereiden op evangelisatie in deze uitgestrekte en veel eisende regio. Achter dit project zit een duidelijke droom. Een missieschool uitbouwen waar broeders uit heel Amerika zowel theoretische als praktische vorming krijgen. Het doel is om in hen het verlangen te versterken om hun leven als missionaris te wijden aan plaatsen waar de nood het hoogst is. En dat is hier in de Amazone.
1: De vruchten daarvan zijn nu al zichtbaar. De twee broedergemeenschappen liggen maar 20 minuten varen van elkaar, wat een hechte samenwerking mogelijk maakt. Sinds de eerste cursus, die in augustus 2023 begon, hebben postnovicen uit heel Latijns-Amerika er een diepgaand vormingsproces doorgemaakt. Elke week neemt een plaatselijke broeder een deel van de vorming op zich. En in het weekend trekken de broeders naar de gemeenschappen langs de rivier. Daar beleven zij de missie van dichtbij en brengen ze het evangelie naar mensen die het nog nooit hebben gehoord.
0: Dit project vormt niet alleen toekomstige missionarissen voor het Amazonegebied, het versterkt ook de aanwezigheid van de kerk in gemeenschappen die vroeger geïsoleerd waren. Aan het einde van de cursus verblijven de broeders in kleine groepen in een van de inheemse gemeenschappen. Zo worden zij nog dieper ondergedompeld in de plaatselijke werkelijkheid en ronden zij hun missionaire vorming af. Zo'n inzet brengt natuurlijk kosten met zich mee. Om transport, verblijf en missiereizen over de rivieren mogelijk te maken, is steun nodig. De geraamde kost per persoon per maand bedraagt $480. Daarin zitten voeding, huishoudelijke uitgaven, vervoer, didactisch materiaal en verblijf.
1: Alma Missionera is een bekend Latijns-Amerikaans missionair lied dat mooi aansluit bij dit project in het Amazonegebied. Het ademt roeping, eenvoud en overgave en past zo bij jonge broeders die zich voorbereiden om het evangelie te brengen naar afgelegen gemeenschappen langs de rivier.

0: Vanuit het Amazonegebied maken we nu een grote sprong naar Egypte. Ook daar ondersteunt Kerk in Nood een Franciscaans project. Dit keer voor jongeren en priesters die in hun geloof bemoediging en nieuwe verbondenheid zoeken.
1: We steunen er 3 pastorale zomerkampen voor 289 studenten en priesters in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Christenen vormen in Egypte een kleine minderheid en onder hen zijn katholieken nog kleiner in aantal. Voor veel jonge christenen en jonge katholieken betekent dat dat zij zich gemakkelijk buitenstaanders voelen. Juist daarom hebben zij bemoediging nodig in hun geloof en in hun verbondenheid met andere christenen. Om daarop in te spelen heeft het Koptisch-Katholieke bisdom Abo Korkas onder leiding van bisschop Beshara Goda van Kerk in Nood om steun gevraagd voor 3 zomerkampen in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Ook komt een kamp voor 130 middelbare scholieren, een kamp voor 130 universiteitsstudenten en daarnaast ook een kamp voor 29 priesters. Met deze kampen willen de organisatoren verschillende generaties de steun en de vaardigheden geven die zij nodig hebben om hun weg te vinden in de moderne wereld en tegelijk verbondenheid te ervaren. Wilt u daaraan meehelpen?
0: En na dit project uit Egypte beluisteren we nu een Koptisch lied, maar dan wel in het Nederlands gezongen. O Heer, pak mijn hand vast, door het koor Rashi O Tiliel van het Koptisch Orthodox Bisdom in Nederland. Laten we luisteren.

0: Van Egypte trekken we opnieuw naar Libanon. Ook daar helpt Kerk in Nood om de christelijke aanwezigheid levend te houden. Dit keer via een school die voor veel gezinnen een plek van hoop en houvast is. De Franciscaanse zusters van het Onbevlekt Hart van Maria werden in 1859 in Caïro gesticht. Sindsdien zetten zij zich in voor sociaal werk en interreligieuze dialoog. In Libanon leiden zij een school in Adonis, de enige katholieke school in de omgeving. Die school is ook een soort oase, een plek van rust en ontmoeting. Hun missie is van groot belang, want zonder deze school zouden veel gezinnen hun kinderen naar verre scholen moeten sturen. Iets wat in een streek met hoge werkloosheid voor velen eenvoudig niet haalbaar is.
1: Katholieke scholen spelen in Libanon een heel belangrijke rol. Het is vaak daar dat de kinderen catechese krijgen. Veel leerlingen zijn bovendien moslim, wat deze scholen ook tot een bijzondere plaats maakt voor ontmoeting, voor het leren kennen van christelijke waarden en voor interreligieuze harmonie. Tegelijk zijn ze een ankerpunt voor de plaatselijke christelijke gemeenschap en bieden ze werk aan leerkrachten en andere medewerkers. In een land dat zwaar lijdt onder economische crisis en regionale instabiliteit geven zulke scholen christenen houvast en helpen ze hen om in het land te blijven.
0: Ook de school van deze zusters ondervindt die moeilijke omstandigheden heel direct. Sinds 2019 kampt Libanon met een zware economische crisis en hoge inflatie, nog verergerd door regionale instabiliteit en conflict. Voor veel ouders is het daardoor bijna onmogelijk geworden om het schoolgeld te betalen. Daarom hebben de zusters Kerk in Nood gevraagd om studiebeurzen voor 50 leerlingen. Bij die steun willen de zusters vooral voorrang geven aan kinderen van hun werkloze ouders, aan kinderen uit grote gezinnen, aan gezinnen waar een kind met een handicap leeft en aan kinderen die een van hun ouders verloren hebben. Deze hulp is van levensbelang voor de zusters, zodat zij hun barmhartige missie kunnen blijven voortzetten. Wilt u daaraan meehelpen?
1: Vanuit de Grotkerk in Caïro luisteren we nu naar het vreugdevolle lied Immanuel, Immanuel, wat wil zeggen God met ons, waarin duizenden jongeren samen hun christelijk geloof bezingen.

0: Meer naar het zuiden toe in Afrika steunde Kerk in Nood een parochie waarin Franciscaanse broeders actief zijn.
1: De parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is gevestigd in Manica, in het bisdom Chimoyo in het westen van Mozambique. De parochie bestrijkt een uitgestrekt landelijk gebied binnen een straal van ongeveer 70 kilometer en omvat zo'n 74 kleinere dorpen en gehuchten, waarvan er 58 een eigen kapel hebben. In de overige dorpen komen de katholieke gelovigen samen onder grote bomen of moeten ze reizen naar het dichtstbijzijnde dorp met een kapel. De Franciscanen werken al meer dan 100 jaar in dit gebied. Momenteel zijn er 5 Franciscaanse priesters en 1 broeder. Franciscaanse novicen komen ook regelmatig langs om te helpen bij de pastorale zorg. Eveneens onmisbaar is het werk van de hele lekencatechisten, zowel mannen als vrouwen, die in de dorpen het gebed leiden. De mensen in het geloof onderwijzen en hen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.
0: Het aantal katholieken groeit. Alleen al vorig jaar werden 323 volwassenen en jongeren gedoopt. Sekten zijn echter ook zeer actief. En het is belangrijk dat katholieken diep geworteld blijven in hun geloof. Daarom zetten de Franciscanen zich in voor intensievere pastorale zorg voor de gelovigen. Ze moeten begeleid worden om ervoor te zorgen dat gezinnen daadwerkelijk huiskerken worden waar gebed wordt beoefend. Er zal meer catechese worden gegeven. Huwelijksvoorbereidingen zullen worden geïntensiveerd en er zullen gezinsretreites worden aangeboden. Gezinnen in crisis en moeilijkheden zullen intensiever worden bezocht en ondersteund. Tegelijkertijd zal een engagement voor gezinnen in nood, weduwe en wezen worden uitgebreid.
1: Om deze plannen uit te voeren, moet er materiaal worden aangeschaft, omdat er in de meeste dorpen geen elektriciteit is. Zijn er lantaarns nodig om 's avonds evenementen te kunnen houden. Ook zijn er matrassen nodig, zodat missieteams in de dorpen kunnen overnachten. Tijdens retretes en andere evenementen moeten er ook maaltijden voor de deelnemers worden geregeld. Ten slotte willen ze graag 22 fietsen en 2 motoren, zodat de catechisten naar de verschillende dorpen kunnen reizen. We willen hen hierbij helpen, zodat ze de basis kunnen leggen voor een breder catechetisch werk.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: We ontvingen ook een brief van de parochiale jeugdgroep van de Franciscaanse missie in Zuid-Afrika. Kerk in Nood hielp er bij de renovatie van de Sint-Franciscuskerk in het bisdom Aiwal. Dat bisdom ligt in Aliwal Noord, in de provincie Eastern Cape in het oosten van Zuid-Afrika, vlak bij de grens met Lesotho. De parochiale jeugdgroep schrijft:
0: als jongeren van de Sint-Franciscuskerk willen wij Kerk in Nood van harte danken voor uw gift van 40.000 euro. Dat is goed voor 769.630 Zuid-Afrikaanse rand. Zonder uw gulle steun zouden wij geen kerk hebben die voor ons echt als een thuis kan zijn. Een plaats waar wij kunnen groeien, onze zorgen en uitdagingen met elkaar kunnen delen en nieuwe moed en kracht ontvangen voor ons dagelijks leven. Dankzij die steun hebben wij nu een thuis waar wij elkaar als jongeren kunnen dienen en van waaruit wij de blijde boodschap met anderen kunnen delen. Wij voelen ons gesterkt nu we een kerkgebouw hebben dat onze gemeenschap echt kan dragen. Onze verschillende activiteiten krijgen er een plaats en helpen ons om verder te groeien. Wij ervaren dat wij niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar levende heden. Door uw steun hebt u ons geholpen onze roeping te beleven en ons leven werkelijk te veranderen. Woorden schieten ons tekort om uit te drukken hoeveel deze gift voor ons betekent. We zijn u dankbaar voor uw verbondenheid en voor het verschil dat u maakt in onze gemeenschap. Nogmaals, van harte dank voor uw goedheid en voor alles wat u voor ons mogelijk maakt. Mogen God u zegenen.
1: Na deze mooie dankbrief luisteren we naar het zonnelied van Franciscus. Een lofzang op God doorheen heel de schepping. Hier klinkt het in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van Franciscus.

0: In Moldavië, een van de armste landen van Europa, ondersteunt Kerkenoot het levensonderhoud van 21 zusters en één broeder in het bisdom Chișinău. Hun aanwezigheid betekent veel voor mensen die kwetsbaar, alleen of ontmoedigd zijn. Zuster Maria van de Franciscaanse missionarissen van Assisi uit Glodeni schreef ons daarvoor een dankbrief. En we laten u nu graag enkele woorden uit die brief horen.
1: De goddelijke voorzienigheid heeft ons bezocht door de hulp die wij van u ontvingen. Daarvoor willen wij onze diepe dank en erkentelijkheid uitspreken. Al weten wij dat woorden nooit voldoende zijn. Daarom vragen wij de Heer zelf om te voltooien wat wij niet kunnen uitdrukken, met zijn zegen en met de beloning die alleen Hij naar waarde kan schenken. Jezus heeft ons immers verzekerd dat zelfs een beker water die in zijn naam wordt gegeven niet onbeloond zal blijven. Ieder van ons probeert, volgens de roeping die hij of zij ontvangen heeft, zoveel mogelijk goed te doen voor de naaste. U, via deze organisatie die zich aan naastenliefde wijdt, en wij, hier ter plaatse, als het ware uw uitgestoken handen, in het apostolaat dat wij met de hulp van de Heer en dankzij uw steun proberen te vervullen. Wij hebben elkaar dus nodig. Zonder die steun zou het niet mogelijk zijn om verder te gaan. Ons leven heeft alleen waarde als het omgeven is door liefde voor God en voor de mensen om ons heen. Jezus zegt immers, wanneer Hij spreekt over het goede dat wij doen voor mensen in nood: al wat Gij gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders, hebt Gij voor mij gedaan. Wij zijn dankbaar telkens wanneer wij lijden kunnen verlichten, iemand kunnen bemoedigen die een zware last draagt, of een eenzame oudere kunnen bezoeken die zelden nog bezoek krijgt. Op de plaatsen waar wij werken moet het geloof beleden, ondersteund en gevoed worden. Daarom blijven wij geloven dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar en enkele woorden van bemoediging die met liefde in de naam van de Heer worden uitgesproken. Wij zetten onze missie voort door aandachtig te zijn voor onze omgeving, te antwoorden op de noden die wij ontmoeten en aanwezig te zijn waar de Heer ons geroepen heeft, om te geven wat wij kunnen en wie wij zijn. Wij danken u en wensen u Gods rijke zegen toe.
0: Dat zijn eenvoudige woorden, maar ze zeggen veel. Zuster Maria noemt de zusters van Moldavië uw uitgestoken handen hier ter plaatse. En ze herinnert ons eraan dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar. Juist daarin leeft hun Franciscaanse roeping: aanwezig zijn, bemoedigen, lijden verlichten en trouw blijven aan mensen die anders gemakkelijk vergeten worden.
1: Lieve zoete lente is een hoopvol en opbeurend christelijk lied uit Moldavië. De tekst viert de lente als een symbool van leven en licht, waarbij de gemeenschap samen zingt voor God, begeleid door engelen.

0: In een brief aan de Franciscaanse oversten ter gelegenheid van het jubileumjaar schreef paus Leo XIV volgend gebed dat we graag tot slot samen met u bidden.
1: Heilige Franciscus, onze broeder, jij die 800 jaar geleden zuster dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons ten overstaan van de Heer. Jij herkende ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron te zoeken van alle verzoening die elke muur afbreekt. Jij die ongewapend de linies van oorlog en onbegrip overstak, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen optrekt. Bid in deze tijd die geteisterd wordt door conflict en verdeeldheid voor ons, opdat wij vredebrengers mogen worden, ongewapende en ontwapende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. En we gaan nog bidden, maar met een lied dan, dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Maak mij een instrument van uw vrede. Of in het Engels, make me a channel of your peace. Het is een bekend lied, hier in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van de heilige Franciscus. Tot volgende maand.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars.

Luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vrijdag in de 11e week door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne die u kan terugvinden op bladzijde 716. Bladzijde 716. De psalmen vindt u terug op bladzijde 996. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade. O eenheid der drievuldigheid, die heerst op aarde wijd en zijd, hoor hoe ons vroege lied u prijst, ons psalmgezang u eer bewijst. Vroeg in de nacht reeds opgestaan, roepen wij u in stilte aan. O Heer, wilt gij het medicijn voor alle pijn en wonden zijn? Als ons de boze in de nacht verleid heeft en tot kwaad gebracht, o Heer, dat dan uw majesteit ons reinigt en van kwaad bevrijdt. Ons hart is Heer tot u gericht, vervul ons met uw heerlijk licht, zodat vandaag geen zondeval ons werk en wezen schaden zal. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Doodmoe ben ik van het roepen, terwijl ik uitzie naar God. Mijn God, kom mij haastig redden. Het water stijgt tot mijn hals. Diep zink ik weg in de modder. Mijn voet vindt geen vaste grond. Ik ga in de golven onder. De stroom sleurt mij weerloos mee. Doodmoe ben ik van het roepen. Rauw en schor is mijn keel. Mijn ogen zijn moe van het turen. Terwijl ik uitzie naar God. Zo talrijk als haar op mijn hoofd, zijn zij die mij zonder grond haten.
Zij die mij kwellen zijn machtig. Zij eisen onrecht van mij. Zou ik terug moeten geven wat ik nooit heb geroofd? Mijn God, gij kent mijn onwijze daden. Mijn zonden zijn niet verborgen voor u. Stel niet door wat mij overkomt hen teleur, die hopen op u, Heer der hemelse machten. Mijn lot mogen hen niet beschaamd doen staan, die u, God van Israël, zoeken. Om u heb ik iedere smaad verdragen. Al steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten. Mijn eigen broers kennen mij niet meer. De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Op mij kwam de hoon neer van hen die u honen. Ik heb mijn ziel gekastijd met vasten. Ze hebben er mij om bespot. Een boetegewaad deed ik aan als kleding. Zij lachten er mij om uit. Er wordt over mij gepraat in de poorten. De wijndrinkers zingen een spotlied op mij. Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt. En trouw in het hulp verlenen. Red mij uit de modder waarin ik verzink. Bevrijd mij van hen die mij haten. Geef dat ik niet in de diepte verdrink. Niet meegevoerd word door de stroom. Zorg dat de afgrond mij niet verslindt. De mond van de put niet boven mij dichtslaat. Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen. Sta mij met heel uw barmhartigheid bij. Verberg uw gelaat toch niet voor uw dienaar. Ik voel mij rampzalig, verhoor mij met spoed. Kom nader, mijn God, en verlos mij. Mijn vijanden sluiten mij in. Gij kent mijn beschaming, mijn schande. Gij ziet wat mijn kwellers doen. De smaad heeft mijn hart gebroken. Ondraaglijk is het geschimp. Ik wachtte vergeefs op deernis. Op troost, maar ik vond ze niet. Zij deden vergif in mijn voedsel. Zij lesten mijn dorst met azijn. Ik ga gebogen onder mijn smart. God, laat uw hulp mij beschermen. Gods naam zal ik loven in mijn gezang. Hem dankbaar overal prijzen. Dat zal God behagen meer dan een stier. Een dier met horens en hoeven. Zie toe, geringen, en wees verheugd. Schept moed, gij allen die God zoekt. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Vergeet zijn gevangenen niet. Laat hemel en aarde hem prijzen. De zee met al wat daar leeft. Want God zal Sion verlossen. Hij bouwt Juda's steden weer op. Zijn dienaren zullen er wonen, er leven op eigen bezit. Hun kroost zal het land weer erven. Gods naam zal in ere zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Doodmoe ben ik van het roepen, terwijl ik uitzie naar God. De Heer zal ons leren zijn wegen te gaan, wij zullen zijn paden volgen. Uit de profetie van Zacharia. In de 8e maand van het 2e jaar van Darius werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Het luidde aldus: De Heer is zeer vertoornd geweest op uw vaderen. Zeg hun nu, zo spreekt de Heer van de legerscharen, keert terug tot mij, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de legerscharen. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten deze oproep gericht hebben, zo spreekt de Heer van de legerscharen. Keert u af van uw slechte handel en wandel. Maar zij luisterden niet en bekommerden zich niet om mij, zo luidt de godspraak van de Heer. Waar zijn zij, uw vaderen? En de profeten, leven die eeuwig? Maar mijn woorden en beslissingen, waarmee ik de profeten, mijn dienaren, belast had, hebben uw vaderen toch bereikt, en zij zijn tot inkeer gekomen. En zij moesten bekennen, wat de Heer van de legerscharen besloten had met ons te doen, overeenkomstig onze handel en wandel, dat heeft hij ook met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, de maand Shebat, in het 2e jaar van Darius, werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berakjahu, de zoon van Ido. Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man op een rossig paard. Hij stond tussen de mirten, in de diepte, en achter hem kwamen rossige, helrode en witte paarden. Toen vroeg ik: Wat betekent dit, mijn Heer? De engel die met mij sprak, zei tot mij: Ik zal u laten zien wat dit betekent. En de man, die tussen de mirten stond, antwoordde: Dat zijn degenen die de Heer heeft uitgezonden om de aarde te doorkruisen. Toen antwoordden zij, de engel van de Heer, die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben de aarde doorkruist, heel de aarde is in volkomen rust. Toen nam de engel van de Heer het woord en zei: Heer van de legerscharen, hoe lang duurt het nog tot gij u ontfermt over Jeruzalem en de steden van Juda, waarop gij nu al 70 jaar lang vertoornd zijt? Toen richtte de Heer vriendelijke en troostrijke woorden tot de engel die met mij sprak, en de engel zei tot mij: Gij moet het volgende afkondigen, zo spreekt de Heer van de legerscharen. Voor Jeruzalem en de Sion ben ik van hevige ijver vervuld, maar ik ben zwaar vertorend op de heidense volkeren, die zo zelfverzekerd zijn geweest. Terwijl ik maar matig vertorend was, hebben zij wel meegeholpen, maar het te erg gemaakt. Daarom spreekt de Heer aldus: Ik kijk naar Jeruzalem terug vol ontferming. Daar zal mijn huis herbouwd worden, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Het meetsnoer wordt over Jeruzalem uitgespannen. En verder moet gij afkondigen: Dit zegt de Heer van de legerscharen. Voortaan zullen mijn steden weer overvloeien van goede dingen, en de Heer zal de Sion weer troosten, en hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag vier horens. Ik vroeg de engel die met mij sprak: Wat hebben die te betekenen? Hij antwoordde mij: Dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Daarop liet de Heer mij vier smeden zien. Ik vroeg: Wat komen die doen? Hij sprak: De horens hadden Juda zozeer verstrooid dat niemand zijn hoofd meer ophief. Nu zijn deze smeden gekomen om die horens schrik aan te jagen,
om de volken neer te slaan, die tegen Juda hun horens opstaken en het verstrooiden.

Ik keer naar Jeruzalem terug vol ontferming. Daar zal mijn huis herbouwd worden. Ik zal Sion weer troosten en Jeruzalem weer uitverkiezen. Daar zal mijn huis herbouwd worden. Uit de onderrichtingen van de heilige Columbanus, abt van Luxeuil, gestorven in het jaar 615. Hoe gezegend, hoe gelukkig zijn de dienaars die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden. Hoe gezegend is het te waken tot de komst van God, de schepper van het heelal, die alles vervult en alles te boven gaat. Mogen hij ook mij, hoe gering ook, maar in elk geval zijn dienaar, uit de slaap van mijn loomheid wekken, en zo dat vuur van de goddelijke liefde in mij ontsteken, dat de vlam van zijn liefde alle sterren overstijgt, dat het verlangen naar zijn alles overtreffende liefde en het goddelijk vuur voor altijd in mij brandt. Had ik maar zulke verdiensten, dat mijn lamp 's nachts altijd in de tempel van de Heer blijft branden, en dat zij allen die het huis van mijn God betreden, verlicht. Heer, geef mij, zo vraag ik u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, mijn God, die liefde die nooit minder wordt, zodat mijn lamp altijd brandt en nooit gedoofd wordt. Mogen zij voor mij branden, mogen zij voor anderen stralen. Gij, Christus, die onze liefdevolle verlosser zijt, wil onze lampen ontsteken, opdat zij voor eeuwig in uw tempel schijnen, en van u, die zelf onvergankelijk licht zijt, onvergankelijk licht ontvangen, zodat onze duisternis verlicht en de duisternis van de wereld van ons verdreven wordt. Zo vraag ik u, Jezus, mijn Heer, dat gij uw licht rijkelijk aan mijn lamp geeft, opdat door dat licht het Allerheiligste zich aan mij openbaart, waar gij, eeuwige hoge priester, binnentreedt in de hallen van zo'n grote tempel. Mogen ik u alleen maar daar zien en aanschouwen, en mogen ik alleen maar daar naar u verlangen. Mogen ik dan, slechts u liefhebbend, u daar aanschouwen, en mogen voor u mijn lamp voortdurend stralen en schijnen. Ik vraag u, toon u aan ons wanneer wij bij u aankloppen, liefdevolle heiland, omdat wij door u te begrijpen u alleen liefhebben, naar u verlangen, u alleen overwegen en aan u alleen denken, altijd, dag en nacht. Geef ons zoveel liefde als nodig is om u als God lief te hebben en te beminnen. Mogen heel ons innerlijk vervuld zijn van uw liefde. Mogen uw liefde ons hart en onze geest geheel doordringen, zodat wij buiten u die eeuwig zijt niets anders kunnen beminnen. Dan zal zo'n grote liefde in ons nooit geblust kunnen worden door de vele wateren van de hemel, de aarde en de zeeën. Mogen dit in ons, ook al is het maar voor een gedeelte, vervuld worden door de gave van onze Heer Jezus Christus, aan wie alle eer in de eeuwen der eeuwen.

Bij dag zal de zon uw licht niet meer zijn, de glans van de maan u 's nachts niet verlichten. De Heer zelf zal uw licht zijn voor eeuwig, en uw God wordt uw luister. Uw zon gaat nooit onder, uw maan neemt niet meer af. De Heer zelf zal uw licht zijn voor eeuwig, en uw God wordt luister. En laat ons bidden. God, gij zijt een sterke burcht voor wie op u vertrouwt. Wees ons nabij nu wij uw naam aanroepen. Zonder u kunnen wij maar weinig en zijn wij kwetsbaar tot de dood. Verleen ons steeds de hulp van uw genade, dan zullen wij uw geboden trouw volbrengen en u behagen met het hart en met de daad. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
0: Bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael.
0: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Antwerpen. Nu, we zijn vertrokken natuurlijk vanuit Antwerpen-Berchem en gaan nu verder. We zijn ondertussen voorbijgegaan aan de wijken waar we de Joodse gemeenschap wat hebben leren kennen. Zurenborg onder andere. Zo richting het Stadspark. We zijn toen voorbij het monument gekomen dat ons herinnert aan de Holocaust. Aan ook wat er gebeurd is met de synagoges in Antwerpen in die periode. En daar hebben we ook even blijven bij stilstaan. Om dan verder te gaan naar het Stadspark en zo naar het Maagdenhuis. Waar we onder andere Joke, Robert en Maria mochten ontmoeten. Een klein overzichtje van hoe ver we ondertussen gevorderd zijn. Niet zo heel ver van het Maagdenhuis vinden we de Botanische Tuin. Ook wel de Botaniek genoemd. De Antwerpenaren durven ze ook wel eens de Botaniekenhof noemen of de Kruidtuin, naar de in de 19e eeuw gebruikelijke benaming Jardin Botanique. En wat bijzonder is dat deze in alle seizoenen in bloei staat. Nergens anders in Antwerpen vind je zoveel kruiden en plantensoorten bij elkaar. En flanerend over de slingerende paadjes langs de bloemenperken vergeet je de drukke stad, terwijl ze toch echt helemaal vlakbij is. In 1825 is er reeds een aangelegde Hortus Botanicus in de Antwerpse binnenstad aan de Leopoldstraat, met een oppervlakte van iets minder dan 1 hectare. Voordien was het park in het eind van de 18e eeuw een plantentuin voor de École Centrale en vervolgens de kruidtuin en later ook moestuin van het Sint-Elisabeth Gasthuis. De tuin die werd in zijn huidige vorm aangelegd door dokter Claude-Louis Sommet en ondersteunde de lessen uitwendige pathologie in de École de Médecine, een opleiding in de geneeskunde. De hovenierswoning, die men kan zien in het park, dateert van het jaar 1870. De grote toegangspoort aan de zuidzijde is ontworpen door Pierre Bruno Bourla en dateert uit 1826. Dat is ook hij trouwens die de orangerie van de tuin ontwierp, die evenwel niet meer binnen de huidige oppervlakte van de tuin gelegen is. In de orangerie vindt men borstbeelden van Linnaeus en de Jussieu, dat was een botanicus die leefde in Frankrijk, en de namen van de Lécluse, de Lobel, Van Sterbeek, Dodoens en Dumortier op de gevel. In 1869 werd ook een standbeeld geplaatst van de 16e-eeuwse apotheker, uit Antwerpen afkomstig natuurlijk, Peter van Koudenbergen, die met zijn kruidtuin een voorloper was van deze latere plantentuin. In 1878 reorganiseerde botanicus Henry van Hurk de tuin. Er werd ook een natuurhistorisch museum in opgericht dat nadien verhuisde naar de Antwerpse Zoo. Vanaf 1926 werd de tuin en wordt de tuin beheerd door het stadsbestuur van Antwerpen. De tuin bevat een collectie van 200 planten, met in de serre een aantal cactussen en andere uitheemse planten. De tuin is trouwens dagelijks geopend, de serre blijft echter op zondag gesloten en de toegang is helemaal gratis. Een eerder recente toevoeging, hoewel 1996, is de varenhoek met de inheemse varensoorten, zoals de eikvaren, mannetjesvaren, koningsvaren, tongvaren, brede stekelvaren, steenbreekvaren en dubbeloof- en adelaarsvaren voor de plantenliefhebbers onder ons. Sinds januari 1950 is deze tuin een beschermd cultuurhistorisch landschap en sinds 2009 beschermd bouwkundig erfgoed. Zo sta ik in Den Botaniek. Maar ik ben hier zeker niet alleen. Ondertussen had ik de mogelijkheid, in de ochtend was dat, om een berichtje te sturen naar een goede vriend van mij die in Antwerpen woont en die deel uitmaakt van de Joodse gemeenschap. En ik dacht dat het toch interessant was om, naast de algemene informatie die we reeds aan u konden brengen, om in gesprek te gaan met iemand die daadwerkelijk deel uitmaakt van de gemeenschap. En gelukkig was Toby zo vriendelijk om ons te willen treffen in het midden van de botanische tuin. We zetten ons samen op een bankje en gaan met hem in gesprek. En na mijn bezoek aan het Maagdenhuis ben ik ondertussen in de botanische tuin gaan zitten. Die ligt eigenlijk, of grenst eigenlijk, aan het gebouw van het Maagdenhuis. En terwijl spelende kinderen in de botanische tuin binnenkomen, heb ik ondertussen plaatsgenomen. Ja, voor de eerste keer eigenlijk in Pelgrim in eigen land doen we iets wat we nog niet hebben gedaan. Dat is namelijk een interview op voorhand regelen. Alhoewel, zoveel op voorhand was het niet. Ik heb gewoon mijn telefoon genomen. En een goede vriend van mij, die in Antwerpen, Berchem, woont en deel uitmaakt van de Joodse gemeenschap, die is ondertussen naast mij komen zitten. Toby, dank u wel voor zo kort dag tijd te willen maken om toch enkele vragen te beantwoorden. Zou je misschien kunnen beginnen met jezelf kort voor te stellen aan onze luisteraars?
1: Mijn naam is Toby Fischler. Het is mijn plezier trouwens om hier vandaag met jou samen te zitten. Ik was heel blij om jouw telefoontje vanochtend te hebben gezien. Het is altijd heel leuk om van jou te horen. En ik ben 30 jaar oud. Ik maak deel uit van de Joodse gemeenschap. Ik heb in Antwerpen op een privé-Joodse school gezeten tot mijn 13, tot ik mijn bar mitzvah heb gedaan. En dan ben ik naar een gemeenschapsonderwijsschool gegaan.
0: We hebben al een klein beetje verteld over de verschillende Joodse gemeenschappen die er eigenlijk zijn. Want men spreekt over de Joodse gemeenschap als een verzamelnaam, maar die bestaan natuurlijk uit verschillende stromingen. Zou je ons iets kunnen vertellen tot welke stroming jij juist behoort?
1: Officieel zijn er in Antwerpen twee Joodse gemeenschappen die een institutionele omkadering hebben. De Shomrayadas en de Marzikadas. Ik kom uit de Shomrayadas. Dat is een orthodox Joodse gemeenschap die in de ogen van de andere Joodse gemeenschap iets minder rigoureus is met de interpretatie van de regels. Maar het is wel iets, om even te doorprikken, helemaal aan het begin van het interview, om te zeggen, een klederdracht zou aantonen dat er een grote uniformiteit bestaat in hoe dat ze de regels zouden interpreteren, maar dat is eigenlijk niet echt waar. Ze hebben allemaal heel gelijkaardige klederdracht, maar elke rabbijn en elke deelgemeenschap binnen de gemeenschap heeft wel een iets wat andere interpretatie en nadruk op welke regels en hoe dat ze geïnterpreteerd worden. Dus zelfs al lijkt het een beetje een monolith langs de buitenkant, intern is er een ongelooflijk niveau van diversiteit. Dus om echt te zeggen, ik kom uit deze stroming met deze manier, dat is heel moeilijk te zeggen, want zoals alle zaken in het Jodendom is het echt wel gericht op jouw familie. Hoe doet jouw familie de dingen? Ja. En dan nog verder met de families van wie dat jullie allemaal omgaan. En dan heb je daarbij dan om de officiële zaken te doen. Maar ik kom uit een familie die heel traditioneel Joods is. Dus wij hebben onze eigen versie van een Sabbat en wij hechten er allemaal heel veel belang aan. Maar om de 613 wetten tot in de puntjes helemaal te kennen en te weten, dat dan weer niet. Net zoals dat in de christelijke wereld er mensen zijn die heel veel met de leer bezig zijn en andere mensen die eerder met de spirit van de wet bezig zijn.
0: Mm-hmm. Want de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik ga het toch maar even vermelden. Toby is heel modern gekleed. Hij is niet gekleed zoals sommige Chassidische Joden gekleed zijn in Antwerpen met hun heel kenmerkende kledij. Je vertelde mij ook reeds dat dat eigenlijk niet zozeer een religieus voorschrift is, maar eigenlijk een traditioneel iets dat is overgewaaid uit Oost-Europa.
1: Ja, dat is wel, want de orthodoxe gemeenschap zoals wij hem vandaag kennen, de Chassidische beweging, is in termen van de tijdlijn dat het Joods zijn eigenlijk bestaat, maar een heel nieuw fenomeen. Voor ons is het ook een nieuw fenomeen. Het is begonnen in de 19e eeuw. Dus heel het idee van deze interpretatie van het Jodendom is best nieuw. En de klederdracht, denk ik, is daar ook deel van. de echte oorsprong ervan is altijd moeilijk om te achterhalen. Ik heb al veel interpretaties gehoord en ik ga ze nu niet de wereld insturen als ze niet 100% zeker zijn. Maar er is uiteraard een heel groot deel van dat echt puur traditie is van de klederdag van wanneer de beweging begonnen is. In de jaren 1800 in Oost-Europa en Rusland.
2: Ja, vandaar dus dat zij ervoor kiezen om ook door middel van hun kledij eigenlijk uitdrukking te geven van het feit dat zij behoren tot die gemeenschap. Ik denk dat er toch nog altijd heel wat vooroordelen heersen eigenlijk tegenover de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Zoals je ons net al leerde, het feit dat ze dezelfde kledij dragen betekent niet dat ze exact hetzelfde denken en geloven. Voor jou, hoe vind jij jouw plaats in deze gemeenschap? Enerzijds de keuze te maken van ja, heel modern gekleed. En ik denk dat niemand het zou kunnen vermoeden bijna, dat je behoort tot de Joodse gemeenschap. Maar toch er ook daadwerkelijk deel van uitmaken omwille van het feit dat het deel uitmaakt van jouw familiegeschiedenis.
1: Ja, uiteindelijk uw eigen plaats vinden is jouw relatie tot wat de leer is, vind ik. Uiteindelijk is het Jodendom een religie die best wel anders invulling krijgt dan de katholicisme of de islam. Want in het Jodendom wordt je als Jood geboren. Het is niet iets dat je zelf kiest. Het is iets dat jou gegeven wordt door jouw ouders. Sommige mensen nemen dat dan mee, dat in dat pakket van Jood zijn zit daar ook een religieus component bij. Aha, maar ja. Voor heel veel mensen, zoals je nu bijvoorbeeld in Israël ziet, zijn er heel veel mensen die absoluut Joods zijn, maar nooit naar de synagoge gaan, maar wel even Joods zijn. In het katholicisme of in de islam is dat wel moeilijker te verantwoorden. Want als je katholiek bent, dan ga je naar de kerk, dan ga je de communie doen, of als je moslim bent, dan ga je ook effectief binnen. Bij ons, je bent het geboren. Het is bijna een identitair, cultureel, etnisch iets. Dus er zijn mensen die in die etniciteit wel echt religieus zijn, dan krijg je Assyrische Joden, Orthodoxe Joden of mensen die volledig hun eigen interpretatie geven. In het tv-programma Shalom Allemaal bijvoorbeeld hebben ze dat heel mooi in het kader gezet, dat er bepaalde Joodse mensen zijn die de bronteksten lezen en daar met iets helemaal, een heel andere interpretatie buiten komen en die zijn voor andere Joden nog altijd even Joods. Dus het volgen van elke regel, het excludeert jou in principe niet van lid te zijn van de gemeenschap.
2: Ja, ik denk dat dat toch wel iets is dat inderdaad in ons christelijke denken soms moeilijk is om in te beelden, dat het eerder inderdaad verbonden is met etniciteit, met afkomst en met familiegeschiedenis. Ik heb daarnet, toen ik van Antwerpen-Berchem richting het stadspark wandelde, kwam ik voorbij het memorial voor het Holocaust. Ik denk dat de geschiedenis die zich heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust heeft hier ook een aantal plaatsen in Antwerpen waar daar natuurlijk aan herinnerd wordt. Kan je ons een idee geven hoe dat het komt dat zo verankerd is in de geschiedenis van de Joden, ook vandaag de dag nog? Ik denk dat mensen dat niet altijd even goed kunnen begrijpen.
1: Voor mij persoonlijk is de geschiedenis van de Holocaust, dat voor iemand die misschien niet Joods is, heel gemakkelijk kan bekeken worden als gewoon een deel van de geschiedenis. Voor mij onlosmakelijk, en voor bijna alle Europese Joden die ik ken, is het onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke familiegeschiedenis. En de naschokken van de Holocaust leven vandaag nog altijd na. Als ik weet dat mijn grootvader langs vaders kant al zijn broers en zussen, al zijn oom en al zijn tantes en zijn ouders is verloren en dan alleen door de wereld is moeten gaan, dan kan je toch wel afvragen wat dat doet met een familie. Dus voor mij is het niet een of ander ver van mijn bedshow dat het geen invloed meer heeft. Het heeft absoluut een invloed. En de Holocaust aan zich, als historisch feit, werpt heel veel theologische vragen op. Het werpt heel veel vragen op over wat het is om mens te zijn. Hoe dat zoiets tot stand is kunnen komen. En vooral, wat kunnen wij daaruit leren? En dit is wel een heel grote reflex binnen in Joodse scholen en in Joodse gedachtegang. Is wat kunnen wij uit de geschiedenis leren? En vooral ook om respect en eerbiedigheid te hebben tegenover de geschiedenis. Dat je het niet vergeet. En zeker niet tegenover je ouders, grootouders en alle generaties die daarvoor kwamen. onze sterkte komt uit onze herinnering van het verleden. Onze studie van het verleden. Dus voor ons is dat een soort van eikpunt in de Joodse geschiedenis, die niet per se uniek is. Misschien voor iemand buiten de Joodse gemeenschap lijkt alsof dat een keer gebeurt en oh wauw, hoe vreselijk. Maar voor ons is dat absoluut niet het geval. Heel veel Joodse feestdagen gaan over het idee van de uitroeiing van de Joodse gemeenschap, van het Joods volk. En dat is een heel courant thema in onze theologie ook. Van hoe gaan wij dit overleven? En voor ons is dat iets dat altijd wel herinnerd moet worden en daar moet altijd een nadruk op blijven. Want er zijn nog altijd mensen die de kampen hebben overleefd, die nog altijd in het leven zijn, nu. En daar kan je heel veel van leren.
2: Ja, ik denk dat het op die manier makkelijker is om te begrijpen, hoewel wij natuurlijk dat zelf moeilijk kunnen begrijpen, hoezeer dat niet alleen jouw familiegeschiedenis, maar de geschiedenis van de hele gemeenschap heeft geraakt. We kunnen er enkel, denk ik, met veel respect mee omgaan en proberen om ons steentje bij te dragen om het nooit te vergeten. Je vertelt dat je naar een privéschool bent gegaan. Als ik me niet vergis, klopt het ook dat binnen de Joodse gemeenschap jongens naar een school worden gestuurd die gelinkt is aan hun gemeenschap en aan de interpretatie die de gemeenschap geeft, of vergis ik me daarin?
1: Er is een heel brede waaier aan Joodse scholen in Antwerpen. En er zijn uiteraard verschillende manieren van het school lopen. In elke Joodse school in Antwerpen moeten de leerplannen van de Vlaamse overheid gevolgd worden. En al die vakken worden gedoseerd en gegeven. En daarbovenop komt er nog een extra opleiding bij. Dus bijvoorbeeld tot mijn derde middelbaar zat ik voor 40 uur per week op school. We kregen alle normale zaken van Nederlands, Frans, wiskunde, alles erop en eraan. En dan kregen wij nog 10 uur extra les in andere vakken. En meestal, in de religieuzere gemeenschappen, gaan zij dan ofwel naar een soort van theologische universiteit en dan gaan zij effectief een stroming kiezen om zich in te gaan specialiseren. En dat is meestal wel verbonden aan de soorten rabbijnen die zij graag willen volgen. Maar dan kan je de rabbijnen wel eerder bekijken als bepaalde invloedrijke professoren aan universiteiten. Zoals, stel je voor, als je kerkelijk recht wilt gaan studeren, dan zou je dat toch liefst onder Rick Torfs doen op de KUL, in plaats van aan de Universiteit Antwerpen, waar er geen professor voor is. Dus als je weet van, ik wil graag in deze stroming verder studeren en je weet dat daar de juiste rabbijnen daarvoor zijn, dan ga je daar natuurlijk naartoe gaan.
2: Ik denk ook dat heel vaak toch de gemeenschap aan zich eerder gezien wordt als eerder wat gesloten, weinig open om in communicatie te treden, zeg maar, met de omgeving. Is dat ook jouw eigen ervaring of merk je dat er in de laatste jaren daar evolutie in gekomen is?
1: Om heel eerlijk te zijn heb ik dat altijd een beetje een rare stelling gevonden, die ik wel heel vaak mee geconfronteerd ben geweest in de niet-Joodse gemeenschap. Dat wij ons zogezegd afzonderen van de rest van de wereld. Maar ik geloof dat oprecht niet. Ik denk dat in de laatste jaren, zeker hebben wij op tv en in media toch wel ons veel, we hebben ons toch nooit zo open gesteld. En dat lijkt echt wel heel goed te gaan. Mensen zijn duidelijk geïnteresseerd in een bepaalde mysterie dat er rondhangt. Maar ik denk dat er even een soort van perceptieverandering moet gebeuren. Ik denk dat onze gemeenschap ook wordt overdreven in zijn grootte. Als je kijkt naar de wereldbevolking, er zijn, als ik de cijfers juist heb, ongeveer toch wel dik iets meer dan 1 miljard christenen op de planeet. Er zijn meer dan 1 miljard moslims op de planeet. En in totaal, in alle landen samengeteld, zijn er maar 16 miljoen Joden. Dus hoe open moeten wij zijn in de zin van, zou iedereen iemand Joods moeten kennen? Het zou best moeilijk zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat als je graag met mensen vanuit onze gemeenschap wil babbelen, dan kan je die gemakkelijk aanspreken. Maar vergeet niet, het zijn, net zoals iedereen, ook maar mensen. Hoeveel mensen ga jij zomaar op straat aanspreken en verwachten dat die 100% in gesprek zullen gaan? Sommige mensen zullen daar heel open voor staan, afhankelijk van hun persoonlijkheid. Sommige mensen gaan dat absoluut niet willen. Maar het is wel, denk ik, een feit dat als je in een rigoureus religieuze leven probeert te leiden, dat je dan een zeer gefocust leven leidt. En dat je zeer hard bezig bent met de zaken die jij moet doen. En in het Jodendom, en zeker in de Jassidische stroming, heb je altijd wel iets te doen. Heb je altijd een taak. Onze religie is gebaseerd, onze leer is gebaseerd dat er heel veel werk aan de winkel is in deze wereld. En de meeste mensen zijn er absoluut mee bezig. Dus als zij niet per se uittreden naar de buitenwereld om zelf contacten te gaan opzoeken, komt het wel omdat zij met hun eigen religieuze ervaring bezig zijn. En daar ook echt, zij achten dat als het belangrijkste zaak in hun leven. Dus daar heb ik wel absoluut begrip en heel veel respect voor.
2: Ja, toen ik onderweg was, dan heb ik toch, ik had ergens de idee van, ik ga toch proberen om een Chassidische Jood aan te spreken, die inderdaad herkend is aan de typische kledij. Maar het viel mij op, velen zijn in gebed, zijn bezig met bidden. Je merkt dat ook. Hè? Er was één iemand die even een open blik had, en die heb ik dan ook niet letterlijk bij de kraag genomen. Die man die was heel vriendelijk, maar ja, natuurlijk omwille van het feit dat dat de Sabbat natuurlijk al begonnen is, was het niet. Hij was onderweg naar de synagoge, dus het was helaas niet mogelijk om een echt interview te houden. Maar ik denk dat inderdaad, zoals je zegt, hè, het hangt ook af van karakter tot karakter. En toch interessant, ze hebben geen tijd te verliezen.
1: Ik denk dat dat wel klopt, ja. En zeker op een dag zoals vandaag, dus de Sabbat, is het echt een dag om tot rust te komen. En het is een heilige dag, elke week, waar dat wij afstand nemen van deze wereld. Waar wij tot rust komen en waar wij reflecteren en God bedanken voor de creatie zelf. En als je daarmee bezig bent, dan is het best om daar gefocust mee bezig te zijn.
2: We kunnen er echt nog iets van leren, daar ben ik zeker van. Ik zou zeggen, ja, ik dank u voor de tijd die je hebt willen geven. Misschien toch nog één iets wat, als mensen Antwerpen bezoeken, moeten ze maar eens naar boven leren kijken. Er loopt namelijk een hele speciale kabel, zou je kunnen zeggen, een touw, doorheen Antwerpen, of rond Antwerpen moet ik zeggen. Kan je daar misschien nog eens iets over vertellen? En wat dat ook te maken heeft met de Sabbat?
1: Dus de draad of kabel waar jij het over hebt, alludeert, heet de Eeroef. En de Eeroef is een symbolische stadsmuur, zo'n stadsomwalling. Want aan de basis van de Sabbat is het feit dat God op die dag niks creëert. Hij gaat zelf rusten, dus er mag niks nieuw beginnen. En doorheen de geschiedenis hebben wij uiteraard heel lang en heel goed nagedacht over wat betekent creëren nu precies. En er zijn duizenden rabbijnen over 3000 jaar geschiedenis die over die vraag zijn gegaan. En zij zien het opstarten van iets nieuw. Het starten van een vuur, het aanzetten van een licht, het beginnen aan een nieuw project. Dat zijn allemaal creatieve acties. Dus schrijven enzovoort. Maar op reis gaan is ook zoiets. Of van één stad naar een andere stad is het starten van een avontuur. Het is het starten van een reis. En dat mag ook niet. En als je niet een stadsomwalling hebt, hoe weet je dat jij nog thuis bent? Vroeger hadden ze daar een heel andere interpretatie voor. Je mag maar zoveel stappen weg van jouw huis gaan. Tussen jouw huis en de synagoge mogen er maar zoveel stappen zijn. Maar op het moment dat er stadsomwallingen kwamen, zeiden ze, update van de interpretatie. Als je binnen de stadsomwalling blijft, dan heb je de regels van de Sabbat niet gebroken, maar je bent niet op reis gegaan, je bent duidelijk thuisgebleven. Dus in Antwerpen hadden we vroeger een volledige stadsomwalling. En dan konden wij binnen die stadsomwalling blijven. En nu hebben wij een Eeroef, een touw, een ononderbroken touw die rond heel Antwerpen gaat. Dat de Joodse gemeenschap in Antwerpen lekker rond Antwerpen kan wandelen, lekker verder van hun huis op de Sabbat.
2: Ja, heel, heel interessant. Ik ben zeer dankbaar voor de tijd die je toch zo op korte tijd hebt genomen om de luisteraars van Radio Maria te woord te staan. En wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort terug.
1: Absoluut, een beste wens voor alle luisteraars.

0: We gaan via de Lange Gasthuisstraat richting de Rozier. En dat natuurlijk omdat daar onze goede vrienden van de Karmel te vinden zijn. Er is namelijk een Karmelitessenklooster gevestigd, een echt slotklooster nog, waarvan we weten dat de zusters luisteren naar Radio Maria. En ik kon natuurlijk niet zo vlak bij de Rozier voorbij gaan aan de kans om even op zijn minst gedag te gaan zeggen en te vragen of het toch niet mogelijk zou zijn om even in gesprek te kunnen gaan. Alvorens we hier gaan aankloppen en aanbellen, toch even wat geschiedenis van deze bijzondere karmel. Die dateert van 1612. Op 6 november van dat jaar nam moeder Anna van Sint Bartholomeus, en ik moet zeggen de zalige Anna van Sint Bartholomeus, die een naaste medewerkster en vertrouweling was van de heilige Teresa van Avila, haar intrek in een huis in de Sint-Jacobs-parochie te Antwerpen, samen met 3 medezusters. In haar autobiografie lezen we daarover. In dat jaar besloot men tot de Stichting van Antwerpen. Ik dacht er niet aan dat men mij zou bevelen te komen, want ik geloofde dat men dat zou vragen aan anderen meer bekwaam dan ik. Op een dag, nadat ik wist dat het de wil van de gehoorzaamheid was, heb ik het aanbevolen aan God. Ik ging te communie. En nadat ik de Heer ontvangen had, keerde ik mij in. Zijne Majesteit troostte mij, zoals bij andere gelegenheden. Ik heb zorgen nog last gehad, want God leidde mij in waarheid met zoveel vertrouwen en zekerheid dat Zijne Majesteit zorg droeg voor dit klooster. Sinds ik hier gekomen ben, heeft de Heer op een bijzondere wijze van deze godsliefde en naastenliefde gebruik gemaakt. Ik voel me bijna steeds in zijn tegenwoordigheid. Soms ben ik aangetrokken tot de naastenliefde en het goed van de naaste. Andere malen in het verlangen naar het heil van de zielen en de ijver voor de kerk. De dag van hun aankomst werd het heilig sacrament geplaatst en de eerste heilige mis opgedragen. En dat betekende het begin van de nieuwe Karmelstichting. Op 29 oktober was zij reeds te Antwerpen gekomen bij Inigo de Borga, kapitein van de citadel te Antwerpen. Op 21 november van datzelfde jaar had reeds de inkleding plaats van de eerste novice en de zusters bleven er tot 1615. Ondertussen legden er 7 religieuzen van verschillende nationaliteit er hun geloften af. In 1615 werd de grond gekocht op de Rozier, waar enkele kleine huizen stonden met een boomgaard. Moeder Anna zei toen ze deze plaats zag: "Het is hier dat de zang der vogelen onze geesten tot ingetogenheid zal brengen." De oorspronkelijke akten, waarbij in 1615 toestemming verleend werd voor het oprichten van het nieuwe klooster op de Rozier door de aartshertogen, de bisschop en de stad, berusten in het kloosterarchief. 15 augustus 1615. De aartshertogen Albrecht en Isabella legden de eerste steen van de primitieve en kleine Karmelkerk van Antwerpen. Onder deze steen plaatsen zij 2 zilveren gedenkstukken. De grootste van deze droeg een opschrift in het Latijn dat vertaald heet: "Albertus en Isabella, door de gratie Gods, infanten van Spanje, aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië, van Brabant, graven van Vlaanderen en Holland. Deze godsvruchtige en gelukkige vorsten hebben met eigen handen de eerste steen gelegd ten jare 1615. Aan de keerzijde staat een kerkgevel met het opschrift toegewijd aan de gelukzalige Theresia, moeder der Karmelitessen. Op de andere medaille staat op de ene zijde de beeltenis van de aartshertog Albrecht en op de keerzijde deze van de infante Isabella. Er moet nochtans opgemerkt worden dat uit de akten van het klooster blijkt dat kerk en klooster tegelijkertijd aan de ondertussen heilige Theresia van Jezus, Avila, is toegewijd en aan de heilige Jozef. Op 24 april 1614 werd Theresia zalig verklaard. Op 7 juni 1626 zal moeder Anna van Sint Bartholomeus overlijden in het klooster te Antwerpen. Het is een zondag, feest van de heilige drie-eenheid. Een belangrijke reliquie die bewaard wordt van de zalige Anna van Sint Bartholomeus is haar vinger, die ongeschonden gebleven is trouwens en dus wordt bewaard in de Karmel van Antwerpen. Na het optrekken van de eerste kloostervleugels vanaf 1615, waaronder de vleugel van de infante, gebeurde dus die eerste steenlegging van de huidige kerk in 1636 door kardinaal infant Ferdinand. En in 1639 was de kerk klaar. De datum 1640 tot 1645 op de makelaar van de slotpoort verwijst naar de bouw van deze vleugel die aansloot bij de kerk en waarin de spreek- en ontvangstruimtes zijn ondergebracht en waar wij zo meteen zullen ontvangen worden. Hierna werd de bouw van de straatvleugel aangevat, waarvan de gevel aan de straatzijde. Hier symboliseert de imposante blinde lijstgevel met zijn barokke toegangspoort de geslotenheid van het monasterium. Tijd voor ons om aan te kloppen aan de poort, aan te bellen aan de bel en te zien of de zusters eventueel bereid zijn om ons even te ontvangen en om even met hen in gesprek te gaan. Beste luisteraars en dierbare mede-pelgrims, ik kon niet voorbij gaan aan deze plaats waar ik nu ben en waar ik ongelooflijk hartelijk ben onthaald. Dat is namelijk de Karmel in Antwerpen van de Rozier. En dat is een bijzondere plaats, want die is gesticht door een, ik zou zeggen, medezuster, maar vertrouwelingen van de heilige Theresia van Avila. De zalige Anna van Sint Bartholomeus. Die is hier naar Antwerpen gekomen om deze Karmel te stichten. Zuster, u was er toen nog niet bij. Zoveel jaren heeft u nog niet op de teller. Maar mag ik vragen, we zijn ondertussen hier in de spreekkamer komen zitten. We hebben ondertussen ook al van onze cappuccino even kunnen genieten. Hè? Jawel, in het slotklooster moet men ook kunnen genieten van de goede dingen. Van, zuster, ik wil graag vragen, kunt u zelf kort even voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja. Ik ben zuster Maria Margaretha van de Engelen en hier in de Karmel van Antwerpen. En al vele jaren hier van 1957. En ik mag het meedelen aan alle die luisteren nu, met de dag gelukkiger, dankbaarder voor mijn roepingen. Ze is mij plots overvallen. Als kostschoolmeisjes, en ik zal dat maar eventjes, want het is een detail dat heel sterk heeft ingegrepen in mijn leven, met een klasgenote, laatstejaars, wellicht samen bezig over de toekomst en onze roeping. En mijn klasgenote zegt, ik geef mijn leven aan Christus. Ik reageer, ik nooit. Ik word nooit non. En zeker niet in bruin gekleed. Maar ik weet niet goed wat er op dat moment gebeurd is. Waarschijnlijk hebben we nog wat nagepraat. Maar het heeft van de ene dag op de andere, ik weet niet wat er die nacht gebeurd is, maar heeft het mijn leven totaal omgekeerd. Want in plaats van te huwen, heeft Jezus mij zo sterk gegrepen. En moet ik bekennen, en dat is de grootste genade, ergens een heel intense persoonlijke ontmoeting met Jezus. Jezus werd iemand. Iemand die mij alles kan geven en die mijn leven totaal kan omkeren en diep, intens gelukkig maken voor tijd en eeuwigheid. Want dat besef ik ook met ouder te worden. Ik ben nu 88. Dat dit leven een einde kent. Maar dat we allemaal, alle mensen, op weg zijn naar God onze Vader. Ik kan niet genoeg uitdrukken hoe mij dat een basis wordt voor elke dag. Om samen te zijn, om samen te leven met mijn zusters, mensen te ontmoeten. Dat is weten, we zijn allemaal, wie ook. En de priester deze morgen in de Eucharistieviering zegt, we zijn allemaal zondaars. Maar dat stoort niet, dat we zondaars zijn. Het is goed dat we het durven bekennen en aanvaarden. Dat heeft voor God geen belang, bij manier van spreken. We zijn allemaal zijn kinderen. Hij is onze Vader. En Jezus is onze broeder. Onze beminde, voor mij, mijn ziel beminde. En we zijn allemaal op weg naar het eeuwig leven. Maar we moeten het willen, durven, riskeren te geloven en aanvaarden. Dat vraagt een zekere kleinheid, nederigheid, dat we helemaal afhankelijk zijn en toch zo vrij. God komt ons elk moment niet zeggen wat we moeten doen of laten. Hij heeft ons zo lief. Hij heeft onze vrijheid zo lief. En daartoe heeft hij ons geschapen. Hij is zelf. Hij heeft ons ook vrij als mens aanvaard. Als kinderen, als zijn kinderen. En hij gunt ons die vrijheid. We zijn samen allemaal op weg naar zijn eeuwig leven. Maar we moeten durven ja zeggen. Dat aanvaarden.
0: Het aanvaarden van de liefde van God vraagt inderdaad kleinheid en nederigheid. Hoe heeft u dat ervaren toen u binnenging in de Karmel, als u even terugkijkt op uw vele jaren in een slotklooster? Hè? Want dat moet u toch even benadrukken. Ja. Dat is toch een bijzondere vorm van roeping.
1: Ja. Ja, ik denk dat het al vanuit die ervaring is, voor ik intrad, dat die persoonlijke relatie met Jezus, allee, ik ondervind dat ook binnen mijn gemeenschap, dat het iets is dat heel sterk bij mij geweest is. En waarschijnlijk hebben andere zusters, moet ik zeggen, hun roeping op een andere manier misschien ervaren. Maar dat, ik denk dat dat ook bijgedragen heeft om dat contemplatieve leven. Omdat de Karmel heeft geen apostolaat, geen ziekenzorg, geen onderwijs. Dat is, en vooral de Karmel van moeder Theresia, dat is een roeping in vriendschap, in liefde. Hè? Een relatie. En ik heb die heel sterk mogen ervaren, zodanig dat ik mag zeggen dat ik geen bewuste crisis gekend heb. Omdat zo van roeping of twijfel of ongelukkig zijn. Nee, juist omdat er die relatie met Jezus was. En ik heb dat is misschien een sprong in mijn leven. Ik herinner me heel goed dat ik in het jaar, ik was in retraite, want we hebben elk jaar een 10-daagse retraite en dat je zo echt kluizenaar bent. Omdat de Karmel is kluizenaarsleven en gemeenschapsleven. Dat is iets uitzonderlijks voor de tijd van moeder Theresia. Hè? Die twee gecombineerd. Gemeenschap en toch alleen ons werk en onze dag is eigenlijk in eenzaamheid. Wij doen ons werk niet samen. He, bijvoorbeeld strijken of zo. Nee, proberen in eenzaamheid. En ik heb toen, als ik in zo'n 10-daagse retraite was, ik zie nog de plaats, het was bij een klein kluisje, een sterke ervaring gehad van Jezus. En dan heb ik van hem een nieuwe naam gekregen, Ja, Jezus. En jaren was dat heel intens met wat ik bezig was, wat me maar moeilijk was, of dat me strijd kostte, hè? In relatie, was meestal in communiteit, hè? Ook in eenzaamheid, maar minder, hè? Dan was altijd mijn antwoord, ja, Jezus. En dat bevrijdde mij zo sterk, hè? Dan kon het. Dan kon ik daarover stappen. En ik heb een geweldig temperament. En maak het soms mijn zusters heel moeilijk. Maar dan dat aanvaarden, dat ik weer al gevallen was en te geweldig geweest. En dan, ja, Jezus, dat in nederigheid, in ontlediging aanvaarden. Dat is heel sterk. En nu mee ouder te worden, krijgt dat weer een nieuwe stimulans, een stoot zo. Hè? Om, je wordt ouder, je kunt minder, je bent beperkt. En nu met mijn val. Hè? En toch kunnen zeggen, ja, Jezus. Heel bevrijdend. Mm-hmm. Heel bevrijdend.
0: Ja, ik moet het even zeggen. U ziet eruit als een vogeltje dat zo een vleugelje gebroken heeft. Ja, dus, de val was waarschijnlijk niet om mee te lachen. Maar een sleutelbeenbreuk. Hè, dus dat, gelukkig heeft u niet veel pijn, zei u. Maar het beperkt u wel natuurlijk in uw bezigheden. Dat wil zeggen dat je af en toe moet laten doen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hè?
1: Nee. Je kunt denken van... Van top tot teen, hè. Ik moet niet in detail gaan en dan moeten ze als ze een beetje stil worden en ze denken eventjes na wat dat is, als je twee armen en handen niet hebt, hoe dat je... Ja, maar, allez, ik heb die val niet gewild. Ik was waarschijnlijk wel te wild weer al. Hij plof tegen rond. Maar het kon rap. En de last die uw medezuster aandoet en uw gemeenschap. En je kunt, het communiteitsleven, hè, gewoon aan de non was. En er is zoveel dat je niet meer kunt. Maar weer dat ja, Jezus kunnen zeggen. Hè, en mogen zeggen. Niet dat je die val gewild hebt en die last aan de communiteit. Maar als bevrijding voor jezelf. Ja, Jezus. En toch is dat ergens uw weg en uw wil.
0: Vervolgens kwam er een moment waarop de zuster even vanuit een wat persoonlijker beleving wou getuigen over de manier waarop God als het ware kan ingrijpen in het leven, maar vooral hoe we Gods wil kunnen leren aanvaarden in het leven.
1: Ik was, want ik ben priorin eigenlijk, ja. En met mijn leeftijd en zo, ik was eigenlijk heel uitgeput. Moe. Ik weet niet van wat. Was het toch een stuk COVID of zo? Ik weet niet, ik was uitgeput. En ik moest aan Jezus zeggen, eigenlijk, ik ben uitgeput. Ik moet eens een beetje tot rust kunnen komen, praktisch, concreet. Maar dat is, we zijn maar met 9. 94, 82, 85, 88. Dan zuster Maria, een Japanese, wordt 60. Maricel, 59. Mary Jo, 50. Maar heeft heel veel werk. Hè? Economaat, keuken. Hè? En dan Mary John. Ook, dat zijn er 3 uit dezelfde communiteit van Naga in de Filipijnen. Heel goed, heel goed. Maar Mary John is met verlof, 3 maanden. Dus die viel er ook. En dus, zeg ik... Hoe is het mogelijk dat ik nu nog val? En ik ben nogal actief en kan nog veel. Dat ik nu moet vallen. Maar, Jezus, jij weet waarom. En nu zeg ik, ja, hij gaf me de kans. Maar ik kan het zo zeggen aan nu. Hè. Hij gaf me de kans. Wel, nu krijg je kans om uit te rusten. Het is gek dat je dan moet vallen, hè? En dat je een last bent voor de communiteit. En toch, want dat was het enige middel om mij te doen uitrusten, want anders zou ik het toch niet gedaan hebben.
0: Ja, het is inderdaad persoonlijk, maar ik denk dat het wel belangrijk is om het ook te laten horen. Waarom? Ja. Omdat ik ervan overtuigd ben dat er mensen nu luisteren die geconfronteerd worden met van alles en nog wat, en die juist bemoediging kunnen halen.
1: Ik denk als je kunt leven vanuit Gods liefde, en zijn wil is altijd een wil in liefde. Hij wil niet het slechte, het boze, het moeilijke. Hij wil het, ja, hij wil het moeilijk niet, maar dat is onze levensweg. En dat gezegd, je kunt in alles toch Gods wil durven zien en kunnen zien en mogen zien en bijna moeten zien, want hij weet waarom. Mm-hmm. Hij weet waarom. He, dat is nu een detail, maar je zegt, dat is het enige middel dat hij had, ja, om mij te doen echt rusten. Mm-hmm. Met armen en voeten en armen en alles te zien.
0: doet me toch een beetje denken aan de passage uit de schrift waar staat, je zult geleid worden naar een plaats waar je niet wilt gaan. Hè. Ik denk dat het soms met de leeftijd, zeker, hè, als je bepaalde dingen moet afgeven, dat dat juist op uw weg kan komen. Dat lijden dat u nu een stukje ervaart, hoe gaat u daarmee om? Hoe gaat u om met lijden? En zou u misschien iets kunnen meegeven vanuit uw ervaring aan onze luisteraars voor zij die het daar moeilijk mee hebben?
1: Hoe je omgaat met lijden? Ja, ik denk dat ik altijd op hetzelfde neerkom. Ik zeg dat ik was... Jezus, gij zijt mijn al ene levensbron. Hè? De bron waaruit ik kan leven. En als we naar Jezus opkijken, wat ook, in hem vinden we alles volbracht. Ook het lijden, hè. Ja, heel ons leven is niet lang genoeg om dat leven en dat lijden van Jezus mee te maken, te doorleven, bewust te worden. En ik heb deze dagen, dat ik zeg, en dat Jezus, en dat. Maar hij heeft alles doorstaan. Ja. Vanaf eigenlijk zijn menswording van eeuwigheid in Gods gedachten. Het is misschien primitief gezegd, maar eigenlijk... de zoon heeft ergens moeten aanvaarden dat hij moest mens worden om de wereld te verlossen. Dus het is van eeuwigheid eigenlijk dat God meegaat in een mensenleven en in het menselijk lijden. En Jezus heeft dat... Alleen is dat in vlees en bloed, hè. Ik heb ook tijd gehad, hè, om dat te overwegen. Hè. Neem nu die boodschap van de engel aan Maria. Wat een doorbraak in dat leven van Maria. Bij Sint-Jozef, wij kunnen er bijna niet bij, hè. Wij kunnen die diepte en die volheid van dat gebeuren... alleen maar die boodschap van... En dat Maria zei... En Maria kon de vraag stellen... Hoe moet dat gebeuren? He? Ze heeft niet gezegd... Jammer. Ze heeft niet gezegd... Nee, daar ga ik niet in mee. Hoe moet ik erin meewerken? He?
0: Misschien is dat wel een interessante gedachte. Hoe moet ik meewerken in mijn lijden?
1: Hoe zegt u?
0: Lijden kan ook een werk zijn aan zich, zou je kunnen zeggen. Een opdracht die Jezus geeft.
1: Denk, als je God in je leven laat en Jezus in je leven laat en Maria en alle heiligen, dat je zegt, ja, dat is de weg. Dat is de weg van het menselijk leven, want het is er eigenlijk volgaan. Ja, een vrouw die een kind ter wereld, men zegt, dat is telkens haar sterven, haar doodgaan. Heel het mensleven is dat, maar zijn er veel schitterende momenten bij schatrijke mensen? Ik weet het niet. Bij schatrijke mensen die een kasteel hebben en een vakantie? Ik weet het niet. Ik heb er geen ervaring van. Maar zouden die niet veel aan ongeluk en ongemakken voelen en vandaag dit wensen en niet gebeuren? Zal bij iedereen zijn, hè?
0: Dat denk ik ook, zuster.
1: Oh, ook al heb je zo gezegd alles, maar ik zou eens willen weten met een schatrijke mens of dat hij, als hij zijn hart uitspreekt, hoeveel dat er misère is. Hè. Denken aan de huwelijken en de kinderen die ofwel schitterende studies doen, maar voor de rest hun gang gaan. Er is zoveel, hè, dat je eigenlijk niet hebt zoals je het wenst. Hè.
0: Voilà. Ik denk dat dat inderdaad dat zo is. Zoals mijn wens zou zijn om hier gewoon een paar uur nog verder met u te spreken. Maar mijn weg roept. Ik moet mijn pelgrimsweg verder zetten. Maar misschien, als u een boodschap zou geven aan de luisteraars, welke zou dat zijn?
1: Ja, ik heb dat eigenlijk geschreven, maar het ligt hier niet meer. Hè. Ik heb dat bij de kerstwens proberen het van buiten te doen. Wat wensen wij als zusters Carmelitessen aan de mensen, aan onze vrienden, familie, aan alle mensen die onze wens ontvangen? Wat is onze grote wens? Dat zij Jezus meer en meer mogen leren kennen als mens geworden woord, dat hij is geworden tot heil, tot tot bevrijding, tot geluk van alle mensen. Dat is onze hartewens. Dat eigenlijk de mensen Jezus meer en meer mogen leren kennen als de vriend voor hun levensweg, als het trouwe gezel, als het houvast, hun levensbron voor elke dag met lief en leed. Dat de mensen weten dat wij niet in dat besloten, geborgen leventje leven, maar dat wij eigenlijk, allez, ik toch persoonlijk, kan ik van mezelf getuigen, voortdurend in alles wereldwijd. Wij hebben dat goddelijke officie, hè, die psalmen, hè, daar komt alles in. Van lief en leed, van vreugde, van klacht, van klagen, van aanklacht naar God toe. En dan zeg ik voortdurend, en dat is in naam van alle mensen. Bij het opstaan, maar vooral van 6:20, als we aan de laude beginnen en de psalmen en de korte lezing bij Paulus, hè, schriftlezing. Heel de wereld is al bij ons geweest. Heel de wereld. Een magnifiek leven, hè.
2: Absoluut, ja.
1: Oh, ja, een magnifiek leven. Zeg dan maar goed aan de mensen. Hè? Maar, daar zeg ik er ook altijd bij, ons leven kunnen alle mensen beleven waar ze en hoe ze ook zijn. Dat hoeft geen onderwijs, dat hoeft... Allee, als uw roeping daar niet ligt, hè, prachtig, maar als uw roeping daar niet ligt, ons leven, biddend leven, contemplatief leven, kan overal geleefd worden. Mensen in eenzaamheid, in een rolstoel, in de grootste misère, overal kan het geleefd worden. En dat is ook onze grote verbondenheid dan, hè? Broer lief.
2: Ja, zus lief zal ik zeggen, want dat is toch echt wel, deze ontmoeting ga ik zeker ook zeer sterk bewaren in mijn hart. Ik dank u ook voor uw gebed, voor Radio Maria, voor de luisteraars, ook voor mijn persoonlijke intenties heel graag, zuster. Wij bidden ook zeer zeker voor jullie.
1: Ja. God weet weer alles, hij weet waarom. En hij stelt ons misschien wat op de proef, dat we in de volledige... Ik ervaar het ook en ik voel aan elk van mijn medezusters... Allee, we zijn in een ogenblik van totale ontlediging. Gelijkvormigheid met Jezus. En daaruit komt de verrijzenis en het nieuwe leven. Maar het is telkens een acte van geloof, overgave, vertrouwen, hoop en moed. He? Ja, wij willen met u ook in die wereld waarin wij nu leven, hè, willen we met u in de totale ontlediging gaan. En ik voel, ja, zegt hij, zo moet het nu zijn. En dat is voor u en dat is voor u in de totale ontlediging, maar op weg naar de verrijzenis. Hij is onze hoop. Ja, voor lief.
2: Dank u, zuster, voor deze tijd. We gaan onze cappuccino nog opdrinken. Hè? En dan ga ik mijn weg langzamer dan verder zetten.
1: Ja, heel veel dank. Een grote genade. Dank je.

allemaal in onze volgende tochten, wanneer u ook uw wandelschoenen opnieuw aantrekt. Ik dank u alvast om helemaal tot aan de rozier meegewandeld te zijn. En dan kijk ik er naar uit om u opnieuw te treffen bij een volgende aflevering van Pelgrim in Eigen Land. Graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en wij zijn telefonisch verbonden met de eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk op deze vrijdag in de 11e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 717. Gevolgd door de psalmen die u vindt op bladzijde 1073. Bladzijde 1073. En de korte schriftlezing die kan u terugvinden op bladzijde 1076. Bladzijde 1076.
2: God, kom met de hulp, Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij zijt het eeuwige glorielicht, o Christus, hoop van

0: ons bestaan. Van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Reik onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid. Opdat ons hart u toegewijd, van ijver voor het goede brand.
0: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer wijst het duister van de nacht, uw heilig licht zijn niet meer ver.
1: Blijf met het licht ons steeds nabij, verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is, wees ons behoud te allen tijd.
0: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer. Jegens u alleen heb ik gezondigd, Heer, ontferm u over mij.
0: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid en duid mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af? Reinig mij van al mijn zonden.
0: Ik herken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
0: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
0: Maar gij gaat behagen in oprechtheid. Gij gaat mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
0: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
0: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
0: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezinkt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los. Dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
0: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jegens u alleen heb ik gezondigd. Heer, ontferm u over mij. Heer, wij waren afvallig. Wij hebben misdaan tegen u.
0: Mijn ogen verdrinken in tranen. Geen dag, geen nacht heb ik rust.
1: Verpletterd is Sion de jonkvrouw. Geveld door een gruwzame slag.
0: Ga ik het veld in rondom mij, doden, vermoord door het zwaard.
1: Keer ik terug in de straten, geraamten door honger verteerd.
0: Zelfs de profeet en de priester dolen versuft door het land.
1: Hebt gij dan Juda verstoten? Hebt gij van Sion genoeg?
0: Heer, waarom slaat gij ons toch? Is er voor ons geen genezing?
1: Wij hoopten op vrede, maar kregen ze niet. Een tijd van herstel, het werd rampspoed.
0: Heer, wij waren afvallig. De schuld onze vaderen is ons bekend. Wij hebben misdaan tegen u.
1: Geef ons niet prijs aan smaad om uw naam. Onteer niet de troon van uw glorie.
0: Wees ons indachtig, Heer. Breek uw verbond met ons niet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, wij waren afvallig. Wij hebben misdaan tegen u. Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk.
0: Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer. Treedt voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God. Hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
0: Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Ik zal het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom lijd ik om Christus wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.
0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Toon mij de weg die ik moet nemen.
1: Want ik vertrouw op u.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost.
0: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en ge bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal gij onze vaderen barmhartig zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft Hij zijn volk verlost.
0: Richten wij ons in gebed tot Christus. Hij is voor zijn volk geboren, gestorven en verrezen. Zeggen wij daarom vol vertrouwen: Heer, red allen die Gij met uw bloed hebt verlost.
1: Geprezen zijt Gij, Jezus, verlosser van de mensen. Voor ons hebt Gij lijden en kruisdood ondergaan. Met uw kostbaar bloed hebt Gij ons vrijgekocht.
0: Heer, red allen die Gij met uw bloed hebt verlost.
1: Gij hebt beloofd water te geven dat opborrelt tot eeuwig leven. Stort uw geest uit over alle mensen.
0: Heer, red allen die Gij met uw bloed hebt verlost.
1: Uw leerlingen hebt Gij uitgezonden om overal het evangelie te prediken. Schenk uw hulp aan allen die de kracht van uw kruis verkondigen.
0: Heer, red allen die Gij met uw bloed hebt verlost.
1: Geef moed en geduld aan wie door ziekte of rampen zijn getroffen, aan allen die leven in de schaduw van uw kruis.
0: Heer, red allen die Gij met uw bloed hebt verlost. We bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige Vader, kom met uw licht in ons hart, zodat wij de weg gaan van uw geboden en u altijd volgen als onze herder en leidsman. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Boeren, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
1: Dit zijn de heiligen die door de Heer gezegend worden, beloond door God hun verlosser. Zij behoren tot het volk dat de Heer zoekt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: Wees allen welkom in deze heilige Eucharistie, waarin vandaag op 19 juni de kerk de heilige Romualdus herdenkt. Ik zal het wel even over hem hebben in mijn homilie na de lezingen van de dag. De heilige Romualdus, waarvan ik nu al kan zeggen dat hij ongeveer 1000 jaar geleden geleefd heeft in het huidige Italië. En daar na een bekering een leven gezocht heeft in verbinding met God als kluizenaar. Broeders en zusters, laten we deze Eucharistieviering, deze ontmoeting met de levende Heer, beginnen door te belijden dat we, ondanks onze goede bedoelingen, ondanks onze inspanningen, toch arme zondaars zijn en blijven, zolang we niet kunnen rekenen op de genade van onze Heer, vragen we om zijn ontferming en zijn vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonde vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons. En laat ons bidden. God, met uw genade heeft de heilige Romualdus het kluizenaarsleven in de kerk vernieuwd. Geef dat wij van onze zelfzucht afstand doen om Jezus na te volgen en in vrede mogen opgaan naar uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: Lezing uit het tweede boek der koningen. Toen Natalia, de moeder van de koning Achsasia, bemerkte dat haar zoon dood was, bracht zij alle afstammelingen van de koning om het leven. Maar Joas, een zoon van koning Achsasia, werd door Jozeba, de dochter van koning Joram en zuster van Achsasia, heimelijk tussen de koningszonen die zouden gedood worden, uitgehaald. Zij hield hem met zijn voedster op de slaapzaal voor Atalia verborgen. Zo bleef hij gespaard. Hij bleef 6 jaar lang bij haar verborgen in de tempel van de Heer, terwijl Atalia over het land regeerde. In het 7e jaar ontbood de priester Jojada de 100 mannen van de kariers en van de lijfwacht. Hij liet ze bij zich komen in de tempel van de Heer, sloot met hen een verbond en liet hen een eed afleggen in de tempel van de Heer. Toen toonde hij hun de zoon van de koning. De 100 mannen voerden de bevelen van de priester Jojada nauwkeurig uit. Ieder nam zijn mannen mee, zowel diegenen die op Sabbat moesten aantreden als diegenen die op Sabbat moesten inrukken, en meldde zich bij de priester Jojada. Deze gaf aan de 100 mannen de lansen en de schilden van koning David die in de tempel van de Heer bewaard werden. De lijfwacht stelde zich man aan man op met de wapens in de hand, van de rechtervleugel van het gebouw tot aan de linkervleugel, naar het altaar en het gebouw gekeerd, aldus een kring vormend. Jojada leidde daarop Joas, de zoon van de koning, naar buiten, zette hem de diadeem op, reikte hem de oorkonde over, verhief hem tot koning en zalfde hem. De soldaten klapten in de handen en riepen: leve de koning. Toen Natalia het gejuich hoorde van de lijfwacht en het volk in de tempel van de Heer, begaf zij zich daarheen. En daar zag zij de koning volgens gebruik op de verhoging staan, omringd door de bevelhebbers en de trompetters en door al het volk van het land dat juichte en op de trompet blies. Toen scheurde Atalia haar kleren en riep: verraad, verraad. Daarop gaf priester Jojada aan de 100 mannen, de commandanten van het leger, het bevel: leid haar buiten het cordon, dood met het zwaard al wie haar volgt. Want de priester had gezegd dat zij niet gedood mocht worden in de tempel van de Heer. Zij namen haar gevangen en toen zij door de paardenpoort het koninklijk paleis bereikt hadden, werd zij daar gedood. Nu bracht Jojada een verbond tot stand tussen de Heer, de koning en het volk, waardoor het weer het volk van de Heer zou worden, alsmede tussen de koning en het volk. Daarna trok het volk van het land naar de tempel van Baal. Zij sloegen zijn altaar een stuk, verbrijzelden de beelden en doodden de Baalpriester Matan voor de altaren. Maar de priester Jojada plaatste wachtposten voor de tempel van de Heer. Het volk van het land verheugde zich en de stad hield zich rustig. Atalia had men in het koninklijk paleis met het zwaard gedood. Tot zover deze lezing.
4: Wij danken God.
3: Psalm: God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. De Heer heeft David gezworen, een eed die hij nimmer breekt, een telg uit uw geslacht zal ik op uw troon verheffen. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Houden uw zonen zich aan mijn verbond, aan alles wat ik hen opleg, dan zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op uw troon. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Want God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Hier is mijn rustplaats voor eeuwig. Hier zal ik wonen, dit is mijn keus. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Daar zal voor David een hoorn ontspruiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht. Zijn vijanden zal ik beschaamd doen staan, maar hij draagt mijn gloriekroon. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild.

0: De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot of worm vergaan en waar dieven inbreken om te stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Intriges, moorden, onverwachte wendingen, drama, machtswellust. Dat vinden we allemaal in de eerste lezing die we vandaag mochten horen. De eerste lezing die wel een script lijkt voor een film die zeker succes zou oogsten. Met geestelijk leven heeft die eerste lezing niets te maken. We vinden er het wereldse leven op zijn best. En dat wereldse leven, mijn broeders en zusters, is ook de realiteit in het jonge leven van Romualdus. Nu ongeveer, of bijna exact, 1000 jaar geleden. Hij leidde inderdaad aanvankelijk een liederlijk leven. Tot zijn vader op een dag iemand dood in een duel, zoals dat in die tijd wel vaker gebeurde. En Romuald, die neemt op zich de kerkelijke straf die daaraan verbonden is, in plaats van zijn vader. En die kerkelijke straf in die tijd voor zo'n misdrijf was, of toch in zijn geval, 40 dagen kloosterleven. Die 40 dagen in het klooster worden zijn bekering. Romuald wil nu heilig worden. Hij begrijpt op zijn manier wat Jezus zegt in het evangelie. Namelijk, verzamelt u geen schatten op aarde, want die zijn vergankelijk. Maar verzamelt u schatten in de hemel. Het gewone kloosterleven is voor Romualdus niet genoeg. Hij zoekt meer. Hij trekt rond, predikt, roept op tot bekering of hier en daar tot herstel van de kloosterregel. Bij sommigen vindt hij gehoor, bij anderen wordt hij weggejaagd. Uiteindelijk vindt de heilige Romualdus zijn roeping in het kluizenaarsbestaan. En hij legt zichzelf een strenge regel op. Enkele mannen willen zich bij hem vervoegen. Hij krijgt zo een kleine groep volgelingen. En het is het begin van een nieuwe kloosterorde. De Kamaldulensen. Genaamd naar de plaats waar de heilige Romualdus zich gevestigd heeft. Camaldoli in de Italiaanse Appenijnen. Romualdus sterft in het jaar 1027. Dus volgend jaar exact 1000 jaar geleden. Zijn orde, de Kamaldulense, ondanks het feit dat het nooit een heel grote orde is geworden, bestaat nog steeds. Verzamelt u geen schatten op aarde, zegt Jezus ons in het evangelie, maar verzamelt u schatten in de hemel. Dat is zijn boodschap voor ons vandaag. Welke zijn die schatten en hoe ze verzamelen? Wel, dat verschilt voor ieder van ons, volgens zijn of haar roeping. Maar laten we die woorden van Jezus in het evangelie vandaag in onze overweging en in ons gebed meenemen. Verzamelt u geen schatten op aarde. Verzamelt u schatten in de hemel. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God.

0: water en wijn worden één, gedeeld in ons mens zijn. Neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God,
0: in alle handen. Besef van onze onmacht, onze schuld, vooruit dat onze verontschuldiging onaanvaardbaar wordt. En wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

Bid, broeders en zusters, dat mijn in uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard de gave die wij bij de herdenking van de heilige Romualdus op uw altaar plaatsen. Wij bidden u dat wij, vrij van al wat ons belemmert, alleen in u onze rijkdom vinden. Door Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen, die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar nu al vertrouwd met de gave die ze zal bezitten in het komend rijk. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn. En zeggen u toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen
0: zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. We danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Fabien onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Knijk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop van de verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Romualdus en met alle heiligen die er eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u
1: is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier de communie gaan, bieden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een opgerechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons bidden. Heer, schenk ons door de kracht van dit sacrament voortdurend uw liefdevolle leiding, zoals gij de heilige Romualdus in liefde nabij zijt geweest. En breng het goede werk dat gij in ons begonnen zijt tot voltooiing voor de dag van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Verzamelt u geen schatten op aarde. Verzamelt u schatten in de hemel. Zo zei Jezus ons in het evangelie. De heilige maagd Maria kan daar zeker een helpende hand in zijn. En richten we ons tot haar. Vertrouwen we in alle vertrouwen en geloof onze persoonlijke intenties aan haar toe. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw van Bora, bid voor ons. De Heer zij met u. En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
2: Beste luisteraars van Radio Maria. U was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag spreekt priester Arthur Janssens ons over hoe voor God alles mogelijk is.
1: Bij Jezus' geliefde leerling, de evangelist Johannes, lees ik in een van zijn brieven volgende beklijvende woorden van Jezus. Ze luiden: dit vraag ik voor ieder van jullie. Zie elkander graag. En doe dat op dezelfde manier zoals ik jullie lief heb. Want geen groter liefde kan iemand hebben dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En wie heeft die woorden zelf waargemaakt? Jezus. Hij heeft zijn leven opgeofferd voor zijn vrienden. Voor ieder van ons dus. En hij deed dat om ons te verlossen uit een dood die eeuwig duren zou. Alleen dus om ons te kunnen bevrijden uit een heilloze wereld. Een wereld zonder einddoel. Daar zouden wij heel bewust van moeten blijven. Een heel leven lang. Maar Jezus vraagt ons tegelijk ook verder te zien. Verder dan onze neus lang is. En weet je waarom? Omdat we nooit of nooit bij het lijden mogen blijven hangen. Veel immers kan er tegengaan in ons leven. Maar steeds dienen wij voorbij het lijden Gods liefde te ontwaren. Er schijnt altijd licht, goddelijk licht, aan het einde van het is eender welke levenstunnel. Tegelijk wil ik jullie aandacht op nog iets anders belangrijks vestigen. We hebben immers voor het woord lijden nog een ander woord, een synoniem. Namelijk het woord passie. En passie komt uit het Latijn passio. Het wordt vooral gebruikt als men het eigen en persoonlijke lijden van Jezus wil aanduiden. Bijvoorbeeld in het woord passieverhaal. Maar passie heeft nog een andere betekenis. Bijvoorbeeld in de uitdrukking een passie hebben voor muziek, bijvoorbeeld, of voor voetbal. Dit wil zeggen voor iets en van iets op een hevige manier houden. Iemand op een hartstochtelijke manier beminnen of liefhebben. Beminnen dus in de overtreffende trap. En zo, vrienden, krijgt het lijden en de dood van Jezus een diepere betekenis. Jezus gaf zijn leven niet zomaar, maar om ons te tonen hoezeer God onze hemelse Vader ons lief heeft. Namelijk, op een hartstochtelijke wijze. Op een niet te beschrijven wijze. Zo ongelooflijk hevig, dat hij er niet voor terugdeinst, zelfs zijn enige zoon daarvoor in te zetten. Geen groter liefde is denkbaar. En zo leert passie ons iets nieuws. Namelijk, het leert ons tegelijk dat bij God het lijden nooit het laatste woord heeft. En dat al zo voor de mens er altijd hoop blijft. Altijd volgt de verrijzenis. Ook na lijden of intens verdriet. Iets om over na te denken. Wij moeten altijd het lijden voorbij denken. Het is nu op die zekerheid dat gelovige mensen hun medelijden, hun medeleven met hun medemensen stoelen. Zoveel mensen leven vandaag zonder hoop. En vaak zien zij geen uitweg meer in hun leven. Die kunnen onze optimistische steun, vertaald in concrete daden, meer dan ooit gebruiken. Alleen vraagt dat van ons, telkens opnieuw, dat ook wij persoonlijk de sprong naar ons verrijzenisgeloof durven wagen. Telkens immers, als wij als gelovigen opkijken naar het kruis, beseffen we hoe groot wel Gods liefde is voor elke mens en voor heel de wereld. Maar, ik herhaal het nog eens, wij kunnen dat maar alleen omdat wij geloven voorbij het kruis.

zou het niet kunnen. Dat er zoveel lijden en miserie in de wereld is, omdat de mensen vergeten zijn of niet meer willen inzien hoeveel liefde God over heeft voor de mens en voor de wereld. En vooral ook dat hij er altijd wil bijhoren. Vele mensen beseffen dat niet meer. Gevolg, ze staan er helemaal alleen voor. En dan nog in een wereld waarin alleen prestatiedrang en het verleggen van eigen grenzen telt. Het ideale mensbeeld vandaag is de sportieve mens. De mens met een volmaakt en afgetraind lichaam. Via zijn prestaties demonstreert hij of zij zijn of haar fitheid en zijn of haar waardigheid. Hij of zij aast op alle mogelijke kicks waarbij ze voorbij gaan aan hun diepere noden. En zeker aan de diepere behoeften van hun medemensen. Alleen het alles overheersende ik telt. Al de rest staat ten hunnen dienst. Nooit hebben zij gehoord van de barmhartige Samaritaan. Mij lijkt dan ook dat het onze eerste taak is als hedendaagse gelovigen Gods ogen en oren, zijn handen en voeten te zijn, om die alles overheersende goddelijke liefde op de een of andere manier concreet en zichtbaar te maken. En om ze in onze hedendaagse samenleving duidelijker en krachtiger binnen te brengen. Dit behoort helemaal tot onze roeping, tot ons geloof. Dat doet me denken aan een gedachte uit het hoogpriesterlijk gebed in de heilige Eucharistie. Gedenk alle mensen die gestorven zijn en die op deze aarde hebben geleefd in uw welbehagen. Leven in Gods welbehagen. Daar komt het voor elke mens op aan. Zo'n leven behoort tot de levenskunst van elke christen. Ik vind dat zo mooi gezegd. Het moet onze taak zijn. Ja, zelfs de hoofdbetrachting van ons leven, om te trachten te leven onder het welbehagen van onze God. Want dan voelen wij ons goed. En dan kan ons godsvertrouwen in alle rust en veiligheid gedijen. Die zekerheid dat wij in die geborgenheid van God mogen leven schenkt een bijzonder evenwicht aan ons dagelijks bestaan en maakt voor ieder van ons de echtheid van de woorden: voor God is niets onmogelijk, tot een werkelijkheid. Want met onze ogen op hem gericht kunnen wij niet anders dan ervaren en voelen en zien wat God in ons leven betekent en verricht. En vooral wat hij doorheen ons en onze goede wil weet te verwezenlijken. En hier
speelt natuurlijk het dagelijkse gebed een grote rol. In feite is zulke biddende levenshouding een van de mooiste dingen die wij als katholieke gelovigen kunnen en mogen beleven. Vooral wanneer we voor elkaar kunnen bidden, zelfs over de grenzen van de dood heen. Dat maakt geloven en gelovigen tot een unieke gemeenschap. Het blijkt het beste afweermiddel tegen eenzaamheid en stress te zijn, tegen het zich zo alleen voelen. Het gebed laat ons ervaren dat we er nooit alleen voor staan, dat we steeds omringd worden door dat dragend mysterie dat we God noemen. We moeten alleen durven, ons durven tot Hem te richten. Wie dat in haar kleinheid en eenvoud heeft voorgeleefd, is Bernadette Soubirous. Ik vond een mooi gebed van haar in dat wondermooie boek Heer, Heer, leer ons bidden, van monsieur Lode Aerts en van Patrick van der Vorst, onder de titel Heer, geef me het geduld om alle moeilijkheden te verdragen. Daarom, Heer Jezus, geef mij alsjeblieft het brood van de nederigheid, het brood van de gehoorzaamheid, het brood van de naastenliefde, het brood dat kracht geeft om mijn eigen wil te breken en hem met de uwe te versmelten. Het brood van de innerlijke versterving. Het brood dat me van alles vrijmaakt. Het brood dat me alle moeilijkheden geduldig laat verdragen. Jezus, wilt u me als gekruisigde? Dan zij het zo. Maar geef me dan het brood om het leed goed te kunnen dragen. Het brood om u alleen te zien. In alles. En voor altijd. Jezus, Maria, het kruis. Ik wil geen andere vrienden dan deze. Haar eerste communie te mogen doen was als een obsessie voor Bernadette. Alles had ze daar voor over. Gans haar leven zou ze dan ook een bijzondere relatie onderhouden met de verrezen Jezus in de heilige Eucharistie. Hij die zich geeft doorheen het breken van het brood. In aller kwetsbaarheid en doorheen alle mogelijke vernederingen die ze gans haar leven had moeten ondergaan, tot in het moederklooster toe, was die dagelijkse ontmoeting met de Heer haar sterkte. En tegelijk voelde ze in haar hart dat ze met die naar Jezus toe gerichte levenshouding Onze Lieve Vrouw, haar witte dame, Aquero, van de Massabielle-grot in Lourdes, wist gelukkig te maken. Beiden beseften maar al te goed dat met Jezus in je hart voor God alles mogelijk wordt.

In onze geloofsbelijdenis bidden we dan ook: ik geloof in de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en in het eeuwig leven. Beseffen we voldoende wat er achter deze woorden steekt? Gemeenschap, vergiffenis, verrijzenis, eeuwig leven. Het zijn de ingrediënten die ons helpen om ons dag na dag meer een volgeling van Jezus te voelen. Willen we niet vervallen in die grote, absolute leegte waar zoveel van onze medemensen dreigen in te tuimelen, dan is het zaak bewust te zijn en te blijven dat we binnen de gemeenschap van God mogen leven. Zonder onze kerkgemeenschap kunnen we niet tot het volle christelijk geloof komen. Op je eentje geloven, dat wordt niets. Zelfs Jezus voelde dat scherp aan. Juist daarom riep hij reeds van bij de aanvang van zijn zending de 12 apostelen rondom zich. Mensen dus die er alleen voor staan en buiten de geloofsgemeenschap leven, voelen als het ware instinctief de koude aan van onze zo kille samenleving. Een kilte die hun hart beroert. Dat hart vereist met lange ei en wordt ongevoelig voor de diepere dingen in het leven en voor het mysterie dat ons omringt. Langzaam maar zeker bevriezen ze in zichzelf. En wat trachten ze dan te doen om die vereenzaming wat te verlichten? Ze zoeken op een kunstmatige manier hun inwendig leven te verwarmen door wat gezelligheid in hun dagelijks bestaan te creëren. We zien dat volop bezig in de dagen rond Kerstmis. De eerste kerstmarkt deed dit jaar reeds haar opwachting in Brussel, op het einde van september. Het was zo'n prachtig weer dat de opgefokte sfeer als tegennatuurlijk, als een allesbehalve kerstfeest overkwam. Halloween doet dan ook zijn blijde intrede in onze contreien. Dit feest heeft in het geheel niets meer met Kerstmis te maken. Het is een Amerikaans importproduct. Toen de Ieren vanuit hun armoede welvarende gewesten gingen opzoeken, kwamen ze terecht in Amerika. Denk maar aan de Titanic en het vergaan van die reuzenboot. Met hun schaarse persoonlijke bezittingen namen ze ook hun volksgebruiken mee naar de overkant van de zee. En daar maakten ze van Halloween een populair kinderfeest. Thans is het door gewiekste commerçanten terug overgebracht tot bij ons. Als ersatsartikel
vervangt het bij velen het Allerheilige en het kerstfeest. Mensen voelen dus van nature uit de nood om in de duister dagen rond kerstmis wat sfeer en wat warmte in en rond hun woningen te brengen. En ze doen dat met heel veel kaarsjes en met heel veel LED-verlichting. Maar dit betekent wel dat onze samenleving de wereld van het geloof stilaan, maar zeker aan het inwisselen is voor een wereld vol inhoudloze fantasie. En nu wil ik daar direct aan toevoegen dat er wel nooit een tijd zal bestaan hebben in de geschiedenis van de kerk dat het heidendom hier of daar zijn kop heeft trachten op te steken. Maar vandaag geschiet dat bij ons wel in een versneld tempo. Het surrogaatgehalte en de oppervlakkigheid van menig tijdverblijf blijft dan ook spijtig genoeg hemeltergend oog. Toch ben ik er zeer van overtuigd, evenzeer zelfs, dat het geloof in Jezus Christus in onze geseculariseerde wereld niet zomaar zal verdwijnen. Daar staat de Heilige Geest borg voor. Die geest immers is zoveel krachtiger dan alle slechte invloeden tezamen. Wat niet wil zeggen dat het goed is om af en toe eens in eigen hart te kijken. Zijn wij niet wat omzichtig, ja zelfs te stil, wanneer het gaat om uit te komen voor ons geloof? Om te getuigen over al het goede dat God voor de mens in petto heeft? Het besef ook dat wij maar ten volle tot ons recht kunnen komen als wij mogen thuiskomen bij onze hemelse Vader. Niets mag ons daarvan weerhouden, ondanks alle mogelijke obstakels en hindernissen waarover we tijdens ons leven zo graag struikelen. Voor God is alles mogelijk.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Menslievend, te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn hier op het kantoor op de eerste verdieping. We hebben een mooi uitzicht op de landelijk gelegen huis. En we zijn hier natuurlijk niet alleen, we hebben Kelly bij ons. Kelly.
3: Goedemorgen.
2: Dankjewel dat wij te gast mogen zijn bij jullie.
3: Jullie bedankt om bij ons te willen langskomen. We zijn heel blij jullie te mogen ontvangen.
2: Dat horen we graag. Zou je ons iets willen vertellen over het huis hier?
3: Wel, het huis, ons woonzorgcentrum, is een huis met een rijke geschiedenis. Ik zelf ben hier nog maar een jaartje werkzaam. Ik ben heel blij hier te mogen zijn. Nu, zoals ik heb begrepen, is dit in eerste instantie een weeshuis geweest. Het dateert eigenlijk van de jaren 1800 ergens. En is dan later eigenlijk een voorziening voor ouderen geworden, denk ik, 1900. Dus een heel lange geschiedenis. En gaandeweg is er uitbreiding gekomen tot waar we nu staan eigenlijk. Is eigenlijk ook altijd christelijk geïnspireerd geweest. Het zijn de Zwartzusters, Augustinus en Van Halle, als ik mij niet vergis. Ik mag zeggen, of ik durf te zeggen, dat wij een warm huis zijn met een familiale sfeer, waar iedereen elkaar kent, waar denk ik het goed vertoeven is. En dat is onze sterkste troef, denk ik, hier.
2: Ja, en voor de luisteraars die dat niet weten, Herne ligt in Vlaams-Brabant, vrij dicht bij Halle. Dus vandaar dat de congregatie Zwartzusters, Augustinessen van Halle,
3: ja,
2: het hier of nog altijd in handen hebben eigenlijk.
3: Dat klopt.
2: Ja. En hoe groot is het huis ongeveer?
3: Wij bieden eigenlijk een thuis aan voor 60 bewoners momenteel. Binnenkort komen daar 5 woongelegenheden bij. 4 personen voor kort verblijf na revalidatie of ergens opvang tussentijds. En 42 assistentiewoningen. Dus dat is voor mensen die nog vrij zelfstandig kunnen wonen, maar toch kunnen gebruik maken van de 24 uur permanentie. En waar een woonassistente de nodige zorg voorziet voor de mensen.
2: En wat zijn de dingen waar jullie op focussen die belangrijk zijn voor jullie?
3: Ik denk voor iedereen hier in huis die dat kan beamen, is vooral het feit dat de mensen een goede basiszorg krijgen.

0: En dat de mensen zich gelukkig voelen. Dat er inspraak is, hè, dat mensen ook bepaalde zaken nog kunnen zelf kiezen. Ik denk dat dat een heel belangrijk feit is, waar we ook aan werken. En dat mensen ook volledig benaderd worden. Het is niet alleen zorg, hè. Dus de mensen wonen hier echt. Het is wonen en leven, zorg, alles bij elkaar. Met ook extra aandacht voor alle noden, psychisch, ja. Levensvragen zijn er ook wel soms bij mensen aanwezig. Activiteit, afstemmen, buurtintegratie is ook wel iets waar we willen sterker op inzetten. Dat de mensen deel uitmaken eigenlijk van de maatschappij. Maar vooral dat de mensen gelukkig zijn hier, dat ze goed verzorgd worden. En dat we ook zorgen voor elkaar als medewerkers is ook belangrijk.
1: En je zegt de individuele noden. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe zien jullie dat dan?
0: Wij proberen echt na te gaan wat wenst die bewoner nog. Hè? Welke levensvragen zijn er nog, maar welke activiteiten wil of kan die persoon nog? Ik denk dat Carmen, onze ergotherapeute, daar ook vaak mee bezig is. En dat kan over... Goh, iemand die eens naar een winkel wil gaan is recent geweest waar hij vroeger altijd ging, of zij was het. We hebben dat dan ook gedaan. En die was heel tevreden. Is naar de bibliotheek gaan. We hebben ook iemand die geïnteresseerd is in oorlog. Zo van al die zaken. En eigenlijk proberen wij dan die mensen dat toch nog te laten beleven.
1: Oké.
0: Ja.
1: En u sprak ook over buurtintegratie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Goh, eigenlijk is dat iets dat je dagelijks een beetje doet. Hè. Dus ja, bezoek is uiteraard altijd welkom. Hè, maar wij trachten ook wat meer activiteiten te organiseren. Waardoor dat er externe mensen, dus van buitenaf, hier langskomen. Zoals ons spaghettifestijn dat we hebben georganiseerd. Dat is iets dat we vaker willen doen. Ook is op uitstap gaan met de mensen dichtbij of ergens iets verder. Maar ook daar weer inspraak van de mensen. Zij bepalen dus zelf mee wat ze willen doen, waar ze graag eens naartoe willen gaan. Dat is ons vertrekpunt eigenlijk.
1: Oké. Hartelijk bedankt dat u met ons wou spreken over het woonzorgcentrum zelf. Misschien moeten we het ook nog een beetje hebben over uw functie. Wat is uw job hier?
0: Ik ben eigenlijk hier gestart als hoofdbewonerszorg, dagelijks verantwoordelijke. Dat is eigenlijk coördineren, denk ik, van vele processen. Van de zorg, logistiek, poets, technische dienst. Eigenlijk omvat dat alles dat er binnen een woonzorgcentrum gebeurt. En ervoor te zorgen dat we toch kwaliteit leveren. Maar ik moet zeggen... De medewerkers hier zorgen daar zelf ook grotendeels voor.
1: Dat is goed. En heeft u een bepaalde visie daarop, een bepaalde aanpak? Dat u...
0: Ik werk graag van onder naar boven, als je mij begrijpt. Dus dat de ideeën van de mensen zelf ook een beetje komen en dat we dat trachten te integreren in de dagdagelijkse werking. En natuurlijk de... Ja, verwachtingen die gesteld worden, de wettelijke bepalingen en dergelijke, om daar een mooi evenwicht in te zoeken.
1: U werkt hier in dit huis nog niet zo heel lang, een jaar ongeveer, zei u, geloof ik?
0: Een jaar, ja, dat klopt.
1: Daarvoor werkt u ook al in ouderenzorg?
0: Ja, ik heb hiervoor ook in de ouderenzorg gewerkt, ook als dagelijks verantwoordelijke en als opnamecoördinator.
1: Is er een bepaalde reden waarom u graag met ouderen werkt?
0: Ja, ouderen hebben altijd een levensverhaal. Hè. Je kunt er veel van leren, gezellige babbel mee doen. Maar je hebt ook veel dankbaarheid van de mensen eigenlijk. En het is ook een langdurige relatie vaak. Het is niet zo, in een ziekenhuis is ook leuk werken, maar is anders. Is kortstondig gebouwd. Echt wel een band op met de mensen. En je kunt er echt iets toevoegen eigenlijk aan hun verblijf, aan hun geluk. En dat vind ik fijn.
1: Oké, zeer goed. Misschien als laatste moeten we ook nog iets zeggen over het feit dat jullie deel uitmaken van een groep. Wat houdt dat eigenlijk in?
0: Wij maken deel van een groep woonzorgcentra, Solidum. Mag toch wel zeggen, een solide groep. Met 8 woonzorgcentra in Vlaamse Brabant. En wij bundelen de krachten, laat ons zeggen, om bepaalde zaken gemeenschappelijk te laten verlopen, overkoepelend. Bijvoorbeeld onze computerdienst, de personeelsdienst, wat ons toch ook wel extra mogelijkheden geeft. En ja, voor een kleine voorziening is dat toch wel heel belangrijk om dat te kunnen hebben.
1: Oké, dankjewel Kelly dat u met ons wou spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
0: Ja. Dat wij met heel veel goesting hier in de zorg werken en dat wij fier en blij zijn dat we mogen blijven doen.
1: Zeer goed. Dan gaan wij even luisteren naar muziek en daarna gaan wij onze rondleiding beginnen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En we zijn zojuist het bureau buitengelopen en de kamer van Lea binnengekomen. Dankjewel Lea, dat we even met u mogen spreken. Als ik hier uw kamer binnenkwam, het eerste wat mij opviel was dat er een heel mooi plakkaat aan de muur hangt. En daar staat lang leven Lea 100.
1: Ja, dat is met mijn 100ste verjaardag.
0: U bent nu 101 geworden.
1: En nu ben ik 101 van 19 april.
0: Ja, en,
1: ik houd er altijd aan met de familie te samen te komen. En dat is voor de familieleden ook plezier, hè. Dan zien ze ook elkaar, hè. Want een noemt in Nassel, een ander in Henden, ja.
0: Oké, okay. Ja. Ja, dat ziet... Dat zie je onmiddellijk als je hier binnenkomt. Je hebt heel veel foto's overal hangen.
1: Ja, ik houd eraan, ja.
0: Zou je iets over uw familie kunnen zeggen? U heeft drie kinderen.
1: Waarvan één overleden is onze Jan, 64 jaar ook kanker. En dat was een heel pijnlijke affaire. Want je kunt dat niet vergeten. Jij hebt vlees en bloed moeten verliezen. Dat is het sterkste.
0: Is het lang geleden dat hij gestorven is?
1: Vier jaar,
0: oké.
1: En ieder jaar denk ik dat met een mis hier in de kapel. We zijn een verjaardag in die periode, want dat kan de juiste dag zijn. En dan rond zijn overlijden.
0: Oké. En u heeft nog
1: een zoon en een dochter, hè?
0: Ja, en kleinkinderen en achterkleinkinderen ook.
1: Ah ja. Als we met 22 zijn. Want de hele jongste, die is komen ook, lijkt de moderne methode niet. Het ging niet door bevruchting.
0: Oké. Ja. En maar u ziet uw familie best veel. Ze komen...
1: Ze komen regelmatig bezoeken, maar dat is dan iets om de familie helemaal elkaar te zien. Hè?
0: Ja.
1: Met de verjaardag of daar ongeveer rond.
0: En woont u al lang hier in dit woonzorgcentrum?
1: Ja. Ja, heel lang. Is dat 14 jaar, 15 jaar? Nu in... november is het 15 jaar dat ik hier ben.
0: Oké, dat is al even.
1: Ja, en dat was de reden. Hè. Ik was thuis alleen, maar de man was overleden. En je kunt niet verwachten dat de kinderen niet de avond bij u komen. Hè. Ze gaan naar het werk en ze hebben ook al hun gezin. Hè. En dan had ik gezegd, want mijn zoon had die al een kamer besteld en een flat. Want mijn man was facteur en was alle dagen vroeg op. En in de middag werd hij met de samen. Hij zei, ik zat daar alleen zitten. En mijn oudste zoon zei, nee, ik ga in Sint-Felix een kamer vragen en een flat. En dan kan mama altijd bij u komen. Ja, maar spijtig genoeg, papa is naar de kliniek gegaan. Er was geen plaats. En dan is nog 13 of 14 dagen in volle zelen geweest.
0: Oké, dus hij is hier nooit geweest?
1: Nee.
0: Nee. En bent u hier graag? Woont u hier graag?
1: Ja, heel graag.
0: Ja?
1: Want ik had altijd gezegd, ik kom naar Sint-Felix... Om niet moeten alleen, want als ik alleen ben in het huis. En ik ben niet iemand die beroep doet op mijn kinderen. Want ze hebben ook zo'n hard werk. En ze hebben daar ook hun gezin. Hè. En mij had ik gezegd, ik ga naar Sint-Felix. En ja, daar. En die gezelschap hè, van de mensen.
0: Ja, u bent hier nooit alleen eigenlijk. Of alleen als u wil alleen zijn.
1: Als je wilt alleen zijn, kom je naar uw kamer. Maar anders, als er gezelschap is, ga er naartoe. Hè.
0: Ja. En bent u van de buurt? U kende het woonzorgcentrum al.
1: Ik ben van Halmaan. En dat is maar twee dorpen verder, hè.
0: Oké.
1: En mijn schoonzus zat hier geweest, dus ik kende Sint-Felix wel, hè.
0: Oké. Ja, daarmee dat u het al kende. En dat u naar hier wou komen.
1: Ja, ja.
0: Zijn er activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ah ja, en vroeger waren er precies meer activiteiten. Maar dat worden de mensen jonger, hè, die hier kwamen... Ik vind dat er hier veel oude mensen zijn. En van een of twee eten kun je niet verwachten dat een goed turn doen, hè, of zo.
0: Kan u nog turnen?
1: Ik heb altijd geturnen.
0: Want u...
1: Natuurlijk, nee, gaat dat niet meer zo goed, hè.
0: Ja. Ja.
1: Maar als er terug is, ga ik er naartoe. Of als er een taartgebak hoort, ik kan daar niet aan meehelpen. Maar je ziet ze bewegen, je ziet de mensen toch werken. Hè.
0: U bent graag onder de mensen.
1: Ik ben heel graag onder de mensen en heel mijn leven geweest. Want in Halmaert waren er veel verenigingen. En ik was in alle zin, maar niet als bestuurslid, als werkende. Dat mag ik eerlijk zeggen.
0: Oké. U heeft altijd veel gedaan dan.
1: Ik ben actief geweest in de parochie. En altijd als werkende.
0: Oké. En zijn er mensen die ook altijd, die u altijd terugziet bij de activiteiten dan? Die ook altijd overal zijn?
1: Ja, ze is malereus. Waarom Anseline is ook hier? Daar kan op haar kamer nu mee. Maar af en toe ga ik vragen om mij naar Anseline te gaan. Anseline, niet bij iedereen is een naam van Anseline. Want ik zei, je moet ons niet verkleinen, we zijn al klein genoeg. Hè. Ja, van ouderdom krimpt, hè. En dan hebben ze mij de opmerking gemaakt. Maar hij mag wel Celine kunnen zeggen. Maar iedereen zegt Celine van Bormans. En dat was mijn beste vriendin.
0: Oké.
1: En die is ook hier.
0: Ah, u kent haar al heel lang dan?
1: Oh. We hebben veel van elkaar gedaan. En we hebben dikke gedaan. Goeie vriend en nu niet samen de koffie ervoor. Maar dan was Celine in haar huis. En mijn dochter zei, maar nu gaan we een keer bij Celine en gaan we daar een taart eten en een keer koffie drinken.
0: Oh, maar dat is heel mooi dat jullie nu samen in hetzelfde huis kunnen worden dan.
1: Ja, maar ja, ze moet er bijna naartoe brengen. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben...
0: Ja, u zit in een rolstoel.
1: Maar dat is nog maar een goede maand dat ik in een rolstoel zit. Hè. Dat was met een rollator.
0: Oké. Dat is wel heel indrukwekkend. U heeft heel lang mobiel geweest.
1: Heel lang. Want omdat de andere bewoners zijn... We zien wel dat het bijna ermee gaat. Lekker als ik moeite had, maar toch gestapt als ze lang was. Ik kon, maar nu gaan we niet meer.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, als ik onder de 1 ben, naar de 102... Nog een maand, dan is het jaar al... Nee, als juni uit is, is het jaar al overweg.
0: Ja, het is al 101 en bijna half.
1: Ja.
0: Enorm bedankt, Lea, dat wij met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou zeggen aan de luisteraars?
1: Dat die heel goed is. Dat moet ik zeggen. Tijden. En de bedieningen, als je belt dat je iemand nodig hebt, je moet geen uur wachten. Dat moet ik zeggen. Het personeel is hier neer, heel in de weer. En anderzijds zei ze, hij zei geen lastige. Het hoeft niet direct te zijn.
0: Oké.
1: Okay, ja, ze moeten mij naar de wc doen en ja, alles met mij doen. Hè.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, mijn kinderen, mijn Mark, die woonde in Herne. De dochter woonde in Halmaert. En om beurten komen ze. Om mij in de voormiddag mijn fruit te geven.
0: Oké, dus u ziet die elke dag?
1: Om
0: afwisselend.
1: Ah ja, afwisselend, want Mark heeft al geweest.
0: Oké, dat is heel mooi. Zeer goed, Lea, dan gaan we uw dag laten verder gaan.
1: Ja.
0: Beste luisteraars, wij gaan even luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Lea. Maar wij zijn naar kamer uitgewandeld, de gang doorgegaan, de lift naar beneden genomen. En nu zijn wij te gast bij Justine. De Blok. Justine de Blok. Dankjewel, Justine, dat wij bij u te gast mogen zijn. Mag ik u vragen of u al lang hier woont?
1: We gaan 2 jaar, hè? Nog eens 2 jaar.
0: Oké. En het is... U bent naar hier gekomen omdat het thuis niet meer ging.
1: Dat ging niet meer, hè?
0: Ja.
1: Wat is hier? En deed mijn kinderen. Dat ik hier binnen geraakt ben, hè? Want anders is dat niet waar, hè?
0: Ja, dat is niet altijd makkelijk. Woont u hier graag?
1: Ja. Oh, ben ik gelukkig.
0: Ja?
1: Ja.
0: En kan u zeggen waarom u hier gelukkig bent?
1: Ah ja, omdat ik hier alles heb. Ik kan me daar ook in aanpassen, hè. Ja. Ik ben er toegekomen en ik zeg moed, hè. En ik heb me aangepast dat ik ben zo gelukkig.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, veel. Alles doen we mee. Maar ja. Als het gedaan is, kom ik weer naar mijn kamer. Dan moet ik een beetje rusten.
0: Ja. Je moet genoeg rust nemen, hè?
1: Ja.
0: En u bent graag onder de mensen dan? U doet graag mee aan alles?
1: Ja, mee alles, hè. Ja, dat moet, hè.
0: En heeft u kinderen? 1 kind. Oké. En kleinkinderen of niet?
1: 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Oh.
0: Ah, dat is een mooie foto. Er staat hier aan uw raam een foto van 2 kleine kindjes. En komt uw familie u bezoeken?
1: Ja, ze wonen in Tollebeek.
0: Oké, in de buurt.
1: Stap ik er nu. En anders was het verder.
0: U bent u zelf ook van hier van de streek?
1: Nee,
0: of niet?
1: Ik ben van de Nederleeuw.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is wel nog een eindje.
1: Ja.
0: Maar waarom bent u naar hier gekomen dan? Omdat uw kinderen hier woonden? Of uw kind?
1: De kinderen hebben mij al hier gebracht. Want mijn schoondochter is van hier. En daarmee wisten dat ze een beetje wat dat hier was. En ze zei, moeder, als ik daar binnen gerookt. Zei goed. En ze is waar. Hé?
2: Zwaar. Ik kan het wel zeggen, uiteraard.
0: Oké, dus het is eigenlijk via je schoondochter.
1: Ja.
0: En woont u hier ook graag in de streek of bent u vooral in het huis dat u...
1: Nou ja, dat is goed, hè.
0: Ja, u heeft een mooi uitzicht ook,
1: hè. Ik kan met mij wandelen. Ja.
0: U komt graag nog eens buiten?
1: Oh ja. Maar met de kinderen, hè.
0: Oké. En gaan jullie dan wandelen?
1: Ja, we doen schoolronde, schoolwandelingen. Ja, dat is waar.
0: Ja, je heeft ook een mooi uitzicht op de kerktoren.
1: Ja. Oh ja, dat is waar. Ik zie dit alles.
0: Dat is waar, je kan ook de parking zien. Je kan zien wie hier binnen en buiten gaat.
1: Ja, dat doen we niet. Ik ga zitten en boekje.
0: Leest u graag? Leest u
1: graag? Ja, alle dagen in mijn kast. Allemaal een boek.
0: En wat voor boek leest u dan?
1: Dat allemaal.
0: Oké. Oké, dankjewel, Justine, dat u met ons wou spreken.
1: En we zijn 4 op Sint Felix, hè? Wat is dat? Oh. Overal is een schotter. Dat mag zij wel, hè?
0: Natuurlijk, je mag dat zeggen. Als het zo is, mag ik dat zeggen.
1: Dat is heel goed, hè? Is waar, hè?
0: Zeer goed, dankjewel, Justine.
1: Oh, dat doet me eens plezier, hè, dat ik ga babbelen.
0: Ik ben blij dat we dat plezier konden doen. Dan gaan we, beste luisteraars, luisteren naar muziek en onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja,
0: Justine,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang. Zijn wij nu bij Nicole.
2: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
1: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
1: Heel kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Aalst geweest. En in Aalst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Dus in Aalst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké. Okay.
1: Ik wil hier niet meer weg, hè. Ja, ik kan er weer. Ja, ik kan er weer.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
1: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
1: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
1: 80.
0: 80 jaar. Oké, okay, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
1: Heel lang, ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké.
1: Okay. Ja, kijk, en nu ben ik terug.
0: U bent oorspronkelijk van hier echt?
1: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, okay, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
1: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
1: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
1: Ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet. Mijn been. Ik kon me spreken ook. Ik kon het allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
1: Daarom dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
1: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. Okay. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
1: Ik doe mij alles mee.
0: Je doet mij alles mee? Oké. Okay. En is er iets dat u het liefste doet?
1: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, overal haar erbij. Ja. Ik kan er niet mee. Hè. Ik kan maar...
0: Maar
1: ik doe toch mee.
0: Dat u kan gebruiken.
1: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er een... U bent graag bezig.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
1: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké. Okay.
1: Ik lees veel. En televisie kijken ook. Maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
1: Of? Thriller.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie een boek.
1: Een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent hier nog niet zo heel lang. Heeft u uw medebewoners ondertussen al
1: ik
0: wat
1: ken
0: kunnen
1: ze
0: leren
1: allemaal.
0: Kennen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
1: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
1: Ja, natuurlijk. Ik zie allemaal... Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
1: Toen ga ik een keer op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of... Ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
1: En zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
1: een
0: kinderen?
1: 1 dochter of en 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
1: Ja.
0: Ah, leuk.
1: Ja, daar is het.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
1: Ja.
0: Ah, hier. Een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
1: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
1: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
1: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
1: Ja, dat kan hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
1: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
3: Ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd de gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat zeggen?
1: Tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier zoveel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op?
1: Met ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons. Ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn. Ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als ze het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want dat is, ja, de ene mens is de andere niet.
0: Ja. Oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, heeft dat echt zo ontdekt door er te beginnen werken eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. En kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen, ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat je beter ligt. Ja.
0: Ja. Oké. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint-Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen. Dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag mogen wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij hebben daarnet mogen spreken met Eline, die hier werkt als zorgkundige. En nu gaan wij in gesprek met Leslie. Leslie, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Goedemorgen, ik ben Leslie. Ik ben sinds een dik jaar hoofdverpleegkundige. Ik ben gestart in 2002 als verpleegkundige, nadien als adjunct hoofdverpleegkundige en nu ben ik hoofdverpleegkundige.
0: En allemaal hier in hetzelfde woonzorgcentrum?
1: Allemaal in hetzelfde woonzorgcentrum. Ik ben vroeger gestart als jobstudent. Ik heb hier 3 of 4 jaar jobstudent gedaan. Via mijn grootmoeder hier terechtgekomen, die wekelijks naar de eucharistieviering kwam op dinsdag. En ja,
0: en zo erin gerold.
1: Zo heb ik het leren kennen, het huis, en ben ik gebleven.
0: Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat nog kunnen zeggen, dat ze hier al
1: 24 jaar
0: was het, ja. Klopt. Dezelfde, op dezelfde plaats werken.
1: Ja, ja.
0: Dat
1: heel
0: is
1: graag.
0: Ja, je bent blij met je keuze.
1: Ja, zeker en vast. Ja. Ouderenzorg ligt mij volledig. Ja, het contact met de mensen, de warmte dat je krijgt, een lach, een schouderklopje, een vriendelijk woord, een babbeltje. Heel leuk, ja.
0: U bent, je heeft ook voor ouderenzorg gestudeerd dan?
1: Of ik niet? Heb algemene verpleging gestudeerd, maar mijn hart lag onmiddellijk bij de ouderenzorg. Ja, toch wel.
0: Oké, en nu, het is een jaar ongeveer dat u nu hoofd bent?
1: Ja, een goed jaar, ja.
0: Verpleegkundige?
1: Ja.
0: Was dat een grote omschakeling voor u?
1: Ja, het was wel wat aanpassen, want ik heb eerst in de groep gestaan als gewone verpleegkundige, dan als adjunct. En het is toch wel wat aanpassing geweest. Maar ik ben goed opgevangen door mijn team en door mijn naaste collega's. En ik ben wel heel blij met mijn job, ja.
0: En wat zijn de grootste verschillen in het takenpakket?
1: Het leiding geven, vooral afspraken maken, controles uitoefenen, aansturen en begeleiden van verpleegkundigen, zorgkundigen. Opmaken van roosters, die ik al wel een tijdje, maar toch, allee ja, er komt toch wel wat meer bij kijken. Meer verantwoordelijkheden die tot je takenpakket horen. Ja.
0: Ja, het is dus nu echt vooral het administratieve en het leiden van de,
1: ja,
0: dat u nog
1: klopt,
0: doet.
1: Ja. Ja.
0: De eigenlijke zorgkundige taken zitten er dan niet meer zo bij? Of
1: nee, heel weinig. Ja, heel beperkt. Door administratie worden wij nogal opgeslorpt. Maar ik probeer toch wat tijd vrij te maken om af en toe een praatje te maken met mijn bewoners. En het contact toch wel te behouden. Mijn deur staat altijd open in het bureau. Ik vind dat heel belangrijk. Dat mensen ook wel bij mij terecht kunnen, ook familieleden.
0: Ja. Is het iets dat u mist, het meer zorgkundige, of niet per se?
1: Ja, toch af en toe, ja. Vandaar dat ik het toch wel nog eens opzoek, dat ik soms wel eens langs ga bij mensen. Omdat ik zeker in de hangen een praatje sla. Ik vind het wel belangrijk om die zorg te blijven bieden. Dat warme is toch wel belangrijk.
0: Oké, enorm bedankt Leslie om met ons te willen spreken. Misschien nog om de luisteraars een iets beter beeld te geven van wat uw job dan precies inhoudt. Ik zou u een beetje kunnen schetsen hoe uw dag verloopt.
1: Mijn dag verloopt, ja. Ik mails, heel veel mails lezen elke ochtend. Ik probeer mijn bewonersdossiers ook de dagboek dagelijks te lezen. Dat ik wel goed meeblijf. Dan het overleg dat wij hebben dagelijks kort. Alleen dan maar heel kort een briefing om de dagverloop wat te kennen. Over de bewoners, specifieke zaken zijn, dat er dokters moeten gebeld worden, opvang van de dokters, hier en daar wat bijsturen, controles uitoefenen. Heel veelzijdig, uurroosters opmaken, regelmatig aanpassen, want een uurrooster wijzigt constant. Het is een werkmiddel. Opvolging van dossiers, medicatie, de dagen zitten goed gevuld.
0: Ja. Oké, en u kent dus eigenlijk de bewoners nog altijd heel goed, zij het dan meer via andere mensen?
1: Ja, vooral. Ja. Ik moet vooral rekenen op mijn team. De overdracht van mijn team is heel belangrijk. Vandaar de briefingmomenten zijn heel belangrijk. Mensen registreren. Heel belangrijk allemaal. Ja.
0: Oké, dankjewel Leslie om met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen delen met de luisteraars?
1: Ja, aan alle collega's wil ik mijn dankwoord uitbrengen, want het is echt wel belangrijk dat we samenwerken en dat we warme zorg kunnen verder bieden, waarvoor we dagelijks eigenlijk hier staan. Ik vind het heel belangrijk.
0: Okay. Dankjewel. Fantastisch, dankjewel. Dan gaan we nog luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. Ja. En wij waren daarnet op een bureau om te spreken met enkele leden van het personeel. En nu zijn wij de gang doorgelopen en binnengekomen in de kamer van Janine.
1: Ja.
0: Janine, dankjewel dat u ons te woord wil staan.
1: Graag gedaan, met plezier.
0: Mag ik u vragen hoe lang u hier al woont?
1: Bijna een jaar.
0: Bijna een jaar. En ja. Daarvoor was u thuis? Of?
1: Nee, daarvoor was ik hier in de assistentiewoning.
0: En heeft u daar lang gewoond of niet?
1: Bijna 4 jaar.
0: Bijna 4 jaar, oké. Okay. Ja. Maar u had meer hulp nodig dan?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb borstkanker gekregen en dan ben ik hier gekomen in revalidatie. En ben ik hier gebleven. Ik was hier goed, hè. Ik voelde mij hier goed. Ik ben hier gebleven. Het is hier tof ook, hè. Het is hier plezant wonen. En de mensen zijn hier allemaal heel vriendelijk. Ja, het is hier plezant. Allee, meer kan ik niet zeggen. En ik ben op stap geweest met Carmen van de week naar de lijst waar ik vroeger ging naar de winkel. Ze heeft mij in mijn rolstoel gezet en wij de winkel binnen en boodschappen gedaan. En dat was heel, heel tof. Ik geniet er nog van eigenlijk, ja. Dat is plezant.
0: Dat was een winkel waar u vroeger altijd ging?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Oké. Okay. In uw geboortedorp? Of,
1: nee, mijn geboortedorp is hier in Herne. Maar ik heb dan in Kester gewoond. En dan ben ik, vandaar was ik kort bij de lijst in Goijke. Okay. En dan ging ik altijd mijn boodschappen doen in de lijst in Gooik. En Carmen had me een keer voorgesteld om een keer gaan te winkelen. En ik heb dat met plezier aanvaard. En dat was heel, heel leuk. Heel tof. Ik heb genoten.
0: U vond het leuk om daar terug te zijn?
1: Ja, ja, het zal wel. Maar die winkel is ondertussen wel heel fel vergroot. En ik was content van het een keer te zien.
0: Oké. Okay.
1: En het was leuk voor nu een keer zelf iets te zien dat ik kon zelf kopen. Anders doen mijn kinderen altijd mijn boodschappen. En die heb ik ze zelf een keer kunnen doen. Hè. Dat is leuk.
0: Ja, dat was lang geleden. Ja. Dat je het zelf nog eens kan doen.
1: 5 jaar geleden bijna.
0: Oké. Okay. In de assistentiewoning werden ook je boodschappen gebracht?
1: Ja, ja, ja, ja. Ik kon meer per auto rijden, dus ja.
0: Oké. Okay. En zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet?
1: Hier... Op de activiteiten zelf ga ik niet veel, maar ik ga alle dagen naar de cafetaria. Rummikubben met mijn buurvrouw. En de donderdag en de vrijdag ga ik kaarten met de buren van daar nog. En dan hebben we daar een clubje met 4 dat we kaarten alle dagen, elke donderdag en vrijdag. En dat is heel plezant. Ja, het is een keer iets anders, hè.
0: Ja, dat zijn mensen die u al kent van toen u assistentiewoning woonde.
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay. Dus u heeft uw vaste activiteiten die u doet?
1: Ja. Donderdag en vrijdag is het kaarten en de rest is cafetaria, rummikubben. Dus meer moet dat niet zijn, hè. Ik weet wat doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik zit hier nooit op mijn kamer.
0: U bent altijd iets gaan doen?
1: Ja, ja. Nooit is ook veel gezegd, maar toch niet veel.
0: Alleen nu om met ons te spreken.
1: Ja, voilà. Nu ben ik verplicht.

0: verplicht heb om hier te blijven.
1: En het rummikuppen, dat is ook met bewoners van het huis?
0: Ja, dat is mijn buurvrouw van hier tegen. Ja, dat is wel plezant, hè.
1: Rummikuppen met cijfers of met letters?
0: Ja, met cijfers.
1: Met cijfers, dat is de beste versie naar mijn mening.
0: Ja, met letters gaat het niet zo goed. Dus ja, we doen het gemakkelijkste en het plezantste.
1: Dus u heeft uw vriendinnen hier waar u mee overeenkomt?
0: Ja, ik ken hier wel veel mensen. Hè. Als je hier zo lang bent, dan heb je wel een vriendenkring opgericht eigenlijk. Hè. En dat blijft duren met die mensen hier ook. Ik ken daar iedereen. En hier ken ik er ook al veel. En dus ja, het is aangenaam voor hier te zijn. Hè.
1: Is dat een van de dingen die u het liefste heeft aan hier te wonen? Dat u mensen in de buurt hebt?
0: Ah ja, het zal wel, hè.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ik heb hier gelijk met een buur. Paul, dat is ook een toffe mens. En dan Mariette, ja, dat is een vriendin. En Bertha hier rechtover, die is ook niet... Maar het is dat is een oud mens, 95 jaar. Het enige wat ik wel voel, ik ben veel te jong voor hier te zijn.
1: Okay.
0: Ik kan moeilijk om met allemaal die oudere mensen. Ik ga niet zeggen oude mensen, maar het zijn hier wel veel oude mensen. En er zijn er sommige bij die een beetje ambetant zijn in mijn dingen. Waar ik niet goed mee overeenkom. Ja. Maar ja, dat moet het bijpakken. Hè. Het is dat of niks. Hè. Ja, ik heb geen keus.
1: Je kunt niet bij iedereen overeenkomen.
0: Nee, dat is het.
1: Ja.
0: Okay. Ach ja, zie, voilà. En daarmee ben ik hier graag. Heel graag. Ik leg er nog een keer de nadruk op. Ik voel me hier echt, echt goed.
1: Oké.
0: Tof.
1: Dat is fantastisch. Mag ik u nog vragen, heeft u kinderen? Of
0: drie.
1: Niet? Drie kinderen.
0: En die komen elk weekend, omdat die werken einde week.
1: Ja.
0: Elk weekend komen ze naar hier.
1: Oké, u ziet ze veel.
0: Ja, ja, ja, ja. En oren alle dagen.
1: Oké. Dat is leuk. En heeft u ook kleinkinderen?
0: Zes. Dat is ook leuk, hè. Maar ja, dat is... ik heb drie jongens eerst en die zijn allemaal in de 20. En dan heb ik drie meisjes, kleinkinderen. En die zijn 11, 12 jaar. En die komen nog mee, maar die grote die komen niet meer mee. Maar ik vind dat normaal, eigenlijk. Hè.
1: Ja.
0: Zou ik ook niet graag bij een oude mee gaan zitten. Enfin, ja, zie.
1: Oké, enorm bedankt hè, dat we met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen of is alles gezegd, denkt u?
0: Ik denk dat alles gezegd. Ik kan niet blijven stoeven hè, dat ik hier graag ben.
1: Oké, zeer goed. Enorm bedankt.
0: Oké, graag gedaan. Heel graag gedaan.
1: Dan gaan wij nog even luisteren naar muziek en dan verder onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Janine. En nu zijn wij doorgewandeld de gang terug eigenlijk naar het bureau waar we daarnet ook al waren. Het bureau van de animatie, om te spreken met Carmen.
1: Goedemorgen.
0: Dankjewel hè, om het ons even te willen spreken. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, mijn naam is Carmen. Ik ben 27 jaar en ik ben ergotherapeut in woonzorgcentrum Sint Felix. En ik werk hier sinds september vorig jaar.
0: Ja, dus een dik half jaar ondertussen.
1: Ja,
0: zoiets.
1: Inderdaad. Ja. Ongeveer 9 maanden.
0: Ja. En heeft u hiervoor ergens anders gewerkt of is het uw eerste job?
1: Ik heb hiervoor ook in een woonzorgcentrum gewerkt en ik heb besloten om in woonzorgcentra te blijven.
0: En kan u zeggen waarom u dat besloten heeft?
1: Ja, ik vind het heel mooi om dagelijks met de mensen samen te werken. De mensen geven ons heel veel liefde. Wij geven hen heel veel liefde. En ik vind dat er heel veel mooie momenten samen te beleven zijn.
0: U heeft ergotherapie gestudeerd?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is, u moet dan geen richting kiezen, of wel?
1: Dus dat is algemene opleiding. En dan bij stages kan je eigenlijk proeven van verschillende plaatsen om te werken.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is echt bij uw werkkeuze eigenlijk dat je hebt moeten beslissen om in een woonzorgcentrum te gaan werken.
1: Ja, inderdaad.
0: En kan u een beetje uitleg geven over uw job? Wat houdt dat in om ergotherapeut te zijn?
1: Als ergotherapeut sta ik in voor de zelfstandigheid van de mensen. Bijvoorbeeld bij de ochtendverzorging sta ik in bij mensen die eigenlijk al gedeeltelijk zelfstandig dingen kunnen doen. Waardoor ik ondersteun om nog meer zelfstandig de ochtendverzorging uit te kunnen voeren. Ook bij maaltijden. Ik geef zelf ook maaltijdbegeleiding, maar ik sta ook in voor hulpmiddelen. Bijvoorbeeld bewoners die moeite hebben met het vasthouden van een vork, ga ik op zoek naar alternatieven, naar andere hulpmiddelen, zodat ze toch zelf kunnen blijven eten. Als ergotherapeut sta ik ook in, samen met de kiné, voor gangrevalidatie, dus mensen in beweging houden. Kijken of de rollators voldoende afgestemd zijn, dat de bewoners deze correct gebruiken. En ook aanvullend sta ik mee in voor de activiteiten die worden aangeboden in het woonzorgcentrum.
0: Oké, misschien is het leuk om daar eens over te hebben. Wat soort activiteiten hebben jullie hier allemaal?
1: De activiteiten zijn heel ruim. Samen met mijn twee collega's Wonen en Leven staan wij in voor verschillende soorten activiteiten. Wij zetten in op bewegingactiviteiten, creatieve activiteiten, maar ook kooktherapie. Bijvoorbeeld deze namiddag gaan we samen koekjes bakken. En die worden dan in de diepvries gestoken, omdat het recept moet in de diepvries. En dan maandag worden die afgebakken en dan kunnen alle bewoners daarvan proeven. Jullie hebben hier straks ook Janine gehoord. Met Janine ben ik afgelopen week op uitstap geweest naar de Delijzen. 'S Ochtends help ik haar ook bij de ochtendverzorging. En we zijn aan een babbeltje geslaan. En daar sprak zij uit dat ze graag nog eens naar de Delijzen in Gooik wou gaan. En dankzij Kelly en mijn coördinator Maaike mocht ik dat dan realiseren. En dat is deze week gebeurd.
0: Dus ik had ook echt individueel voor mensen die nog een bepaalde wens hebben, iets dat ze graag zouden doen.
1: Ja, inderdaad. Zo ben ik enkele weken geleden ook naar de bibliotheek in Herne geweest met een bewoner. Dat is een bewoner die minder deelneemt aan andere activiteiten, maar die had wel vernoemd dat hij heel graag leest, dat hij graag nog eens naar de bib wou gaan en dat heb ik dan ook mogen realiseren.
0: Oké, okay, dat is leuk. En voor de meer algemene activiteiten, is er dan een vast schema? Maandag voormiddag doen we dit, of is het meer?
1: Sommige activiteiten komen wekelijks terug. Bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag in de voormiddag zijn er wandelmomenten. Wij wonen in een heel mooie omgeving hier. Dan kunnen wij met de bewoners eens buiten gaan. Elke donderdag voormiddag is er een krantenuurtje waar de actualiteit wordt besproken met de bewoners. En dan de andere invulling in de namiddagen wordt eigenlijk van week op week een beetje afgestemd. Wij proberen ook activiteiten aan te bieden dat bewoners aangeven om zelf nog iets te willen doen. En ja, we proberen eigenlijk van alles een beetje aan te bieden, zodat er voor elk wat wils is.
0: Oké. Okay. U werkt ondertussen dus ongeveer 9 maanden. Heeft u het gevoel dat u ingewerkt bent, dat u helemaal deel bent van het team ondertussen?
1: Ik sprak er hier net over met een collega en zij was verbaasd dat het nog maar 9 maanden was. Dus ik denk wel dat ik goed geïntegreerd ben in Sint-Felix.
0: U vindt het leuk om hier te werken?
1: Ja, ik ben heel tevreden.
0: Oké, fantastisch. Dank je wel, Carmen, om met ons te willen spreken.
1: Dank je wel.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen?
1: Ik denk dat alles ongeveer gezegd is.
0: Zeer goed.
1: Dank u.
0: Dan gaan wij nog luisteren naar een lied.

0: Beste luisteraars, wij mogen vandaag ook nog in gesprek gaan met Maaike, psychologisch consulent. Dankjewel Maaike om met ons te willen spreken.
1: Goedemiddag.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus ik ben Maaike. Ik ben in september hier gestart als psychologisch consulent en als coördinator van het Paramedisch team. En ik volg momenteel ook nog een opleiding voor palliatieve zorg met de bedoeling om ook de taak van palliatief referent op mee te nemen.
0: Oké, en u zegt, dus u bent psychologisch consulent. Kan u daar wat meer over vertellen, wat we ons daarbij moeten voorstellen?
1: Ja, het is zo dat, dat is vaak ja, op vraag van de teams eigenlijk, dat ik langs ga bij bewoners wanneer dat ze wat extra psychische ondersteuning nodig hebben. Ja, dat is ook eigenlijk een onderdeel dat ook steeds belangrijker wordt bij die doelgroep. Hebben wij vorig jaar zo'n beetje het project van Onder de Schil proberen in te burgeren in het woonzorgcentrum. Dat is een project van Te Hek die de aandacht vestigt op psychische kwetsbaarheid bij ouderen.
0: Oké, dat is dus een belangrijk deel van uw takenpakket, echt in gesprek gaan met de bewoners zelf.
1: Ja, klopt, inderdaad. Dus ja, vaak komen vandaag ook mensen naar het woonzorgcentrum die al een bepaalde gevoeligheid hebben. Daar zijn weinig gespecialiseerde centra voor of te weinig plaatsen, waardoor dat ze eigenlijk dan in een woonzorgcentrum terechtkomen. Zorgkunde, verpleegkunde zijn daar niet altijd in getraind om met die mensen om te gaan. En vandaar dat ik die taak nu op meeneem.
0: En u zegt, u bent ook coördinator voor het paramedisch team.
1: Ja.
0: Wat houdt dat dan in?
1: Klopt. Dus ik ben verantwoordelijke voor de begeleiders leven wonen, de ergotherapeut en de kiné. Dus ik coördineer zo wat mede-activiteiten en dergelijke.
0: Oké. En u zegt, ja, er zijn wel bewoners met een bepaalde psychische kwetsbaarheid.
1: Ja.
0: Zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Is dat heel uiteenlopend of komt u veel dezelfde dingen tegen?
1: Oh, dat is heel uiteenlopend. Hè. We hebben er zijn heel veel mensen die depressieve gevoelens hebben, die vaak eenzaam zijn. Rouw en verlies is ook een thema dat heel vaak aan bod komt. Daar hebben we onlangs ook een opleiding voor georganiseerd. Ook voor de medewerkers, zodat zij daar ook wat meer in betrokken zijn in dat thema. Het is ook zo dat vaak als mensen in het woonzorgcentrum terechtkomen, ze komen in een andere omgeving. En dat is vaak wel een heel aanpassing voor die mensen. En dan ben ik er om die aanpassing wat vlotter te laten verlopen.
0: Oké, u werkt hier nog niet zo heel lang. Zijn er bepaalde dingen die u graag in de toekomst zou verwezenlijken? Die lopende projecten die u in gedachten heeft? Of?
1: Vooral die psychische thema's eigenlijk meer onder de aandacht brengen. We zitten ook met een doelgroep waarbij dat vaak nog taboe is ook. Dus dat vind ik een heel belangrijke. En daarnaast is het ook van belang dat wij nog sterker gaan inzetten op palliatieve zorg bij onze bewoners. Zodanig dat zij ook eigenlijk, van zodra dat zij het zelf niet meer kunnen aangeven, dat zij op voorhand hun wensen en dergelijke kenbaar kunnen maken voor, ja, als ze het dus zelf niet meer kunnen aangeven, dat wij daarin zoveel mogelijk in meegaan.
0: Oké. Okay. Bedankt, Maaike, met ons te willen spreken.
1: Dank je wel.
0: En dan zouden we ook graag iedereen willen bedanken met wie we hebben mogen spreken, alle personeelsleden, alle bewoners. Want het is ondertussen tijd geworden om onze uitzending af te ronden. Dus enorm bedankt, Maaike. We hebben hier ook nog Kelly bij ons, die de hele dag met ons is meegegaan en waar we in het begin mee mochten spreken. Enorm bedankt om ons te laten kennismaken met het woonzorgcentrum.
1: En jullie bedankt om ons even in de kijker te willen zetten. Dank u.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, hartelijk bedankt ook aan jullie om te luisteren. En tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria, op deze vrijdag in de 11e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758 voor de hymne. De antifoon met daarop volgend de psalmen. U vindt deze onderaan bladzijde 1077. Daarop volgend 1078. De korte schriftlezing volgt daar eveneens op en die vindt u terug op bladzijde 1080 onderaan. Bladzijde 1080 onderaan. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ver blijft de redding bij mijn kreet om hulp. Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring. Ik roep des nachts en nimmer vind ik rust. Toch woont gij in uw heiligdom, gij roem van Israël. Op u vertrouwden onze vaderen. Zij rekenen op u en zijn verlost. Zij riepen tot u en ze zijn gered. Ze hoopten op u en zijn niet beschaamd. Maar ik ben als een worm geen mens meer. Verstoten door de mensen, door het volk veracht. Ze lachen met mij, allen die mij zien. Ze grijnzen en ze schudden met het hoofd. Hij steunt toch op de Heer, laat die hem redden. En hem bevrijden als zij hem bemint. Gij zijt het die mij hebt geleid vanaf de moederschoot. Mij veilig hebt gelegd aan moeders borst. Bij mijn geboorte werd ik u gegeven. Vanaf de moederschoot zijt gij mijn God. Houd u niet ver van mij nu ik in nood ben. Blijf mij nabij nu ik geen helper heb. Zij dringen om mij heen als kalveren. Als Bazanstieren sluiten zij mij in. Zij laten mij hun tanden zien. Bloeddorstig brullend als een leeuw. Als water ben ik uitgegoten. Heel mijn gebeente is ontwricht. Mijn hart is zacht als was geworden. Gesmolten in mijn lijf. Mijn keel is als een scherf zo droog, mijn tong kleeft in mijn mond. Gij hebt mij in het stof geworpen van de dood. Een meute honden jaagt mij op. Een bende booswichten houdt mij omsingeld. Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen. Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, verdelen zij mijn kleren onderling en dobbelen om mijn gewaad. Ach, Heer, houd u niet ver van mij. Mijn steun, kom haastig om mij bij te staan. Red gij mijn leven van het dreigend zwaard, mijn lichaam uit de tanden van de honden. Verlos mij uit de leeuwenmuil, mij, hulpeloze, van de buffelhorens. Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, uw lof verkondigen voor heel het volk. Gij dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob, breng hem hulde. Eerbiedig hem, heel Israëls geslacht. Want hij bekommert zich om de gekwelde. Hij wendt zijn aangezicht niet af, maar luistert naar zijn roepen. Voor heel de menigte zal ik u prijzen. Bij de Godvrezenden breng ik u dank. De armen zullen eten en verzadigd worden, en allen die God zoeken, prijzen hem. Hun moed zal weer herleven. Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot hem keren. En nedervallen zullen voor zijn aangezicht de stammen en de volken overal. Want aan de Heer komt toe het koningschap. Hij is de heerser over alle naties. Die rusten in de aarde zullen hem aanbidden. Voor hem zal buigen al wie afdaalt in het stof. Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven. Mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn. Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt, van zijn gerechtigheid aan die geboren worden. Dit heeft de Heer gedaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Thans is buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven. Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog. En laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht, waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
0: Heilige Artsengel Michael,
3: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. We bidden en we mediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter brengen bij onze Verlosser.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Jezus, uw tocht om God te verzoenen met de mensen en de mensen met God was een kruisweg. Iedere verzoeningsdienst is een kruisweg, want verzoenen gaat niet zonder moeite. Maar iedere verzoeningstocht eindigt ook steeds in paasvreugde. Wij volgen u hier op uw tocht, ingetogen biddend, overtuigd van de reddende kracht van uw lijden en dood. Deze kracht zal ook ons bezielen, telkens wij uitgenodigd worden, ons te verzoenen met uw Vader en met onze broeders en zusters. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: In alle mensen om u heen, Heer, herkennen wij ons eigen gezicht. Onze haat in het gepeupel. Onze kommer om onze eigen veiligheid in de Farizeeën. Onze besluiteloosheid bij Annas. Onze vleierij in Caïfas. Ons verraad in Judas. Onze oneerlijkheid in Petrus. Onze wreedheid in de Romeinse soldaten. Daarmee hebben wij u ter dood veroordeeld, u die steeds zeide: ook ik veroordeel u niet. Heer, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer. Ontferm u over ons.
1: God wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Tweede statie. Jezus neemt zijn kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Wij staan verbaasd, Heer, over de hardvochtigheid van mensen uit vroegere tijden. Hoe ze konden folteren, martelen en pijn doen. We staan verbaasd vooral omdat goede mensen daar slachtoffer van werden. We staan verbaasd dat ze u, die niets dan goedheid waard, met het zware kruishout bedachten. Maak, goede Jezus, dat onze verbazing niet schijnheilig wezen. Genees ons van onze hardvochtigheid en verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen. Amen.
2: Derde statie. Jezus valt de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Het onnoemelijk vele kwaad is zelfs voor u te zwaar, Heer. Hoewel de last die gij ons geeft licht is, hoewel het juk dat gij ons op de schouders legt zacht is, hebben wij die last en dat juk kleinhartig geweigerd. Wij weigeren zo gemakkelijk en zo vaak een kleine dienst. Wij laten zoveel woorden ongesproken. Wij laten zoveel aan u over dat gij eronder valt. Heer Jezus, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Uw moeder wordt geraakt in haar dierbaarste bezit. Ze martelen en doden haar zoon. Wie zal ooit begrijpen, Heer, dat ze bezig is het moederschap te aanvaarden over haar beulen? Ze kust de handen die haar slaan. Ze zegt, mijn kinderen, tot wie haar vertrappen. Slechts goddelijke kracht kan iemand vriend doen zeggen tot een verrader. Heer, laat ons dit voorbeeld niet vergeten. Verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Simon had niet veel te vertellen. Hij had geen macht. Hij had geen invloed. Hij was een kleine man. Ze konden hem zonder meer opvorderen voor gelijk welke karwei. Omdat hij gering was, werd hij uitverkoren u bij het verlossingswerk bij te staan. Heer, wij zijn gedoopten, uitverkorenen. Altijd kiest gij het geringe en het nietswaardige uit om het groot te maken. Maak ons groot genoeg om ons te verzoenen met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Zesde statie. Veronica droogt Jezus aangezicht af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Wie een glas water geeft aan deze kleinen, geeft het ook aan mij, hebt gij gezegd. Hoe zoudt gij dan geen beloning geven aan de vrouw die uw lijden wou verlichten? Wij, die uw lijden juist verzwaard hebben, dragen ook de afdruk van uw gelaat in ons. Zonder verdienste werden wij gedoopt en opgenomen in uw vriendenkring. Heer, laat ons ook de anderen zonder verdienste gul in ons midden opnemen. Verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Nog de steun van moeder Maria, nog de hulp van Simon van Cyrene, nog het gebaar van Veronica heeft een tweede val op uw verzoeningstocht kunnen verhinderen, Heer. Niet ontmoedigd staat gij terug op en doet de volgende stap. Zo vaak vragen wij ons af of wij de eerste stap moeten zetten. Uw antwoord luidt, en ook de tweede. Heer, geef ons meer daadkrachtig geloof en verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen. Amen.
2: Achtste statie. Jezus troost de menende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Als dit het groene hout is, wat zal er dan met het dorre geschieden? Is uw eigen bedenking bij deze statie. Als uw volgelingen de goede toon niet weten te vinden, hoe zouden anderen het dan kunnen? Heer Jezus, wij weten dat gij op ons rekent om het getuigenis te geven dat verzoening mogelijk is. Alleen wij, christenen, kunnen dat getuigenis in de wereld laten oplichten. Eigenlijk is dat te veel gevraagd. Wij kunnen dat niet, tenzij gij ons helpt. Daarom bidden wij u, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer. Ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: U valt voortdurend, Heer, en u staat voortdurend weer op om uw kruis te dragen. Wij lezen daarin uw goddelijke wil om ons kost wat kost te bevrijden uit onze kleinzieligheid, onze angst, uit onze zonde, uit onszelf. Bij uw geboorte zongen engelen over vrede en over goede wil. Ten koste van welk leed moet u die vrede veroveren? Ook wij hebben strijd te voeren, vooral met onszelf, om goede wil op te brengen, om vrede te stichten. Vaak mislukt het. Behoed ons voor ontmoediging en verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer. Ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen. Amen.
2: Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Nu is alles u ontnomen, Heer. Alles hebt gij prijsgegeven. Omdat gij ons zo kostbaar vond, was u geen gave te groot. Zo hebt gij ons getoond wat uw woord betekent. Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen. Leer ons opnieuw ontdekken, Heer Jezus, dat ons leven nooit een christelijk leven wordt als wij ons niet toeleggen op versterving, op boete, op zelfverloochening. Verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Wij kunnen uw leed slechts verlichten door onszelf als zondaars te erkennen. Gij wordt aan het kruis genageld omdat wij aan het onvruchtbare kruis van onze zonde, van onze zelfzucht, van onze verslaving, van onze hardheid vastgeklonken zijn. Wij hebben u dit aangedaan en daarom zijn wij beschaamd over de keren dat we geklaagd hebben toen we leden onder andermans fouten. De goede weg naar de verzoening is erkennen dat ik zondaar ben en dus ook begrijpen dat de ander ook zondaar is. Heer, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Toen u stierf, Heer, dacht niemand eraan hoe een kruis met een dood lichaam de ereplaats zou krijgen in miljoenen woningen. Het kruisbeeld is voor ons geen versiering, geen meubelstuk dat er nu eenmaal bij hoort. Laat ons helpen indachtig te zijn dat gij ons tot der dood hebt liefgehad. Laat het een spoorslag zijn om te leven als verlosten, verzoend met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Uw woord, het is volbracht, wordt nu ook door Maria uitgesproken. Ook zij gaat de weg ten einde toe, zonder de mond voor één klacht te openen. Zij kan niet geloven dat wij ons nu nog niet zouden bekeren. Zo slecht zijn ze niet, denkt Maria, en ze hoopt, met het zwaard van rouw en droefheid in haar hart, op uw verrijzenis en op de onze. Verzoend met uw Vader en met onze medemensen, zullen ook wij uitspreken dat alles is volbracht. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: In het graf gelegd wordt het graf voorgoed afgeschaft. Voor wie gelooft, bestaat de dood niet. Voor wie gelooft is alleen maar leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook als zij gestorven is. Jezus, uw geloof in uw Vader heeft u doen opstaan uit het graf. Sta ook op uit het graf van ons hart, uit de moordkuil van onze zelfzucht en onverzoenlijkheid. Laat het Pasen worden, ook voor ons, ook voor mij. Vandaag nog zet ik de eerste stap naar de verzoening met uw Vader en met mijn medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Verlicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt. Geef ons de vrede weer voorgoed. Leid gij ons

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij dus de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Op woensdag 17 juni heeft de Heilige Vader een generale audiëntie gehouden, nu hij teruggekeerd is natuurlijk van zijn apostolische reis naar Spanje, en heeft ook die catechese moment, zeg maar, gebruikt, dat catechese moment gebruikt om een beetje terug te blikken op die apostolische reis. Wel, wij gaan dat ook voor een allerlaatste keer doen. En op deze wijze heeft u een volledige verslaggeving kunnen horen van de 6 dagen die Paus Leo XIV op Spaanse bodem heeft doorgebracht. Zij het in Madrid, Barcelona, Montserrat en zijn afreizen naar de Canarische eilanden, Gran Canaria en uiteindelijk ook Tenerife. We gaan verder met onze verslaggeving nog donderdag 11 juni. Toen bevond hij zich nog in Gran Canaria. De Heilige Vader heeft toen om 17:50 het bisschopshuis van Las Palmas verlaten en per pausmobiel is hij naar het stadion van Gran Canaria gereden, waar hij om 18:30 de Heilige Mis heeft gecelebreerd en dat op het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, in aanwezigheid van zowat 50.000 gelovigen. Bij zijn aankomst in het stadion reed de paus in de pausmobiel even tussen de gelovigen, wat hen toestond om de Heilige Vader te begroeten. En natuurlijk, ja, mensen die dan naar zo'n moment komen uitkijken, die willen natuurlijk heel graag, al is het maar een glimp, opvangen van de Heilige Vader. Dat kon op deze wijze. We gaan luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de Heilige Mis op Gran Canaria.
0: Queridos hermanos, hermanas, después de una jornada rica de encuentros, de compartir, ahora celebrando con ustedes.
2: Dierbare broeders en zusters, na een dag vol ontmoetingen en uitwisselingen, nu we hier samen met jullie de Eucharistie vieren, wil ik allereerst de Heer danken voor al het goede dat hier elke dag tot stand komt. En hem, zowel de inzet van iedereen als het leed waarvan dit land getuige is, toe te vertrouwen. Ik nodig jullie ook uit om tijdens deze heilige mis samen te bidden voor de zielen van de broeders en zusters die op zee het leven hebben verloren. Dit alles zullen wij samen met het brood en de wijn op de altaartafel leggen, terwijl wij met de avondviering van de waken, de plechtigheid van het Heilig Hart van Jezus inluiden, waaraan heel Spanje is gewijd. Laten wij de Heer vragen dat op dit moment dezelfde gevoelens van menselijkheid, barmhartigheid en mededogen als die van het hart van de Verlosser in ons levend mogen zijn. We laten ons bij onze bezinning leiden door de lezingen die we hebben gehoord. In de eerste herinnert God de Israëlieten aan de onbaatzuchtigheid waarmee hij hen heeft liefgehad. Hij heeft hen niet gekozen omdat zij bijzondere voorrechten, gaven of verdiensten hadden, maar het pure liefde. En hij zal hen altijd blijven liefhebben, ook wanneer zij, vanwege hun versteende hart, zijn gevoelens niet beantwoorden. Dit is de liefde van God, waarin onze roeping tot liefde haar wortels kent. niet gebaseerd op berekening, nog op louter gevoel, nog te herleiden tot eenvoudige filantropie, maar doordringend in ons heden wezen. Vuur voor de ziel, licht voor de geest, een onweerstaanbare drang naar vrijheid, vrede en tegelijkertijd kwelling voor het hart, dat in harmonie met andere harten klopt en de hele persoon erbij betrekt. Want liefhebben is de mens eigen. Ja, het is zelfs een voorwaarde voor de volheid van zijn bestaan zelf. Zo verschijnt de liefde ons in de menselijkheid van de Verlosser en in de bewegingen van zijn allerheiligste hart, onveranderlijk en trouw, zelfs in het aangezicht van onbegrip en afwijzing, angst, droefheid en menselijke weerstand. En juist dit gelaat van God in dit gelaat, die altijd verliefd is, die volledig en voortdurend ons welzijn en ons volmaakt geluk nastreeft, herkennen wij de weg van het leven. Zo leren wij een nieuwe manier van bestaan en van omgaan met elkaar. Een andere maatstaf om keuzes te beoordelen. En een vernieuwde en verkwikkende manier om gemeenschap te vormen. Paus Franciscus zei hierover, toen hij sprak over de liefde van Christus, dat het beste antwoord op de liefde van zijn hart de liefde voor de broeders is. En voegde eraan toe, er is geen grotere daad die we hem kunnen aanbieden om liefde met liefde te beantwoorden. Liefde met liefde beantwoorden. Dat is de wonderbaarlijke uitwisseling, het admirabile commercium, waarin het evangelie ons uitnodigt om ons te laten meeslepen, door de oneindige omvang van Gods liefde te vertalen in de vrijgevigheid waarmee wij hem dienen, elke dag, in de broeders en zusters die hij zelf op ons pad plaatst, vooral in diegenen die het meest behoeftig zijn, weerloos, niet in staat om iets terug te geven. Precies zoals dat op dit eiland gebeurt, in de gastvrijheid, het delen en de onbaatzuchtige gaven. De vrijgevigheid van het hart van Christus houdt hier echter niet op. Ze reikt verder en zet zich in om iedereen te helpen, niet alleen te overleven, maar ook het vertrouwen terug te vinden en de weg weer op te pakken, om te groeien en ten volle tot bloei te komen in zijn of haar eigenheid, ten behoeve van iedereen. In dit verband schreef Paus Benedictus XVI... dat de caritas waarvan Jezus Christus met zijn aardse leven getuigenis heeft afgelegd, de belangrijkste drijvende kracht is voor de ware ontwikkeling van iedere persoon en van de gehele mensheid. In de tweede lezing herinnerde de heilige Johannes ons eraan dat God zijn enige Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij door hem het leven zouden hebben. Zijn woorden doen denken aan die van Jezus, die zei dat hij gekomen was opdat wij het leven zouden hebben en in overvloed. En die tegen de genezen verlamde zei, sta op, neem je bed op en loop. In deze uitspraken herkennen wij de oproep om degenen die lijden moederlijk te omarmen, maar tegelijkertijd degenen die gekwetst zijn voor te bereiden en aan te sporen om weer op te staan, verder te gaan, op weg naar een vrij en waardig leven. Onze naaste liefde mag inderdaad niet louter hulpverlening zijn, maar is erop gericht mensen te integreren met het oog op hun volledige ontplooiing, spiritueel, intellectueel en lichamelijk. en hun waardige en constructieve integratie in de gemeenschap. Enkel zo wordt onze ontmoeting, ook in het licht van moeilijke en pijnlijke gebeurtenissen, een gelegenheid om zaadjes van hoop te zaaien op de weg van de mensheid naar een betere toekomst. Ik wil echter in het licht van het woord van God dat we hebben gehoord nog even stilstaan bij een laatste kenmerk van het hart van Christus, de nederigheid. Het hart van Jezus is nederig. En daarom horen de geleerden en de wijzen de hartslag ervan niet. Dat wil zeggen, degenen die de aanmatiging hebben te denken dat zij op zichzelf volstaan, alles weten en nog God, nog anderen nodig hebben. Aan hen ontbreekt namelijk, verdoofd door het gedreun van een overdadig, alom tegenwoordig en rusteloos ik, de stilte die nodig is om in zichzelf en in de broeders en zusters de verborgen hartslag van de liefde te horen. Niet zelden maakt welvaart ons blind, tot het punt dat wij denken dat ons geluk alleen kan worden verwezenlijkt als we het zonder anderen kunnen stellen. Jezus leert ons daarentegen juist dat wij, om de ware vreugde van het leven, die in de liefde ligt, te kunnen proeven, van de voetstukken van de verdeeldheid zaaiende hoogmoed moeten afstappen om elkaar te ontmoeten in de nederigheid die ons tot broeders en zusters maakt. De heilige Augustinus zei, waar liefde is, is vrede. En waar nederigheid is, is liefde. En dat is precies zo. Waar oprechte nederigheid is, is liefde. En waar liefde is, is vrede. Want alleen in nederigheid weten we werkelijk wie we zijn. En kunnen we elkaar daarom in waarheid liefhebben. Elkaar ontmoeten. Onszelf aan elkaar geven. En elkaar vergeven. Dierbaren, vandaag vereren wij het heilig hart van Jezus, dat wij vaak afbeelden met een doornenkroon en een brandende vlam, volgens de visioenen van de heilige Margaretha Maria Alacoque. Laten wij niet vergeten dat wij de levende aanwezigheid van de Heer in de wereld zijn. Laten we daarom niet enkel op deze dag, maar altijd met respect en vertrouwen naar elkaar kijken. En laten we in dit besef onze toewijding hernieuwen om in onszelf, in liefde, aan te vullen wat nog ontbreekt aan het lijden van Christus, ten behoeve van de kerk. Aangestoken door de liefde van zijn hart, laten wij dragers worden van zijn barmhartigheid en zijn vrede, opdat de oorlogen in de wereld ophouden en er om ons heen een nieuwe mensheid ontluikt, verzoend in de liefde. De woorden van paus Leo XIV tijdens de heilige mis op Gran Canaria. Aan het einde van de heilige mis sprak de bisschop van de Canarische eilanden, monseigneur José Mazuelos Pérez, enkele woorden van dank uit, gericht tot de heilige vader. En dat was ook het einde van zijn bezoek aan Gran Canaria. Om 20:30 ging hij dan terug naar het bisschopshuis van Las Palmas. En dan de laatste dag op vrijdag 12 juni nam de heilige vader afscheid van het bisschoppelijk paleis. Om 8:05 is hij per wagen naar de luchtmachtbasis Gran Canaria Gando gereden, waar hij na afscheid te hebben genomen van enkele lokale autoriteiten, rond 9:00 is vertrokken naar Santa Cruz de Tenerife. Daar landde hij om 9:15 en werd hij ook verwelkomd door enkele lokale autoriteiten. Om 9:40 ging hij per wagen naar het opvangcentrum Las Raices voor een ontmoeting met de migranten die daar verblijven. Eenmaal ter plaatse werd de Heilige Vader verwelkomd door de directeur van dit opvangcentrum.

0: ustedes. Ellos han hablado en español, he preparado yo en francés. En francés, je parle. And maybe some English also, because we have some who are English speaking also. Chers frères et sœurs, bonjour.
1: Dierbare broeders en zusters, een goede morgen. Ik bedank mevrouw de minister voor de hartelijke woorden die ze mij heeft toegesproken, evenals de directeur van dit centrum. En vandaag vieren wij in de kerk het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, dat voor christenen de barmhartige en oneindige liefde van God voor ieder mens vertegenwoordigt. In deze context is het een zegen dat wij elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen zien en vooral kunnen beseffen dat, ongeacht waar wij vandaan komen, de liefde van God geen grenzen kent, geen onderscheid maakt, zich aan iedereen schenkt en ons in eenheid verenigt. Als ik jullie gezichten zie en naar jullie getuigenissen luister, denk ik aan jullie harten, gekwetst door zoveel moeilijkheden, maar ook getroost door de liefde die jullie hebben ontvangen, dankzij andere open, vrijgevige en barmhartige harten. Het hart van Christus heeft geleden en is uit liefde doorboord en is ook getroost door medelevende mensen die naar hem toe zijn gekomen om zijn pijn te verlichten. Om de universaliteit van de liefde te illustreren, haalde Jezus het voorbeeld aan van de dienstbaarheid van een man uit een ander volk en met een ander godsdienst, die medelijden had met een gewonde en mishandelde persoon, gedreven door de liefde van God, die ons helpt wonden te helen en barmhartig te zijn jegens hen die lijden, vertrokken de heilige broeder Pietro en de heilige José de Anchieta vanaf deze Canarische eilanden om het evangelie in Amerika te verkondigen en zo nieuwe missionaire horizonten te openen. Ook zij waren migranten die zich op weg begaven naar het onbekende, met als belangrijkste bezittingen het geloof, de hoop en de liefde. In die onbekende landen wisten de heilige migranten en missionarissen te geven wat ze hadden en tegelijkertijd het nieuwe te omarmen dat hun werd aangeboden. Daarom nodig ik ook jullie uit om de schat aan menselijkheid, dromen en cultuur die jullie naar deze eilanden hebben meegebracht aan te bieden en open te staan voor wat jullie wordt gegeven. We moeten deze uitwisseling op een verantwoorde wijze beleven, met het oog op de toekomst van de komende generaties, aan wie wij het erfgoed van een beschaving van de liefde willen doorgeven, waarin migratie een belangrijke rol speelt, omdat deze een gelegenheid kan zijn voor ontmoeting en wederzijdse verrijking tussen volkeren. Dierbare broeders en zusters, we zijn allemaal op de een of andere manier migranten. We zijn allemaal pelgrims op weg naar het hemelse vaderland. Laten wij elkaar helpen om van deze reis een menselijke ervaring voor iedereen te maken. Een menselijke ervaring door bij te dragen met wat voor ieder van ons haalbaar is. In die zin bedank ik de regering, de verschillende instellingen, de vele mannen en vrouwen van goede wil voor hun medewerking die deze concrete humanitaire hulp mogelijk maken, die zoveel mensen weer hoop en waardigheid geeft. De naam van jullie opvangcentrum Las Raíces, de wortels, heeft indruk op mij gemaakt. Mijn voorganger, de geliefde paus Franciscus, die zo graag bij u had willen zijn,

0: gebruikte graag het beeld van de wortels om aan te geven dat we onze oorsprong niet mogen vergeten, dat we verenigd moeten blijven, dat we op de Heer moeten vertrouwen. Want wie op de Heer vertrouwt, is als een boom die aan een waterloop is geplant, die zijn wortels naar de stroom uitstrekt. Hij vreest niet wanneer de hitte komt. Zijn bladeren blijven groen.
1: Son feuillage reste vert.
0: Mogen dit beeld van de wortels jullie helpen stevig geworteld te blijven in de Heer, zodat geen enkele storm jullie kan wegvoeren van zijn aanwezigheid, die kracht geeft en leven schenkt. Dierbare vrienden, ik draag u in mijn hart en gedenk u in mijn gebeden. Mogen God u zegenen, uw gezinnen zegenen allen die u lief hebben. En mogen de heilige maagd Maria, troost van de migranten, u altijd begeleiden en bijstaan met haar moederlijke bescherming. Ik dank u van harte.
1: Merci beaucoup.
0: De woorden van Paus Leo de 14e aan deze mensen, deze migranten, maar ook de vrijwilligers, de medewerkers van dit opvangcentrum, die proberen zo goed als het kan de mensen daar op te vangen, die dus vaak vanuit het noorden van Afrika afkomstig zijn, op zoek naar een betere toekomst. In gammele bootjes door mensensmokkelaars de zee worden opgestuurd, waar ze niet zelden de dood vinden, jammer genoeg. En dus op deze wijze wilde de Heilige Vader nogmaals een duidelijke stem laten horen, zowel op de Canarische eilanden van Gran Canaria als Tenerife. Na afloop van de ontmoeting met enkele migranten begaf de Heilige Vader zich per auto naar de Plaza de Cristo voor een ontmoeting met organisaties die zich inzetten voor de integratie van migranten. Zo werd hij daar verwelkomd door opnieuw Monseigneur Edoui Alberto Santiago Santiago van San Cristobal de la Laguna op Tenerife. Na de nodige zang- en welkomstwoorden ook, die dan werden uitgesproken door de bisschop. En in getuigenis van een Venezolaanse priester en drie migranten heeft de Heilige Vader ook een toespraak tot de aanwezigen gericht. Ja, op deze wijze merken we dus dat de Heilige Vader het thema van migratie op het einde van zijn reis, zijn apostolische reis, nog extra in de verf heeft willen plaatsen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo de 14e bij deze ontmoeting met de organisaties die zich inzetten voor de integratie van migranten op de Canarische eilanden.
2: Muchas gracias. Buenos días a todos. Queridos hermanos y hermanas.
0: Dierbare broeders en zusters, het is mij een genoegen om dit moment met jullie te delen in San Cristobal de la Laguna, de zetel van dit bisdom. Het heeft indruk op mij gemaakt wat er over deze stad is gezegd, dat het een stad zonder muren is, een open stad. En misschien helpt dit detail ons te begrijpen dat de barrières die het moeilijkst te doorbreken zijn, niet altijd van steen zijn. Soms zitten ze verborgen in een blik, in angst of in onverschilligheid. De zee die deze eilanden omringt, brengt ons verhalen die we niet altijd kunnen ontcijferen. Verhalen van pijn, van hoop en van zoektochten. In een stad zonder muren wordt ook het hart opgeroepen zich te openen om deze verhalen te verwelkomen. En daarom moeten wij de taal van de nabijheid leren. De taal die meer met de handen dan met de woorden wordt begrepen. Braille en andere vormen van tactiel schrift herinneren ons eraan dat het woord ook via aanraking zijn weg kan vinden. Op dezelfde wijze vereist integratie dat wij leren op een andere manier te lezen. Er zijn blikken die wel zien, maar toch niet herkennen. Ze veranderen een gezicht in een nummer, een verhaal in een dossier en een verschil in afstand. Daarom leert het evangelie ons de werkelijkheid dieper te lezen. Een lezen dat voorkomt uit nabijheid, uit geduld en uit handen die in staat zijn om te helpen, te begeleiden, te sturen, te onderwijzen, wegen te openen. In het werk ter integratie van deze broeders en zusters van ons, net als in elk werk van naastenliefde, leert de kerk in het concrete leven van hen die lichamelijk of geestelijk lijden, een levend teken te lezen dat verwijst naar de heilige evangelium en dat leesbaar wordt door aanraking en nabijheid, wanneer wij de wonden van de naasten aanraken. Net als Thomas bij het zien van het verheerlijkte lichaam van de verrezene, leert ook de kerk dat de wonden, bekeken met de ogen van het geloof, een plaats van herkenning kunnen worden, waar menselijk leed met liefde wordt aangeraakt. Bevestigt Christus ons dat Hij aanwezig is in de hongerige, de dorstige, de naakte, de zieke, de gevangene en de vreemdeling. Uit dit geloof dat de levende Christus erkent, vloeit ook de dienstbaarheid van Pater Darwin en van zoveel anderen voort. De christelijke naastenliefde ontspringt uit de liefde van God die in het hart van de gelovigen is uitgestort. En daarom wordt het geloof concreet in de aanwezigheid van de behoeftigen en verandert de liefde voor Christus in daden. Vanuit deze overtuiging wil onze aanwezigheid getuigen dat solidariteit voortkomt uit de erkenning van de menselijke waardigheid en verder gaat dan elke beperkende concessie of louter filantropische daad. Zij is geroepen om zich in te zetten en de vorm aan te nemen van een proces. Opvang opent de deur. Integratie helpt de drempel te overschrijden. Hulp biedt verlichting voor de wond en integratie bouwt de toekomst weer op. De woorden van Paus Leo XIV bij de ontmoeting met de organisaties die zich inzetten voor integratie van migranten. We gaan samen met de Heilige Vader eerst het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug. Dan zullen wij verder luisteren naar deze toespraak.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae.
4: Et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine,
4: et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars. We gaan verder met de toespraak die Paus Leo XIV heeft gegeven aan de organisaties die zich inzetten voor de integratie van migranten op Tenerife.
6: Integrarnos significa borrar la historia de quien llega.
0: Integreren betekent niet dat de geschiedenis van de nieuwkomer wordt uitgewist, noch dat van hem wordt geëist dat hij alles wat deel uitmaakt van zijn herinneringen achter zich laat. Het betekent evenmin dat er parallele werelden moeten worden gecreëerd die voor elkaar gesloten zijn, waar mensen naast elkaar leven zonder elkaar werkelijk te ontmoeten. Integratie is een wederzijds proces. Wie aankomt, leert in een nieuw land te leven. En wie ontvangt, leert zijn huis te verruimen zonder zijn identiteit te verwateren of zijn hart te sluiten voor de ontmoeting. Aan jullie, dierbare broeders en zusters die migreren, komt een nobele en noodzakelijke rol in dit proces toe. Stel je vol vertrouwen open voor de gemeenschap die jullie opvangt. Leer de taal, respecteer haar wetten, leer haar gewoonten kennen. Neem deel aan het gemeenschapsleven en bied met dankbaarheid jullie gaven aan. Elke samenleving die opvang biedt, heeft plichten ten opzichte van degenen die aankomen. En wie wordt opgevangen, ontdekt op zijn beurt dat waardigheid, erkend als een recht, tot bloei komt wanneer deze zich omzet in verantwoordelijkheid en in een oprecht verlangen om samen met anderen iets op te bouwen. Zo kan wie als vreemdeling is aangekomen opnieuw banden smeden, vertrouwen herstellen en zich een levend onderdeel van een gemeenschap voelen. En dit is een kostbare vorm van barmhartigheid. Laten we het allereerst hebben over mensen die naar het beeld en de gelijkenis van God zijn geschapen. En pas daarna over juridische categorieën of problemen die moeten worden aangepakt. Na moeilijke reizen en soms meerdere pogingen, zoals in het geval van Khalid, zoeken ze iemand die hen eerder met gebaren dan met woorden zegt: je leven is geen afdanker, je lijden is niet onzichtbaar. Je waardigheid is niet verdwenen in de wateren die je bent overgestoken, zoals Mbake ons vertelde. Maar ze zoeken ook iets anders, een concrete kans om opnieuw te beginnen, om te leren, om te werken, om te dienen, om deel te nemen, om niet voor altijd gevangen te blijven in de rol van slachtoffer. In die zin wil ik Monseigneur Santiago bedanken voor zijn woorden en tegelijkertijd voor het getuigenis van een kerk die, hoewel met bescheiden middelen, met degenen die onderweg zijn, wil meegaan. Dank aan de diocesane Caritas, aan de diocesane delegatie voor migratie, aan de parochies en aan de vele kerkelijke en maatschappelijke organisaties die verder gaan dan eerste hulp en trajecten van bescherming, bevordering en integratie begeleiden. Dank u, omdat u het mogelijk maakt dat wie ooit begeleid is, zoals Thalia ons in herinnering bracht, een brug voor anderen kan worden en de ontvangen liefde kan teruggeven. Wanneer wie een helpende hand nodig had, op zijn beurt die hand begint uit te steken, verandert de ontvangen naastenliefde in gedeelde verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd mogen we de vele migranten niet vergeten die afkomstig uit Latijns-Amerika, de Filipijnen en andere delen van de wereld nu al een levend onderdeel van de gemeenschap vormen en met hun geloof, hun werk, hun gaven bijdragen aan de vernieuwing ervan. Laat u ook door hen evangeliseren, want zij brengen ongetwijfeld gaven met zich mee die de voorzienigheid u heeft willen schenken via diegenen die zich integreren. Zij herinneren ons eraan dat integreren betekent ruimte te creëren, zodat iemand zich mede verantwoordelijk kan voelen. Zo kan de vreemdeling van gisteren de broeder en de naaste van vandaag zijn. Aan de katholieken zou ik nog één ding willen vragen. Dat integratie niet wordt gereduceerd tot een sociale taak, hoe noodzakelijk die ook is. Wie in onze parochies aankomt, heeft brood, een dak boven zijn hoofd, een taal, werk en bescherming nodig. En hij moet ook een gemeenschap vinden die in staat is om door het getuigenis van het leven en het woord wegen aan te reiken om Jezus Christus te leren kennen, waarbij het geweten en de vrijheid van iedere persoon altijd wordt gerespecteerd. Evangeliseren betekent met respect en nederigheid de schat te delen die ons handelen en onze hoop ondersteunt. Een kerk die verwelkomt is ook een kerk die verkondigt, die Christus aanbiedt zonder hem op te dringen en die tegelijkertijd het evangelie uit de handen van de armen ontvangt. Een menselijk geweten, en zeker een christelijk geweten, kan niet onverschillig blijven tegenover de slachtoffers van schipbreuken en het uitblijven van hulp tegenover de begraafplaatsen van de zee. Elk leven dat op deze routes verloren gaat, is een mislukking voor de menselijke familie. Er bestaat echter ook een stille schipbreuk na de aankomst. Alleen achterblijven in een stad zonder taal, zonder relaties, zonder werk, zonder vertrouwen en blootgesteld aan degenen die misbruik maken van kwetsbaarheid. Integratie betekent deze tweede schipbreuk voorkomen. Het betekent degenen die gekwetst zijn aangekomen helpen om niet voor altijd in hun eigen pijn vast te blijven zitten, maar weer op eigen benen te kunnen staan, hun eigen gaven te herkennen en deze aan de gemeenschap aan te bieden. En vanaf dit plein wil ik een duidelijke boodschap richten tot diegenen die misbruik maken van de wanhoop. Tot diegenen die dodelijke routes organiseren, mensen handelen, documenten achterhouden, werknemers uitbuiten, vrouwen bedreigen, gezinnen misleiden en het lijden van anderen tot een zakelijke aangelegenheid maken. Hou hier mee op. Bekeer u. De tranen en het bloed van deze broeders en zusters roepen tot God en hun lijden reikt tot Hem. Het geld dat aan de kwetsbaarheid van de armen is ontfutseld, zal geen vrede, geen eer en geen toekomst brengen.
1: Deténganse, conviértanse.
0: Voor elk verloren leven, elke bedrogen familie, elk onderworpen lichaam, elke bedreigde vrouw, elke uitgebuite arbeider, zult u voor het goddelijk gerecht moeten verschijnen. Breek die ketenen en bevrijd degenen die u onder uw heerschappij houdt. Geef terug wat u hebt ontnomen. Herstel wat u kunt. Keer terug, zolang er nog tijd is. Want Gods barmhartigheid kan zelfs de meest verstokte zondaar bereiken, maar komt alleen binnen via de smalle poort van de waarheid, de gerechtigheid en de bekering. Zusters en broeders, het laatste woord mag niet aan de angst toebehoren, noch aan de onverschilligheid, noch aan het geweld van hen die speculeren met het menselijk leven. Het laatste woord is aan Christus, die zich identificeert met de vreemdeling, de wonden van de mensheid aanraakt en ons oproept hem te herkennen in elke broeder die opvang, bescherming, waardering en integratie nodig heeft. Laten wij onze blik op hem richten, zonder onze ogen af te wenden van hen die lijden. Laten wij naar de Heer kijken, om te leren met zijn ogen naar onze broeders te kijken. Aldus paus Leo XIV daar op Tenerife. Na deze ontmoeting heeft hij om 12:15 toch de heilige mis gecelebreerd in de haven van Santa Cruz de Tenerife. En vervolgens was het tijd om afscheid te nemen van de Canarische eilanden en dus ook van Spanje. En dat was nog niet zo eenvoudig, want de Heilige Vader was al ruimschoots aan boord gegaan. Er was al afscheid genomen van de koninklijke familie, van alle autoriteiten, van de bisschoppen, de kardinalen enzovoort, zoals dat altijd het geval is bij een apostolische reis, klaar om de paus uit te zwaaien. En men wachtte. En wachtte. En wachtte nog wat langer. Maar het vliegtuig vertrok niet. Er was een technisch probleem dat niet kon worden opgelost. Ramp. De paus diende terug van boord te gaan samen met alle kardinalen, zijn hele entourage. Ook de journalisten die zaten vast op Tenerife. Maar daar kwam de Spaanse koning te hulp. Hij heeft namelijk een privévliegtuig. En onder zijn vlag vertrok de Heilige Vader terug naar Rome. Het waren aandoenlijke beelden eigenlijk. Ja, zo ziet u maar, ook voor de Heilige Vader kan vliegtuigpech optreden. Ik hoop voor een ieder die in de komende tijd denkt om het vliegtuig te nemen, om eventueel te genieten van wat vakantie en wat rust, dat het u niet overkomt. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan, als ook de verslaggeving over de apostolische reis van paus Leo XIV op de Canarische eilanden dus, en dus ook Spanje. Ja, memorabele apostolische reis, dat mogen we toch wel zeggen. En een volgende keer gaan wij natuurlijk verder, brengen wij verder ook het pauselijke en Vaticaanse nieuws bij u. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Wij zijn blij om op het uur van Jezus' passie verbonden te zijn en we bidden samen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor elk van ons en voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog met de heilige Margaretha Maria à la Coque. O liefdevol hart van onze Heer Jezus Christus, Gij wondt harten die harder zijn dan steen, Gij verwarmt geesten die kouder zijn dan ijs, en Gij zijt in staat een gemoed te vertederen dat harder is dan diamant. Wond daarom, mijn beminnenswaardige Verlosser, mijn hart door uw heilige wonden. Maak mijn ziel dronken met uw bloed, zodat ik, waarheen ik mij ook wend, niet anders kan zien dan mijn goddelijke gekruisigde. Goede Jezus, maak dat mijn hart geen rust vinde voordat het u heeft gevonden. U die zijn middelpunt zijt, zijn liefde en zijn geluk. Beminnenswaardige Jezus, door de wonden van uw hart, vergeef mij de zonde die ik uit boosheid of slechte bedoelingen heb bedreven. Plaats mijn slecht hart in het uwe, dat geheel goddelijk is, opdat ik altijd door u word beschermd en geleid, volharden in het goede en het kwaad vluchten, tot de laatste adem van mijn leven. Amen. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid u steeds nabij zijn.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag mogen we weer kennis maken met iemand die zich inzet voor de kerk en in het bijzonder de kerk in Tiene. Ik mag hier zijn in het parochiaal centrum. Zo heet het?
1: Pastoraal Centrum.
0: Pastoraal Centrum in Tiene. Het was een voormalig klooster.
1: Het was het klooster van de Grauwe Zusters.
0: Van de Grauwe Zusters. Ja. En ik zit hier met Claire Blondeau, die zich al meer dan 30 jaar inzet voor de parochie in Tiene. En u bent eigenlijk ook gewoon geboren en getogen in Tiene, hè?
1: Ja.
0: Ja? Ja. Wilt u misschien eerst wat meer vertellen over uzelf? En dan daarna kunnen we misschien ontdekken hoe u bij de kerk betrokken bent geraakt.
1: Ik ben Claire. Ik ben dus eigenlijk begonnen als gyro-meisje, vrij jong, 6 jaar, toen mijn mama heel ziek was. En dat was dan mijn ontspanning, dat was op de zondag. En dan heeft mijn mama mij naar de gyro gestuurd. En daar ben ik dan gebleven, totdat ik hulpgroepleidster geworden ben en zo. En dat waren de mooiste jaren van mijn leven die ik daar meegemaakt heb. Kattenkwaad uithalen, zo, maar dus ook, wat vooral was zo, de edelvrouwen. De Maria die mij aansprak dus. En dan de zondag altijd dat we naar het lof gingen. En dat ik vooral het beeld van de edelvrouwen, ik weet niet of dat zo gekend is, maar dat is eigenlijk het beeld van de gyro. Dus een Maria, zo. En ik had er een heilige verering voor, want ik dacht altijd, als er iets is, ik ga het aan haar vertellen. En dan ging dat door, dan ging dat beter. Ik kom uit een gezin met 5 kinderen. Mijn mama had 5 kinderen, waarvan mijn mama zeer gelovig was. Mijn vader minder, maar hij was er niet tegen. En mijn zus en 3 broers had ik. Die waren eigenlijk niet zo voor de kerk. Allee, het interesseerde hen niet. Het waren andere interessante dingen voor hen, zeiden ze dan. Maar we hebben dus al ons ding gedaan, wat dat dan moesten doen. Eerst communie, plechtige communie, dat allemaal. Maar ik was er zo een beetje een uitblinker in. Ik zocht veel op, zo. Ik moest dat weten. Ik moest ook altijd zo een beetje de definesse weten van, wat zit daarachter en zo. Dat iedereen dacht van, een van die zagen, als ze oud genoeg is, is ze weg, hè. Dat was ook mijn bedoeling, omdat hier iemand was, Giselle van Winkel. Die is dan naar Burundi getrokken. Die was mijn leeftijd, bij mij in de gyro. En dan had ik gezegd, ik ga bij u mee. Maar dat viel dan tegen, want mijn ouders wilden dat niet. Ja. En dan heb ik mij op een andere manier ingezet en gezegd van, dan doe ik het hier. En dus altijd, wat het er ook was van de kerk, tot zelfs kerkhuizen en al die dingen, als ik maar in de kerk was. Dat was dus eigenlijk, mijn roeping dan. Dan ben ik vooral begonnen met jongeren. Dus sprak de jongeren aan zo. Ik ging met de jongeren spelen in de grote vakantie. Ik ben zeer geëngageerd in jongeren die het moeilijk hebben. En huisgezinnen, dus mensen in nood, daar ben ik ook de verantwoordelijke voor. En ik zorgde dan dat wij konden gaan spelen op de terreinen en zo. Dus ik had altijd zo iets van, ik moet mij geven en dan krijg ik terug. Dus dat was eigenlijk mijn dankbaarheid, want ik werd voor niks betaald of zo. Maar ik zeg al, ik gaf aan jongeren die het eigenlijk nodig hadden. En die eigenlijk zo'n beetje, naast de goede weg liepen. Dus dat sprak mij dus zeer aan. Dan ben ik dus in de gyro geweest tot 20 jaar. Dus dan moest ik met de deken komen, de vorige deken al, twee vorige dekens. En ik dacht, nu gaat het gedaan zijn, ik ben te oud. Zo. Ik had daar veel verdriet van, want dat duurde dan 14 dagen eer dat ik mocht gaan. Dus dan begon die een molen zo te draaien. Ik zal niet meer mogen en zo. Maar dan was het voorstel, alleen niet het voorstel, het moest zo, want in de tijd ging dat zo, moest ik naar de scouts gaan. Die werden gemengd. En hij had al met mijn mama afgesproken en die had dan al haar fiat gegeven, maar ik wist het nog niet. En dan ben ik daar begonnen met de scouts, omdat dat gemengd moest zijn. En daar ben ik nog altijd bij, maar niet meer actief. Op mijn leeftijd is dat niet meer zo goed. Maar ik doe nog wel de pastoraal.
0: Okay.
1: Dus ik zorg dus dat ze met Christus Koning een viering hebben en zo. Als ze op kamp gaan, maak ik hun papiertjes klaar dat ze daar kunnen. Want vroeger gingen dus ook altijd op kamp mee. Hè. Okay. En dan ging meneer Hardekes, dus de deken, ging naar de mis doen. En dan bleef ik daar een dag of 2 om bekend aan pastoraal te doen. Okay. Maar nu, sinds hij gestorven is, heb ik dat dus niet meer gedaan. Maar ik hou nog wel contact, omdat nu mijn neef is nu groepsleider met de scouts. Dus sta ik met hem in verbinding voordat de pastoraal verder gaat. En ik maak dat klaar en dan doen zij dat elke week een woordje nog. En als het begint, spreek ik ook met de ouders op een, als de scouts beginnen en zo. Hè. Dus ik ben eigenlijk er nooit uit geweest. En ik doe het nog altijd heel graag. En ja, nu ben ik dan begonnen op vraag van deken Hardikest. Zou je u niet kunnen inzetten en een beetje meer proberen te doen dat we misdienaars krijgen? Want er was maar een paar misdienaars. En dat waren dan ook al jongens, want de meisjes mochten daar nog niet bij, waren dan ook al jongens van 18, 19 jaar. Dat was maar sporadisch. Dat was geen groep. En hij zei, zou je niet beginnen? Probeer een keer een paar mensen, neemt er een paar uit de scouts, misschien uit de Giro. Want de Giro, dat viel niet zo mee. Maar uit de scouts wel. Die zeiden van, ja, we gaan u helpen en zo. En ja, zo ben ik dan begonnen met 4 misdienaars. En ja, dat sprak dan aan. Er zijn er ook die weggevallen zijn en zo. Maar er kwamen er ook altijd bij. Dus ik had dan zoiets van, ik doe verder wat ik met de jeugd deed. En nu doe ik dat zo met de jeugd in de kerk. Ik ga ermee op kamp. Maar wel altijd religieus getint. Hè. Lourdes, nu gaan we naar Rome. We zijn al naar Rome geweest. We zijn met naar de paus geweest, gelukkig in Brussel nog. En dus ik doe dan nog, ik doe nog activiteiten met hen. Ik kom ook met hun ouders samen, dus om het overleggen en zo. Maar we zijn dus een heel echte groep geworden. Dus die aan elkaar hangen aan elkaar. Zo. Van alle origines in. Hè. Het is niet zo dat het allemaal mensen van hier bij ons zijn. Dus ik heb een heel grote groep Afrikanen. Zeer gelovigen. En dat draait fijn. Dus we zijn nu nog naar Lisa Delbo geweest in het weekend. Zo, je ziet, dus het blijft allemaal wel in de kring zo van het geloof. Ja. Ik doe ook speciaal momenten met de groten als ze het moeilijk hebben. Dan zeg ik, willen we eens samenkomen, willen we eens over praten. En de ouders vinden dat dus oké. Ze zeggen ja, ze zeggen tegen u meer dan dat ze tegen mij zeggen. Maar dat gaat altijd. Dus ik neem nooit een standpunt in tegenover de ouders. Dus ik praat met hen. En zij komen mij hun dingen vertellen en wat dat kan. Of kan eventueel toch dat ik dan zeg van, ja, we moeten toch eens met de mama's of zo spreken. Dan kan dat dus. Maar ons doel is vooral zeer gelovig zijn. Dus het zijn echt gelovigen die daartussen zitten, die een boel trekken. En er zijn ook muzikanten tussen. Dus wij hebben dus echt, ja, hoe moet ik zeggen? Ja, de kerk is iets van ons. En als we er niet zijn, dan wordt daar gebeld. Ja, wat scheelt er iets of zo? Dus we hebben echt een hele echte band bij elkaar. Zo. En, maar daar wordt ook serieus over geloof gepraat. Ook op de kampen. Ik ga dus mee op kamp, meestal naar Houffalize. En dan het buitenland als het ja, iets gebeurt. Zowel Lourdes hebben we een paar keer al gedaan, Rome al een paar keer gedaan. Ik denk dat we nu ook naar Rome zullen gaan met de oudste. Om te zien, hè, naar onze nieuwe paus openen we. En dus je ziet het, het zit dus toch wel altijd in de lijn. Het is niet zo, hoe moet ik zeggen, zo een beetje vrijblijvend spelen en zo. Dat gebeurt er ook bij, hè. Wij doen ook een misdienaarsdag, waar dat we aan deelnemen, als men dat inricht. Dus wij zijn eigenlijk heel actief. En die groep bestaat uit ingeschrevenen 30, maar 28... Of het kan een keer gebeuren, 26, maar meestal 28 zitten elke zondag in de mis om mee te dienen. Ja. We zijn nu ook naar Witte Donderdag geweest, allee, naar de chrismawijding en zo. Dat was voor velen de eerste keer dat ze dat zagen. Ik zeg, ja, dat moeten wij gezien hebben als misdienaren. Dus dat zijn dan dingen die ik dan ja, moet organiseren en sponsors zoeken. Maar ik moet eerlijk zeggen, hier in Tiene heb ik een hele goede band met de Lions Club. En die steunen ons altijd. Dus,
0: en wat is de Lions Club?
1: Dat is een serviceclub van, mag niet zeggen rijkere mensen, maar een serviceclub die zo, ja, zorgt dat wij bijvoorbeeld pakketten krijgen voor mensen in nood. Als er iets is, dan krijgen wij een steun. We krijgen ook steun van de Philips. Dus ik ben overal in heel die tijd gaan spreken. En dus kenbaar maken dat er ook buiten sport ook zoiets kan zijn. Hè? Dus vanuit de kerk, die vallen dan meestal zo uit de lucht. Allee, dat wisten we niet. We dachten dat dat gewoon naar maar zitten was. Maar dan heb je dat uitgelegd. En dus we hebben dan een hele goede band. En ik kan dus heel veel verwezenlijken dankzij die mensen. Dus ik heb zoiets van, ga ik dat kunnen? Of gaat dat financieel kunnen? Want wij proberen zo weinig mogelijk van de parochie. Ik moet wel zeggen, de kerkfabriek steunt ons ook. Dus we hebben een hele goede band met mensen in de parochie. Want zondagsmorgens zit je dan zo kijken en tellen. Oei, hoor ik dan zeggen, zijn er veel. Dus ze zijn echt opgenomen. Het is een heel plezante groep, maar het is ook de oudste, zo een tiental, die zijn zeer gelovig. En vooral voor Maria.
0: Okay.
1: Dus, ja.
0: En is dat ook iets, u zegt ja, er zijn ook veel misdienaars van andere origine die niet uit België afkomstig zijn oorspronkelijk. Is dat ook iets dat zij eigenlijk meebrengen, hun geloof? Want ja, bij ons uiteraard, er zijn nog wel jongere gelovigen, maar om zo echt te trekken in geloof, dat is eerder iets uitzonderlijk, hè?
1: Ja. Dus, maar wij hebben Polen, die zeer, ja, dat zijn al gelovigen. Dan de Afrikanen, die zijn van een bepaalde streek dat ze daar zijn, tegen Burundi. Die zijn ook zeer gelovig en die brengen dus wel hun geloof mee. Maar dat is niet anders dan het onze. Omdat die hier geboren zijn en allemaal. Maar die beleven het wel anders. Die hebben ook geen angst om ermee naar buiten te komen. Mm-hmm. Dat heb je dus wel een beetje van onze. Die eerder afwachten en zo. En kijken. Maar een keer als ze dus echt geïntegreerd zijn in onze groep, is dat voorbij.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Want die bespreken alles onder elkaar. Hè?
0: Ja.
1: Zo. Dus het is niet zo dat wij alleen maar bidden. Dus dat is wel de hoofdzaak. Maar alles komt aan bod. Hè? Dus een probleem bij hen thuis of hoe dat zij iets anders zien. Zij kunnen dus ook aan mij zeggen van, kijk, Claire, misschien moeten we toch eens iets anders doen. Of willen we dat anders aanpakken of zo. Het voorbereiden van de kampen doen ze samen met een paar grote. En dat is altijd, moet ik zeggen, zeer doordacht. Maar altijd gevoed met hun geloof.
0: Ja.
1: Dus zij durven over hun geloof spreken.
0: Ja.
1: En ik vind dat heel fijn.
0: Ja, het klinkt heel mooi. Ik moet ook meegeven aan de luisteraars dat ik zelf ongeveer een jaar geleden is naar de mis ben gekomen in 10 en dat ik echt onder de indruk was van de grote groep misdienaars. Dat is iets dat je niet op veel plekken ziet.
1: Nee, het is, ik hoor van mensen die zeggen het is indrukwekkend als je ze ziet door de middenbeuk, want ze gaan dus door de middenbeuk en zo. Al die 28, van klein tot groot. De jongste gaan nu haar eerste communie doen. Die is er van 5 jaar bij, die wil er absoluut bij zijn. En ze nemen die een beetje als mascot. Zo, en nu doet ze haar eerste communie, dus dat wordt een groot feest voor hen. Hè?
0: Ja.
1: Want we gaan dan feest met hen vieren, zo, als dank en zo. Maar ook die, het is mee naar de paus geweest en al die dingen. Dus zij sluiten niemand uit. En dat vind ik wel fijn. Dat had ik in het begin ook gesteld. We zijn allemaal dezelfde. We hebben misschien een andere kleur. We hebben ook een ander gedacht, een ander karakter. Maar wat we doen, is voor onze lieve Heer en onze lieve vrouw. En dat is voor iedereen dezelfde. En, want ik ben geen strenge, hè, helemaal niet. Maar ik geef wel door hetgeen ik graag heb. Dus, en als we weggaan, heb ik hen ook gezegd, we bidden elke dag. Hè, wie zie je kan aan houden. En we blijven ook beleefd. We hebben oog voor de natuur, dat we geen dingen doen en zo. Dus het is totaal anders als dat ik in de jeugdbeweging was. Hè. De jeugdbeweging is losser en dan allemaal. Deze zijn ook zo, want die spelen voetbal en onder elkaar. Maar het eindigt wel altijd. Het begint de dag en het eindigt met ons geloof.
0: Ja.
1: Dus 's morgens geven we de dag aan onze Heer. En dan zeggen we wat er van komt, komt er van. En 's avonds sluiten wij af. Dus. En dat is altijd heel stemmig.
0: Ja. In welke zin?
1: Als de deken overleden is, want dat was eigenlijk de motor achter ons. Hè, dan waren wij naar Valise gegaan. We hadden gezegd van, we doen dat 30 jaar al. We gaan. Hè, nu hadden we gezegd van, we gaan te veel herinneringen hebben. Ik zeg, nee, we gaan naar daar. We gaan daar afscheid nemen van hem. En dan had ik zo van Tony, de jeugdpastor, had allemaal zo van die kleine lantaarntjes meegebracht. En dan hebben we daar in Valise, in de bossen en op de straat, dus een gebedswaken gedaan. Zo. En een tocht zo. En dan hebben we afscheid kunnen nemen. Want het was moeilijk om afscheid te nemen. Want monseigneur Van Houten zei, dit heb ik nooit meegemaakt, zo verdriet. Je moet dat op een gepaste manier afscheid nemen. En we hebben gezegd, we gaan dat in uw valise doen, want hij was er altijd bij. We gaan dat op die manier doen. En dat is ja, heel goed gegaan. Zo. Ik ben Tony daar ook dankbaar voor, want hij heeft dat dan een beetje geleid. En dus, maar even om te zeggen van, allee, dat zijn eigenlijk onze dingen. Het is niet zo dat we zijn geen scoutsgroep of we zijn geen girogroep. Zo, wij zijn echt, ja,
0: ze zijn samen
1: met geloof bezig.
0: Ja, samen, jullie komen samen rondom het geloof, ja, daar gaat het eigenlijk over. Ja?
1: Ja.
0: En de jongste, zegt u, is 5 jaar.
1: Nu is ze 16 jaar.
0: Als ze 6 geworden, of ze was 5 toen ze erbij kwam. En ja, de oudste, hoe oud zijn
1: ze? De oudste is nu, die zit momenteel in Kenia. Die is haar opleiding bezig voor dokter. En Kelian is 22.
0: Ja.
1: En dan zijn 22, 21, 20, dus er verschillen rond de 18. En dan varieert het zo van 14, 15 en dan een paar kleintjes.
0: Ja.
1: Maar die zijn nieuw nu, hè?
0: Ja.
1: En nu met de eerste communie, na de eerste communie, verwacht ik er nog een paar. Maar die nemen ze dan wel mee in de groep zo, hè?
0: Ja, ja. Dat is toch ook iets bijzonders, al die leeftijden samen in ene groep, om samen op kamp te gaan?
1: Ja.
0: Ik wil zeggen, zelfs in de jeugdbeweging wordt het toch vaak
1: opgedeeld. Maar dat is bij ons niet het geval.
0: Ja.
1: Dus wij blijven één groep zo en iedereen zorgt voor iedereen zo.
0: Ja, dat is mooi.
1: Dat is heel mooi, ja. En ik... Allee, ik ben daar fier op, hè. Maar ik ben daar ook dankbaar voor. Ik heb dat zo een beetje uit de grond gestampt. En dat doet mij iedere keer wel iets, hè. Als ze dat dan doen, zo, en dan zeggen ze, Claire, heb je al iets gepland? Heb je al iets besproken? Zo, hè, want we gaan, hè. En zo. Maar we helpen nu, hè. Dus ze zeggen nu ook, je moet niet stoppen. Blijf maar altijd bij, maar wij zullen nu helpen. En het zware werk zullen wij doen, en dan allemaal. Maar we blijven één groep, dat hebben ze verleden zondag gezegd. Omdat ze gehoord hadden, maar ja, ze vertellen van alles zo'n beetje, dat ik misschien zou stoppen. En dan zeg ik, nee, niet stoppen, hè. Wij doen voort, maar jij blijft onze mentor. Zo. Allee, dat heeft mij dan wel geraakt zondag, zo, dat ik zei van, ja, eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan was er een mama die mij zei, weet jij, zegt ze, dat mijn dochter, het was een Afrikaanse, de oudste dan, dat die meer tegen u zegt dan tegen mij. Die praat elke dag over u. Ik zeg, ja. Ik zeg, is dat een probleem? Nee, zegt ze, dat is geen probleem. Maar ik begrijp niet, zegt ze, van waar dat zomaar komt. Anders is ze zo gesloten en zo. Ik zeg, ja, probeert eens mij op een andere manier. Ik zeg, te praten of zo. Ik zeg, ik weet het niet. Ik zeg, ik doe niks speciaal, ik weet het niet. Ze zegt, ze heeft een verering voor u dat ze eigenlijk voor niemand niet heeft. Ik zeg, ja, dat is ook niet goed. Nee, zegt ze, maar weet jij dat die misinaars u zo graag zien? Ik zeg, dat moet je aan niemand niet vertellen, want dat heb ik niet graag. En nu zeg ik het hier, dat mag ook. Maar je ding is het misschien een beetje... Maar ik zie ze ook enorm heel graag. En ik ben heel blij dat ik mijn geloof, hoe eenvoudig dat het ook mag zijn, want ik geloof niet met grote woorden of zo. Maria is voor mij het voorbeeld, al van als ik kind was. Maar ik ben heel blij dat ik dat kan doorgeven. En dat ik voel met hun wat ik voelde als ik jong was. En ik denk dat ze dan op de goede weg zullen gaan om het niet zo rap te vergeten.
0: Ja. En u zegt dat ze voelden wat ik ook voelde toen ik jong was. Een soort van vreugde in het geloof?
1: Ja, ik heb eigenlijk nooit mij ambetant gevoeld in mijn geloof. Ook ik had heel graag naar Afrika gegaan. Maar thuis kon dat niet. Er waren arme mensen. En ja, mijn moeder had mij nodig met 5 kinderen. En... dat zit zo nog altijd zo van... Ja, dat is misschien ook de reden waarom ik zoveel band heb met de Afrikaanse zussen hier. Dus dat zijn voor mij mijn niet zuster in de zin van het woord, maar dat zijn mijn zussen. Zo.
0: En dat is een gemeenschap van Afrikaanse zusters hier?
1: Ja, die waren hier in het klooster. Maar door omstandigheden zijn die dan moeten weggaan. Heel pijn. Ik heb daar veel verdriet van gehad. Maar ze zijn nog in tienen, hè. Dus ik heb ze nu hier in de kliniek, zijn ze nu verpleegster.
0: Okay.
1: En dus ik zie ze nog altijd en zo. En dat heeft mij dan op de leeftijd, dus als ze hier gekomen zijn, dat is nog niet zo lang geleden, heeft mij dat terug zo'n duw gegeven van, als ik kon zou ik gaan, maar nu kan ik dat eigenlijk niet meer. Ik ben daar ook te oud voor geworden om nog naar Congo te trekken en dan. Maar ik heb heel veel, veel steun aan hen. Heel veel steun. Ja. Zuster, je kent ze misschien, zuster Rebecca en zuster Laurette. En die werken nu hier in de kliniek. Ik heb die dan in de kliniek hier kunnen binnenkrijgen. En ja, ze zijn er heel, heel content van. En ik ben er ook heel content van. Dus er gaat geen week voorbij of wij bidden. Wij bidden ook samen, hè. En niet, hoe moet ik zeggen, niet flauwtjes doen, zo, hè. Dus gewoon, ja, we hebben ons gebed nodig om maar... ja, ik ben er vol lof over.
0: Ja. Ja. En u zegt, ik had van kleins af aan een liefde voor ons lieve neer en voor ons lieve vrouw. Ik had ook verlangen om naar Afrika te gaan, om mensen te helpen. U heeft een hele goede band met de zusters. Heeft u zelf eigenlijk er ooit over gedacht om religieuze te worden?
1: Om religieuze te worden, niet.
0: Nee.
1: Nee, daar was ik te, hoe moet ik zeggen, ik was nogal... Een bon vivant is niet het juiste woord, maar zo, ja... Ik zou niet geaard hebben in een stille ding of in een klooster of zo. Hè. Dus ik moest leven.
0: Ja.
1: Leven. En ik moest met mensen spreken. Ik moest naar mensen gaan en zo. Dus dat is niet zo. Maar daar zat iets anders in. En dat heb ik nooit kunnen verklaren wat dat was. Maar ja, dat zit er bij mij nog altijd in. Ik denk dat ik zo ga sterven. Dus ja, het is... Ja, ik voelde mij altijd aangetrokken. Ik ben al dikwijls naar Lourdes gegaan en zo. En... ja, georganiseerd altijd. En ja, er zit iets in, maar ik kan dat ook niet verklaren. En ik zie dat in ieder mens waar dat ik mee werk, voel ik dat.

0: En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag mag ik in Tiene te gast zijn in het pastoraal centrum Kabeek. En ik zit hier bij mevrouw Claire Blondeau, die daarnet al gesproken heeft over de mooie misdienaarwerking hier in Tiene, die toch wel, denk ja, vrij uniek is voor in Vlaanderen. Zo'n grote groep misdienaars die daar ook elke week naar de mis komen en waar dat u dan samen kampen mee doet. U zei daarnet, ik ben eigenlijk niet zo'n strenge, maar dat gaat altijd heel goed. Maar het is wel een groep van 28 jonge mensen. En u doet dat eigenlijk alleen, hè, die kampen. Ja. Dat is toch een bepaald talent dat u heeft, denk ik.
1: Dus alleen eigenlijk niet, want die groten helpen. Hè. Dus ja. Ik ben eigenlijk de begeleider en zien dan alles. De hoofdmonitor, zouden ze in een speelpleinwerking zeggen. Hè. Maar dus ik doe dat niet alleen en we bereiden dat goed voor. Maar dat heb ik van jongs af aan. Ik heb altijd zo een leidersfiguur gehad van als ik kind was. Omdat, van bij mij thuis, mijn 5 kinderen en zo, mijn mama die ziek was. Ik nam overal zo'n beetje de leiding en nu nog. Maar ik ben geen strenge, maar wel rechtvaardig. Ik zal nooit, of ik zal mij ook nooit mijn stem verheffen naar, zeker niet naar kinderen of zo. Maar zij weten alleen aan een blik van mij of het mij aanstaat of niet. Dus ik heb eigenlijk niet heel veel woorden nodig.
0: Ja, gezag, natuurlijk gezag.
1: Ja, en dus ze zien dat dan en zo. Maar je moet vergelijken, een misdienaarsbeweging kun je niet vergelijken met een jeugdbeweging. Dus daar is al sowieso stilte voorzien, daar is eerbied voorzien in de mis. Daar ben je geen belhamel, hè. Dus dan moet je gewoon, dus dat is een heel andere manier van aanpak als dat wij weggaan of als ik met de scouts op kamp ging of zo. Dus dat is totaal anders. Dus zij nemen dat goed aan, maar zij weten ook, dus als zij komen, spreek ik ook mee aan, dat ik graag heb, of zelfs eis, ik mag dat zeggen, dat het in de misviering, om de misviering gaat. En als ze hun daar kunnen in vinden, zijn ze welkom en ze mogen dat proberen. Maar als ze komen om zomaar, hoe moet ik zeggen, een beetje zo de belhamel uit te hangen of niet geïnteresseerd, dan zeg ik hun ook, kijk, je moet het zelf weten, maar je moet je hier aanpassen of anders kan dat niet. Dat kun je niet met 28 anders. Hè. Nee. Dus die moeten een beetje, al een beetje, die moeten respect hebben voor hetgeen er gebeurt, maar ze moeten er ook iets aan hebben en het kunnen beleven. Ja. Dus dat is, want anders blijven die ook niet, hè.
0: Ja. En in uw ervaring, want u heeft veel ervaring met jonge mensen te hebben gewerkt, heel uw leven lang, het is een rode draad. Ja. De misdienaarswerking is eigenlijk dan nog een intensere manier, denk ik, van met jongeren om te gaan, omdat het ook om het geloof gaat. Ik denk dat dat een vraag is die veel mensen zich stellen vandaag de dag in parochies, van hoe kunnen we jonge mensen bereiken met geloof? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Je kunt jongeren bereiken in het geloof door eerst en vooral zelf zeer gelovig te zijn en met je geloof op een juiste manier om te gaan. Dus je moet niet als je boven hen staat, of laten voelen dat je boven hen staat of zo, je zet één tussen hen. Zij moeten aan mij kunnen zien dat ik gelovig ben en ze zeggen dat ook. Dus het is niet zo dat je maar een groepje bijeenraapt en zegt van we gaan zondags eens op de mis en we gaan dan ook een keer op kamp en we gaan dat allemaal. Nee, het moet dieper zitten. Maar dat moet groeien natuurlijk. Dat bij mij ook moeten groeien. Hè? Dus ik ben ook niet geboren als iemand die ging het geloof verkondigen of ik weet niet wat. Zij weten dat. Zij weten dat ik gelovig ben. Dat ik met hen ook zeer gelovig wil omgaan. En ik denk, als je gelovig bent, dat het niet in de eerste plaats zo is dat je streng moet zijn. Maar sta open. En laat hen spreken. Luistert. En probeert een antwoord te geven. Ik heb nog nooit gezegd van, het is zo. Ik zeg wel, ik denk er zo over. Dus het is een andere manier dat je moet doen. Als ik in de jeugdbeweging ben en ik ga daar op kamp, dan ben ik ook anders. Dus daar kan ik al een keer zeggen, zo, en dat past niet en dat allemaal. In de mis is het belangrijkste dat wij bezig zijn met onze lieve Heer, onze lieve vrouw, en dat op een serene manier gebeurt, maar ook dat ze er iets van meedragen. Ja. En ik denk dat, want ik Ik weet het ook niet, ik ben geen profeet, ik weet ook niet. Ik denk dat dat voor hen de stimulans is om daar zondags een uur voor vrij te maken.
0: Ja, persoonlijke getuigenis van wat er in u
1: is. Ja. Dus zij zien... En ze voelen ook aan mij, vooral omdat ik met veel kansarmen bezig ben. Ik heb dat gezegd, mensen in nood. Zij zien ook aan mij, ik maak geen onderscheid. Ik zorg dat iedereen erbij hoort, wie of wat dat het ook is.
0: Zijn er zo in uw ervaring, in al die jaren dat u met de misdienaars op weg gaat eigenlijk, bepaalde momenten die u bijblijven van zo het geloof dat u van hun heeft mogen ontvangen, soms

0: Ze gaat toch niet stoppen. Ze gaat toch niet alleen, ze gaat ons toch niet alleen laten. Wat gaat ze doen? En zo. Die oudsten hebben mij die vraag gesteld. Ik zeg, je moet daar nu nog geen zorgen over maken. Ik zeg, ik ben hier toch? Ik ben bij jullie. Ik zeg, maar jullie gaan het moeten overnemen. En ik blijf bij jullie. Ik zeg, maar we gaan dat samen doen, hè? Ik zeg, kerk vormen is samen dingen doen. Ik zeg, wij zijn de misdienaars. Ik zeg, en iedereen kijkt op naar ons. En dat is ook zo. Als, ik zie dat zondag, als we door die lange gang gaan, dan is dat zo kijken. Ik hoor soms mensen zeggen van, oei, zie je, de keertjes en daar en zo. Ik zeg, dat moet ook zo blijven. Ik zeg, maar dat is niet het belangrijkste, hè. Ik zeg, het belangrijkste is dat je blijft geloven. En dat je je geloof beleeft, op welke manier ook. Ik zeg, en daar kan ik u aan meehelpen, misschien zoals ik 100 jaar ben.
1: Ja, want u bent jarenlang, ik denk meer dan 30 jaar, kosteres geweest hier in
0: Tiel. Ik ben 30 jaar officieel kosteres geweest.
1: Ja, en nu bent u gepensioneerd, maar de missienaarwerking, dat laat u niet los.
0: Dat laat ik niet van. Zolang als ik kan, blijf ik dat doen. En ik denk dat, allee, ik weet niet of ik het al mag zeggen, maar de grootsten hebben mij ook gevraagd, Claire, we gaan toch iets bij doen. Dus de grootste zeggen ook, Claire, we gaan iets doen buiten de misdienaars zo, om dat wij ons geloof blijven voeden. En daar speelt geen leeftijd op, hè. Ik zeg, ja, ik wil dat wel doen en dat gaan we dus ook doen. Maar ik ben aan het zoeken. Ik heb, ja, ze studeren allemaal, goede studenten zijn er zelfs bij. Ik zeg, we moeten zien dat we niet te veel tijd nemen van jullie. Je bent jong. Je moet jong zijn en jong blijven zo. Ik zeg, en dat je hebt je studies en zo. Maar dat we toch zo één keer in de maand. En dan bidden we, even bidden. En dan vertellen ze hun ding zo. Hè. En lachen we, of we kijken een film, of het een of het ander. En al de dingen die er in die kerk zijn, de momenten, die maken we dus ook mee.
1: Ja.
0: Dus, en ja, dat gaat goed. Ik ben er eigenlijk fier op. Maar ik ben niet fier op mijzelf, maar ik ben fier op de jongeren.
1: Ja.
0: Ik zou ervoor door een vuur gaan. Als er iemand zegt zo van, ja, maar als je ze ziet, als ze bezig is, dan zeg ik, ze is nu bezig met God, hè. Zo, ik vertraag het niet als ze... Ja. Zo, vooral omdat, allee, we zijn niet uniek, maar ik weet dat er veel naar ons opkijken. We zijn nu uitgenodigd geweest naar Mechelen, naar de chrismawijding. Dus we hebben mee mogen dienen, enkele. We hebben vooraan op de erelijst, op de ererij mogen zitten van Monsignor Terlinde. En we zijn naar de paus geweest toen, geluk, toen daar in Brussel. En ook enkele naar de mis daar. Zo, allee, dat zijn niet direct zo'n momenten dat ze moeten, ik weet niet wat, maar blijft hun toch bij. En ze zijn er dan, hè.
1: Ja.
0: Want ik moet iedere keer een busje nemen, hè.
1: Ja, ja.
0: Dus.
1: Ja, ja. Vier op hoe dat zij eigenlijk hun geloof beleven, hè.
0: Ja. Ja. En dat is zo heel eenvoudig, hè.
1: Ja.
0: Dat is niet met grote woorden. Ook niet direct zeggen met grote daden. Maar ze zijn er wel. Ze zijn zeer behulpzaam. Ik heb dus zo een werkgroep van mensen in nood, waar we pakketten gaan dragen en zo. En ja, zij helpen waar ze kunnen, hè. Mm-hmm. En waar ze ook komen, ze spreken over hun geloof. Hè, over hun, wij zijn misdienaars, hè. Wij zijn zo, ze zijn daar echt trots op, hè.
1: Ja.
0: Want we hebben hier een misdienaarsdag gehad. En iedereen, Tine moest het dan inrichten, omdat we met de meesten waren. En iedereen stond daar versteld van, hè. Zo, ik zeg, ja, maar dat kan, zal toch nog op andere plaatsen toch ook wel zijn. Dat kan toch niet dat het op een andere plaats niet is, hè. Mm. Denk ik toch niet.
1: Denk toch dat u dat niet moet overschatten, denk ik. Ik denk dat Tine echt wel er een beetje tussenuit springt, hoor, op dat vlak.
0: Ja, en ik hoor nu ook veel zo. Dan, Tine is daar. In het begin had ik daar zo'n wrang gevoel van. Dan zeg ik, maar allee, dat doet me nu toch niet. Hè. Tine is daar. Maar we lagen in een heel andere context dan dat ik dacht dat het was.
1: Ja, ja.
0: En nu ben ik er eigenlijk fier op. En ben gisteren nog naar Lisa Delbo gegaan. Dus dat is eigenlijk... moet ik zeggen, zo een beetje mijn mentor. Dus ik kan heel goed, ik zie Lisa heel graag. En ik heb veel respect voor die haar teksten en zo en haar manier van doen.
1: Ja?
0: Zo, ja, ik trek me eigenlijk aan Lisa Delbo. Zij weet dat niet, hoor. Maar ik trek me daar eigenlijk aan op, aan zo'n gelovige vrouw. Dat op zo'n een gelovige, maar ook een eenvoudige manier zo. Dan zeg ik, allee... Zo. Ja, ik heb daar echt bewondering voor.
1: De misdienaarwerking, daar hebben we het nu al een tijdje over gehad, maar er zijn toch ook nog wel andere mooie dingen waar we het mee over kunnen hebben. U zegt ook,

0: Ja, een bedeling voor kansarmen van voedselpakketten en zo. Ja. U werkt eigenlijk ook al heel lang hè, voor de kansarmen hier
1: in
0: Tiene.
1: Ja, 30 jaar. Hè.
0: Ja, dat is eigenlijk samen met dat u kosteres bent geworden, is dat ook begonnen. Wilt u misschien ook eerst vertellen hoe u dan uiteindelijk koster bent geworden?
1: Ik was eigenlijk al, hoe moet ik zeggen, van 14 jaar ging ik mee de kerk huizen. Omdat de koster zijn dochter mijn beste vriendin was. Dus, en ik verbleef daar dikwijls in het weekend en zo. Dus de kerk, ja, die moest dan in orde zijn. En dat was dan ook mijn ontspanning, als je zo mag zeggen. Dus we staken daar ook veel kattenkwaad uit. Die koster toen, hè, Pajol zei ik daartegen, die was een schelm. En zo. En als hij ons iets kon lappen, dan deed hij dat ook. Hè. Maar wij hadden dat dan graag. Dus ik ben eigenlijk dan voor een groot stuk zo in de weekends bijna altijd opgegroeid met de koster. Want dan moest ik de kerk in gaan kuisen. Ik was nog maar 16 jaar. Hè. En dus ja, de kerk was voor mij zo... De kerk en de giro, dat waren voor mij mijn momenten dat ik mijn eigen kon zijn. Voor de rest moest ik zorgen mee met mijn mama. Mijn papa was beroepsmilitair, altijd voor de week weg. Dat ik... kon ontspannen. Dus dat was eigenlijk mijn ontspanning. En zo is dat eigenlijk gegroeid, altijd meer en meer zo. Dan werd ik lector, jonge lector. Zo. En dan voelde ik mij, ik moet alles ondergaan gaan, hè, want ze hebben mij nodig. Hè. Ik ben zo iemand, als ik mij engageer, dan is dat het wat nodig is. Hè. Mm-hmm. Dus niet zeggen van een keer niet, of zo, dat moest zo zijn. En zo is dat dan eigenlijk allemaal gekomen. En die zei altijd... Als ik op pensioen ga, maar die man is 50 jaar koster geweest, hè, dan ga jij mij opvolgen. Ik zeg maar, Pajot, dat doe ik niet. Hè. Dat is voor een man, dat is niet voor een vrouw. Toen was dat ook zo. Hè. En dan, ik engageerde mij in alles in de kerk. Ik zorgde ook voor alles. Zo kwam ik ook met mensen terecht die dan... Ik werd dan 18 en 19 en die mij zeiden van, ja, wij hebben het moeilijk. Wij woonden ook in de Potterijstraat. Het was een arme wijk. Allee, arm in de zin van het woord. Ik deed dan veel voor die mensen daar. Hè. Daar was ook een paterskerk aan dan en zo. En zo is dat allemaal eigenlijk gegroeid. En ja, ik kreeg daar veel liefde voor. Zo. Ik kon ook niet tegen verdraagzaamheid als ze bijvoorbeeld zo mensen... Allee, niet uitnodigde om te komen. Het moest altijd zo, je weet, vroeger heb ik de elite zijn en zo. En dan, ik zei, nee, we gaan mensen in nood. En dan heb ik eens gesproken, ook met Hardikes, die zei, we gaan daar iets voor doen. Die strenge winter, ik ga pakketten maken en zo. En overal gaan in de winkels bedelen. Nu doe ik dat nog altijd, want ik krijg dat van de Delijzen allemaal zo. Elk jaar doen wij nog voedselpakketten, hè, aan 100 gezinnen. Mm-hmm. Zo, en ik heb nu wel een ploeg, hè? Ik doe dat niet alleen. Hè? En, maar dat is allemaal onder impuls van Deken Hardikes gekomen. Die had daar een groot gevoel voor. Hè? En dus dat doen wij dan. Ik doe dan met de kinderen paaseieren en van die. Dus dat ze ook al de momenten hebben die ze moeten hebben. Bijvoorbeeld, maar dat is zeer beperkt. Ook als er zijn voor hun communie die het moeilijk hebben om zich te kleden of zo. Dan... Ze weten één adres. Maar vroeger woonde ik op de dekenij. Hè? Nu woon ik op een appartement. Dus dat was wel een stuk makkelijker voor de mensen. Dus ik had toch elke dag zo iemand. Ofwel eten. Ofwel zelfs mee naar de dokter gaan. Zo van die dingen allemaal. Hè? Mm-hmm. Dus, maar dat deed ik allemaal, hoe moet ik zeggen, zeer bescheiden. Geen een tralala van maken, zo. Maar dan uiteindelijk is dan toch een werkgroep mensen in nood opgericht die dan zorgen dat die voedselpakketten aan de mensen komen en zo. Mm-hmm. Maar ik kreeg nog dagelijks telefoons of mensen die zeggen van, we willen een keer praten, want wij voelen ons uitgesloten of zo. Ik heb heel veel tijd moeten steken in de Afrikanen. Dus omdat ze die in het begin niet aanvaarden. Maar ze zijn lieve mensen, hè. Dus, maar je moet meten hoe ze... Ja, het zijn mensen zoals wij, het is een andere kleur, maar zo. Dus je ziet, heel mijn ding is zo, hoe moet ik zeggen, alles in de kerk. Maar toch heb ik nooit iets gevoeld, of misschien wel gevoeld, maar ook niet de steun gekregen of zo, om te zeggen van, ik ga mijn religieus leven doen of zo. Hè. Dus ik ben een heel normaal in het gewone leven. Zo, hè. Ja. Maar mijn geloof zit altijd in mij. Ja. En in alles wat ik doe, zie ik geloof. Als je dat begrijpt.
0: Ja, probeer het eens.
1: Dus zo, ja. Ik weet als ik nu buiten kom, bijvoorbeeld, en ik zie daar iemand, die struikelt of het moeilijk heeft of zo, dan is mijn eerste reactie, ik ga daarop af.
0: Ja.
1: Zo, dat sommigen zeggen, maar je mag dat toch niet altijd doen, want tegenwoordig en zo. Ja, ik ben zo. Ja. Dat zit dus in mij en dat is ook naar kinderen toe. Hè. Ik heb dus ook 8 jaar gewerkt in een gezinscentrum voor kinderen met moeilijkheden. Ik zie dat direct,
0: ja.
1: Wanneer dat is. Ja. Dat was mijn kinderpsycholoog, maar dan kon ik dan meer volhouden met de kerk en dan dat. En vooral, ik zag daar op die 2 plaatsen dezelfde mensen. Dat was heel moeilijk. In de kerk moest ik anders zijn als op mijn werk. Hè.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat was niet makkelijk. Ja. Ik heb daar spijt van, hoor, want ik deed dat heel graag. Maar ik heb nu geen spijt dat ik het andere gekozen heb.
0: Ja. Dus,
1: mijn leven is eigenlijk helemaal van jongs af aan, door het feit dat mijn mama ziek was en ik dus een broer zat, gericht op anderen.
0: Ten dienste van andere mensen. Ja,
1: ja. Ja. Ja. En ik voelde mij daar heel gelukkig in. Hè. Dat was toen ook, dat was niet van het moeten of zo. Hè. Dus ja, dat zat in mij. Hè.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja. En dat is iets dat in uw persoonlijkheid zit, maar heeft dat ook met uw geloof te maken?
1: Ja, dat heeft ook met mijn geloof te maken, ja.
0: Dat u misschien nog meer kan geven voor anderen?
1: Ik steek mijn geloof niet weg. Iedereen weet hoe ik geloof. Zonder flauw te doen. Maar ik steek mijn geloof niet weg. En wat ik doe, is altijd, volgens mij, in functie van mijn geloof. Omdat ik daarin geloof. Zo. Ja. Ik weet niet of het niet moeilijk is wat ik zeg, maar ja, het zit in mij.
0: Ja.
1: Dat is ingebakken in mij, dus ik moet geen moeite doen.
0: Ja.
1: Zo, ik zie zo van, ja, daar zou ik loop ook al een keer tegen de muur of zo. Hè. Maar mijn leven is het geloof, gewoon weg.
0: Ja.
1: Zonder dat in een bepaalde richting gaat voor zuster te worden, mm-hmm. of zo. Dus dat niet. Dus, maar mijn geloof wil ik overzetten, vooral in jongeren. Jongeren spreekt mij enorm aan, kinderen ook. Maar ook ouderen. Dus hoeveel oudere mensen dat die mij roepen en doen en zeggen, maar je komt niet meer zo vaak. Ik zeg, ja, maar ik woon nu op een appartement. Dat is, ik zeg, ik moet een beetje afbouwen en zo. Dus ik heb eigenlijk altijd iets, als ik een mens zie, dat ja, mijn geloof raakt op de een of andere manier. Ik kan dat niet uitleggen. Dus nu bijvoorbeeld, je zit hier met u. Ik kan direct tegenover u heel spontaan en heel spreker. Zo, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dus dat komt door mijn geloof in mensen. Het is niet alleen het geloof in Christus. Hè. Ik geloof ook heel sterk in mensen. Hè.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja. Dat u eigenlijk vertrouwvol in het leven staat ook.
1: Ja, ja. Ja. Ja. En ik moet zeggen, ik heb nog heel weinig zo moeten ervaren dat ik verkeerd was. Om het vertrouwen te geven of te nemen of zo.
0: Ja.
1: Ik ga daar ook niet te ver in. Hè. Maar ik voel ja, aan een mens. Dat is een mens zoals ik. En wij zijn op de aarde voor elkaar. Zo. Ik voel dat direct. Hè. Ik kan direct. Thuis waren ze daar eigenlijk niet zo blij om. Ik maak altijd direct contacten. Zelfs van als ik kind was, hè, had ik altijd direct contacten. En ik zei wat ik te zeggen had. Zo.
0: Ja. En brengt mij wel bij de vraag. U zegt, ja, ik ben nooit echt beschaamd geweest in het vertrouwen dat ik stelde in mensen. Of toch niet zwaar. Maar heeft u ook momenten gekend dat u toch wat moeite had met geloof? Of bepaalde moeilijke momenten dat u toch even hebt moeten worstelen?
1: Worstelen niet. Maar wel dat ik mij in vraag stelde. Zo van, als er dan weer zoiets misliep, want niet alles loopt zoals je het wilt, zo dan dacht ik zo van, maar allez, ben ik nu niet te naïef in al die dingen? Ik kan ook een keer voort zeggen, dat ze een plan een keer trekken of zo, in die zin. Hè. Maar dat duurde niet lang. Dan had ik mijn eigen altijd, als eerder dan avond was, dan zeg ik, ja, maar allez, dat recht heb je toch niet. Zo, ik was zeer kritisch voor mijn eigen. Zo. Ik zeg, ik ben alleen een mens gelijk een andere mens en ik moet voor de mensen zijn en de mensen zijn voor mij. Dat wil niet zeggen dat je niet botst, hè? En dat je de een liever hebt als de ander. Maar zo alleen kwaad zien in de mensen, dat zie ik niet zo direct, alhoewel dat gebeurt. Hè? Want ja, je mocht ook niet voor het zot zien, en ik zal het zo zeggen. Hè? Maar voor de rest, nee. En hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik zeg van, ja, ik kan er nog zijn voor sommigen. Dus dan moet ik dat ook geven. Ik heb ook gekregen. Ik heb heel veel gekregen, vind ik. Alhoewel ik in een arm gezin, en dat zal misschien mijn drijfveer zijn, hè. Wij hadden het niet breed thuis. We hadden 5 kinderen. Mijn pa die de hele week weg was, mijn ma die ziek was. Dus dat heeft bij mij wel allemaal meegespeeld. Dat ik al vrij jong zei van, maar ik ga ervoor zorgen dat dat anders loopt.
0: Ja.
1: En zo. En ja, ik heb dan veel voor mijn broers en mijn zus betekend. Ik heb nu de laatste jaren mijn zus moeten afgeven. 10 jaar jonger dan ik. Mijn broer, op 3 maanden tijd. Mijn zus en mijn broer, de 2 jongsten.
0: Ja.
1: Dat heeft mij wel een beetje geraakt. Daar heb ik wel de vraag gesteld van, verdien ik dan nu wel zo op korte tijd? Maar dan ben ik mijn zuster geweest en ze zegt, Claire, jij doet wat je moet doen. Zij waren ziek. Dus, en dan, ja, dan gaat dat weer voorbij, zo, hè.
0: Ja.
1: Maar ik ben maar een mens gelijk een andere mens, hè.
0: Ja, ja.
1: Ik heb een geloof dat weinigen mij zullen kunnen afpakken, denk ik.
0: Ja.
1: En ik hoop dat het ook zo blijft.
0: Omdat u beseft, het is iets dat ik heb ontvangen.
1: En, ja, en vooral omdat ik voel, ik mag er nog zijn voor de jongeren. Hoe het erin gekomen is, weet ik niet, want eigenlijk van thuis uit, ze waren wel gelovig, hè, en we deden alles communisch en ik weet niet wat, maar niet dat hetgeen dat ik voel.
0: Ja. Ja, want u zegt ook, ja, mijn zussen en broers hebben dezelfde opvoeding gehad, maar het is toch bij mij het meeste binnengekomen eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Maar ze hebben mij ook nooit niet tegengewerkt. Hè. Ze lachten wel een keer. Hè. Ons zusje, zei ze dan,
0: ja.
1: Binnenkort gaat ze binnen, zo van die dingen.
0: Ja, maar, ik wil wel geloven dat ze dat wel hebben gedacht van op een bepaald moment. Hè. Ja.
1: Maar ze zouden daar niet tegen geweest zijn. Hè. Ja, het zit mij er niet zo in. En nogthans, we hebben dezelfde opvoeding gehad. Hè.
0: Ja.
1: Maar,
0: ja, kijk, het is...
1: Maar ik denk dat ik vooral gesteund geweest ben door het feit dat ik in de jeugdbewegingen geweest ben. Dus al die dingen, dat je dan de kerk bijna als een thuis voor mij voelde. Hè. Want als er iets was, ik was daar, nu nog. Al wat er gebeurt, ben ik er. Dus dat was voor mij een thuiskomen. Ja. Zo.

0: En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag mag ik in Tiene te gast zijn bij mevrouw Claire Blondeau. U bent meer dan 30 jaar kosteres geweest, dus u kent de parochie hier in Tiene heel goed. Heeft u veel zien veranderen doorheen die 30 jaar?
1: Ja, toch wel.
0: Op vlak van geloof ook, vraag ik me dan af?
1: Op vlak van geloof is het wel verminderd.
0: Ja.
1: Ik mag misschien niet zeggen verminderd, maar veranderd.
0: Mm-hmm.
1: Echt veranderd. Dus vroeger was het eigenlijk al een beetje vanzelfsprekend dat in elke zin toch iemand was zo. En ik werd dan meegesleept door het feit dat mijn vriendin dan de dochter van de koster was. Ik zat de vrije uren, zaten we daar. Hè. Maar bij ons zit wel zo een beetje van alles. En ook door het feit dat er nu veel... komen aanwaaien. Zo. We hebben een heel groot Afrikaanse... bevolking nu bij ons, hè? Ook in Tienen. Hè? En die zijn zeer gelovig. Hè? Die komen, dat zijn ook zeer gelovig. Die brengen volk mee. Hè? En zo. Dat zie ik daar wel in veranderen. En vroeger was het ook heel streng. Heel streng. Want wij werden ook wel op het matje dikwijls geroepen als we eens een beetje te zot deden of zo. Maar nu is het zo, ervaar ik. Degene die komen, is het nog gemeend.
0: Ja.
1: Wat ook is voor sommigen, want ik ken ik ben geboren en getogen in Tiene, dus ik ken Tiene heel goed, veel mensen, is het een must. Hè? Zo van, de zondagsplicht of dingen, die engageren zich ook niet. Dat is wel een beetje aan het veranderen. Vroeger kwam je binnen en men zat u in alles. Dus al wat er was, ben ik moeten ingaan. Zo. Dus ze pikten u daarin. Nu is dat zo, men kiest. Hè? Wat men wel wil, kiest men. En daar zit je dan wel in achteruit gaan. Hè?
0: Ja. Dus,
1: maar dat wil niet zeggen dat het slechter is. Hè? Want die mensen die dan kiezen, dat zijn dan ook overtuigden.
0: Ja.
1: Die willen dat dan ook.
0: Dus in die zin...
1: Maar het is niet meer zo, het is een normaliteit.
0: Het gewoonte christendom is er stilletjes aan het uitgaan.
1: Ja. Degenen die het nog doen. En dan de anderen zo van, die content zijn van, ik ben blij nog met geloof, ik doe mijn mis nog en zo. En zo. Maar het engagement, dat wordt minder.
0: Ja. Het is ook wel iets dat overal een beetje gevoeld wordt. Ja, zelfs ook buiten de kerk. Hè? Dat het eigenlijk moeilijk is in deze tijd om mensen nog tot engagement te krijgen.
1: Ja. Maar er wordt toch te veel aangeboden. Hè?
0: Maar uw misdienaars zijn wel eigenlijk heel geëngageerd.
1: Mijn misdienaars zijn geëngageerd. En dat is eigenlijk mijn ondersteuning... En mijn alles om te doen.
0: Ja, ook hoop voor de toekomst.
1: Hoop voor de toekomst. En ik ben blij dat ik daaraan al zoveel jaren meewerk. En ik hoop dat ik nog een paar jaartjes kan, zo op de zijkant, zo'n beetje van alles meedoen. Maar dat is mijn, eigenlijk een beetje mijn kindjes.
0: Ja.
1: Zal het zo zeggen. Dat is eigenlijk de finesse van mijn geloof. Die voeden mij. En ik zal u nou ook wel voeden, want anders kan het niet. Maar zij geven mij, iedere keer alleen een opstoot in mijn geloof. Iedere keer als ik hen zie en ik hen bezig zie, zo vooral op een kamp ook, hoe dat die voor andere mensen en kinderen zorgen, zo dan, dat geeft mij zo echt een kick, hè. Zo.
0: Ja.
1: Ik ben er echt heel fier op. En ik zeg niet dat dat mijn ding geweest is, hè. Ik heb er toe bijgedragen, hè. Het zijn zij die het moeten doen. Maar, het is mooi om het te zien. En ook mooi om te zien dat die voor elkaar zorgen en zo. En wat een vriendschap dat die hebben. Maar vooral dus ook hun gebed. Zo, hè? Want Maria staat op de hoogste plaats mee. Hè? Dus al wat van Maria komt en zo, dat willen ze beleven. Hè?
0: Ja. U zei dat Maria bij u persoonlijk ook al van kleins af aan belangrijk was. U sprak over de edelvrouwen.
1: Ja.
0: Van de Giro
1: van de
0: dan.
1: De Giro, ja.
0: En kan u dat ook een beetje toelichten nog, hoe dat... uw band en uw liefde voor Maria vandaag de dag is.
1: Ja. Ja, ik ben... Dus ik sta niet... Allee, als ik opsta, is mijn eerste kijken. Ik heb een heel mooi beeld gekregen naar dat beeld. En dan zeg ik, hier ben ik. Ik mag mijn kruis steken. En dan begint mijn dag. En dan, als ik slapen ga, is dat hetzelfde. Dus dat hoort bij mij. Dat hoort bij mij. En ik heb daar een grote stimulans aan door gekregen door Lisa Delbo. Hè. Ja, ik vind dat een wonderbare vrouw. Hoe dat die voor Maria, hoe dat die openstaat voor Maria. En hoe dat ze het kan doorgeven. Dat vooral.
0: Ja.
1: Dus.
0: De ontvankelijkheid zo.
1: Ja. En hoe zij kan iemand zo, zo echt, geven wat zij heeft. De liefde, zo, de bewondering vooral. Zo, hè. Ik bewonder die vrouw, wat dat die durft op het podium brengen.
0: Ja, in deze tijd zeker. Dan,
1: gisteren zat de Mariahal zat vol. Hè. Dat geloof spat gewoon van die vrouw af. Hè.
0: Ja. Een vraag die ik ook nog aan u wil stellen. Aan het einde van ons gesprek, wie is Jezus voor u?
1: Jezus is voor mij... Ik beschouw me nog altijd als een kind. Die wonderen kan doen op een heel eenvoudige manier. Maar die, oftewel, als je in Jezus gelooft, die raakt elke dag je hart. In heel kleine dingen. Zo voel ik dat aan. Hè. Zo in heel kleine dingen. En Jezus is voor mij heel belangrijk. Hetgeen dat hij meegemaakt heeft en dat allemaal. Ik ben ook naar Israël geweest, hè, al dat al gevolgd. Jezus staat voor mij altijd zo... Of als er iets is dat eigenlijk een beetje minder is... Dan is mijn eerste wat ik zeg... Jezus. Zonder eigenlijk na te denken. Of ook niet het dieper in te zien. Maar die naam gebruik ik veel. Zo. Dus die is eigenlijk altijd in mijn midden, zal ik zeggen.
0: Ik wil u heel erg danken voor het mooie gesprek en voor uw getuigenis. Ook nog heel veel vreugde wensen met het mooie werk dat u nog altijd doet. En altijd welkom bij Radio Maria.
1: Ik zou het een keer willen komen bezoeken.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. Wij bidden samen het avondgebed van de kerk op deze vrijdag in de 11e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden vandaag op bladzijde 719. Bladzijde 719. Gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden vanaf bladzijde 1081. Daar vindt u de antifoon. Daarop volgen de psalmen 1082. En eveneens daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 1084. Bladzijde 1084. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Looft hem die deze wereld schiep, haar uit de vloed tevoorschijn riep. Hemel en aarde bracht hij voort, in den beginne door zijn woord. Dit woord draagt het heelal, het is de hartslag der geschiedenis, de ademtocht van ons bestaan, de weg waarlangs wij mogen gaan. In Jezus, die de Christus is, zijn dood en zijn verrijzenis, sprak God zichzelf ten volle uit en werd de toekomst ingeluid. En zo gaat thans van mond tot mond dit scheppend woord de wereld rond, tot al wat is en al wat leeft een nieuwe naam ontvangen heeft. Looft hem die deze wereld schiep, haar uit de vloed tevoorschijn riep. Een nieuwe schepping brengt hij voort, in de voleinding door zijn woord. Machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. Looft de naam des Heren, looft hem dienaars van de Heer. Gij die staat in 's Heren tempel, in de voorhof van Gods huis. Looft de Heer, hij is genadig. Eert zijn hoogverheven naam. Jacob heeft hij uitverkoren, Israël tot zijn bezit. Ja, ik weet het, machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. In de hemel en op aarde doet hij wat hij wil, op de zee en in de diepste oceanen. Wolken voert hij aan vanaf de rand der aarde, regen slaat hij neer met bliksemvuur, haalt de storm tevoorschijn uit zijn schuren. Alle eerstelingen van Egypte sloeg hij, mensenkinderen zowel als vee. Hij deed tekenen en wonderen voor hen, voor de farao en al zijn knechten. Vele volkeren heeft hij verslagen. Sterke koningen heeft hij gedood. Sichon van de Amorieten, Och de vorst van Bazan, alle koningen van Canaan. En hun landen schonk hij aan een ander. Gaf hij tot bezit aan Israël zijn volk. Heer, uw naam blijft altijd leven. Elk geslacht zal u indachtig zijn. Want de Heer beschermt zijn volk. Hij ontfermt zich over wie hem dienen. Heidengoden zijn van zilver en van goud, werk van mensenhanden. Hebben wel een mond, maar spreken niet. Hebben ogen zonder iets te zien. Hebben oren, maar zij horen niet. En er is geen adem in hun mond. Laat hun makers worden zoals zij. Allen die op hen vertrouwen. Loof de Heer dus, huis van Israël. Loof de Heer dus, Aarons geslacht. Loof de Heer dus, stam van Levi. Looft de Heer, gij allen die God vreest. Hooggeprezen zij de Heer uit Sion, hij die in Jeruzalem verblijft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der Eeuwen. Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Acht u zelf heel gelukkig wanneer u allerlei beproevingen overkomen, want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. Hij heeft ons voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters en ons verlost door zijn bloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig. Hoog verheft u mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot een lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig. De Heer Jezus is om onze misslagen overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Bidden wij tot Hem. Heer, ontferm U over ons. Heer, wees ons genadig. Wij bekennen voor U dat wij zondaars zijn. Schenk ons vergeving en vrede. Heer, ontferm U over ons. Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Laat uw genade al onze zonden bedekken. Heer, ontferm u over ons. Allen zijn wij zondaars, Heer, maar uw barmhartigheid is onbegrensd. Keer u tot ons en wij zullen ons bekeren. De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig, Heer, ontferm u over ons. Heer, red uw volk uit hun zonden en laat uw welbehagen op ons rusten. Heer, ontferm u over ons. Gij hebt voor de goede moordenaar het paradijs geopend, wil voor onze doden de poorten van de hemel niet gesloten houden. Heer, ontferm u over ons. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heilige Vader, ge hebt gewild dat uw Zoon zijn leven gaf als losprijs voor allen. Wij bidden u, laat ons zo leven dat wij, door te delen in zijn lijden, de kracht ontvangen van zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is het moment opnieuw aangebroken waar wij de mogelijkheid krijgen om terug te blikken op de afgelopen dagen bij Radio Maria deze week. Zoals steeds, wanneer u een fragmentje hebt gehoord en u wil dat programma integraal opnieuw beluisteren, daarvoor kan u zeker terecht op onze website www.radiomaria.be. Heeft u een vraag of een opmerking, neem dan zeker ook contact met ons op. Dat kan via de website. U kan ook een e-mailtje sturen. Dat kan naar info@radiomaria.be. Of u heeft ook de mogelijkheid om te telefoneren tijdens de openingsuren van de radio. Dat kan op 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u steeds een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat. Wij dienen u zo snel mogelijk van antwoord. Dat gezegd zijnde gaan we dus terugblikken op onze voorbije week. Wij beginnen op maandag 15 juni. En daar hoorden wij in Elke dag telt meer over de ezel van de heilige Antonius. 13 juni is namelijk in de kerk

0: La Mirada, de hymne die te maken had natuurlijk met de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje. En dat de katholieke bisschoppen de Verenigde Staten hebben toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Daarnaast hoort u eveneens een bijzondere oproep van priester Carlo. En dat had allemaal te maken met onze komende nieuwe programmatie en een oproep van de gemeenschap Tiberiade.
1: Beste luisteraars, zoals aangekondigd bij het begin van onze uitzending, komt priester Carlo erbij. Priester Carlo, ja, ik heb verteld aan de luisteraars dat u iets ging vertellen. Maar misschien is het al goed om vooruit te blikken. De zomer staat voor de deur en ook bij Radio Maria betekent dat, ja, uiteraard dat de programmatie verder gaat. Dat u voor sommige uitzendingen een mooie bloemlezing krijgt, een terugblik. Maar dat betekent ook dat we achter de schermen heel hard werken voor het nieuw radiojaar.
2: Exact, dat klopt. Want tijdens de zomer gaat onze programmatie gewoon verder. We zijn er voor iedereen, ook degene die misschien niet van verdiende rust kunnen genieten, maar gewoon het alledaagse beleven daar waar ze zijn. En dus tijdens deze zomer zullen alle gebedstijden heel normaal zijn op het vaste ogenblik zoals gekend. Maar ondertussen zijn we ook wel bezig geweest de afgelopen dagen en weken met de voorbereiding van het nieuwe werkjaar. Vanaf 1 september, of beter gezegd zelfs 31 augustus, dat is een maandag, zullen we het komende werkjaar veel nieuws mogen ontvangen. We hebben echt wel vele nieuwe programma's voorbereid en daar zijn we eigenlijk heel gelukkig mee. Dat wil dus absoluut zeggen dat er niets verandert aan de structuur, maar wel vaak aan de programma's. Op een andere manier, nieuwe manier, zullen we toch nog altijd de blijde boodschap van Jezus kunnen verkondigen. En hiervoor kunnen we gelukkig beroep doen op vele vrijwilligers en natuurlijk altijd de inzet van onze medewerkers. En zo zijn we ook gekomen, en dat is nog een klein slotbericht dat ik erbij wens te zeggen, zijn we ook gekomen tot een samenwerking met de mooie gemeenschap van Tiberiade uit Lavaux-Sainte-Anne. Sommigen kennen deze plaats misschien, en deze plaats is zeer dicht bij Borin, waar wij trouwens wekelijks de Eucharistie opdragen, elke vrijdag. En met deze mooie gemeenschap van Tiberiade zullen wij samenwerken en verschillende programma's brengen vanaf september. U hoort er meer over in de komende weken en maanden. Wanneer we vorige week trouwens deze mooie gemeenschap hebben bezocht, dan zijn we op een vraag gestoten van hen uit. Ze hebben namelijk de vraag geuit dat ze een beeld zochten voor buiten van de heilige Jozef. En misschien is er hier nu een luisteraar die zegt, ik heb hier nog een beeld staan buiten van de heilige Jozef dat ik wens te schenken aan deze mooie gemeenschap. Dan wordt de oproep gelanceerd, laat het ons weten. Geef misschien dit mooie beeld aan de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne, een beeld van de heilige Jozef voor buiten. En als dat het geval is, dan mag u ons dat laten weten. En het telefoonnummer is 016 41 47 47. Laat het ons zeker weten. Wij berichten daarna de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne. En dan regelen we wel hoe het beeld van bij u tot bij hen geraakt.
0: We gingen deze week ook nog even verder in de catechese-reeks die werd gegeven door eerwaarde heer Edward Janssens over de Eucharistie. Dat hoorde u in het programma Catechismus. In de Kerk Spreekt kon u luisteren naar de laatste aflevering van de voorlezing van de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de heilige maagd Maria Redemptoris Mater. Om 1 uur waren wij biddend verbonden met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda. En om 14:15 mochten we genieten van muziek, u gebracht door mijn collega Marianne tijdens het programma Viven.

0: Egypte. In het programma Radio Vaticaan om 17:30 mochten wij verder gaan in onze verslaggeving over de apostolische reis en waren ondertussen met de paus meegereisd naar de Canarische eilanden. U hoorde een verslag van het deeltje dat de paus doorbracht op Gran Canaria, waar hij in het bijzonder aandacht vroeg voor de migratieproblematiek en de problematiek van vluchtelingen en migranten. Op maandagavond kon u ook luisteren naar een bijzonder interview dat plaatsvond in 2025 en dat te maken had met de film Sacré-Cœur, die ook in ons land werd vertoond en waar Radio Maria mediapartner mocht zijn bij de voorstelling van deze film over het heilig hart van onze Heer Jezus Christus. In het kader daarvan mocht Nele en Marianne, eerwaarde heer Père Marot, enkele vragen stellen over dit bijzondere apostolaat. We gaan luisteren naar een fragmentje uit het gesprek met eerwaarde heer Père Marot. En dat maakt de brug naar dinsdag 16 juni.
1: We waren gekomen aan het punt waarop jij eigenlijk al rector was van het heiligdom van Paray-le-Monial. En hij heeft ons ook toevertrouwd, ja, ik ben dan beginnen reizen met de relieken van Sainte-Marguerite-Marie. Om eerlijk te zijn, in het begin vooral omdat ik graag reisde. Maar dan geleidelijk aan ben ik helemaal gewonnen geraakt voor de heilige Marguerite-Marie. En dan uiteraard ook de devotie voor het heilig hart. Want Marguerite-Marie had het verlangen om... Sainte-Marguerite-Marie had het verlangen om verborgen te blijven in het heilig hart van Jezus. En hij heeft dit al bevestigd gezien op verschillende manieren. Hij zegt... Mijn leven is dan eigenlijk nog radicaler veranderd op het moment dat in juni 2005 ik opgebeld werd door een zekere Alicia Beauvisage die me vroeg om met de relieken naar El Salvador te trekken. En daar zijn we toegekomen. Ik ga hem vragen om dan te zeggen wat er op dat moment is gebeurd. Oui, mon père, pouvez-vous continuer votre témoignage?
2: Oui, donc en 2005... Alicia va me téléphoner pour demander si elle peut amener les reliques de Sainte Marguerite Marie à El Salvador. Donc je lui dis oui. Elle va venir après à Paray-le-Monial en octobre 2005 pour la fête de Sainte Marguerite Marie, 16 octobre 2005. Et là, elle va vénérer pour la première fois les reliques de Sainte Marguerite Marie, qui d'ailleurs étaient vénérées pour la première fois par tous les pèlerins qui venaient pour la fête de Sainte Marguerite Marie. Et elle pensait vraiment s'approcher des reliques en disant « Bienvenue à Marguerite Marie à El Salvador ». Et là, elle va dire avec un... Et surtout, elle voulait dire toute sa souffrance et ses maladies, et elle voulait épancher son cœur, voilà, dans le cœur de Jésus par l'intercession de Sainte Marguerite Marie. Mais au lieu de pleurer à la manière latino-américaine et au lieu de s'épancher dans le cœur de Marguerite Marie, elle va ouvrir les bras avec un large sourire et elle va dire « Bienvenue en Amérique latine ». Et là, elle est un petit peu furieuse contre elle-même, elle râle un peu, mais elle peut pas retourner en arrière. Elle quitte la file, elle quitte Marguerite Marie, et qu'est-ce qu'elle voit ? Une dame avec une grande image de Notre-Dame de Guadeloupe, qu'on ne voit quasi jamais en France.
3: En dan gaan we even naar 16 oktober 2005, feest van de heilige Marguerite Marie à la Coque. Op die dag kwam ook Alicia naar het heiligdom. Ze kwam daar ook om al haar lijden, al haar pijn echt toe te vertrouwen aan het heilige hart van Jezus op voorspraak van de heilige Marguerite Marie à la Coque. En ze wou dat echt met gans haar hart doen, maar ze deed dat uiteindelijk niet op een huilend op een Latijns-Amerikaanse wijze, maar eerder met enorm veel vreugde, waar ze zei van oké, heilige Marguerite Marie en heilige hart van Jezus, welkom in Latijns-Amerika om ze mee te krijgen naar El Salvador en misschien nog veel meer andere landen. En daarna had ze toch wel een beetje spijt van haar vreugdevolle uitstraling en Toen is ze uit de rij gegaan om de relieken te gaan vereren. En toen ze wegliep, kwam ze daar een vrouw tegen die een grote affiche had van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En dat was vrij bijzonder, omdat je die afbeeldingen niet zo vaak ziet.
2: Et depuis ce moment-là, pour faire très court, Notre-Dame de Guadeloupe sera toujours la protectrice de cette mission jusqu'à aujourd'hui.
3: En het is daarom dat Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe eigenlijk degene is die heel deze missie beschermt.
2: Et c'est tellement fort cette protection que avant que j'arrive à Sainte-Catherine à Bruxelles, un Mexicain en mai 2025, a apporté une image de Notre-Dame de Guadeloupe.
3: Het is zo'n grote bescherming van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe dat het zelf heel bijzonder was dat er een Mexicaan toen per Edouard Marot parochiepriester werd in Onze Lieve Vrouw... Nee, niet Onze Lieve Vrouw.
1: Sainte-Catherine.
2: De Sainte-Catherine.
3: Parochiepriester werd in de kerk Sainte-Catherine. Wel deze Mexicaan dan een grote afbeelding heeft gebracht van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe.
2: Et il ne savait pas, et moi non plus, que je serais nommé dans cette paroisse le 1er septembre.
3: En hij wist eigenlijk niet toen hij die afbeelding gaf dat Père Marot wist het zelf ook nog niet, dat hij daar parochiepriester ging worden.
2: Et elle était là pour m'accueillir dans cette mission à Sainte-Catherine. Mais si je dis ça, je suis obligé alors de dire d'autres choses, parce que partout où on est allé dans la mission, Notre-Dame de Guadeloupe était là. 2008, on est invité par le recteur de Mexico, le recteur de Notre-Dame de Guadeloupe à Mexico, parce que les reliques ont voyagé dans toute l'Amérique latine. Et il nous a offert une image de Notre-Dame de Guadeloupe pour la mettre à Parelmonial.
3: En dus Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe is echt beschermster van heel deze missie. Maar nu dat hij dat verteld heeft, moet hij eigenlijk ook nog andere dingen hierover vertellen. Zo werden ze in 2008 uitgenodigd door de rector van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe om naar daar te komen bij de relieken die ondertussen heel Zuid-Amerika waren rondgegaan. En van de rector hebben ze dan ook nog een hele mooie afbeelding gekregen van Onze Lieve Vrouw.
0: In Elke Dag Telt op dinsdag 16 juni hoorde u Marieke in de ochtend. En zij vertelde meer over het leven van de heilige Lutgardis, die op die dag in Vlaanderen haar liturgische gedachtenis kent. We gaan luisteren naar een stukje uit het levensverhaal van de heilige Lutgardis.
4: Wel, zij werd geboren in het jaar 1182 en stierf in 1246. Zij was een Vlaamse Cisterciënerzuster en een van de meest vooraanstaande mystici van de 13e eeuw. Zij werd geboren in Tongeren. En zij wordt vereerd, onder andere omwille van haar diepe devotie tot het Heilig Hart van Jezus, haar mystieke ervaringen en haar rol als geestelijke leidsvrouw. Haar leven, gekenmerkt door visioenen, wonderen en ascese, weerspiegelt een diepe toewijding aan Christus en een ingrijpende geestelijke ontwikkeling van een initieel wereldse gerichtheid naar een mystieke vereniging met God. Lutgardis' vroege leven werd meer bepaald door omstandigheden dan door religieuze ijver. Op 12-jarige leeftijd werd zij naar het Benedictinesse-klooster van Sint Catharina nabij Sint-Truiden gestuurd. Niet vanwege een religieuze roeping, maar omdat haar bruidsschat verloren was gegaan door een mislukte handelszaak, waardoor een huwelijk onwaarschijnlijk werd. Aanvankelijk genoot zij van het sociale leven in het klooster. Ze was aantrekkelijk en hield van mooie kleding. Een keerpunt kwam echter in haar late tienerjaren, toen zij een visioen van Christus kreeg. Hij toonde haar zijn doorboorde zijde en riep haar op hem alleen lief te hebben. Deze ervaring bracht een diepgaande geestelijke ommekeer teweeg, waardoor zij rond haar 20ste haar Benedictijnse roeping met grote toewijding begon te beleven.
0: Onze vrienden van Kerk in Nood die brachten een programma in het kader van de heilige Franciscus van Assisi. Het is namelijk zo dat paus Leo XIV ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van deze grote heilige een bijzonder jubileumjaar heeft uitgeroepen. We konden zo een aantal getuigenissen en projecten horen die in de geest van de heilige Franciscus worden uitgevoerd en die door Kerk in Nood ondersteund worden. We gaan luisteren naar een stukje uit Kerk in Nood van dinsdag.
5: Vanuit de Filipijnen trekken we verder naar Latijns-Amerika, naar het grensgebied van Peru, Colombia en Brazilië, midden in het Amazonegebied. Ook daar steunt Kerk in Nood de vorming van jonge Franciscaanse missionarissen. Concreet gaat het om een geraamde kost van ongeveer $460 per persoon per maand, of zowat €425 voor transport, verblijf, didactisch materiaal en missiereizen over de rivieren. De Kapucijnerbroeders hebben er twee fraterniteiten gesticht, in het hart van de Amazone, op het drielandenpunt tussen Peru, Colombia en Brazilië. Daar komen jonge broeders samen om zich voor te bereiden op evangelisatie in deze uitgestrekte en veel eisende regio. Achter dit project zit een duidelijke droom. Een missieschool uitbouwen waar broeders uit heel Amerika zowel theoretische als praktische vorming krijgen. Het doel is om in hen het verlangen te versterken om hun leven als missionaris te wijden aan plaatsen waar de nood het hoogst is. En dat is hier in de Amazone.
6: De vruchten daarvan zijn nu al zichtbaar. De twee broedergemeenschappen liggen maar 20 minuten varen van elkaar, wat een hechte samenwerking mogelijk maakt. Sinds de eerste cursus, die in augustus 2023 begon, hebben postnovicen uit heel Latijns-Amerika er een diepgaand vormingsproces doorgemaakt. Elke week neemt een plaatselijke broeder een deel van de vorming op zich. En in het weekend trekken de broeders naar de gemeenschappen langs de rivier. Daar beleven zij de missie van dichtbij en brengen ze het evangelie naar mensen die het nog nooit hebben gehoord.
5: Dit project vormt niet alleen toekomstige missionarissen voor het Amazonegebied, het versterkt ook de aanwezigheid van de kerk in gemeenschappen die vroeger geïsoleerd waren. Aan het einde van de cursus verblijven de broeders in kleine groepen in een van de inheemse gemeenschappen. Zo worden zij nog dieper ondergedompeld in de plaatselijke werkelijkheid en ronden zij hun missionaire vorming af. Zo'n inzet brengt natuurlijk kosten met zich mee, om transport, verblijf en missiereizen over de rivieren mogelijk te maken, is steun nodig. De geraamde kost per persoon per maand bedraagt $480. Daarin zitten voeding, huishoudelijke uitgaven, vervoer, didactisch materiaal en verblijf.
6: Alma Missionera is een bekend Latijns-Amerikaans missionair lied dat mooi aansluit bij dit project in het Amazonegebied. Het ademt roeping, eenvoud en overgave en past zo bij jonge broeders die zich voorbereiden om het evangelie te brengen naar afgelegen gemeenschappen langs de rivier.
0: Om 8:00 konden wij opnieuw samen met Marieke en Pieter naar Sint-Truiden trekken en dat in het programma Quo Vadis. Opnieuw in Elke Dag Telt kwam Marieke bij u met enkele bijzondere feiten, een bijzonder verhaal ook. Onder meer hoorden wij over de heilige Alena van Dilbeek, een vroege Vlaamse heilige. Ook werd er gesproken in een gesprek met de heer Philippe van der Zande over een Cana-week voor koppels die willen groeien in liefde, georganiseerd door de gemeenschap Chemin Neuf. En tot slot bracht Marieke ook het verhaal van een 18-jarige die een zwaar houten kruis naar een bergtop in de Pyreneeën heeft gesleurd nadat het voorgaande kruis was gevandaliseerd en vernield. Maël Le Lagadec, vervaardigde het kruis zelf en droeg het de berg op. Op een bepaald moment dacht hij aan Christus die het kruis naar Golgotha droeg, terwijl de uitputting hem steeds meer overweldigde. Toch weigerde hij, ondanks hevige pijn in zijn schouders en onderrug, om de beklimming op te geven. Mentaal heb ik nooit opgegeven, zei hij. Ik wilde het echt naar boven krijgen. Het is een gebeurtenis, een initiatief van deze 18-jarige jongeman die ook in heel wat media is opgepikt. We brengen u op deze wijze ook het verhaal van Maël. Wij waren vervolgens in de ochtend nog verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie die werd gehouden op het Sint-Pietersplein en waar de paus zelf terugblikte op de apostolische reis naar Spanje. Na de verhalen van Sint-Jozef mochten wij opnieuw aandacht besteden aan deze grote heilige in het programma Ga tot Jozef en hoorden we onder meer over zijn verschijning in Cotignac in Frankrijk. Er was ook een nieuwe aflevering van Talita Kum, u gebracht door zuster Marie-Jeanne de Vos. We horen in het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 10, versen 26 tot 32, de kerngedachte weer klinken en de woorden van de Heer, wees niet bang. Bij Jezus horen, over hem spreken en doen zoals hij. Het roept vragen op en soms ook problemen. Hoe ga je om met een vorm van vervolging? Laten we als kleine musjes op eenzelfde draad zitten en de zachte bries opvangen van de Heilige Geest, die ons helpt in alle omstandigheden. Iets wat een groot verschil kan maken, aldus zuster Marie-Jeanne in Talita Kum op woensdag.
7: Voor ik het vervolg van het evangelie lees, wil ik graag een stukje getuigenis voorlezen over priester Jacques Mourad. Jacques Mourad, Mourad schrijf je in met een M, een O, een U, een R, een A en een D. En die in 2015 in Syrië door jihadisten werd ontvoerd. Hij zat 4 maanden in de gevangenis, net zoals 250 van zijn parochianen. En ik heb dat heel boek gelezen en daar stond onder andere in dat ze nooit wapens hebben willen hebben verstopt willen hebben in hun parochie. Of in de kerk of wat dan ook. Ze hebben daar nooit wapens gevonden. Hij wou dat niet. Nu lees ik wat Jacques zelf schrijft. Mijn getuigenis begint met een eenvoudige glimlach. Zelfs als de jihadisten me geweld aandoen. Zelfs als ik op ben van de zenuwen, probeer ik te glimlachen. Het vraagt een zekere zelfbeheersing, die niet uit mezelf komt. Ze wordt me door God gegeven doorheen het gebed. Hij helpt me mijn kalmte te bewaren. En dat ontspant mijn ondervragers. Hoe kan ik hen tot bedaren brengen als ik zelf niet kalm ben? Mijn mededogen, mijn liefde zelfs voor hen, mijn glimlach zijn als een balsem die hun kwellingen komt verlichten. Het is alsof mijn woordeloze vriendelijkheid het pijl van het extreme geweld in hun hart laat zakken. Door mezelf te dwingen de goede mens te zien die in hen sluimert, wek ik hun diepe menselijkheid op. Ik help hen zich te bevrijden van het monster dat ze zelf geloven te zijn. Ik kom hier niet toe op eigen kracht. Ook dat is een geschenk van God. Ik beleef de oproep van Jezus heel concreet: heb je vijanden lief? Wees goed voor wie u haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Dat komt uit Lucas, 6e hoofdstuk, 27e vers, of Matthäus, 5e hoofdstuk, 44e vers.
0: En wie woensdag zegt, zegt natuurlijk ook katovisie. Deze keer mochten we samen opnieuw het avontuur induiken in de film Master and Commander, The Far Side of the World. Een Amerikaanse avonturenfilm uit 2003. Het Britse fregat HMS Surprise en het Franse oorlogsschip de Acheron zijn met elkaar in gevecht aan de kust van Zuid-Amerika. Daarover handelt de film. We gaan luisteren naar een fragment uit Master and Commander, The Far Side of the World, te horen in Katowice op woensdagavond. Zo maken wij de brug naar donderdag 18 juni.
8: Om het Franse schip de Acheron te verslaan, moet de Surprise slimmer en rapper zijn. Vooral dat laatste. Daarom gaan de officieren en matrozen aan de slag en oefenen ze. Ze moeten zo snel mogelijk hun kanonnen doen afgaan. Na een paar keer oefenen komt de kapitein kijken.
9: Timing? 2 minutes and 1 second, sir!
10: Lads, that's not good enough. We need to fire 2 broadsides to hurl 1. You want to see a guillotine in Piccadilly?
11: No!
10: You want to call that raggedy ass Napoleon your king?
11: No!
10: You want your children to sing the Marseillaise?
11: No!
8: Laatste schot gevuurd, meneer. Tijd? Vraagt de kapitein. 2 minuten en 1 seconde, meneer. Heren, dat is niet goed genoeg, zegt de kapitein. We hebben 2 keer zoveel vuur nodig als haar. Willen jullie een guillotine zien in Piccadilly? Nee, roepen de mannen. Wil je Napoleon als koning? Nee, roepen de mannen. Wil je dat je kinderen de Marseillaise zingen? Nee, roepen de mannen. En ze gaan verder trainen. Snel, mannen, allemaal tegelijk, roept een officier. Ze werken aan snelheid en precisie. Na een lange tijd oefenen zijn ze blij. 1 minuut en 10 seconden. Ze zijn er klaar voor. Tijd om de Acheron te gaan jagen. Maar de dag daarna is de zee stil. Geen regen. Geen wind, geen golven. Het is warm en ze geraken niet vooruit. Nog 1 zo'n week en ze geven het op voor een kop water, zegt Stefan. Ik kan het niet laten regenen, zegt de kapitein. Ik kan de wind gebruiken, maar ik ben zijn schepper niet. Ik heb nog nooit zo'n pech gehad, zegt de kapitein.
12: 1 more week of this and I'll gladly give it all up for the price of a cup of cleaning.
13: I can't make it rain. I can harness the wind, but I ain't its goddamn creator. I have never known such a run of bad luck.
8: Bij de matrozen wordt er gesproken. Het Jona-verhaal uit de Bijbel wordt vaak aangebracht. Ze kwamen erachter dat 1 van de mannen op hun schip, die Jona heette, God beledigd had en dat hij de oorzaak was van al hun ongeluk. Het kwaad komt van hem die kwaadaardig denkt en is, vertelt een oude matroos. En de matrozen weten al gauw wie hun Jona is. Hollom, de jonge officier die ze niet graag hebben. En ze laten het hem heel rap merken. De jonge man, die 1 van de matrozen niet had kunnen redden van de verdrinkingsdood tijdens de storm, heeft het moeilijk. Hij voelt zich als een Jona.
0: In Elke Dag Telt was broeder René Stokman in de mogelijkheid om ons zijn editoriaal te lezen uit het tijdschrift Emmaus, de uitgave voor mei en juni van dit jaar, met als thema de heilige maagd Maria. Emmaus is een 2-maandelijks tijdschrift dat op toegankelijke wijze diepgang wil bieden aan elke gelovige. U kan trouwens altijd contact opnemen met broeder René Stokman als u graag dit magazine in de bus zou ontvangen. Meer informatie is dus te bekomen bij rene.stokman@fracarita.net. Maar u kan ook alle informatie terugvinden op onze website. Ook een bijzonder iets, dat is een interview, dat was toen te horen met Janneke Verduin, die ons vertelde over de voorstelling van een nieuwe Bijbelvertaling aanstaande zaterdag. Het eerste hoofdstuk van Genesis is namelijk vertaald naar de Vlaamse gebarentaal. We gaan luisteren naar een fragment uit het gesprek dat Marieke mocht hebben met mevrouw Janneke Verduin.
4: En dit is de vertaling van de Bijbel in Vlaamse gebarentaal. Is het een deel dat nu vertaald is of is er al heel de Bijbel vertaald?
14: Nee, het is een gigantisch werk. Er is nog maar één gebarentaal in heel de wereld waarin de volledige Bijbel vertaald is. Dat is de Amerikaanse gebarentaal. Maar het is een proces dat heel veel jaren in beslag neemt. Als een team voltijds zou werken aan een vertaling, dan ben je toch al gauw 20 jaar bezig met alles nauwkeurig te vertalen. Maar wij werken maar één dag per week aan die Bijbelvertaling. En ja, we zullen nog heel wat jaartjes zoet zijn, omdat er heel veel verbeterwerk in sluipt. Dat is vroeger niet kunnen gebeuren, een vertaling naar gebarentalen, omdat de technische middelen er nog niet waren. Maar nu zijn we al een heel stuk verder met videoopnames en dergelijke meer. Dus we merken dat er in heel veel verschillende landen over de wereld nu dergelijke projecten opgestart zijn. En het is aan het boomen, zal ik maar zeggen. Maar het blijft een werk dat heel veel tijd in beslag neemt. Want we maken eerst een voorlopige vertaling die we opnemen. Dan wordt dat gecontroleerd door een vertaalconsulent uit het buitenland. En ook een theoloog uit België is betrokken. Dan passen we allemaal kleine stukjes aan in die video in een speciale software. En dan vragen we de mening van Vlaamse doven om eens te komen kijken naar een nieuwe versie. Dan wordt weer feedback gegeven. Dus met al die feedback en die aanpassingen en verbeteringen van de vertaling duurt het proces natuurlijk heel erg lang. Maar het maakt wel dat we er tevreden over zijn, over de kwaliteit van de vertaling.
0: De zeer indrukwekkende geschiedenis van de Christeros kwam aan bod in De Rots in de Branding om 10:30. Dit jaar herdenkt de katholieke kerk in Mexico namelijk de 100ste verjaardag van het uitbreken van deze Christiada of driejarige Cristero-oorlog. Een opstand van katholieken die een echt leger oprichten om hun godsdienstvrijheid te herwinnen. In een land waar de kerk reeds vele decennia bloederig werd vervolgd. Hun strijd en de uitkomst van deze strijd werd toevertrouwd aan Christus Koning, Viva Christo Rei. Een strijd die een hoge prijs had. Meer dan 200.000 slachtoffers, waaronder ook vrouwen en kinderen, vielen in deze oorlog. Tot vandaag werden er 40 zalig verklaard en 25 heilig. En in hun boodschap riepen de bisschoppen opdat dit eeuwfeest geen nostalgie zou zijn naar een ver verleden, maar een gewetensoproep voor vandaag. Een boeiende aflevering van De Rots in de Branding. U hoorde het op donderdag voormiddag. We gaan luisteren naar een fragment.
15: In juli 1929, na 3 jaar conflict, waren er naar schatting tot 250.000 doden gevallen en een gelijk aantal Mexicanen waren gevlucht naar de Verenigde Staten. Uiteindelijk werd onder impuls van de Amerikaanse ambassadeur Dwight Morrow de Los Arreglos of regelingen opgesteld. Deze werden ondertekend door hemzelf, de Mexicaanse president Portes Gil, 2 bisschoppen en een gedelegeerde van het Vaticaan. De bisschoppen konden de meerderheid van de Cristero-officieren met hun eenheden overtuigen om hun wapens neer te leggen. Maar uiteindelijk had dit akkoord meer weg van een zwendel. Zo hadden de bisschoppen de heropening van de katholieke eredienst ondertekend, maar in overeenstemming met de geldende antireligieuze grondwet van 1917. Dus inclusief met de nog geldende verplichte registratie van de priesters. Na de ondertekening keerden wel 4.400 priesters uit de steden terug naar hun parochies. Maar 5 jaar later waren er slechts 300 die zich officieel hadden laten registreren. Alle anderen waren dan ook verplicht tot het verder heimelijk uitdelen van de sacramenten, met het risico van een van de drie volgende sancties op te lopen, namelijk entiero, destiero of entiero. Dit betekent ofwel gevangenis of ballingschap of begraafplaats. Een ander droevig feit is dat de Cristero-strijders, ondanks de amnestie, tot in het jaar 1940 in grote getalen werden vervolgd en vermoord. Maar toch betekende deze Cristero-oorlog een keerpunt in de Mexicaanse geschiedenis voor wat betreft de relatie tussen de katholieke kerk en de staat. In de loop van de latere decennia zouden de repressieve wetten toch geleidelijk worden aangepast en plaatsmaken voor godsdienstvrijheid. Zo symboliseerde het eerste bezoek van Johannes Paulus II aan Mexico in 1979 toch hoe ver men al was gekomen. Maar ook duidde het hoeveel er nog moest gebeuren. Een bijzonder feit was de volgende. In die tijd was het nog steeds illegaal voor geestelijken om in het openbaar priesterkleding te dragen. En het is zelfs geweten dat de paus toen een boete kreeg. Maar de toenmalige president José Portillo betaalde deze in zijn plaats. Paus Johannes Paulus II bezocht het land een tweede maal in 1990. En uiteindelijk in 1992 werd de katholieke kerk dan toch officieel juridisch erkend en werden de betrekkingen tussen kerk en staat in het land hersteld.

0: Ook onze vrienden van Klassiek Uur waren opnieuw van de partij. Om 1 uur kon u genieten van het programma Klassiek Uur. Vogelenzang, 4 seizoenen en een pianoconcerto. Dat stond centraal. En in Radio Vaticaan zijn we uiteindelijk aangekomen aan het laatste deeltje van de verslaggeving van de apostolische reis van paus Leo XIV op het Spaanse grondgebied, maar dus ook natuurlijk het grondgebied van de Spaanse Canarische eilanden Gran Canaria en uiteindelijk in deze aflevering de bespreking van Tenerife, het allerlaatste deel. In Pelgrim in eigen land kon u luisteren naar de 3e aflevering van de Pelgrimstocht in Antwerpen. Daar mochten we op bezoek gaan in de Karmel van de Rozier en in gesprek met de overste van de gemeenschap, zuster Maria Margaretha van de Engelen. We gaan luisteren naar een fragment en maken zo bij wijze van besluit van onze aflevering van deze week ook de brug met vrijdag, daar u ook in de ochtend nog eens kon luisteren naar deze aflevering. We danken u van ganser harte, dierbare luisteraars, voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. Blijf luisteren naar Radio Maria. Van harte dank, graag tot volgende week. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in eigen land.
1: Hij heeft ons zo lief, hij heeft onze vrijheid zo lief. En daartoe heeft hij ons geschapen. Hij is zelf, hij heeft ons ook vrij als mens aanvaard, als kinderen, als zijn kinderen. En hij gunt ons die vrijheid. We zijn samen allemaal op weg naar zijn eeuwig leven. Maar we moeten durven ja zeggen. Dat aanvaarden.
0: Het aanvaarden van de liefde van God vraagt inderdaad kleinheid en nederigheid. Hoe heeft u dat ervaren toen u binnenging in de Karmel, als u even terugkijkt op uw vele jaren in een slotklooster? Hè? Want dat moet u toch even benadrukken. Ja. Dat is toch een bijzondere vorm van roeping.
1: Ja, ja, ik denk dat het al vanuit die ervaring is, voor ik intrad, dat die persoonlijke relatie met Jezus, allee, ik ondervind dat ook binnen mijn gemeenschap, dat het iets is dat heel sterk bij mij geweest is. En waarschijnlijk hebben andere zusters, moet ik zeggen, hun roeping op een andere manier misschien ervaren. Maar dat, ik denk dat dat ook bijgedragen heeft om dat contemplatieve leven. Omdat de Karmel heeft geen apostolaat, geen ziekenzorg, geen onderwijs. Dat is, en vooral de Karmel van moeder Theresia, dat is een roeping in vriendschap, in liefde. Hè? Een relatie. En ik heb die heel sterk mogen ervaren, zodanig dat ik mag zeggen dat ik geen bewuste crisis gekend heb. Omdat zo van roeping of twijfel of ongelukkig zijn. Nee, juist omdat er die relatie met Jezus was. En ik heb dat is misschien een sprong in mijn leven. Ik herinner me heel goed dat ik in het jaar, ik was in retraite, want we hebben elk jaar een 10-daags retraite, en dat je zo echt kluizenaar bent. Omdat de Karmel is kluizenaarsleven en gemeenschapsleven. Dat is iets uitzonderlijk voor de tijd van moeder Theresia. He? Die twee gecombineerd. Gemeenschap en toch, allee, ons werk en onze dag is eigenlijk in eenzaamheid. Wij doen ons werk niet samen. He, bijvoorbeeld strijken of zo. Nee, proberen in eenzaamheid. En ik heb toen, als ik in zo'n 10-daags retraite was, ik ging nog de plaats, het was bij een klein kluisje, een sterke ervaring gehad van Jezus. En dan heb ik van hem een nieuwe naam gekregen, Ja, Jezus. En jaren was dat heel intens met wat ik bezig was, wat me maar moeilijk was, of dat me strijd kostte, hè? In relatie, was meestal in communiteit, hè? Ook in eenzaamheid, maar minder, hè? Dan was altijd mijn antwoord, ja, Jezus. En dat bevrijdde mij zo sterk, hè? Dan kon het, dan kon ik daarover stappen. En ik heb een geweldig temperament. Maak het soms mijn zusters heel moeilijk. Hè? Maar dan dat aanvaarden, dat ik weer al gevallen was en te geweldig geweest. En dan, ja, Jezus, dat in nederigheid, in ontlediging aanvaarden.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd.

0: maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars. Het is vrijdagavond, bijna 7:30. En zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we ook vandaag op deze vrijdag verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk, om samen met hen een avondgebed te bidden. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het evangelie volgens Marcus, het vierde hoofdstuk. Dat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Zij maakten hem wakker en zeiden: Meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen:

Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: wie is hij toch dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Dit is het woord van God.

Beste broers en zussen, Jezus vraagt aan zijn leerlingen aan het einde van de dag om het meer over te steken. De leerlingen sturen de mensen weg en varen het meer op. Maar dan steekt een hevige storm op. Een storm op het meer. Dit beeld uit het evangelie doet ons denken aan paus Franciscus, die tijdens de coronapandemie sprak over het gemeenschappelijk lot van de mensen. Als de wereld ziek is, kunnen we niet denken dat wij gezond blijven. Vandaag kunnen we zien hoe waar dit is ook voor de oorlog. Als op zoveel plaatsen in de wereld oorlog is, kunnen ook wij niet in vrede leven. De leerlingen zijn bang, denken dat het einde nabij is, want het boot begint vol water te lopen. En ze maken Jezus wakker en verwijten hem: kan het u niet schelen dat wij vergaan? Maar Jezus grijpt in en spreekt de wind en het meer straffend toe: zwijg, wees stil. En dat gebeurt. De Heer zwijgt niet tegenover de verschrikkelijke machten van het kwaad. Hij is begaan met de mensen, met de wereld, met de lijdenden. We zijn hier om te bidden aan de vooravond van de Werelddag voor de Vluchtelingen. Morgen gaan we hier in deze kerk een bijzondere herinnering houden voor de vele vluchtelingen die op de reis van de hoop hun leven verloren hebben. Aansluitend gaan we in een stille mars naar de Schelde om met een bloemenhulde ons medeleven te betuigen. Want het doet ons pijn dat Europa muren tegen de migranten optrekt. We mogen als christenen niet toekijken als mensen aan hun lot overgelaten worden. We geloven in een wereld die één is en waar wij allen broers en zussen zijn. We hebben ervaren, door zeer vele jaren van inzet voor migranten, dat concrete hulp, gastvrijheid en barmhartigheid levens kan redden. En meer nog, het leven van onszelf verrijkt. Nieuwe broers en zussen verwelkomen. En ze helpen ons om onze gemeenschap mooi en gastvrij te maken. Paus Leo heeft op zijn reis naar Spanje, in de haven van Las Palmas, tegen de vluchtelingen gezegd: beste migranten, voordat ik verder ga, wil ik mijn respect betuigen aan jullie waardigheid. Jullie zijn geen dossiernummers. Jullie zijn mensen met families en huizen die jullie hebben achtergelaten, met dromen die niemand zomaar mag misprijzen. En verder zei de paus tot alle aanwezigen: deze tragedie moet een gewetensonderzoek worden voor de landen van herkomst, die de voorwaarden moeten scheppen voor vrede, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Voor de transitlanden die de plicht hebben de kwetsbaren te beschermen en hen niet over te leveren aan criminele netwerken. Voor Europa dat de menselijke waardigheid niet kan verkondigen, terwijl het tegelijkertijd gewend raakt aan het feit dat de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan begraafplaatsen zonder grafstenen worden. En voor de internationale gemeenschap die wordt opgeroepen tot effectieve en aanhoudende samenwerking. En de paus vroeg ook uitdrukkelijk de kerk om verantwoordelijkheid. Ook de kerk moet zich over deze kwestie buigen. De opvang van migranten mag geen bijzaak zijn en mag niet alleen aan een paar vrijwilligers worden overgelaten. Wij knielen voor het altaar om Christus in de Eucharistie te aanbidden, van wie we de kracht en de inspiratie ontvangen om onze naastenliefde in praktijk te brengen.
aan de internationaal verantwoordelijken en aan alle mensen van goede wil, zei Paus Leo. Elke boot die aankomt, brengt niet alleen migranten mee. Ze roept ook een vraag op. Wat voor een wereld hebben wij gecreëerd, als zoveel broeders en zusters hun leven moeten riskeren om te kunnen leven. En aan het einde, de menselijke waardigheid kent geen paspoort en verliest haar waarde niet bij het overschrijden van een grens. Moge God, die ons volgens de liefde zal oordelen aan het einde van ons leven, ons de genade schenken om hem vandaag te herkennen in de armen en de vreemdelingen en ons behoeden voor te kijken naar het lijden van anderen alsof het ons niet aangaat. Broers en zussen, laten we de liefde van de Heer voor alle mensen en in het bijzonder voor de armen betuigen. Jezus zegt tegen de leerlingen, nadat de storm is gaan liggen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Laten we moed hebben en bidden. Bidden we de Heer om een sterke geloof en om moedige getuigen te zijn.

0: Radio Maria.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. In dit programma willen we iedere maand een beetje stilstaan bij de heilige Jozef en ook tijd maken voor gebed om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. In eerdere edities van dit programma hebben we al regelmatig voorgelezen uit het boek Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag willen we daar nog enkele stukjes uit lezen. En dan zal alles uit dit boekje al aan bod gekomen zijn. In Ga tot Jozef. En zullen we binnenkort een nieuw boek aansnijden over deze stille maar grote heilige. Vandaag lezen we over de iconografie van Jozef. De afbeeldingen die we van Jozef tegenkomen zijn meestal verbonden met de momenten uit het leven van Jozef zoals deze in het evangelie zijn opgetekend. We zien hem afgebeeld bij de geboorte van Jezus en in iedere kerststal zal men een neerknielende Jozef naast de kribbe vinden. Verbonden aan het geboortetafereel zijn de aanbidding van de herders en de wijzen dankbare momenten om grafisch uit te beelden. Daarnaast is er de vlucht naar Egypte, waarbij men Jozef afbeeldt terwijl hij voortstapt naast de ezel waarop Maria met het kind Jezus rust. Verder zijn er de opdracht in de tempel, waar Jozef meestal met een koppel duiven is afgebeeld, en het terugvinden van Jezus in de tempel, waar we een bezorgde Jozef ontmoeten. Omdat Jozef het voorrecht had om te sterven in de aanwezigheid van Jezus en Maria, wordt hij de patroon van de goede dood genoemd. En zo zijn er devotieprenten waarop de stervende Jozef is afgebeeld in de armen van Jezus en Maria. Wanneer hij alleen wordt afgebeeld, zien we hem als een timmerman met zaag of winkelhaak. Of met een bloeiende lelie in de hand als teken van zuiverheid. Of als verwijzing naar de staf die bloeide toen hij werd aangeduid om de echtgenoot van Maria te worden. Ook zien we hem als een vader die het kind Jezus op de arm draagt. Als gezin kennen we de statige beelden waarop Maria en Jozef het kind Jezus omringen en devotioneel zijn er de afbeeldingen waarbij Jozef het beroep van timmerman aanleert aan Jezus. In de oud-christelijke kunst is er heel weinig over Sint Jozef bekend. We moeten wachten tot de 5e eeuw om mozaïeken te vinden waarop Sint Jozef is afgebeeld. Zo is het mozaïek in de Maria Maggiore in Rome wellicht een van de oudste, waarop we Sint Jozef zien die Maria begeleidt naar de tempel. En ook op de vermaarde mozaïeken van Ravenna is Sint Jozef reeds te vinden. In de 6e eeuw begint men de geboortescènes af te beelden. Wat natuurlijk een hoogtepunt zal vinden wanneer de heilige Franciscus van Assisi besluit om in 1223 in Greccio een levende kerststal bij het kerstgebeuren te plaatsen. Volgens bepaalde bronnen zouden evenwel de eerste kerststallen reeds rond 1025 in Napels zijn ontstaan. Toen nog een eenvoudige kribbe met het kind en Maria en Jozef. Maar zeker is dat Franciscus een belangrijke stimulans heeft gegeven aan de traditie om het kerstgebeuren visueel uit te beelden, ook in de kerken. Vanaf die tijd wordt het kerstgebeuren een geliefd thema, zowel in de schilderkunst en beeldhouwkunst als in de reeds vermelde vervaardiging van de devotionele kerststallen. Napels wordt vanaf de 17e eeuw een voortrekker in het uitbeelden van uitgebreide huiselijke scènes, waarbij het soms zoeken wordt waar de kribbe en de heilige familie zich bevindt. In de schilderkunst zijn het de Vlaamse primitieven die het kersttafereel als een van de geliefkoosde thema's zullen kiezen. We denken hier aan de aanbiddingsscène van Memling in Brugge en deze van Rogier van der Weijden. Jozef wordt steeds wat terzijde afgebeeld met een lantaarn in de hand of met een kaars. Eenmaal zelfs met zijn hoofd rustend in zijn hand. Hij is nooit het middelpunt van het gebeuren en wordt duidelijk ook ondergeschikt aan Maria voorgesteld. Wat opvalt is dat Jozef meestal als een wat oudere man wordt afgebeeld. Duidelijk onder invloed van de verhalen die men kende vanuit de proto-evangelies. Maar ook buiten Vlaanderen komen we veel geboortescènes tegen in de Italiaanse kunst. Met grote triptieken die we in de musea van de Italiaanse steden kunnen vinden en in de kerkschatten die er tentoongesteld worden. Graag vermelden we het innig mooie schilderij van de Franse schilder Georges de Latour, rond 1641 geschilderd, waar Sint Jozef op een sublieme wijze wordt belicht. De bekende Spaanse schilder Zurbaran houdt het dan eerder bij een meer ascetische en introverte Jozef. De afbeelding van Jozef alleen of met de heilige familie op allerlei devotieprenten en als afzonderlijke sculpturen ontstaat in de 17e eeuw. De ingekleurde devotieprenten zijn heel klassiek. Sint Jozef met de reeds vermelde lelietak in de hand of met het kind Jezus op zijn arm. Sommige zijn echt mooi in hun naïviteit. Ook de beeldhouwkunst volgt deze traditie en de houtsculpturen in de Beirse parok, sterk gepolychromeerd en waarbij geen goud is gespaard, zullen voortaan vele kerken sieren. We kunnen ze tot op de dag van vandaag vinden bij beeldhouwers in Beieren, Saksen en Oostenrijk. Natuurlijk kennen we ook de seriebeelden die zeer kitscherig overkomen, maar die het blijkbaar blijven doen en die we terugvinden in de kraampjes in onze bekende bedevaartsoorden. Ook in Rome is er geen tekort aan dergelijke beelden. We twijfelen of Sint Jozef zichzelf zou herkennen en gelukkig zou zijn met enkele van deze creaties. We eindigen met nog eens de attributen te vermelden waarmee Sint Jozef meestal wordt afgebeeld. Verwijzend naar het beroep dat hij uitoefende, kennen we de beelden van de man met de zaag in de hand, de schaaf of winkelhaak, soms zelfs met een boor of een bijl. Deze attributen zijn natuurlijk gelinkt aan de eerder beperkte visie die men had over het beroep van Sint Jozef, die, zoals we vroeger aangaven, wellicht eerder een ambachtsman of een bouwvakker was die meewerkte aan de heropbouw van de stad Sepphoris. De lelie is in zijn meest originele vorm het symbool van de zuiverheid en wordt natuurlijk aan Sint Jozef gekoppeld die de maagdelijkheid van Maria in het huwelijk respecteerde en een zeer zuiver leven leidde. Hij wordt daarom ook de patroon van de zuiverheid genoemd. Maar in de vroegste afbeeldingen ziet men weer de bloeiende staf. Die verwijst naar het verhaal dat de staf die hij bij zich had ging bloeien als teken dat hij de uitverkorene was om Maria tot zich te nemen. Op de geboortescènes staat Jozef dikwijls afgebeeld met een kaars of een lantaarn in de hand, waarbij hij het licht laat schijnen op Jezus. Met Jezus is het ware licht in de wereld gekomen en Jozef heeft daarin zijn opdracht als voedstervader vervuld. Ter verwijzing naar de opdracht van Jezus in de tempel zien we Jozef met een koppel duiven, ofwel in de hand ofwel in een mandje. Een zeldzame keer wordt hij afgebeeld met een beker, een herinnering aan het bittere water dat hij samen met Maria moest drinken, als bewijs van zijn onschuld in de zwangerschap van Maria. Ten slotte tonen de meest bekende sculpturen ons steeds Jozef met het kind Jezus op de arm, of naast Maria, en het kind Jezus in hun midden. Nog vrij recent, onder de invloed van paus Franciscus, werd ook een beeld van de slapende Jozef in omloop gebracht. Een verwijzing naar Jozef die tijdens zijn slaap door dromen zijn boodschappen van de engel ontvangt. Onder het beeld wordt een briefje met een verzoek gelegd, in de hoop dat er via Sint Jozef tijdens de nacht een antwoord op het verzoek of de smeekbede zal komen.

En dan lezen we vandaag ook nog het hoofdstuk Devotie tot Jozef uit het boekje Ga tot Jozef, geschreven door broeder René Stockman. In de catacombe van Priscilla in Rome, die dateert uit de 3e eeuw, is een fresco bewaard gebleven van de aanbidding van de wijzen en daarop is ook Sint-Jozef afgebeeld die naar de ster wijst. Soms wordt dit als de eerste bekende afbeelding van Sint-Jozef beschouwd en niet het tafereel dat men vindt in de Maria Maggiore. Eveneens in Rome, dat dateert uit 435 en gebouwd werd door paus Sixtus III bij gelegenheid van de afsluiting van het Concilie van Efeze, waarbij Maria als moeder van God werd erkend. Vanaf de 19e eeuw werd het feest van Sint-Jozef op 19 maart vastgelegd, zij het nog niet voor de universele kerk. Want slechts in de late middeleeuwen kreeg de devotie tot Sint-Jozef een meer algemeen en formeel karakter. Onder meer door de geschriften over de heilige van de hand van Albertus de Grote, Thomas van Aquino, Bernardus van Siena en Isidoro Isolano, die in de 16e eeuw als eerste een apart boek schreef over Sint-Jozef. Met als titel Samenvatting van de gaven van Sint-Jozef. Het Concilie van Trente legde uiteindelijk 19 maart als feest van Sint-Jozef voor de universele kerk vast. Ook congregaties, waaronder de Jezuïeten, in 1534 plaatsten zich onder de bescherming van Sint-Jozef. In dezelfde periode hervormde Teresa van Avila de Karmelorde en getuigde zij van haar groot vertrouwen in Sint-Jozef. Nadat de kerk haar wereldlijke macht had verloren bij de eenmaking van Italië in 1870, plaatste paus Pius IX de hele kerk onder de bescherming van Sint-Jozef en bevestigde hij 19 maart als officieel feest van de patroonheilige van de universele kerk. Vermeldenswaard is de encycliek Quamquam Pluries van paus Leo XIII van 1889, waarin hij Sint-Jozef prees voor zijn vaderlijke liefde voor het kind Jezus en als bijzondere beschermer van de heilige familie. In 1955 zal dan paus Pius XII de 1e mei uitroepen als het feest van Jozef Arbeider, als reactie op het feest van de arbeid dat door de communisten en socialisten was ingesteld. 100 jaar na de encycliek van paus Leo XIII schreef paus Johannes Paulus II een apostolische exhortatie, Redemptoris Custos, over de persoon en de opdracht van Sint-Jozef in het leven van Christus en van de kerk. We willen even stilstaan bij een aantal figuren die er door hun bijzondere devotie toe hebben bijgedragen dat Sint-Jozef binnen de kerk een grotere aandacht zou krijgen. En we willen eveneens kennis maken met de exhortatie van paus Johannes Paulus II. Dat was op het moment dat dit boek Ga tot Jozef geschreven werd het meest recente officiële document van de kerk over Sint-Jozef. Maar daar is natuurlijk ook later de apostolische brief Patris Cordae van paus Franciscus nog bijgekomen ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het uitroepen van Sint-Jozef tot patroon van de universele kerk. Vele van de figuren die nu vernoemd zullen worden zijn al in eerdere uitzendingen vernoemd, maar het kan zeker geen kwaad om hun devotie tot de heilige Jozef in herinnering te brengen. Teresa van Avila, die in 1515 werd geboren, trad in 1535 in bij de Karmelitessen in Avila. Maar ten gevolge van ziekte moest ze in 1538 het klooster tijdelijk verlaten. Een ernstige ziekte overviel haar, waarbij ze een tijd lang verlamd en als in coma bleef. In 1542 genas ze zonder aanwijsbare oorzaak. Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef en dit werd bij haar de start van een grote devotie voor deze heilige. In 1556 had ze een sterke mystieke ervaring van Jezus' aanwezigheid die ze later zou beschrijven in haar mystieke werken. Het werd ook het moment waarop ze besloot werk te maken van de hervorming van haar orde en de zusters terug te brengen tot de oorspronkelijke observantie. Om haar hervorming gestalte te geven stichtte Teresa in 1562 een klooster in Avila dat ze plaatste onder de bescherming van de heilige Jozef.
Bij deze hervormingspoging kreeg ze veel weerstand van de bestaande groepen. Maar door haar doorzettingsvermogen slaagde ze er uiteindelijk in om een hele reeks nieuwe kloosters te stichten. Alle in lijn met het elan van de hervorming. Voor de hervorming van de mannelijke tak werkte ze samen met Johannes van het Kruis. Deze zeer actieve en bezielende Theresa schreef na haar autobiografie een aantal werken die in de christelijke literatuur zeer bekend werden. De innerlijke burcht, Weg van volmaaktheid en Hooglied. Ze overleed in 1582 en werd in 1622 heilig verklaard. In 1970 kreeg zij, en samen met haar ook Catharina van Siena, als eerste vrouw in de kerkgeschiedenis door paus Paulus VI de titel van kerklerares toegekend. Haar devotie tot de heilige Jozef was uitgesproken en startte, zoals aangegeven, bij haar wonderbaarlijke genezing. Daarna zou ze al haar activiteiten toevertrouwen aan de heilige Jozef en beschouwde ze hem

omstandigheden hielp dan ik kon vragen. Hij haalde mij ook uit andere, nog ergere, waarbij de eer en het heil van mijn ziel op het spel stonden. Tot op vandaag herinner ik mij niet hem wat dan ook zonder resultaat gevraagd te hebben. De grote gunsten, me door God op voorspraak van deze gelukzalige heilige geschonken, zijn gewoon wonderbaarlijk. Net als de manier waarop hij mij uit de gevaren naar ziel en lichaam redde. Aan andere heiligen schijnt God de genade te verlenen aan een bepaalde behoefte tegemoet te komen. Maar bij ondervinding weet ik dat hij aan deze glorievolle heilige de genade verleent in alles te voorzien. Daardoor geeft God blijkbaar te kennen hoe hij op aarde onderworpen aan hem, die zijn vader genoemd werd, zijn voedstervader, die hem mocht bevelen, ook nu in de hemel nog doet wat die hem vraagt. Heel wat anderen aan wie ik de raad gaf tot hem te gaan, ondervonden hetzelfde. Vanuit deze ervaring gaan velen hem opnieuw vereren. Aangezien ik ondervond hoeveel de glorievolle heilige bij God vermocht, wilde ik iedereen voor hem winnen. Ik ken niemand die hem werkelijk vereerde en bijzonder diende en die niet flink vorderde in deugd. Zielen die hun toevlucht tot hem nemen, helpt hij op allerlei manieren. Al meerdere jaren, meen ik, vraag ik hem iets op zijn feestdag en telkens krijg ik het. Zit mijn vraag scheef, dan weet hij ze recht te trekken en voor mij heel nuttig te maken. Aan wie me niet gelooft, vraag ik, probeer het uit liefde tot God. De ondervinding zal je leren hoe goed het is zich aan die roemrijke patriarch toe te vertrouwen en hem te vereren. Vooral mensen die zich aan het gebed wijden, zouden hem genegen moeten zijn. Ik kan me niet inbeelden hoe je aan de koningin der engelen kunt denken en aan de lange tijd die ze doorbracht met het kindje Jezus, zonder Sint-Jozef te danken, omdat hij hen zo goed hielp. Vind je geen meester voor je gebed? Neem dan deze glorierijke heilige tot leraar. Je zult niet verdwalen onderweg. Tot zover het citaat van de heilige Theresia van Avila uit haar autobiografie. Bernardus van Siena werd in 1380 in het Italiaanse Massa Maritima geboren. Hij wijdde zich reeds jong aan de zorg voor zieken in hospitalen en stuurde burgerlijk en kanoniek recht in Siena, waar hij ook voor de pestleiders zorgde. In 1402 trad hij toe tot de Franciscaanse observanten. Hij werd een grote prediker die Italië rondtrok en grote invloed had op het geestelijk leven van zijn tijd. In 1427 werd hij naar Rome geroepen op beschuldiging van ketterij. Maar deze beschuldiging werd vlug ingetrokken en de paus moedigde de bedelmonnik aan om ook in Rome te preken. Van hem is het bekende Christusmonogram IHS, afkorting van Jezus Hominum Salvator, Jezus Verlosser van de mensen, waarmee hij de devotie tot de heilige naam van Jezus probeerde te verspreiden. Verschillende malen werd hem een bisschopszetel aangeboden, maar steeds weigerde hij om zich verder volledig aan de zielzorg te kunnen wijden. Hij overleed in 1444 in Aquila, waar hij ook werd begraven. Reeds in 1450, amper 6 jaar na zijn dood, werd hij heilig verklaard. In veel van zijn predicaties haalde hij Sint-Jozef aan en in een van zijn teksten lezen we het volgende. Er bestaat een algemene regel aangaande speciale genades welke worden gegeven aan een mens. Altijd als God een persoon verkiest om een speciale genade of om een verheven roeping te ontvangen, zal hij, God, deze persoon overladen met alle mogelijke gaven en genades die nodig zijn om de hem of haar opgelegde taak te vervullen. Deze algemene regel is zeker van toepassing op Sint-Jozef, voedstervader van onze Heer Jezus Christus en echtgenoot van de koningin van onze wereld, de Maagd Maria, verheven boven de engelen. Hij was verkozen door de eeuwige Vader als de beschermer van zijn grootste schat, namelijk zijn goddelijke zoon en Maria, Jozefs bruid. Hij voerde de hem opgedragen roeping uit tot God hem op het einde zei: goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer. Einde citaat.

Wanneer Jozef vergelijkt met de rest van Christus' kerk, is hij dan niet degene die speciaal werd uitgekozen om Christus' komst in de wereld mogelijk te maken? Daarom zal de kerk evenveel erkenning geven aan Sint Jozef als aan de Maagd Maria, omdat ze beide hebben bijgedragen tot de incarnatie. Jozef is de afsluiting van het Oude Testament, in wie de patriarchen en profeten de vrucht ontvangen van wat ze beloofd hebben. Hij alleen draagt in zich de goddelijke goedheid die zij hadden voorspeld. Daarom moeten we er niet aan twijfelen dat Jezus, die zich als een zoon gedroeg tegenover Jozef, dit zoonschap in de hemel nog heeft verhoogd en verrijkt met een nog grotere intimiteit, respect en zeer grote waardigheid. Alfred Besset, beter gekend als broeder André uit Montréal, wordt daar in 1845 in een arm gezin geboren. Vanaf zijn jeugd kampt Alfred met een zeer zwakke gezondheid die hem zijn hele leven zal teisteren. Hij wordt schoenmaker, knecht op een boerderij, smidsjongen en op 20-jarige leeftijd trekt hij naar de Verenigde Staten om er te gaan werken in de industrie. Maar dit werk is te zwaar en zo keert hij na 3 jaar reeds terug naar Canada. In 1870 gaat hij aankloppen bij de congregatie van het Heilig Kruis, waar hij ondanks zijn zwakke gezondheid wordt aanvaard en uiteindelijk zijn kloostergeloften als broeder André mag uitspreken. Zijn devotie tot de heilige Jozef, die hij zijn beste vriend noemt, was spreekwoordelijk. Hij oppert de idee om voor Sint Jozef een heiligdom te bouwen op de Mount Royal in Montreal. Een heiligdom dat we in een eerdere uitzending al hebben besproken overigens. Naar het voorbeeld van de Heilig Hartkerk op de Montmartre in Parijs en de Basiliek in Lourdes voor Maria. Hij zet zich in om dit plan, dat eerst helemaal niet ernstig wordt genomen, door zijn medebroeders uit te voeren. Hij steekt daartoe een medaille van Sint Jozef in de grond en bidt dagelijks dat deze heilige hem zou verhoren. Wonder boven wonder wordt in 1896 een terrein aangekocht op de Mount Royal. 8 jaar later staat er reeds een klein oratorium dat later zal uitgroeien tot het grootste heiligdom ter ere van Sint Jozef. Broeder André wordt een bekende figuur naar wie veel mensen gaan voor een gebed bij een ziekte of een tegenslag. Steeds zal hij zeggen dat hij deze toevertrouwt aan de heilige Jozef. Hij vraagt aan eenieder om de noveen tot de heilige Jozef te bidden. De olie die brandt voor het beeld van Sint Jozef in het oratorium wordt meegegeven en daaraan worden miraculeuze krachten toegekend. Heel wat genezingen en gebedsverhoringen worden op zijn voorspraak verkregen. En broeder André schrijft ze allemaal toe aan de tussenkomst van Sint Jozef. Hij overlijdt in 1937. In 1982 wordt deze eenvoudige broeder zalig verklaard en in 2010 heilig. Broeder André heeft niet veel geschreven, maar zijn eenvoudig leven en absoluut vertrouwen in Sint Jozef heeft een ongeziene beweging op gang gebracht en een ware vernieuwing in de devotie tot de heilige Jozef. In Montreal is nu een prachtig heiligdom te bewonderen dat aan Sint Jozef is toevertrouwd en een van de grote bedevaartsorden is geworden. Dan nog Franciscus van Sales. Hij wordt geboren uit een adellijke familie op het kasteel Salles bij Torrance in Frankrijk in 1567. Na zijn studies aan de universiteiten van Parijs en Padua besluit hij, ondanks een schitterende carrière die hem te wachten staat, om priester te worden. In 1602 wordt hij bisschop van Genève, maar vanwege het Calvinisme dat er heerst, kan hij zijn bisschopszetel niet innemen en verblijft hij in Annecy. Daar legt hij een grote bekeringsijver aan de dag en wordt hij bekend door zijn preken. Zijn liefde voor de armen en de verschillende boeken die hij schrijft, waarvan de inleiding op het devote leven het meest bekende wordt. Daarin breekt hij er een lans voor dat eenieder wordt opgeroepen om heilig te worden. Hij sticht samen met Françoise de Chantal de Orde van de Visitatie, eerst bedoeld om zoals Maria bij de zieken aan huis te gaan, maar die uiteindelijk een contemplatieve orde wordt. Hij overlijdt in 1622, wordt in 1665 heilig verklaard
en in 1877 tot kerkleraar uitgeroepen. Paus Pius XI riep hem tevens uit tot beschermheilige voor de schrijvers en de journalisten. Over zijn devotie tot de heilige Jozef schrijft hij onder andere het volgende. Hoewel alle rechtvaardigen even rechtvaardig zijn, is er niettemin een groot verschil in hun concrete daden van rechtvaardigheid. Sommige heiligen munten uit in een bepaalde deugd, anderen in een andere deugd, op zo'n wijze dat ze allemaal heilig werden. Niettemin blijven ze zeer verschillend. Maar kijken we naar de roemrijke Sint Jozef. Hij is niet alleen patriarch, maar de grootste der patriarchen. Hij is niet alleen beleider, maar meer dan dat, want zijn belijdenis omvat de waardigheid van de bisschoppen, de edelmoedigheid van de martelaren en van alle andere heiligen. En onder de deugden die Sint Jozef in hoge mate bezat, herken ik moed, volharding, standvastigheid en kracht. Er is echter veel verschil tussen standvastigheid en volharding, tussen kracht en dapperheid. Wij noemen iemand standvastig die volhoudt en die de aanvallen van zijn vijanden ondergaat zonder zich te verwonderen en zonder de moed te verliezen tijdens de strijd. De volharding echter bestaat voornamelijk uit een zekere innerlijke weerzin die opkomt bij langdurige moeilijkheden en die de machtigste vijand is die men maar kan tegenkomen. Volharding maakt dat men deze vijand veracht en uiteindelijk overwint door een voortdurende standvastigheid en onderworpenheid aan Gods wil. Kracht is wat de mens stevig weerstand doet bieden tegen de aanvallen van zijn vijanden. Dapperheid is echter een deugd die maakt dat men niet alleen bereid is om te strijden of weerstand te bieden wanneer het nodig is, maar dat men de vijand ook aanvalt, zelfs wanneer deze zich stilhoudt. Welnu, Sint Jozef bezat al deze deugden en beoefende ze op een bewonderenswaardige wijze. Wat zijn standvastigheid aangaat? Hoezeer gaf hij daarvan blijk toen hij bemerkte dat de heilige maagd een kind verwachtte en niet wist hoe dat mogelijk was. Mijn God, wat een ontsteltenis, wat een geestelijk lijden moet hij gekend hebben. Toch klaagde hij niet, was hij niet onvriendelijk voor Maria en behandelde hij haar niet onheus, maar bleef hij even zacht en vol eerbied. Wat een dapperheid en kracht blijken uit de overwinning die hij behaalde op de twee grootste vijanden van de mens, de duivel en de wereld. En dat door zijn volmaakte nederigheid en zijn volharding. Einde citaat. Eveneens is er een kort gebed tot de heilige Jozef van de heilige Franciscus van Sales bekend. Heilige Jozef, uw macht strekt zich uit over al mijn noden. Het onmogelijke maakt u mogelijk. Zie genadig neer op de belangen van uw kinderen en verhoor hen. Amen. Dadelijk zullen we kennis maken met een belangrijk heiligdom van Sint Jozef in de wereld, een van de weinige plaatsen waar hij verschenen is en waar hij gesproken heeft. We luisteren nu nog eerst naar het lied Jozef, zoon van David. Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, je vrouw, bij je te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij baart een zoon. En je zult hem de naam Jezus geven, want hij redt zijn volk van zonden. Hij vergeeft.

Op 7 juni 1660 verscheen Sint-Jozef in Cotignac in het zuiden van Frankrijk aan een dorstige jonge herder. Hij openbaarde hem een bron met wonderbaarlijke eigenschappen. Deze verschijning die door de kerk is erkend, blijft tot op de dag van vandaag vruchten dragen. We bevinden ons in een kleine gemeente in Zuid-Frankrijk op 7 juni 1660. Gaspard Ricard, een jonge herder, hoedt zijn schapen op de berg Bessillon. Het is ongeveer 1 uur 's middags en de hitte is verzengend. Uitgeput van de dorst gaat Gaspard op de grond liggen. Plots ziet hij een indrukwekkende en eerbiedwaardige man verschijnen, die naar een grote rots in de buurt wijst en zegt: "Ik ben Jozef. Til deze rots op en je zult drinken." Gaspard aarzelt bij het zien van de rots. Later die avond zullen 8 mannen met grote moeite in staat zijn hem te verplaatsen. Maar Jozef herhaalt zijn bevel. Deze keer gehoorzaamt de herder, tilt de rots op met verbazingwekkend gemak en ziet een overvloedige zoetwaterbron tevoorschijn komen. Hij drinkt met verrukking van deze onverwachte bron, maar wanneer hij opkijkt, merkt hij dat hij terug alleen is. Rond 3 uur 's middags begeeft Gaspard zich naar het dorpsplein van Cotignac en vertelt wat er gebeurd is. Het nieuws van de verschijning van Sint-Jozef verspreidt zich snel en pelgrims ontdekken dat deze bron op de Bessillon buitengewone eigenschappen heeft. Vele keren genezen terug van koorts, oogziekten en andere aandoeningen. Vooral de geestelijke genade van genezing en innerlijke versterking zijn overvloedig. Dankzij de veelvuldige giften van gelovigen wordt besloten een kapel te bouwen. 2 maanden na de verschijning, op 9 augustus, wordt de eerste steen al gezegend. De bouw is voltooid in oktober 1660. Maar al het jaar daarop blijkt de kerk te klein voor het aantal gelovigen en men begint aan de bouw van een grotere kapel. Dit wordt het heiligdom dat in 1663 wordt ingewijd, dat nog steeds bestaat en een bedevaartsoord is vandaag. Naast de plaats van de wonderbaarlijke bron, waarin de lokale taal een veelzeggend vers uit de profeet Jesaja is gegraveerd, namelijk Jesaja hoofdstuk 12, vers 3: "Met vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen van het heil." De verschijning vond plaats in een tijd waarin het jansenisme Frankrijk teisterde en mensen vervreemden van de sacramenten, vooral van de biecht en de eucharistie. Ook de verering van de heiligen en van de maagd Maria werd bekritiseerd. Het is opmerkelijk dat in Cotignac in minder dan 1,5 eeuw de volledige heilige familie is verschenen. In 1519, aan het begin van de religieuze crisis die door Luther werd ingeluid, was dit kleine Franse dorp namelijk al het toneel geweest van 2 verschijningen. Op 10 en 11 augustus, ongeveer 3 kilometer van de plaats waar Sint-Jozef later zou verschijnen, van de maagd Maria met het kind Jezus in haar armen. De moeder Gods vroeg aan de ziener, de houthakker Jean de la Baume, om aan de geestelijkheid en de consuls van Cotignac door te geven dat ze een kapel moesten bouwen onder de titel Onze Lieve Vrouw van Genaden en daarheen in processie moesten gaan om de gaven te ontvangen die ik jullie wil schenken. Enige tijd later werd deze kerk, die snel werd gebouwd uit gehoorzaamheid aan het hemelse bevel, de eerste steen ervan werd gelegd op 14 september, het feest van de kruisverheffing in 1519, werd deze kerk toevertrouwd aan de zorg van de Oratorianen. Dit is dezelfde orde aan wie een eeuw later, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de bron op de Bessillon, de toenmalige bisschop, de Italiaan Giuseppe Zongo Ondede, in een brief van 31 januari 1661 de verantwoordelijkheid gaf over de plaats en de kapel ter ere van Sint-Jozef. Wij, in ons verlangen om de wegen te volgen die de goddelijke voorzienigheid voor ons heeft uitgestippeld en om niet te scheiden wat hij heeft willen verenigen, vonden dat er niets beter was dan het beheer van de kapel van de bruidegom, Jozef, toe te vertrouwen aan degenen die zo goed zorg dragen voor die van de bruid, Maria. Zo schreef bisschop Ondede.
Naast het heiligdom werd ook een klein klooster gebouwd. Meer dan een eeuw later leidde de Franse revolutie tot het verlaten van deze gezegende plaats. Het klooster verviel tot ruïnes, terwijl de kapel intact bleef, onderhouden door de pastoors van Cotignac en 2 of 3 keer per jaar opengesteld voor de gelovigen, zeker op 19 maart, het feest van Sint-Jozef. De 20e eeuw werd de eeuw van de heropleving van de verering op de Mont-Bessillon. In zijn pastorale brief van 1 februari 1971, waarin hij de uitzonderlijkheid van het bezoek van Sint-Jozef in herinnering bracht, schreef Monseigneur Gilles-Henri Alexis Barthes, bisschop van Fréjus-Toulon van 1962 tot 1983, het volgende. Zonder enige twijfel zijn wij het voorrecht van dit bezoek van de heilige patriarch aan een van de eenvoudigste jongeren van ons land te veel vergeten. Sint-Jozef heeft zich opnieuw in zijn stilte teruggetrokken, maar de bron blijft stromen, getuigend van het feit dat Sint-Jozef hier geweest is. Er was een tijd dat meer pelgrims kwamen om tot hem te bidden. In de vreugden en de hoop, in de zorgen en angsten van deze tijd, hoeveel kunnen wij leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, attente en zwijgzame weldoener? Hoeveel genade moeten wij hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land, voor ons bisdom? In 1975, het heilig jaar, verhoorde de Heer het gebed van zijn bisschop. De Benedictinessen van het klooster Saint-Benoît in Médéa, in Algerije, keerden terug naar Frankrijk. Geleid door de geestelijke verbondenheid tussen Sint-Jozef, hoofd van de heilige familie, en Sint-Benedictus, vader van het monastieke leven, wilden de zusters het heiligdom uit 1663 verwerven. Zij herstelden het oratoriaanse klooster uit de 17e eeuw en bouwden een nieuw klooster. De wijding van het altaar vond plaats op 3 december 1978. De beroemde architect Fernand Pouillon bood spontaan zijn diensten aan. Hij ontwierp de plannen gratis en koos zelfs de beste medewerkers voor de uitvoering. Het resultaat is een sobere maar indrukwekkende architectuur, harmonieus in evenwicht met de oude gebouwen. Sinds 19 maart 2019 zetten de zusters van de gemeenschap Sint-Jozef, echtgenoot van de Maagd Maria van het instituut Mater Dei, het werk voort dat door de Benedictinessen werd begonnen. Cotignac, een schilderachtig dorp in de Haute-Var, is een unieke plek. Zowel de heilige Maagd Maria met het kind Jezus als Sint-Jozef, haar echtgenoot, verschenen hier. Het klooster La Font Saint-Joseph du Bessillon ligt als een lichtvlek in de donkere bossen op de helling van de Mont-Bessillon. Een 2-maal bevoorrechte plaats. Ten eerste gelegen in de Provence, bakermat van de eerste evangelisatie van Frankrijk en in de 4e eeuw van het Westerse monnikdom. En ten tweede in Cotignac, wat een bedevaartsoord is bezocht door de 2 grootste heiligen van onze christelijke geschiedenis, Maria en Sint-Jozef. We lezen nu nog enkele citaten uit de pastorale brief van de voornoemde bisschop Monseigneur Barthes. Sint-Jozef zei slechts: "Ik ben Jozef, verwijder deze steen en je zult drinken." En daarna verdween hij weer. Dat is alles. Zoals in het evangelie is Sint-Jozef niet spraakzaam. Niets is eenvoudiger of armer dan deze tussenkomst, die, voor zover ik weet, uniek is in de geschiedenis van de kerk. Een verschijning van Sint-Jozef op een land dat was voorbehouden aan onze lieve vrouw. Hij zegt ook nog: "We zijn dit voorrecht wellicht te veel vergeten, dat de heilige patriarch zelf een van de nederigste kinderen van ons volk bezocht. Hij trok zich weer terug in zijn stilzwijgen, maar de bron blijft stromen. De stille getuigen van zijn komst." En ook: "In de vreugde en hoop, in het verdriet en de angst van deze tijd, kunnen we zoveel leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, aandachtige en stille weldoener. Hoeveel genade mogen we hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land en voor ons bisdom."
En dan luisteren we nu een lied ter ere van Maria en Jozef samen. Merci pour votre amour, Marie et Joseph. Dank u wel voor jullie liefde, Maria en Jozef.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. We luisteren nu graag naar een mooie getuigenis door een Amerikaanse vrouw geschreven ter gelegenheid van het feest van de heilige Jozef. Ze vond dat ze dit feit bekend moest maken.
1: Een paar jaar voordat ik mijn man ontmoette, overwoog ik een roeping bij de Zusters van het Leven. In die tijd hadden de zusters een zeer royaal stuk land gekregen om een retraitehuis te bouwen, op het pittoreske terrein van Stamford, Connecticut. Ze verspilden geen tijd met dit geschenk. Ze richtten een kamp op het terrein, en vroegen om hulp van vrijwilligers die bereid waren een vervallen kerk te herbouwen. De Franciscaanse oproep om mijn kerk te bouwen was een roeping die ik niet kon weigeren. Ik werkte toen als studentenpastor in Washington, D.C. en had een sterke en groeiende devotie tot de heilige maagd Maria. Meestal wijdde ik de hele maand mei aan het mediteren over haar rol in het leven van Jezus. Die specifieke mei viel het me op dat ik eigenlijk geen relatie had met haar echtgenoot, Sint-Jozef. Natuurlijk respecteerde ik hem enorm als de aardse vader van Christus en als echtgenoot en beschermer van Maria. Zijn vele ja's aan God en zijn zachtaardige, heilige aard deden mij nooit twijfelen aan zijn goedheid. Maar ik kende hem gewoon niet zoals ik dacht dat ik zou moeten. Ik besloot dat ik ook een maand exclusief aan Sint-Jozef moest wijden. Maar ik wist niet goed waar ik moest beginnen om een band met deze hemelse patroon op te bouwen. Ik bad daarom tot de Heilige Geest en liet het in zijn bekwame handen om me leiding te geven. Terwijl ik mijn taken op de campus uitvoerde, pakte ik een boek op en er viel een opgevouwen stuk papier uit. Tot mijn verbazing was het een 30-daags gebed tot Sint-Jozef. Wauw, ik wist niet eens dat zoiets bestond. De Heilige Geest had heel snel werk geleverd. Ik was van plan de maand juni te wijden aan Sint-Jozef de arbeider en wilde de 30 dagen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de aard van deze heilige. Tegelijkertijd nam ik contact op met de zusters en vertelde hen dat ik mijn auto zou inpakken en naar Connecticut zou rijden om mee te helpen met het herbouwen van de kerk. Ik begon opgewonden met het gebed de dag voordat ik vertrok, in de overtuiging dat het door de Heilige Geest speciaal voor mij was uitgekozen. Terwijl ik mijn koffers inpakte, bleef ik tegen mezelf zeggen dat het enige wat echt belangrijk was, dat gebed was. Toen ik onderweg één nacht bij mijn ouders overnachtte, kon ik niet geloven dat het gebed nergens te vinden was. Ach ja, zei ik tegen mezelf, beter nu kwijt terwijl ik nog internet heb en het misschien kan terugvinden en uitprinten. Urenlang doorzocht ik het internet, las honderden Sint-Jozef gebeden, maar geen enkel was dat specifiek gebed dat uit het boek gevallen was. Gefrustreerd printte ik een ander gebed uit en ging slapen. De volgende dag stapte ik in mijn auto en reed naar een verrassend landelijk en mooi deel van Connecticut. Toen ik het lange oprijpad van het kamp opreed, zag ik veel opgezette tenten en mensen die druk bezig waren op het terrein. Ik werd begroet door een vrolijke zuster in een blauw-wit habit, die zei: welkom op kamp Sint-Jozef. Dat voelde als de eerste bevestiging dat ik op de juiste plek was om meer te ontdekken over deze mysterieuze man die Jezus heeft opgevoed. De zuster vertelde me vervolgens dat ze besloten hadden het kamp toe te wijden aan Sint-Jozef de arbeider en dat ze een 30-daags gebed tot hem waren begonnen. Ik moest lachen en vertelde haar dat ik ook een noveen tot Sint-Jozef was begonnen. Ze verzekerde me dat het onmogelijk hetzelfde gebed kon zijn, omdat zij een zeer zeldzaam gebed gebruikten. Ik vertelde haar dat er dan blijkbaar meerdere zeldzame gebeden bestaan, want het mijne kon ik nergens op internet vinden. Later die avond deelden de zusters het gebed uit aan alle vrijwilligers. Mijn ogen werden groot van verbazing toen ik het papier in mijn handen zag. Mijn blik kruiste die van de zuster die me eerder die dag had verwelkomd. En ze glimlachte alleen maar en schudde haar hoofd in verwondering. De Heilige Geest had het gebed uit een willekeurig boek laten vallen op dezelfde dag dat ik hem om een Sint-Jozef gebed vroeg. Vervolgens liet hij mij het kwijtraken, zodat ik na uren zoeken kon beseffen hoe zeldzaam het was. Ten slotte bracht hij mij naar kamp Sint-Jozef en gaf me precies datzelfde gebed opnieuw in handen. Vol verwondering genoot ik van die 2 weken met de zusters van het leven en de goedhartige vrijwilligers. We werkten, lachten, baden en zongen samen. Er waren grappen, goede maaltijden, een kerk die letterlijk vanaf de grond werd opgebouwd, een heilige aanbidding binnen haar muren voor de allereerste keer. Maar het belangrijkste was dat ik leerde wie Sint-Jozef werkelijk was, wie hij was voor Maria, voor Jezus en voor mij. Ik begreep waarom God hem heel bewust had gekozen, net zoals hij heilige profeten had gekozen eeuwen voor hem. De Heilige Geest heeft mijn zoektocht naar de ware Sint-Jozef gezegend. Niet alleen het stille beeld met lelies vooraan in de kerk. Wat betreft het 30-daagse gebed. Mijn gebeden zijn niet alleen verhoord, maar zelfs in overvloediger mate dan ik ooit had kunnen vragen. En het gebed is doorgegeven en heeft ook anderen veel zegeningen gebracht. Door dat gebed groeide er een prachtige relatie met Sint-Jozef, werd mijn roeping langzaam onthuld en openbaarden zich de unieke eigenschappen van Sint-Jozef aan mij in mijn eigen Sint-Jozef, die me lelies gaf de eerste keer dat hij me bloemen gaf.

En aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef maken we zoals steeds tijd voor gebed. We zullen het 30-daagse gebed tot Sint-Jozef, dat daarnet in de getuigenis werd aangehaald en dat door de persoon die de getuigenis heeft geschreven werd gedeeld op die website, nu bidden. De tekst daarvan zal ook op de website van Radio Maria gepubliceerd worden. 30-daags gebed tot Sint-Jozef ter ere van de 30 jaar die hij met Jezus en Maria doorbracht. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eeuwig gezegende en glorierijke Jozef, vriendelijke en liefdevolle vader en behulpzame vriend van allen in verdriet en in nood. U bent de goede vader en beschermer van wezen, de verdediger van de weerlozen, de patroon van hen in nood en verdriet. Kijk genadig neer op mijn verzoek. Mijn zonden hebben de rechtvaardige toren van mijn God over mij afgeroepen. En daarom ben ik omringd door ongeluk. Tot u, liefdevolle beschermer van de heilige familie van Nazareth, wend ik mij voor hulp en bescherming. Luister, ik smeek u met vaderlijke zorg naar mijn oprechte gebeden en verkrijg voor mij de gunst die ik vraag. Ik vraag het u door de oneindige barmhartigheid van de eeuwige Zoon van God, die hem ertoe bewoog onze natuur aan te nemen en in deze wereld van verdriet geboren te worden. Ik vraag het u door de vermoeidheid en het lijden die u ondervond toen u geen onderkomen vond in de herberg van Bethlehem voor de heilige maagd, nog een plaats waar de Zoon van God geboren kon worden. U moest de koningin van de hemel toestaan, de verlosser van de wereld, in een grot ter wereld te brengen. Ik vraag het u door de lieflijkheid en kracht van die heilige naam, Jezus, die u aan het aanbiddelijke kind gaf. Ik vraag het u door de pijn die u voelde bij de profetie van de heilige Simeon, die aankondigde dat het kind Jezus en zijn heilige moeder toekomstige slachtoffers zouden zijn van onze zonden en van hun grote liefde voor ons. Ik vraag het u door uw verdriet en zielepijn toen de engel u vertelde dat het leven van het kind Jezus werd bedreigd. U moest vluchten met hem en zijn heilige moeder naar Egypte. Ik vraag het u door al het lijden, de vermoeidheid en de gevaren van die lange en gevaarlijke reis. Ik vraag het u door al uw zorg om het heilig kind en zijn onbevlekte moeder te beschermen tijdens uw terugreis naar uw vaderland. Ik vraag het u door uw vreedzaam leven in Nazareth, waar u zoveel vreugde en verdriet beleefde. Ik vraag het u door uw grote ongerustheid toen het aanbiddelijke kind 3 dagen voor u en zijn moeder verloren was. Ik vraag het u door uw vreugde toen u hem in de tempel terugvond en door de troost die u vond in Nazareth, terwijl u leefde in het gezelschap van het kind Jezus. Ik vraag het u door de wonderlijke onderwerping die hij toonde in zijn gehoorzaamheid aan u. Ik vraag het u door de volmaakte liefde en overgave die u toonde bij het aanvaarden van het goddelijk bevel om uit dit leven te vertrekken en de troost van Jezus en Maria te verlaten. Ik vraag het u door de vreugde die uw ziel vervulde toen de verlosser van de wereld, triomferend over dood en hel, zijn koninkrijk binnenging en u daarin met bijzondere eer binnenleidde. Ik vraag het u door Maria's glorierijke ten hemelopneming en door het eeuwige geluk dat u met haar deelt in de aanwezigheid van God. O goede Vader, ik smeek u door al uw lijden, verdriet en vreugde. Verhoor mij en verkrijg voor mij wat ik vraag. En hier kunnen we dan ook onze persoonlijke intenties vernoemen. Verkrijg voor allen die mij om gebed hebben gevraagd alles wat nuttig voor hen is in het plan van God. En tenslotte, mijn dierbare patroon en vader, wees bij mij en allen die mij dierbaar zijn op ons stervensuur, zodat wij voor eeuwig mogen zingen Jezus, Maria en Jozef.
Een vlekkeloos leven, Sint-Jozef, mogen wij leiden, door uw vriendelijke voorspraak van gevaar bevrijd. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met uw vrede in ons hart. Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met uw rechterhand uw dienaars die uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die uw kinderen zijn en door uw bloed zijn vrijgekocht. Christus, die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid.

Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen.

dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u, laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, moeder vol goedheid en liefde, heilige Maagd Maria.

We zijn in het jaar 1903 tijdens de geestelijke oefeningen voor de wijding tot het diaconaat. En we zijn gekomen aan nummertje 4. Het berouw is in deze wereld een essentieel element voor een goed leven. Een noodzakelijk middel voor een volmaakt geluk na de dood. Ik moet mij dus niet met ijdele hoop vleien. Ik moet mij er tijdig aan wennen om in deze mooiste jaren van mijn leven te lijden en de versterving lief te hebben. De heiligen na te volgen in al hun gestrengheid lijkt mij onmogelijk. Maar ik moet mij wel vertrouwd maken met de versterving. Altijd, in de kleinste dingen en vooral bij het eten. Ik mag niets lekkers aan mijn lippen zetten dat geen bittere bijsmaak heeft. Brengt ook de goddelijke voorzienigheid dit trouwens niet in toepassing, die ons nooit een vreugde zendt, die niet vergezeld of gevolgd wordt door een of ander verdriet? Ik zal vooral mijn ogen in bedwang houden. Ik kan niet op mijzelf vertrouwen en de begeerlijkheid der ogen zou vreselijke gevolgen voor mij kunnen hebben. Mijn wijn zal ik steeds zeer aangelengd drinken. Dit is gezonder en houdt het hoofd koel. Onder de dingen die voor mij onbegrijpelijk zijn, is nog het volgende. De mogelijkheid waarin ook mijn ziel zich bevindt, eenmaal naar de hel te gaan. Ik kan hier niet aan denken zonder van vrees te verstijven. En toch is er in dat oord ook een plaats voor mij. Het is voldoende dat ik mij overgeef aan een gemakzuchtig leventje om mijzelf op de rand van de afgrond te brengen. Eén zonde kan mij de laatste stoot geven, zoals aan iedere andere ongelukkige zondaar. Ach, ik ellendige, deze gedachte alleen al moet mij nederig doen blijven. Ook ik kan vallen en ik denk er bijna nooit aan. O Heer, ik herhaal het nu nog eens. Als Gij mij maar van dit oord redt, ben ik tot alles bereid. Ook om mij, gelijk het stof van de weg, te laten vertrappen. Verteer mij hier op aarde met de vlam van uw liefde. 6. O dood, uw beslissing is goed. Wat zal ik nog denken aan de dag van morgen, aan het proefschrift, aan de dokterstitel en aan zoveel andere onbelangrijke zaken, als de stem van God mij geen zekerheid geeft over het heden en mij geen belofte doet voor de toekomst. Ik moet met alle inspanning van mijn geest dat doen wat God op ieder ogenblik van mij verlangt en aan Hem de zorg voor de toekomst overlaten. Ik moet zorgen mij vertrouwd te maken met de gedachte aan de dood die meester is over het leven. Ik zal vooral oppassen mij niet te hechten aan enig voorwerp, hoe onbeduidend ook. Kleren, schilderijen, boeken, geschriften en zelfs devotionalia, gezien het feit dat ik er eens afstand van zal moeten doen, aangezien ik zelf door alles en door allen verlaten zal worden. 7. De gedachte aan de examens maakt mij van streek. Ik weet niet hoe ik het moet aanleggen om mijn leraren, het gehele lerarenkoor, te laten zien wat ik gestudeerd heb. Maar wat zal mijn ziel, de eenzame, arme, zondige ziel, doen ten overstaan van het gehele hemelse hof, tegenover Jezus, de goddelijke en zeer gestrenge rechter? De heilige beefde van schrik alleen al bij de gedachte hieraan. Zij verborgen zich in de woestijn en dat waren heiligen. Hoe dwaas ben ik eigenlijk. Ik vrees waar er niet te vrezen valt. En daar waar ik vrees zou moeten gevoelen, komt het begrip vrees niet eens bij mij op. Ik moet dus wat objectiever worden.
minder angst voor de examens hier op aarde en grotere inspanning voor het verwerven van diensten en het verrichten van goede werken die mij het oordeel van God minder angstwekkend moeten maken. Een andere opmerking: waarom zo'n angst en bezorgdheid voor mijn slagen en de goede afloop van mijn studie? Goed beschouwd gebeurt alles met het oog op de mening die anderen over mij kunnen vormen, want ik ben afhankelijk van het oordeel van de mensen, slaaf van mijn eigen liefde. Welk een dwaasheid! Wat deert mij het oordeel van de mensen? Zijn zij het die mij moeten belonen? Is niet God het doel van mijn werken? Het is nodig dat ik leer het oordeel van de mensen het hoofd te bieden. Het naast mij neer te leggen en mij er niet om te bekommeren. Want maar al te dikwijls zal ik bij het uitoefenen van het priesterambt genoodzaakt zijn dit oordeel te bestrijden en te trotseren, zo ik waarlijk iets goeds tot stand zou willen brengen. Als ik de mensen wilde behagen, zei de heilige Paulus, zou ik geen dienaar van Christus zijn. 8. Mijn geestelijke leidsman dringt erop aan dat ik mij tijdens de oefeningen vooral met mijn eigen liefde bezig moet houden, met mijn tweede ik, omdat ik nooit werkelijk groot zal zijn en ergens voor zal deugen, zolang ik geen afstand gedaan heb van mijn eigen ik. De eigen liefde. Wat een probleem als je er eigenlijk eens goed over nadenkt. Wie heeft ooit vastgesteld wat dit eigenlijk is? Welke filosoof heeft er zich mee bezig gehouden? En het is het belangrijkste probleem waarmee wij te maken krijgen. Een zaak van het grootste gewicht. En wie bekommert er zich om? En toch doet Jezus Christus, ik zie het iedere dag in mijn meditaties, in zijn grote leringen niet anders dan ons tonen hoe men in de praktijk deze zeer gevaarlijke vijand, die al onze daden teniet doet, bestrijdt. Zijn leer bevat een grote reeks bewonderenswaardige vermaningen die mij tot nadenken stemmen. Ofschoon ze mij niet nieuw in de oren klinken, tonen deze mij toch zekere aspecten die mij nieuw lijken en ontsluieren zij mij bepaalde onbekende wonderschone dingen. Maar, en hier neemt onze verbazing toe, het leven van Jezus is in dit licht beschouwd een ommekeer van de hele wereld, een algehele tegenstelling van de beschouwingen en ziens- en denkwijze, ook van vrome en werkelijk goede mensen. Wij van onze kant zijn of helemaal vroom, en wij proberen althans de derde graad van nederigheid te bereiken, te lijden en veracht te worden, of wij zijn niets. Wanneer wij slechts tot de eerste graad geraken, werpen de leerlingen van Christus bijna geen vruchten af en is de eigenliefde slechts schijnbaar verdwenen. Dat is de conclusie. Maar wanneer de conclusie zo luidt, wat begin ik dan, die nog niet eens de eerste graad van nederigheid bereikt heb? O zoete Jezus, ik zet mij aan uw voeten, daar ik ervan verzekerd ben dat gij dingen tot stand zult kunnen brengen die ik niet eens kan bevroeden. Ik wil u dienen, zoveel als gij wilt, tot iedere prijs en met ieder mogelijk offer. Alleen vermag ik niets te doen. Ik ben niet in staat mij te vernederen. Dit alleen kan ik zeggen. En ik zeg het u met overtuiging. Ik wil mij vernederen. Ik wil de vernedering lief hebben. De onverschilligheid van mijn naaste voor mij. Ik werp mij met gesloten ogen en met een zekere wellust in deze vloed van miskenning, van lijden, van verachting, waarin het u behaagt mij te brengen. Ik schrik ervoor terug om het u te zeggen. Het is als een steek door mijn hart, maar toch beloof ik het u. Ik wil voor u
lijden. Ik wil voor u veracht worden. Ik weet niet wat ik zal doen. Ik geloof niet eens in mezelf. Maar ik houd niet op dit van harte te verlangen. Lijden, lijden en veracht worden voor u.

9. Bij het lezen van het waardevolle boek van Pater Faber, Het Heilig Sacrament, heb ik een gedachte gevonden die door de auteur op magistrale wijze ontwikkeld is en die op mij een grote indruk maakte. Onder de altaarbloemen, dit wil zeggen de vruchten van een goede devotie tot het Allerheiligste Sacrament, neemt de geestelijke vreugde de eerste plaats in. De vreugde als een zeer belangrijk element van het geestelijk leven, atmosfeer van heldhaftige deugden, als geest, instinct, aanleg en onbeschrijfelijke genade. De vreugde moet vooral beschouwd worden als een factor van die geestesvrijheid die bij uitstek geschikt is om eigenschappen van het geestelijk leven die op het oog onverenigbaar lijken, te verenigen. Zij geeft de strenge teugels van de tucht in handen van de vertrouwelijke liefde. Vervolgens moet zij beschouwd worden als onafscheidelijke vriendin van de versterving. Wij moeten ons om onze vreugde bekommeren om tot versterving te geraken en de versterving beoefenen om onze vreugde te vergroten. Ik moet dus altijd dezelfde opgewektheid bewaren, terwijl ik nooit één moment zal ophouden verstervingen te beoefenen. Het is de eigenliefde die de ontwikkeling van de geest verlamt en ons van droefheid vervult. De versterving roept het leven, de sereniteit en de vrede op. De heiligen zijn zo opgewekt, de broeders en zusters in de kloosters zijn zo opgeruimd van aard, omdat zij, evenals de heilige Paulus, hun lichaam kastijden en het met onverbiddelijke strengheid en grote omzichtigheid in bedwang houden. Wie de versterving beoefent, is vervuld van een blijdschap van zuiver hemelse oorsprong. 10. Het geloof is een zo algemeen verbreide deugd dat zij vooral door de geestelijke bijna niet opgemerkt wordt. Het is als de lucht van het christelijk leven. En wie let er nu op de lucht die we inademen? Desalniettemin vind ik de praktische toepassing van deze deugd heden ten dage van groot belang. Ik wil mijn geloof goed bewaren als een heilige schat. Ik wil er mij speciaal op toeleggen om mijzelf te vormen volgens de geest van geloof die langzamerhand door de zogenaamde eisen van de kritiek en in het licht van de nieuwe tijd aan het verdwijnen is. Als de Heer mij een lang leven zal geven en mij in de gelegenheid stelt om als priester van enig nut voor de kerk te zijn, wil ik dat men van mij zeggen zal: en ik zal er mij meer op beroemen dan op welke andere titel ook, dat ik een priester geweest ben met een levend en eenvoudig geloof die zich volledig en altijd voor de paus inzette, ook bij de niet-uitvoering beschreven aangelegenheden, ook in de nietigste ziens- en denkwijze. Ik wil zijn als de goede oude Bergamasker-priesters van weleer, wier herinnering in gezegende nagedachtenis voortleeft en die niet verder zagen en niet verder wilden zien dan de paus, de bisschoppen, het gezond verstand en de geest van de kerk. Ik zal er altijd op bedacht zijn om bij alle gewijde wetenschappen en bij alle theologische en bijbelse kwesties allereerst de traditionele doctrine van de kerk na te gaan en op grond hiervan de recente gegevens van de wetenschap te beoordelen. Ik veracht de kritiek niet en daarom zal ik mij des te meer hoeden voor een verkeerde gedachtegang of voor een gebrek aan respect tegenover de critici. Ik ben integendeel op kritiek gesteld. Ik zal met belangstelling de laatste resultaten van haar onderzoekingen volgen. Ik zal mij van de nieuwe systemen en van haar voortdurende ontwikkeling op de hoogte stellen. En ik zal er de strekking van bestuderen. De kritiek is voor mij licht, waarheid.
En de waarheid is heilig en alleen geldend. Ik zal er mij evenwel toe zetten om in deze discussies, waarin dikwijls vermetel enthousiasme en verblindende schijn de overhand krijgen, een grote gematigdheid, harmonie, evenwicht en onpartijdig oordeel aan de dag te leggen, tezamen met een verstandige en bepaalde ruimheid van blik. Op zeer twijfelachtige punten wil ik liever zwijgen als onwetende dan veronderstellingen maken die ook maar een duimbreed afwijken van de juiste opvattingen van de kerk. Ik zal mij nooit over iets verwonderen, ook indien bepaalde gevolgtrekkingen een beetje wonderlijk mochten aandoen, als de geloofsschat maar onaangetast blijft. De verwondering is doorgaans kind van de onwetendheid, maar ik troost mij in de wetenschap dat God alles zo zal beschikken dat hij de gaveschat van zijn openbaring steeds helderder en zuiverder zal maken. Over het algemeen zal ik er een regel van maken, alles en alle aan te horen, zeer veel te denken en te studeren, zeer bedachtzaam te zijn bij mijn oordeel, niet onnodig te praten, geen opzien te baren en steeds het oordeel van de kerk voor ogen te houden en daar geen duimbreed van af te wijken. Want, zei een bekend wijsgeer, hersenschimmen worden door de tijd ontzenuwd, maar de waarheid blijft, krijgt meer en meer de overhand, leeft en rijkt tot in de eeuwen der eeuwen. Intussen zal ik er mij in het bijzonder op toeleggen alles zo eenvoudig mogelijk te willen zien en met alles rekening te houden, met iedereen mee te voelen en bij het oordelen niet tot haarkloverij te vervallen, speciaal bij die dingen die van groot geestelijk nut kunnen zijn voor mijn eigen vroomheid en voor die van het volk. Vooral hier in Rome moet ik in ieder ding, zelfs wanneer het onbetekenend is, zelfs wanneer dit niet geheel en al bevestigd is door gegevens of vastomlijnde bewijsgronden, een aanleiding zien om mijn geloof te versterken, om het nooit te laten verouderen, om het te ontwikkelen tot onwankelbare en vurige standvastigheid en tegelijk tot onzegbare tederheid en eenvoudige argeloosheid. Ook in dit geval geldt de wijze raad van Jezus. Als gij niet wordt als kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen niet binnengaan. 11. Wat zal ik doen als de geestelijke oefeningen achter de rug zijn? Het grote aantal ideeën en gevoelens van deze dagen, vooral waar het de beoefening van de heilige nederigheid betreft, heeft mij een bepaald scepticisme gegeven ten opzichte van mijn geestelijke groei en mijn ware vorderingen op de weg naar de christelijke volmaaktheid. Niets is ijdeler dan dit scepticisme. Het is een verleiding van de duivel, om niet te veel op mijn schouders te nemen en mij onnodig in de war te laten brengen, moet ik slechts één ding doen. Het is mijn geestelijke leidsman die het mij gelast. Niet van de ene dag op de andere leven, zoals de heilige Stanislaus Kostka, maar van uur tot uur, zoals de heilige Johannes Bergmans. Ik moet mij slechts bezighouden met de handeling die onmiddellijk gebeuren moet. Hierop moet ik mij speciaal toeleggen. En dit is de beste oefening tot volmaaktheid. Het verband tussen handeling en handeling, ja, tussen reekse handelingen onderling. Hun onderlinge harmonische samenwerking om van mij een deugdzaam en volmaakt mens en priester te maken, zal een natuurlijk, ofschoon op het eerste oog, onopgemerkt gevolg zijn van de volmaaktheid waarmee ik zal trachten iedere afzonderlijke handeling te volbrengen. God kijkt niet naar het aantal handelingen, maar naar de wijze waarop ik deze ten uitvoer breng. Hij eist ons hart en verder niets.
Een verheven gevoel van Gods tegenwoordigheid als einddoel van alles en een volledig vergeten van mijzelf. Deze twee dingen, en dat is voldoende. Dan is mijn handeling, welke deze ook mogen zijn, volledig. Heel terecht zegt pater Faber dat al onze daden moeten zijn als knielende beelden met liefdevol gelaat, met gevouwen handen en met ten hemel gerichte ogen, vol aanbidding en in een totale vergetelheid van zichzelf. Ik zal met kalmte, ingetogenheid en uiterste eenvoud mijn handelingen ten uitvoer brengen, naarmate deze zich aan mij voordoen, als ware ik slechts op de wereld gekomen voor deze handeling alleen. Alsof Jezus zelf mij deze persoonlijk had opgedragen en erbij aanwezig was en mij gadesloeg. Aan de rest, aan de andere verplichtingen, zal ik later wel denken, als deze aan de beurt komen, zonder enig gevoel van haast, zonder mij om iets anders te bekommeren, zonder iets onafgemaakt te laten of het haastig af te maken en zonder iets over het hoofd te zien. Wanneer ik op deze weg voortga, welke plaats zal er dan overblijven voor de eigenliefde? En zou de vrucht van de retraite dan niet reeds oneindig groot zijn?

Wij de Willy Brocht-vertaling uit 1995. En alle uitzendingen van dit programma kan u ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Maccabeese opstand. Gisteren hebben wij gelezen hoe Jonathan, de leider van de Joden, opvolger van zijn broer Judas, de kant koos van koning Alexander, uit de lijn van Antiochus, de oorspronkelijke opvolger van Alexander de Grote, voor de streken rond Juda. Vandaag lezen wij over de val van Alexander en over wie hem dan opvolgt als koning. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 11. De val van Alexander. De koning van Egypte bracht een leger op de been, dat zo talrijk was als de zandkorrels op het strand van de zee, en rustte een grote vloot uit. Hij was van plan om zich op listige wijze meester te maken van het rijk van Alexander en het in te lijven bij zijn rijk. Vreedzame bedoelingen voorwendend, trok hij Syrië binnen. De bewoners van de steden openden voor hem de poorten en verwelkomden hem, omdat koning Alexander bevolen had dat voor zijn schoonvader te doen. Maar telkens als Ptolemeus een stad binnentrok, legde hij er troepen in garnizoen. Toen hij bij Azotus kwam, maakte men hem opmerkzaam op de platgebrande tempel van Dagon, op de verwoesting van Asdod en omgeving, op de lijken die rondom verspreid lagen en op de verkoolde resten van diegenen die in de oorlog verbrand waren en die nu langs de route die de koning volgde lagen opgestapeld. Met het doel Jonathan verdacht te maken, vertelde men de koning wat hij gedaan had. Maar de koning zweeg. Jonathan ging naar Joppe om de koning luisterrijk te verwelkomen. Ze begroetten elkaar en brachten daar de nacht door. Daarna vergezelde Jonathan de koning tot aan de rivier de Eleutherus en keerde naar Jeruzalem terug. Maar koning Ptolemeus voerde boze plannen tegen Alexander in het schild en maakte zich meester van de kuststeden tot aan Seleukië aan zee. Daarvandaan stuurde hij gezanten naar koning Demetrius met het voorstel: laten wij met elkaar een verbond sluiten. Dan zal ik u mijn dochter geven, die met Alexander is getrouwd. En u zult koning worden over het rijk van uw vader. Want het spijt me dat ik hem mijn dochter heb gegeven, omdat hij geprobeerd heeft mij te doden. Omdat hij zijn rijk wilde hebben, schrok hij er niet voor terug om Alexander verdacht te maken. Hij ontnam hem zijn dochter en gaf haar aan Demetrius. Zo brak hij met Alexander en werden ze openlijk

vijanden. Ptolemeus trok Antiochië binnen en zette de diadeem van Azië op zijn hoofd. Twee diademen sierden nu zijn hoofd, namelijk die van Egypte en die van Azië. Op dat ogenblik bevond koning Alexander zich in Cilicië, omdat de bewoners van die streken in opstand waren gekomen. Maar toen hij hoorde wat er gebeurd was, trok hij tegen Ptolemeus ten strijde. Ook Ptolemeus rukte uit, ging hem met een sterk leger tegemoet en verjoeg hem. Alexander vluchtte naar Arabië om er bescherming te zoeken. En zo werd koning Ptolemeus heer en meester. De Arabier Zabdiel sloeg Alexander het hoofd af en stuurde het naar Ptolemeus. Maar 3 dagen later stierf koning Ptolemeus zelf. En de soldaten die hij in de versterkte steden gelegerd had, werden door de inwoners gedood. Zo werd Demetrius in het jaar 167 koning. Demetrius de Tweede en Jonathan. In die tijd had Jonathan zijn strijdkrachten uit Judea opgeroepen om de burcht in Jeruzalem te veroveren. Zij hadden reeds veel belegeringswerktuigen opgesteld, toen enkele lieden, die hun eigen natie haten en zich niet om de wet bekommerden, naar de koning gingen om hem mee te delen dat Jonathan de burcht belegerde. Door dat bericht ontstak de koning in woede en hij vertrok onmiddellijk naar Ptolemais. Vanuit daar schreef hij Jonathan de belegering te staken en zo spoedig mogelijk naar Ptolemais te komen voor een onderhoud met hem. Jonathan legde dit bevel naast zich neer en liet de belegering voortzetten. Hij koos enkele oudsten van Israël en enkele priesters uit om hem te vergezellen en besloot zijn leven in de waagschaal te stellen. Met zilver, goud, gewaden en allerlei andere geschenken ging Jonathan naar de koning in Ptolemais en wist hij zijn gunst te winnen. Wel uit een enkele afvallige beschuldigingen tegen hem, maar de koning behandelde hem zoals zijn voorgangers gedaan hadden en overlaadde hem in tegenwoordigheid van zijn vrienden met eerbewijzen. Hij bekrachtigde zijn aanstelling als hoge priester, evenals al de andere waardigheden die hij vroeger had ontvangen, en nam hem op onder zijn beste vrienden. Jonathan verzocht de koning om Judea en de 3 districten van Samaria te ontheffen van schatting en beloofde hem daarvoor 300 talenten te geven. De koning willigde dat verzoek in en richtte over al die aangelegenheden het volgende schrijven aan Jonathan. Koning Demetrius aan zijn broeder Jonathan en aan de natie van de Joden. Heil! Om u op de hoogte te stellen van onze beschikkingen aangaande u, zenden wij u een afschrift van de brief die wij hebben geschreven aan onze verwant Lasthenes. Koning Demetrius aan zijn vader Lasthenes. Heil! We hebben besloten de Judeërs die met ons bevriend zijn en hun verplichtingen tegenover ons nakomen, te belonen voor de welwillendheid die zij ons tonen. Wij bevestigen hun bezit van Judea, evenals van de 3 districten Ephraim, Lida en Ratamin, die van Samarië zijn afgesplitst en in hun volle omvang bij Judea zijn ingelijfd. Al degenen die in Jeruzalem offeren, ontslaan wij van betaling van het koninklijk aandeel van de veld- en boomvruchten, dat de koning vroeger jaarlijks van hen ontving. Ook ontslaan wij hen met ingang van vandaag van het deel van de 10den en tollen waarop wij recht hebben, van de belasting op de zoutwinning en de kroongelden. Met ingang van vandaag zijn deze beschikkingen van kracht, en nooit zal één ervan worden ingetrokken. Zorg er dus voor dat hiervan een afschrift wordt gemaakt en aan Jonathan wordt gegeven. Het moet worden opgehangen op een goed zichtbare plaats op de heilige berg.
Jonathan helpt Demetrius de Tweede. Toen koning Demetrius zag dat zijn land tot rust gekomen was en er nergens meer verzet tegen hem heerste, stuurde hij al zijn troepen naar huis, behalve de vreemde troepen die hij op de eilanden van de naties had geworven. Maar daardoor haalde hij zich de vijandschap op de hals van al de soldaten die al vanaf de tijd van zijn vader en grootvader in dienst waren. Tryphon, een vroegere aanhanger van Alexander, merkte dat alle troepen morden tegen Demetrius. Hij ging naar de Arabier Imalcue, die Antiochus, de zoon van Alexander, opvoedde, en verzocht hem dringend hem het kind te geven, zodat hij ervoor kon zorgen dat het koning zou worden en zo de plaats van zijn vader zou innemen. Hij vertelde hem over de maatregelen die Demetrius had getroffen en over de vijandschap van zijn troepen, die hij zich daardoor op de hals had gehaald. Tryphon bleef daar geruime tijd. Jonathan richtte aan koning Demetrius het verzoek om zijn troepen terug te trekken uit de burcht in Jeruzalem en uit de andere vestingsteden, omdat ze Israël voortdurend lastig vielen. Demetrius stuurde Jonathan het volgende antwoord: niet alleen wil ik door het inwilligen van uw verzoek u en uw natie ter wille zijn, maar bovendien zal ik u en uw natie met eer overladen, zodra ik daartoe gelegenheid vind. Voor het ogenblik zou ik het op prijs stellen als u mij soldaten stuurt om voor mij te strijden, want al mijn troepen hebben mij in de steek gelaten. Jonathan zond 3000 dappere soldaten naar Antiochië. Zij dienden zich aan bij de koning en hij was zeer verheugd over hun komst. Het kwam in de stad tot een opstand. Ongeveer 120.000 inwoners stroomden naar het centrum en wilden de koning doden. De koning vluchtte naar het paleis, maar de inwoners van de stad bezetten de toegangswegen en gingen over tot de aanval. Daarop riep de koning de Judeërs te hulp. Zij groepeerden zich allen tezamen rond de koning, joegen de opstandelingen in de stad uiteen en doden er die dag ongeveer 100.000. Diezelfde dag nog staken ze de stad in brand en maakten veel buit. Zo redden ze de koning. Toen de inwoners van de stad zagen dat de Judeërs er heer en meester waren, verloren ze de moed en smeekten ze de koning: reik ons de hand en laat de Judeërs de strijd tegen ons en tegen de stad staken. Zij legden de wapens neer en sloten vrede. De Judeërs werden in tegenwoordigheid van de koning en van al de rijksgroten met eer overladen. Ze hadden in het koninkrijk een naam verworven. Met veel buit keerden ze naar Jeruzalem terug. Koning Demetrius zat weer op zijn koningstroon en de rust was in zijn land teruggekeerd. Maar hij hield zich niet aan zijn beloften. Hij nam zelfs een vijandige houding aan tegenover Jonathan en in plaats van hem te belonen voor de bewezen diensten, maakte hij het hem zeer lastig. Jonathan kiest voor Antiochus de Zesde. Na deze gebeurtenissen kwam Tryphon terug met Antiochus, die nog een kleine jongen was. Hij riep hem tot koning uit en zette hem de diadeem op. Alle troepen die Demetrius afgedankt hadden, kozen zijn partij en namen de wapens op tegen Demetrius, die verslagen werd en de vlucht nam. Tryphon kwam in het bezit van de wilde dieren en maakte zich meester van Antiochië. Toen richtte de jonge Antiochus het volgende schrijven aan Jonathan: ik bekrachtig uw aanstelling als hoge priester en bevestig uw functie als stadhouder over de 4 districten en neem u op onder de vrienden van de koning. Hij stuurde hem een gouden tafelservies en verleende hem het recht om uit een gouden beker te drinken, zich in purper te kleden en een gouden gesp te dragen.
Simon, de broer van Jonathan, benoemde hij tot veldheer over het gebied tussen de trap van Tyrus en de Egyptische grens. Jonathan rukte uit, doorkruiste het gebied westelijk van de Eufraat en bezocht de steden. Heel het leger van Syrië schaarde zich aan zijn zijde, bereid om met hem ten strijde te trekken. Toen hij in Askelon kwam, verwelkomden de burgers hem luisterrijk. Daarvandaan ging hij naar Gaza. Maar de inwoners van Gaza sloten hun poorten. Hij belegerde de stad, brandde de omgeving plat en plunderde die. Toen verzochten de burgers van Gaza Jonathan om vrede. Hij reikte hun de hand. Hij nam de zonen van de magistraten van de stad als gijzelaars en zond ze naar Jeruzalem. Daarna trok hij verder door het land, tot aan Damascus. Toen Jonathan hoorde dat de veldheren van Demetrius met een groot leger bij Kedes in Galilea lagen, met de bedoeling hem te dwingen zijn onderneming op te geven, trok hij hun tegemoet. Maar hij liet zijn broer Simon in het land achter. Simon belegerde Betsuur. Dagenlang bestookte hij de stad. En tenslotte stoot hij haar in, waarop de burgers hem om vrede vroegen. Hij reikte hun de hand, maar dwong ze de stad te verlaten. Hij nam bezit van de stad en plaatste er een garnizoen. Jonathan had zijn kamp opgeslagen aan het meer van Genesaret en was 's ochtends vroeg naar de vlakte van Hazor getrokken. Daar kwamen de huurtroepen van Demetrius hem tegemoet, nadat ze in de bergen een afdeling in hinderlaag hadden gelegd. Terwijl het leger recht op hen afkwam, kwamen de soldaten die zich in de hinderlaag hadden gelegd tevoorschijn en vielen aan. Alle soldaten van Jonathan weken terug. Niemand bleef, behalve de legeraanvoerder Matathias, de zoon van Absalom, en Judas, de zoon van Galfi. Toen scheurde Jonathan zijn kleren, strooide stof op zijn hoofd en bad. Daarna ging hij weer tot de aanval over en bracht de vijand zulke slagen toe dat hij terugweek. Toen zijn eigen vluchtende soldaten dit zagen, keerden ze naar Jonathan terug en samen met hem achtervolgden ze de vijand tot Kedes, waar zijn kamp was. Daar sloegen ze hun legerplaats op. Die dag sneuvelden van Demetrius' huurtroepen ongeveer 3000 man. Jonathan keerde naar Jeruzalem terug. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 28. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. Hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef je naaste zijn onrecht. Dan worden, wanneer je erom bidt, jouw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens die tegenover een medemens in zijn woede volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij die onverbiddelijk is voor zijn medemens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten. Denk aan de ondergang en de dood en houd je aan de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste. Denk aan het verbond met de Allerhoogste en zie door de vingers wat maar onwetendheid is. Twist en tweedracht. Vermijd vechtpartijen en je zult minder zondigen, want een driftig mens laat de strijd ontbranden. Een zondig mens zaait tweedracht tussen vrienden en brengt vijandschap onder degenen die in vrede leven. Hoe meer hout er in het vuur komt, des te hoger vlamt het op. Hoe hardnekkiger de strijd is, des te heviger wordt hij.
Hoe meer kracht iemand heeft, des te groter is zijn woede. En hoe rijker hij is, des te hoger laat hij zijn woede oplaaien. Een plotseling ontstane twist laat het vuur opvlammen en een overhaaste vechtpartij laat bloed vloeien. Als je op een vonk blaast, vlamt zij op en als je erop spuwt, dooft zij uit. En toch is het een zowel als het ander het werk van je mond. De geesel van de tong. De roddelaar en iemand die met twee monden spreekt, moet je vervloeken. Want veel mensen die in vrede leven, worden door hen in het ongeluk gestort. De tong van een derde heeft de rust van veel mensen verstoord, heeft hen opgejaagd van volk tot volk, heeft sterke steden neergehaald en huizen van grote heren verwoest. De tong van een derde heeft vastberaden vrouwen verjaagd en beroofd van de vrucht van hun werk. Wie er naar luistert, vindt geen rust meer en woont nooit meer ongestoord. Een slag met een zweep maakt een striem, maar een slag met de tong breekt botten. Velen zijn gesneuveld door de snede van het zwaard, maar niet zoveel als er gesneuveld zijn door de tong. Gelukkig is degene die tegen haar beschermd is, die niet het offer wordt van haar woede, die haar juk niet hoeft te dragen en door haar boeien niet geketend wordt. Want haar juk is een ijzeren juk en haar boeien zijn boeien van koper. De dood die ze brengt is een kwade dood, en de onderwereld is beter dan zij. Op de vrome mensen heeft zij geen vat, en zij zullen niet branden in haar vuur. Degenen die de Heer verlaten, vallen in haar macht, en zij laait in hen op en is niet meer te blussen. Als een leeuw wordt zij op hen losgelaten, en als een panter takelt zij hen toe. Omheind dus je wijngaard met dorens, zet voor je mond een deur en een grendel. Zet je zilver en je goud achter slot en grendel. Maak voor je woorden een weegschaal en een gewicht. Pas op dat je door de tong niet uitglijdt en dat je niet ten val komt onder het oog van degene die je belaagt. Hoofdstuk 29. Lenen. Wie barmhartig is, leent zijn geld aan zijn naaste. En wie hem de helpende hand biedt, onderhoudt de geboden. Leen aan je naaste wanneer hij het nodig heeft. Geef het geleende op tijd aan je naaste terug. Houd je aan je woord en wees betrouwbaar in de omgang. Dan vind je altijd wat je nodig hebt. Velen beschouwen het geleende als gevonden geld en bezorgen last aan wie hen geholpen hebben. Zo iemand kust zijn naaste de handen totdat hij het geld heeft gekregen. En vanwege zijn geld spreekt hij hem onderdanig aan. Maar wanneer het ogenblik van terugbetalen is gekomen, stelt hij het uit. Betaalt hij onvriendelijke woorden terug en geeft de schuld aan de tijd. Ook al kan de schuldenaar best betalen, de eiser krijgt maar met moeite de helft en moet dat nog als gevonden beschouwen. Kan hij niet betalen, dan berooft hij de man van zijn geld en maakt hem nodeloos tot zijn vijand. Verwensingen en hatelijkheden betaalt hij hem terug. En in plaats van eerbetoon betaalt hij hem beledigingen. Niet uit kwaadwilligheid zijn velen weigerachtig, maar uit angst nodeloos te worden beroofd. Wees toch maar grootmoedig voor de armen en laat hem niet op zijn aalmoes wachten. Help de armen, omdat dat het voorschrift is.
en stuur hem, omwille van zijn armoede, niet met lege handen weg. Maak je geld vrij voor je broeder en vriend, en laat het niet roestend vergaan onder de steen. Gebruik je schatten volgens de geboden van de Allerhoogste, en ze brengen je meer op dan goud. Berg aalmoezen in je schatkamers, die redden je uit alle ellende. Beter dan een sterk schild en beter dan een zware lans, vechten zij voor jou tegen de vijand. Borgtocht. Een goede man staat borg voor zijn naaste, maar een schaamteloze laat hem in de steek. Vergeet de vriendelijkheid van je borg niet, want hij heeft zichzelf voor jou gegeven. Wie het goede van zijn borg verkwist, is een zondaar. En wie geen dankbaarheid voelt, laat zijn redder in de steek. Het borgstaan heeft veel welgestelden te gronde gericht en heeft ze heen en weer geslagen als de golven van de zee. Het heeft machtige mannen uit hun huizen verdreven, zodat ze vagebonden werden onder vreemde volken. De zondaar stort zich op borgstellingen en in zijn zucht naar winst stort hij zich in processen. Help je naaste naar vermogen, maar pas op dat je niet ten val komt. Op eigen benen staan. De eerste levensbehoeften zijn water, brood, kleding en een huis dat de naaktheid bedekt. Beter een armoedig bestaan onder een dak van planken dan heerlijke spijzen in het huis van een ander. Of je nu weinig of veel krijgt, blijf tevreden en je wordt niet voor vreemdeling uitgescholden. Het is een ellendig leven om van huis tot huis te gaan, want waar je een vreemdeling bent, mag jij je mond niet open doen. Je moet gastvrij zijn en je moet te drinken geven, en ondankbaarheid is je loon. Je krijgt zelfs nog harde woorden te horen. Kom binnen, vreemdeling, dek de tafel maar en zet mij voor wat je bij je hebt. Eruit, vreemdeling, mijn aanzien eist het. Mijn broer is bij mij komen logeren. Ik heb het huis nodig. Het is zwaar voor een man met verstand dat hem het huis niet gegund wordt en dat hij wordt beledigd alsof hij een schuldeiser is. Spreuken, hoofdstuk 23, versen 9 tot en met 12. Spreek niet als een dwaas luistert, want hij minacht je verstandige woorden. Verleg de aloude grenssteen niet en zet je voet niet op het veld van de wezen, want hun verlosser is sterk en zal hun zaak tegen jou opnemen. Laat je hart naar onderricht luisteren en je oor naar verstandige woorden.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 292 en we hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 11, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 28 en 29 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 9 tot en met 12. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Ambrosius van Milaan. Maar zoals standvastigheid niet alleen in voorspoed, maar ook in tegenspoed wordt bewezen, laten wij nu de dood van Judas Maccabeus beschouwen. Want hij, nadat Nicanor, de veldheer van koning Demetrius, was verslagen, ging moedig met 900 man de strijd aan tegen 20.000 van het koninklijke leger. Zijn mannen waren geneigd zich terug te trekken uit vrees door zo'n grote menigte overweldigd te worden. Maar hij wist hen te overreden liever een roemvolle dood te verdragen dan zich in een schandelijke vlucht terug te trekken. Laten wij, zo zegt hij, geen enkele smet op onze roem achterlaten. Zo begon hij dan, na van zonsopgang tot de avond te hebben gestreden, opnieuw het gevecht en viel hij de rechtervleugel aan, waar hij zag dat de sterkste afdeling van de vijand stond en dreef die snel terug. Maar terwijl hij de vluchtenden van achteren achtervolgde, bood hij gelegenheid dat hem een wond werd toegebracht. Zo vond hij de plaats van zijn dood rijker aan roem voor zichzelf dan welke triomf ook. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 292. Morgen op dag 293 staan wij weer paraat om samen verder te lezen in de Heilige Schrift. En dan is het tijd voor het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 12, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 30 en 31, en Spreuken hoofdstuk 23 versen 13 tot en met 16. Hartelijk bedankt om met ons mee te lezen en te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur.

0: Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer

0: met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 29. De roem die de heer Salomo gegeven had, was ook doorgedrongen tot de koningin van Sheba, en zij wilde hem persoonlijk op de proef stellen met raadsels. Zij ging naar Jeruzalem met een grote stoet kamelen, beladen met reukwerken, zeer veel goud en kostbare stenen. Toen zij bij Salomo gekomen was, legde zij hem alles voor wat zij in gedachten had. Maar Salomo wist het antwoord al op haar vragen. Niets was voor de koning zo duister dat hij het antwoord schuldig moest blijven. Toen de koningin van Sheba zag hoe wijs Salomo was, en toen zij het paleis zag dat hij had laten bouwen, de spijzen op zijn tafel, de hofdienaren die mee aanzaten, de lakeien in hun uniform, de schenkers, de brandoffers die hij geregeld opdroeg in het huis van de Heer, was zij buiten zichzelf van verbazing. En ze zei tegen de koning: "Het is dus waar wat ik in mijn land gehoord heb over uw wijsheid en uw ondernemingen. Ik heb het niet kunnen geloven, totdat ik hier kwam en het met eigen ogen zag. Heus, men heeft mij niet de helft verteld. U bezit meer wijsheid en rijkdom dan ik gehoord had. Wat een voorrecht voor uw mannen, wat een voorrecht voor uw dienaren dat zij voortdurend voor u staan en uw woorden van wijsheid mogen horen. Gezegend zij de Heer uw God, die in u zoveel welgevallen heeft gehad, dat hij u op de troon van Israël geplaatst heeft en u in zijn aanhoudende liefde voor Israël tot koning aangesteld heeft om recht en gerechtigheid te handhaven." Zij gaf de koning 120 talenten goud, zeer veel reukwerk en ook kostbare stenen. Nooit meer is er zoveel reukwerk aangevoerd als de koningin van Sheba toen aan koning Salomo heeft geschonken. Hiram, die met zijn vloot uit Ophir goud aanvoerde, bracht vanuit daar ook zeer veel sandelhout en kostbare stenen mee. Dit sandelhout liet Salomo verwerken tot meubilair voor het huis van de Heer en het koninklijk paleis en verder nog tot citers en harpen voor de zangers. Nog nooit was er zulk sandelhout aangevoerd en men heeft het tot op de dag van vandaag ook nooit meer gezien. Van zijn kant gaf Salomo aan de koningin van Sheba alles wat zij maar wenste, naast alles wat hij haar uit eigen beweging aanbood. Hierop aanvaarde zij de terugreis en keerde met haar dienaren naar haar land terug. Het inkomen van Salomo bedroeg per jaar 666 talenten aan goud, niet meegerekend de belastinggelden van de handelaren, de handelsrechten van de kooplieden en alles wat de koningen van Arabië en de stadhouders van het land opbrachten. Koning Salomo liet 200 grote schilden van geslagen goud maken. 600 sikkels goud waren nodig voor één zo'n schild. Verder 300 kleine schilden van geslagen goud. 3 minen goud waren nodig voor één klein schild. De koning liet ze ophangen in het huis, woud van de Libanon. De koning liet ook een grote troon van ivoor maken en die met fijn goud bedekken. 6 treden had die troon. Op de rugleuning was een stierenkop aangebracht. Aan weerskanten van de zitting bevonden zich armleuningen en stonden 2 leeuwen naast. Op de treden stonden 12 leeuwen, aan weerskanten 6. Voor geen koning was ooit zoiets gemaakt. Al het drinkgerei van koning Salomo was van goud. Ook al het vaatwerk van het huis, woud van Libanon, was van zuiver goud. Zilver was er niet. Het had in de tijd van Salomo niet zoveel waarde. Want naast de vloot van Chiram had de koning een Tarsisvloot in de vaart en eens in de 3 jaar liep deze binnen met een lading goud en zilver, ivoor, apen en pauwen. Zo overtrof koning Salomo alle koningen van de aarde in rijkdom en wijsheid. En heel de wereld wilde Salomo bezoeken en luisteren naar de wijsheid waarmee God zijn verstand begiftigd had. Ze brachten allemaal geschenken mee, zilveren en gouden voorwerpen, jaar in, jaar uit. Ook schafte Salomo wagens aan en richtte hij een ruiterij op. Hij bezat 1400 wagens en een ruiterij van 12.000 man die hij bijeenbracht in de wagenparken en bij zijn paleis in Jeruzalem. Dankzij het beleid van de koning was zilver in Jeruzalem net zo gewoon als stenen. En er was evenveel cederhout als moerbeivijgen in de Sefela. De paarden van Salomo werden ingevoerd uit Mizraïm en Kewe. De handelsagenten van de koning kochten ze tegen een bepaalde prijs in Kewe. Een wagen kon uit Mizraïm ingevoerd worden voor 600 sikkel en een paard voor 150. En door een bemiddeling werden ze ook uitgevoerd naar alle koningen van de Hethieten en de koningen

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 43. Koning Salomo had behalve de dochter van de farao nog veel buitenlandse vrouwen. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische. Uit de volken waarover de Heer tegen de Israëlieten gezegd had: u mag zich niet inlaten met hen, en zij mogen zich niet inlaten met u, anders zullen ze u verleiden tot het dienen van hun goden. Salomo hechtte zich aan deze vrouwen en had ze lief. Hij had ook 700 prinsessen tot vrouw genomen, en daarbij nog 300 bijvrouwen, en deze vrouwen maakten hem ontrouw. Op zijn oude dag verleidden zij Salomo tot het dienen van andere goden. Hij was de Heer zijn God niet meer zo met hart en ziel toegedaan als zijn vader David. Salomo vereerde Astoret, de godin van de Sidoniërs, en Milkom, de gruwel van de Ammonieten. Hij deed wat de Heer mishaagde en diende hem niet zo trouw als zijn vader David. Zo liet Salomo op de berg ten oosten van Jeruzalem een offerhoogte bouwen voor Chemos, de gruwel van Moab, en voor Moloch, de gruwel van de Ammonieten. Hetzelfde deed hij voor al zijn buitenlandse vrouwen, die voor hun goden wierook wilden branden en offers brengen. Toen werd de Heer, de God van Israël, woedend op Salomo, omdat hij zich van hem had afgekeerd, nadat hij hem tweemaal verschenen was. De Heer had hem uitdrukkelijk verboden andere goden te vereren, maar Salomo had zich niet gehouden aan het verbod van de Heer. Daarom zei de Heer tegen hem: omdat het met u zo ver gekomen is dat u zich niet houdt aan mijn verbond of aan de wetten die ik u heb opgelegd, zal ik het koninkrijk van u wegnemen en het geven aan een van uw knechten. Maar omwille van uw vader David zal ik dit niet tijdens uw leven doen. Ik zal het wegnemen uit de hand van uw zoon. Toch zal ik niet het hele koninkrijk wegnemen. Eén stam zal ik voor uw zoon overlaten, omwille van David, mijn dienaar, en omwille van Jeruzalem, de stad die ik uitverkoren heb. Daarom gaf de Heer aan Salomo een tegenstander, in de persoon van Hadad, de Edomiet. Deze behoorde tot het koninklijk huis van Edom. Tijdens Davids verblijf in Edom, namelijk toen Joab, de legeroverste, uitgetrokken was om de gesneuvelde te begraven, sloeg Joab alle mannen in Edom neer. 6 maanden hield Joab zich daarop met heel Israël, totdat hij al wat mannelijk was in Edom uitgeroeid had. Maar deze Hadad was met enkele Edomieten, hovelingen van zijn vader, gevlucht naar Egypte. Hadad was toen nog heel jong. Ze waren uit Midjan vertrokken en naar Paran gegaan. Uit Paran hadden ze enkele mannen meegenomen en ze waren in Egypte bij de farao aangekomen, de koning van Egypte. Deze gaf hem een huis, beloofde in zijn levensonderhoud te voorzien en gaf hem ook land. Hadad kwam bij de farao zo zeer in de gunst te staan dat deze hem een vrouw gaf, de zuster van zijn eigen vrouw, de zuster van Tarpenes, de gebiedster. De zuster van Tarpenes baarde hem een zoon, Genubat geheten, die door Tarpenes in het paleis van de farao opgevoed werd. Genubat woonde in het paleis van de farao, tezamen met de eigen kinderen van de farao. Toen Hadad in Egypte vernam dat David bij zijn vaderen was gaan rusten en dat ook Joab, de legeroverste, gestorven was, zei hij tegen de farao: sta mij toe dat ik naar mijn land terugkeer. Maar de farao vroeg hem:
Wat kom je bij mij tekort dat je zo opeens naar je land terug wilt? Hij antwoordde, niets, maar laat mij toch maar gaan. Nog een andere tegenstander gaf God aan Salomo in de persoon van Rezon, de zoon van Eljada. Deze was zijn heer Hadadezer, de koning van Soba, ontvlucht. Hij verzamelde mannen om zich heen en werd leider van een bende. Toen David hem probeerde te doden, trok hij naar Damascus, waar hij zich vestigde en waar hij koning werd. Hij was een tegenstander van Israël, zolang Salomo leefde, en richtte evenals Hadad onheil aan, want hij haatte Israël. Hij regeerde over Aram. Ook een dienaar van Salomo, Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efraïmiet uit Sereda, wiens moeder Serua heette en een weduwe was, stond tegen de koning op. De aanleiding daartoe was deze. Toen Salomo het Millo bouwde, dat een toegangsweg tot de stad van David, zijn vader, afsloot, toonde Jerobeam zich daarbij een harde werker. En toen Salomo zag dat de jongeman zijn werk goed deed, stelde hij hem aan als opzichter over de hele lichting opperlieden van de stam Jozef. In die tijd gebeurde het dat Jerobeam vanuit Jeruzalem op reis was en onderweg de profeet Achia uit Silo ontmoette. Zij waren alleen in het open veld. Achia droeg een nieuwe mantel. Hij pakte die, scheurde hem in 12 stukken en zei tegen Jerobeam, neem 10 stukken, want zo spreekt de Heer, de God van Israël. 10 stammen van Salomo's koninkrijk scheur ik los uit zijn hand en die geef ik aan u. 1 stam mag hij behouden, omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik uit alle stammen van Israël uitverkoren heb. Want hij heeft mij de rug toegekeerd en zich neergebogen voor Astoret, de godin van de Sidoniërs, en voor Chemos, de god van Moab, en voor Milkom, de god van de Ammonieten. Hij heeft mijn wegen niet bewandeld en niet gedaan wat mij behaagt, en mijn wetten en voorschriften niet onderhouden, zoals zijn vader David. Hemzelf zal ik echter het koninkrijk niet ontnemen. Ik zal hem heel zijn leven aan de macht laten, omwille van mijn dienaar David, die mijn wetten en geboden onderhield. Ik zal het koninkrijk wegnemen van zijn zoon. U zal ik 10 stammen geven. 1 stam laat ik echter over voor zijn zoon, zodat mijn dienaar David altijd een lamp voor mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem, de stad die ik uitverkoren heb om er mijn naam te laten wonen. U zal ik tot koning maken, en u zult naar eigen goeddunken heersen als koning over Israël. En als u luistert naar alles wat ik van u verlang, als u mijn wegen bewandelt en doet wat mij behaagt, mijn geboden en wetten onderhoudt, zoals mijn dienaar David gedaan heeft, dan zal ik u bijstaan. Een duurzaam huis voor u bouwen, zoals ik gedaan heb voor David, en Israël aan u geven. Ik zal daartoe het nageslacht van David moeten vernederen, maar niet voor altijd. Salomo trachtte Jerobeam te doden, maar hij vluchtte naar Egypte, naar Sisak, de koning van Egypte, en bleef daar tot aan de dood van Salomo. Verdere bijzonderheden over Salomo, over alles wat hij gedaan heeft en over zijn wijsheid, zijn te vinden in de annalen van Salomo. 40 jaar lang regeerde Salomo over heel Israël. Toen ging hij bij zijn vaderen rusten en werd begraven in de stad van David, zijn vader. Zijn zoon, Rechabeam, volgde hem op.

0: licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag.
1: Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 33. Rechabeam ging naar Sichem, waar heel Israël samengekomen was om hem tot koning te kronen. Jerobeam, de zoon van Nebat, was nog in Egypte waarheen hij gevlucht was voor koning Salomo, en hij woonde daar toen hij dit hoorde. Men liet hem komen. Jerobeam en heel de gemeenschap van Israël kwam bijeen om te onderhandelen met Rechabeam. Ze zeiden: uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Verlicht daarom de zware arbeid waartoe uw vader ons verplicht heeft en het harde juk dat hij ons heeft opgelegd. Dan zullen wij uw onderdanen zijn. Rechabeam zei tegen hen: ga en kom over 3 dagen terug. Toen ging het volk weg. Daarop raadpleegde koning Rechabeam de oudsten die in dienst gestaan hadden van zijn vader Salomo toen deze nog leefde en vroeg: wat raadt u mij aan? Wat voor antwoord moet ik geven op het verzoek van dit volk? Zij antwoordden hem: als u nu de dienaar van het volk bent en het wilt dienen door een vriendelijk antwoord te geven, dan zullen zij voor altijd uw dienaren zijn. Maar hij sloeg de raad die de oudsten hem gegeven hadden in de wind en raadpleegde de jonge lieden die met hem opgegroeid waren en in zijn dienst stonden. Hij vroeg hen: wat raadt u mij aan? Wat voor een antwoord moet ik geven op het verzoek van het volk dat vroeg: verlicht het juk dat uw vader ons opgelegd heeft? De jonge lieden die met hem opgegroeid waren antwoordden: dit moet u zeggen op het verzoek van dat volk: mijn pink is dikker dan het middel van mijn vader. Als mijn vader u een zwaar juk heeft opgelegd, dan zal ik het nog zwaarder maken. Als mijn vader u gemarteld heeft met zwepen, dan zal ik het doen met schorpioenen. Toen Jerobeam met het volk 3 dagen later bij Rechabeam terugkwam, overeenkomstig het verzoek van de koning die gezegd had: kom overmorgen terug, gaf Rechabeam een hard antwoord en sloeg hij de raad die de oudsten hem gegeven hadden in de wind. Hij hield zich aan de raad van de jonge lieden en zei: als mijn vader u een zwaar juk heeft opgelegd, dan zal ik het nog zwaarder maken. Als mijn vader u gemarteld heeft met zwepen, dan zal ik het doen met schorpioenen. De koning luisterde dus niet naar het volk. De Heer had het zo beschikt om het woord waar te maken dat hij door Achia uit Silo gesproken had tot Jerobeam, de zoon van Nebat. Daarmee was het voor de Israëlieten duidelijk dat de koning niet bereid was aan hun verzoek te voldoen. Zij gaven de koning het antwoord: wat hebben wij te maken met David? Wat hebben wij uit te staan met de zoon van Isaï? Israël, terug naar uw tenten. David, zorg maar voor uw eigen huis. De Israëlieten gingen dus naar hun tenten. Alleen over de Israëlieten die in de steden van Juda woonden, werd Rechabeam koning. Koning Rechabeam probeerde nog iets te bereiken via Adoram, het hoofd van de herediensten. Maar het volk van Israël stenigde hem dood en koning Rechabeam kon ter nauwernood in zijn wagen stappen en naar Jeruzalem vluchten. Zo braken de Israëlieten met het huis van David. Dit is zo gebleven tot op de dag van vandaag. Zodra het volk van Israël vernomen had dat Jerobeam teruggekeerd was, ontboden zij hem naar de volksvergadering en kroonden zij hem tot koning over Israël. Niemand bleef het huis van David trouw, behalve de stam Juda. Toen Rechabeam in Jeruzalem gekomen was, riep hij het hele huis van Juda en de stam Benjamin bijeen. 180.000 strijdbare mannen om de strijd aan te binden met het volk van Israël en het koninkrijk te herwinnen voor Rechabeam, de zoon van Salomo. Maar het woord van God werd gericht tot Semaja, een man van God. Zeg tegen Rechabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, tegen het volk van Juda en Benjamin en het overige volk. Zo spreekt de Heer. Trek niet op en voer geen oorlog met uw broeders, de Israëlieten. Want dit alles is door mij geregeld. Ga terug naar huis. Zij luisterden naar het woord van de Heer en gingen naar huis, zoals de Heer had bevolen. Jerobeam versterkte Zichem in het bergland van Efraïm en vestigde zich daar. Later trok hij daar weg en versterkte Penuel. Intussen dacht hij bij zichzelf: ten slotte zal mijn koninkrijk toch weer bij het huis van David komen. Als dit volk naar Jeruzalem blijft trekken om offers op te dragen in het huis van de Heer, zullen ze zich weer gaan hechten aan Rechabeam, de koning van Juda, hun heer. Na rijberaad liet de koning 2 gouden stierenbeelden maken en hij zei tegen het volk: u bent nu lang genoeg naar Jeruzalem gegaan. Dit, Israëlieten, zijn de goden die u uit Egypte hebben

Petel laten maken had om te offeren aan de stierenbeelden die hij vervaardigd had. En in Betel installeerde hij de priesters van de offerhoogten die hij gebouwd had. Op de 15e dag van de 8e maand, een dag die hij op eigen gezag bepaald had, besteeg Jerobeam het altaar dat hij had laten maken. Hij liet de Israëlieten feest vieren en besteeg het altaar om wierook te branden.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 34. En net toen Jerobeam op het altaar stond,

om de wierook te branden, kwam er in Bethel een man van God uit Juda die door de Heer gezonden was. Op bevel van de Heer riep hij tegen het altaar: "Altaar, altaar, zo spreekt de Heer. In het huis van David zal een zoon geboren worden, Josia geheten. Hij zal de priesters van de offerhoogten die wierook op u branden, op u ten offer brengen en mensenbeenderen op u verbranden." Ook kondigde hij een wonder aan met de woorden: "Dit is het wonder, ten teken dat de Heer gesproken heeft. Het altaar zal scheuren en de as die erop ligt zal er afstorten." Toen de koning hoorde wat de man van God tegen het altaar van Bethel riep, stak hij, staande op het altaar, zijn hand uit en beval: "Grijp die man." Maar de hand die hij tegen de man van God had uitgestoken verstijfde en hij kon haar niet meer terugtrekken. En het altaar scheurde en de as stortte ervan af. Het was het wonder dat de man van God op het bevel van de Heer had aangekondigd. Nu sprak de koning tot de man van God: "Wees zo goed om de Heer uw God gunstig te stemmen. Bid voor mij dat ik mijn hand weer kan terugtrekken." De man van God wist de Heer gunstig te stemmen. De koning kon zijn hand terugtrekken en deze werd weer als voorheen. Toen sprak de koning tot de man van God: "Kom met mij naar huis, dan kunt u zich opfrissen en zal ik u een geschenk geven." Maar de man van God antwoordde: "Al zou u mij de helft van uw bezit geven, ik ga niet met u mee. Hier zal ik geen brood eten of water drinken. Want dit heeft de Heer mij bevolen: u mag er geen brood eten of water drinken en u mag niet langs dezelfde weg teruggaan als u gekomen bent." En hij vertrok langs een andere weg en keerde niet terug over de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was. Nu woonde er in Bethel een bejaarde profeet. Zijn zonen kwamen hem vertellen wat de man van God die dag in Bethel allemaal gedaan had en wat hij tegen de koning gezegd had. Toen zij uitverteld waren, vroeg hun vader: "In welke richting is hij vertrokken?" En zijn zonen wezen hem in welke richting de man van God uit Juda vertrokken was. En hij zei tegen zijn zonen: "Zadel mijn ezel." Toen zij de ezel gezadeld hadden, ging hij erop zitten. Hij ging de man van God achterna en trof hem zittend aan onder een terebint. Hij vroeg hem: "Bent u de man van God uit Juda?" En hij antwoordde: "Ja." Daarop zei hij tegen hem: "Ga met mij mee naar huis, dan kunt u iets eten." Maar hij antwoordde: "Ik kan niet met u teruggaan naar uw woonplaats. Ik kan daar met u geen brood eten of water drinken. Want de Heer heeft mij bevolen: u mag daar geen brood eten of water drinken en u mag ook niet teruggaan langs dezelfde weg als u gekomen bent." Maar de ander hield aan: "Ook ik ben een profeet, net als u. En een engel heeft tot mij gesproken op bevel van de Heer: haal hem terug naar uw huis, dan kan hij brood eten en water drinken." Dit loog hij hem voor. Toen ging de man van God met de profeet terug en hij at brood en dronk water in zijn huis. Terwijl zij aan tafel zaten, werd het woord van de Heer gericht tot de profeet die hem naar Bethel teruggehaald had. Deze riep tot de man van God uit Juda: "Zo spreekt de Heer: omdat u zich verzet hebt tegen het bevel van de Heer en u niet gehouden hebt aan het verbod dat de Heer uw God u gaf, maar naar Bethel teruggekeerd bent om brood te eten en water te drinken, terwijl hij u dit verboden had, daarom zal uw lijk niet bijgezet worden in het graf van uw vaderen." Nadat de man van God gegeten en gedronken had, liet de profeet die hem teruggehaald had
zijn ezel zadelen. De man van God vertrok, maar onderweg werd hij aangevallen door een leeuw. Deze doodde hem en zijn lijk kwam op de weg te liggen. De ezel en de leeuw bleven naast het lijk staan. Mensen die voorbij kwamen, zagen het lijk op de weg liggen en de leeuw ernaast staan. En bij hun aankomst in de stad, waar de bejaarde profeet woonde, vertelden zij wat ze gezien hadden. Toen de profeet, die de man van God had overgehaald om terug te gaan, dit hoorde, zei hij: "Dat is de man van God die zich verzet heeft tegen de wil van de Heer. De Heer heeft hem door een leeuw laten verscheuren, overeenkomstig het woord dat de Heer tot hem gesproken had." Hij zei tegen zijn zonen: "Zadel mijn ezel." Toen zij dit gedaan hadden, ging hij op weg en vond het lijk op de weg liggen met de ezel en de leeuw die ernaast stonden. De leeuw had het lijk niet verslonden en had evenmin de ezel verscheurd. En de profeet legde het lijk van de man van God op de ezel en bracht het terug naar de stad om het met de gebruikelijke rouw te begraven. Hij legde het lijk in het graf dat voor hemzelf bestemd was en men zong voor de man van God de klaagzang: "Ach, mijn broeder." Toen hij de man van God begraven had, zei hij tegen zijn zonen: "Als ik dood ben, moeten jullie mij begraven in het graf waar de man van God ligt. Jullie moeten mijn gebeente naast zijn gebeente leggen. Want vast en zeker zal vervuld worden wat hij op bevel van de Heer geroepen heeft tegen het altaar van Bethel en tegen alle offerhoogten van de steden van Samaria." Ondanks deze gebeurtenis bekeerde Jerobeam zich niet van zijn wangedrag. Integendeel, hij stelde uit het gewone volk priesters voor de offerhoogten aan. Iedereen die maar wilde, wijdde hij tot priester van een offerhoogte. Hierin bestond de zonde van het huis van Jerobeam, en dit was de reden waarom zijn koninkrijk vernietigd zou worden en van de aardbodem zou verdwijnen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 31. In die tijd werd Abia, de zoon van Jerobeam, ziek. Jerobeam zei tegen zijn vrouw: verkleed je, zodat niemand merkt dat je de vrouw van Jerobeam bent, en ga dan naar Silo. Daar woont immers de profeet Achia, die mij voorspeld heeft dat ik koning zou worden over dit volk. Neem 10 broden mee, een paar rozijnenkoeken en een kruik honing, en ga naar hem toe. Hij zal hem zeggen hoe het met de jongen zal gaan. De vrouw van Jerobeam deed dit. Ze ging op weg naar Silo en kwam aan bij het huis van Achia. Hij kon niet meer zien omdat zijn ogen star stonden van ouderdom. Maar de Heer had tegen hem gezegd: de vrouw van Jerobeam komt u raadplegen over haar zoon, want die is ziek. Zo en zo moet u haar antwoorden. Ze zal zich vermomd bij u aandienen. Toen ze door de deur binnentrad en Achia het geluid van haar voetstappen hoorde, zei hij: kom binnen, vrouw van Jerobeam. Waarom hebt u zich vermomd? Ik heb een onheilsboodschap voor u. Ga tegen Jerobeam zeggen: zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb u boven het volk verheven en u aangesteld als leider van mijn volk Israël. Ik heb het koninkrijk losgescheurd van het huis van David en aan u gegeven. Maar u bent niet zoals mijn dienaar David, die mijn geboden onderhield, mij met heel zijn hart diende en alleen deed wat mij behaagt. U hebt het erger gemaakt dan al uw voorgangers. U hebt andere goden gemaakt en beelden gegoten om mij te tergen. Mij hebt u verworpen, mij hebt u de rug toegekeerd. Daarom ga ik onheil brengen over het huis van Jerobeam. Alle mannen in het huis van Jerobeam, van slaaf tot vrijgelatene, zal ik uit Israël verwijderen, en ik zal het huis van Jerobeam wegvegen als drek, totdat er niets meer van over is. Wie van het huis van Jerobeam in de stad sterft, zal door de honden worden verslonden, en wie op het land sterft, zal door de vogels van de hemel worden verslonden. De Heer heeft gesproken. Wat u betreft, sta op en ga naar huis. Op het ogenblik dat uw voeten de stad betreden, zal de jongen sterven. Heel Israël zal over hem rouwen en hem begraven, want hij is de enige van zijn huis in wie de Heer, de God van Israël, iets goeds gevonden heeft. En de man die het huis van Jerobeam zal uitroeien, zal door de Heer worden verheven tot koning over Israël. Dit wat het heden betreft. Maar er komt nog meer. De Heer zal Israël slaan alsof het riet was dat in het water op en neer gezwiept wordt. Hij zal de Israëlieten uitroeien en ze wegrukken van deze goede grond die hij hun voorvaderen geschonken heeft. En hij zal ze verspreiden aan de overkant van de rivier, omdat ze de heilige palen gemaakt hebben en de Heer daarmee hebben getergd. Hij zal Israël opgeven vanwege de zonden die Jerobeam begaan heeft en waartoe hij de Israëlieten heeft verleid. Toen stond de vrouw van Jerobeam op en ging heen. Toen zij in Tirsa aankwam en de drempel van het huis betrad, stierf haar zoon. Heel Israël was bij zijn begrafenis en rouwde over hem, naar het woord dat de Heer gesproken had door zijn dienaar Achia, de profeet. Verdere bijzonderheden over Jerobeam, over zijn oorlogen en zijn bestuur, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Jerobeam heeft 22 jaar geregeerd. Hij ging bij zijn vaderen rusten en werd opgevolgd door zijn zoon Nadab. Rechabeam, de zoon van Salomo, was koning in Juda. Hij was 41 jaar toen hij koning werd en regeerde 17 jaar in Jeruzalem, de stad die de Heer uit alle stammen van Israël had uitverkoren om er zijn naam te vestigen. Zijn moeder heette Naama en zij was een Ammonitische. De Judeërs deden wat de Heer mishaagde. Zij prikkelden hem tot jaloezie, meer nog dan hun voorvaderen door de zonden die ze bedreven. Op elke hoge heuvel en onder elke groene boom richtten zij offerplaatsen in met wijstenen en heilige palen. Zelfs waren er mannen in het land die zich op de offerplaatsen aan ontucht wijden. Zo bedreef men dezelfde gruwelen als de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. In het vijfde regeringsjaar van Rechabeam rukte Sisak, de koning van Egypte, tegen Jeruzalem op. Hij roofde de schatten van het huis van de Heer en van het koninklijk paleis. Alles nam hij mee, ook de gouden schilden die Salomo had laten maken. In plaats daarvan liet koning Rechabeam bronzen schilden maken en vertrouwde ze toe aan de oversten van de lijfwacht die de ingang van het koninklijk paleis bewaakten. Wanneer de koning naar het huis van de Heer ging, droeg de lijfwacht ze mee en bracht ze na afloop weer terug naar het wachtlokaal. Verdere bijzonderheden over Rechabeam en over zijn daden zijn te vinden in de annalen van de koningen van Juda. Rechabeam en Jerobeam leefden voortdurend op voet van oorlog. Rechabeam ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven bij zijn vaderen in de Davidstad. Zijn moeder heette Naama en was een Ammonitische. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Abiam.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 34. In het 18e regeringsjaar van koning Jerobeam, de zoon van Nebat, werd Abiam koning van Juda. Zijn moeder heette Maaka. Zij was de dochter van Abisalom. Hij regeerde 3 jaar in Jeruzalem. Hij bedreef alle zonden die zijn vader voor hem had bedreven. Hij was de Heer zijn God niet zo volkomen toegedaan als zijn vader David dat was geweest. Maar omwille van David liet de Heer zijn God voor hem een lamp branden in Jeruzalem. Hij gaf hem in zijn zoon een opvolger en liet Jeruzalem voortbestaan. Want David had gedaan wat de Heer behaagd en was zijn leven lang niet afgeweken van de geboden die de Heer hem had gegeven, behalve met betrekking tot Uria de Hethiet. Rechabeam en Jerobeam leefden voortdurend op voet van oorlog. Verdere bijzonderheden over Abiam en over zijn daden zijn te vinden in de annalen van de koningen van Juda. Abiam en Jerobeam leefden voortdurend op voet van oorlog. Abiam ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven in de Davidstad. Zijn zoon Asa volgde hem op. In het 20e regeringsjaar van Jerobeam van Israël werd Asa koning van Juda. Hij regeerde 41 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Maaka en was een dochter van Abisalom. Asa deed wat de Heer behaagde, evenals zijn vader David. De mannen die zich op de offerplaatsen aan ontucht wijden, verdreef hij uit het land en hij verwijderde alle afgodsbeelden die zijn vaderen gemaakt hadden. Hij heeft zelfs zijn moeder Maaka haar titel van gebiedster ontnomen. Zij had namelijk voor Asjera een ergerniswekkend beeld gemaakt. Asa liet het beeld stuk slaan en in het Kidrondal verbranden. Wel liet men de offerhoogten voortbestaan. Maar toch bleef Asa, zolang hij leefde, de Heer onverdeeld toegedaan. Hij liet de offergaven van zijn vader en zijn eigen offergaven naar het huis van de Heer overbrengen, het zilver, het goud en de andere voorwerpen. Asa en koning Baesa van Israël leefden voortdurend op voet van oorlog. Eens rukte koning Baesa van Israël tegen Juda op en versterkte Rama om alle verkeer van en naar Asa, de koning van Juda, te verhinderen. Toen nam Asa al het zilver en het goud dat nog overgebleven was in de schatkamers van het huis van de Heer, evenals de schatten van het koninklijk paleis, en liet dat door zijn hofdienaren overbrengen naar de koning van Aram, Ben-Hadad, de zoon van Tibramon, de zoon van Chezion, die in Damascus woonde. Zij moesten tegen hem zeggen: er bestaat een verbond tussen u en mij, tussen uw vader en mijn vader. Hierbij zend ik u een geschenk in zilver en goud. Verbreek het verbond met koning Baesa van Israël, dan zal hij mijn land met rust laten. Ben-Hadad voldeed aan het verzoek van koning Asa. Hij beval zijn legeroversten met hun manschappen op te rukken tegen de steden van Israël. Zij plunderden Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaka en heel Kinneret, evenals heel het land van Naftali. Toen Baesa dit vernam, hield hij op met Rama te versterken en vestigde zich in Tirsa. Nu liet koning Asa alle Judeërs oproepen. Niemand werd vrijgesteld. Zij namen de stenen en het hout mee die Baesa voor de versterking van Rama had gebruikt en versterkten daarmee Geba in Benjamin en Mispa. Verdere bijzonderheden over Asa,
over zijn krijgsverrichtingen en overige daden, met name over de steden die hij gebouwd heeft, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Alleen dit nog. Op zijn oude dag kreeg hij een voetkwaal. Asa ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven in de stad van David, zijn vader. Zijn zoon Jozafat volgde hem op. Nadab, de zoon van Jerobeam, werd koning van Israël in het tweede regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde 2 jaar over Israël. Hij deed wat de Heer mishaagde. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader en volhardde in de zonde waartoe deze Israël verleid had. Baeza, de zoon van Achia uit het huis Issachar, smeedde een complot tegen hem en sloeg Nadab neer toen deze met heel het leger van Israël Gibbeton belegerde, dat aan de Filistijnen toebehoorde. Baeza doodde hem in het derde regeringsjaar van koning Asa van Juda en nam zijn plaats als koning in. Zodra hij regeerde, doodde hij alle leden van het huis van Jerobeam, zonder ook maar iemand te sparen. Hij moordde heel het stamhuis van Jerobeam uit, volgens het woord dat de Heer gesproken had door zijn dienaar Achia uit Silo. Vanwege de zonde die Jerobeam had bedreven en waartoe hij de Israëlieten had verleid om de Heer, de God van Israël, te tergen. Verdere bijzonderheden over Nadab en over zijn daden zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. Asa en Baeza leefden voortdurend op voet van oorlog. In het derde regeringsjaar van koning Asa van Juda werd Baeza, de zoon van Achia, koning over heel Israël. Hij regeerde 24 jaar in Tirsa. Hij deed wat de Heer mishaagde. Hij volgde het voorbeeld van Jerobeam en volhardde in de zonde waartoe deze de Israëlieten had verleid.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 34. Daarom kwam het woord van de Heer tot Jehu, de zoon van Hanani. Zeg tegen Baeza: ik heb u uit het stof opgerapen en u aangesteld als leider over mijn volk Israël. Maar u hebt het voorbeeld van Jerobeam gevolgd en mijn volk Israël tot zonden verleid om mij te tergen. Welnu, ik ga Baeza en zijn huis wegvagen. Ik doe met uw huis wat ik gedaan heb met dat van Jerobeam, de zoon van Nebat. Wie van Baeza's huis in de stad sterft, zal door de honden worden verslonden. En wie op het land sterft, zal door de vogels van de hemel worden verslonden. Verdere bijzonderheden over Baeza, over zijn krijgsverrichtingen en overige daden, zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. Baeza ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven in Tirsa. Zijn zoon Ela volgde hem op. Door de profeet Jehu, de zoon van Hanani, is dus het woord van de Heer gekomen tot Baeza en zijn huis, omdat hij gedaan had wat de Heer mishaagde. Hij had immers, evenals het huis van Jerobeam, de Heer door zijn daden getergd en Jerobeams huis uitgemoord. In het 26e regeringsjaar van koning Asa van Juda werd Ela, de zoon van Baeza, koning van Israël. Hij regeerde 2 jaar te Tirsa. Zijn dienaar, Zimri, bevelhebber over de helft van de strijdwagens, smeedde een complot tegen hem. Op een dag toen Ela in Tirsa in het huis van Arsa, de hofmaarschalk van het paleis in Tirsa, zich een roes dronk, kwam Zimri binnen, sloeg hem dood en nam zijn plaats in als koning. Dit gebeurde in het 27e regeringsjaar van Asa, de koning van Juda. Zodra Zimri begon te regeren en de troon bestegen had, liet hij heel het huis van Baeza uitroeien. Alle mannelijke familieleden van het huis zelf en ook alle verwanten en vrienden. Hij moordde heel het huis van Baeza uit, volgens het woord dat de Heer door de profeet Jehu over Baeza gesproken had. Vanwege alle zonden van Baeza en die van zijn zoon Ela, en vanwege de zonde waartoe zij de Israëlieten verleid hadden om de Heer, de God van Israël, met hun waangoden te tergen. Verdere bijzonderheden over Ela en over zijn daden zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. In het 27e regeringsjaar van koning Asa van Juda werd Zimri koning. Hij regeerde 7 dagen in Tirsa. In die tijd belegerde het leger Gibbeton, dat aan de Filistijnen behoorde. Toen de belegeraars hoorden dat Zimri een complot gesmeed had en de koning had gedood, riepen alle Israëlieten in de legerplaats hun bevelhebber Omri tot koning van Israël uit. Hierop trok Omri met alle Israëlieten van Gibbeton weg en belegerde Tirsa. Zodra Zimri zag dat de stad ingenomen was, trok hij zich in de slottoren van het koninklijk paleis terug en stak het paleis boven zijn hoofd in brand. Zo kwam hij om het leven. Dit gebeurde vanwege zijn zonden, omdat hij gedaan had wat de Heer mishaagt, in navolging van Jerobeam, en omdat hij volhard had in de zonde waartoe hij de Israëlieten verleid had. Verdere bijzonderheden over Zimri en over het complot dat hij gesmeed heeft zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. Toen ontstond er verdeeldheid onder het volk Israël. De ene helft van het volk wilde Tibni, de zoon van Ginat, tot koning uitroepen. De andere helft stond achter Omri.
De aanhangers van Omri kregen de overhand over die van Tipni. Tipni kwam om het leven en Omri werd koning. In het 31ste regeringsjaar van koning Asa van Juda werd Omri koning van Israël. Hij regeerde 12 jaar, waarvan 6 jaar in Tirsa. Hij kocht van Semer voor 2 talenten zilver de berg Someron, bouwde op die berg een stad en noemde deze Samaria naar Semer, de eigenaar van de berg. Omri deed wat de Heer mishaagde. Hij maakte het nog erger dan al zijn voorgangers. In alles volgde hij het voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, en volhardde in de zonde waartoe deze de Israëlieten verleid had om de Heer, de God van Israël, met hun waangoden te tergen. Verdere bijzonderheden over Omri, over zijn krijgsverrichtingen en overige daden, zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. Omri ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven in Samaria. Zijn zoon Achab volgde hem op. Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38ste regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde in Samaria 22 jaar over Israël. Hij deed wat de Heer mishaagt, nog erger dan al zijn voorgangers. Alsof hij het nog niet genoeg vond de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, na te volgen, nam hij Izebel, een dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, tot vrouw en ging hij Baal dienen en aanbidden. Hij richtte voor Baal een altaar op in de Baaltempel die hij in Samaria had laten bouwen. Ook liet Achab een heilige paal maken en deed hij nog andere dingen, zodat hij de Heer, de God van Israël, nog meer tergde dan alle koningen van Israël voor hem. In zijn tijd heeft Giel uit Bethel Jericho weer opgebouwd. Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, legde hij de fundamenten. Ten koste van Segub, zijn jongste zoon, richtte hij de poorten op naar het woord dat de Heer gesproken had door Jozua, de zoon van Noen.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 24. In die dagen zei Elia, de Tisbiet uit Tisbi in Gilead tegen Achab: Zowaar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. Er zal de volgende jaren geen dauw of regen komen, tenzij op mijn woord. En het woord van de Heer kwam tot hem. Vertrek hier vandaan en ga naar het oosten, en houd u verborgen in het dal van de Kerit, dat in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt u drinken, en de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Hij deed wat de Heer gezegd had, en ging wonen in het dal van de Kerit, dat in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's ochtends en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Maar na verloop van tijd droogde de beek op, want het had op aarde niet geregend. Toen kwam het woord van de Heer tot hem: Vertrek naar Sarefat, dat onder Sidon valt, en ga daar wonen. Ik heb daar een weduwe bevolen om voor u te zorgen. Hij vertrok dus naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, was daar een weduwe hout aan het sprokkelen. Hij riep naar haar: Wees zo goed om voor mij in deze kruik een beetje water te halen. Ik zou graag wat drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na: Wees zo goed om ook een stuk brood mee te brengen. Zij antwoordde: Zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer. Alleen nog maar een handvol meel in de pot en nog een beetje olie in de kruik. Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis om voor mij en mijn zonen voor het laatst eten klaar te maken. Daarna wacht onze dood. Elia antwoordde: Vrees niet. Ga naar huis en doe wat u van plan bent, maar maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij en breng mij dat. Voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen. Want zo spreekt de Heer, de God van Israël: De pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie raakt niet op, totdat de Heer het weer laat regenen. Toen ging zij weg en deed wat Elia gezegd had. En elke dag hadden zij te eten, zij en haar familie. De pot met meel raakte niet leeg en de kruik met olie raakte niet op, volgens het woord dat de Heer gesproken had door Elia. Enige tijd later werd de zoon van de vrouw des huizes ziek, en zijn ziekte werd steeds erger, totdat al het leven uit hem geweken was. Toen zei de vrouw tegen Elia: Man van God, hoe heb ik het nu met u? Hebt u bij mij uw intrek genomen om mijn zonden openbaar te maken door mijn zoon te laten sterven? Hij antwoordde: Geef uw zoon aan mij. Hij nam het kind uit haar armen, bracht het naar de bovenkamer waar hij logeerde en legde het kind op zijn bed. Daarop riep hij de Heer aan en zei: Heer mijn God, brengt u zelfs ongeluk over de weduwe bij wie ik de gast ben door haar zoon te laten sterven. Toen ging hij 3 maal lang uit op het kind liggen. Daarbij riep hij de Heer aan en zei: Heer mijn God, laat toch de levensgeest in dit kind terugkeren. En de Heer luisterde naar de bede van Elia. De levensgeest keerde terug in het kind en het leefde weer. Toen nam Elia het kind op, ging van de bovenkamer naar beneden, ging het huis binnen en gaf het kind aan zijn moeder. En Elia zei: Kijk, uw zoon leeft. Daarop zei de vrouw tegen Elia: Nu weet ik zeker dat u een man van God bent en dat de Heer werkelijk door uw mond spreekt.

Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 46. Geruime tijd later, in het derde jaar, kwam het woord van de Heer tot Elia. Ga en verschijn voor Achab. Ik wil het op de aarde weer laten regenen. Elia ging dus op weg om voor Achab te verschijnen. De hongersnood in Samaria was intussen heel erg geworden. Daarom had Achab zijn hofmaarschalk Obadja ontboden. Obadja was een zeer godvruchtig man. Zo had hij, toen Isabel de profeten van de Heer wilde uitroeien, 100 profeten onder zijn hoede genomen, ze in 2 groepen van 50 in grotten verborgen en ze van eten en drinken voorzien. Tegen deze Obadja had Achab gezegd: laten wij alle bronnen en beken in het land afgaan. Misschien vinden we voldoende gras om de paarden en muildieren in leven te houden en hoeven we de dieren niet af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening en doorkruisten het. Achab ging de ene kant uit en Obadja de andere kant. Terwijl Obadja onderweg was, kwam hij opeens Elia tegen. Hij herkende hem, wierp zich voor hem neer en zei: bent u het, heer Elia? Elia antwoordde: ja, ga uw heer zeggen dat Elia er is. Maar Obadja vroeg: wat heb ik u misdaan dat u uw dienaar aan Achab wilt uitleveren op het gevaar af dat hij me doodt? Zo waar de Heer leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn heer Achab niet naar u heeft laten zoeken. Als men zei dat u er niet was,

profeten van de Heer wilde vermoorden. Dat ik 100 profeten van de Heer in 2 groepen van 50 in grotten verborgen heb gehouden en van eten en drinken heb voorzien. En nu zegt u, ga uw Heer zeggen dat Elia er is. Hij zal mij vermoorden. Maar Elia verzekerde, zo waar de Heer van de machten leeft, in wiens dienst ik sta, ik verschijn vandaag nog voor Achab. Obadja ging naar Achab en bracht de boodschap over. En Achab kwam Elia tegemoet. Zodra Achab Elia zag, riep hij, bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort? Elia antwoordde, niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van de Heer overtreden en de Baals nagelopen. Laat heel Israël bij mij op de berg Karmel bijeenroepen met de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van Asjera die van Isabels tafel eten. Achab stuurde een boodschap aan alle Israëlieten en liet alle profeten op de berg Karmel bijeenkomen. Elia verscheen voor heel het volk en vroeg, hoe lang blijft u nog op 2 gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is het Baal, volg dan Baal. Maar de mensen gaven hem geen antwoord. Toen zei Elia tegen het volk, ik ben de enige profeet van de Heer die overgebleven is. De profeten van Baal zijn 450 man sterk. Geef ons 2 stieren. Laat zij 1 van beide stieren uitkiezen. Hem aan stukken houden en op het hout leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen. En ook het hout niet aansteken. Roep dan de naam van uw God aan. Ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die door het vuur antwoordt, is de ware God. En heel het volk riep, dat is goed. Toen zei Elia tegen de profeten van Baal, begint u maar met het uitkiezen en bereiden van de stier, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag geen vuur maken. Zij namen dus de stier die hen gegeven werd, bereiden hem en riepen van de ochtend tot de middag de naam van Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord, hoe zij ook sprongen rond het altaar dat zij gebouwd hadden. Toen het middag geworden was, riep Elia hun spottend toe. Roep toch wat harder. Hij is immers een god. Hij is zeker in gedachten verzonken, of heeft zich afgezonderd, of is op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden. Toen riepen ze nog harder en kerfden zich naar hun gewoonte met zwaarden en speren, tot het bloed langs hun lichaam droop. Het middaguur verstreek, maar zij gingen er als razenden mee door tot de tijd van het avondoffer. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord. Ze vonden geen gehoor. Nu zei Elia tegen het volk, kom dichterbij. En allen kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van de Heer, dat omvergehaald was, weer op. Hij nam 12 stenen, overeenkomstig het aantal stammen van de zonen van Jacob, tegen wie de Heer gezegd heeft, Israël zult u heten. Van die stenen bouwde hij een altaar voor de Heer. Hij maakte rondom het altaar een geul met een inhoud van 2 schepel zaaikoren, stapelde de houtblokken op elkaar, hakte de stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet die uit over het brandoffer en het hout. Daarna zei hij, doe het nog een keer. En toen ze het nog een keer gedaan hadden, zei hij, nu voor de 3de keer.
Toen ze het voor de derde keer gedaan

hadden, stroomde het water langs alle kanten van het altaar af. Ook de geul liet hij met water vullen. Toen het uur van het avondoffer gekomen was, trad de profeet Elia naar voren en zei: Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, toon vandaag dat u God bent in Israël en dat ik, uw dienaar, dit alles op uw bevel gedaan heb. Geef antwoord, Heer. Geef antwoord opdat dit volk erkent dat u, Heer, de ware God bent en keer zo hun hart weer tot u. Toen sloeg het vuur van de Heer neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Het likte zelfs het water in de geul op. Toen de mensen dit zagen, wierpen zij zich voorover op de grond en riepen: De Heer is de ware God, de Heer is de ware God. Daarop gaf Elia het bevel: Grijp de profeten van Baal, laat niemand van hem ontkomen. Zij grepen hen en Elia liet ze naar de beek Kizon brengen. Daar liet hij ze afslachten. Toen zei Elia tegen Achab: Ga nu eten en drinken, want ik hoor al het kletteren van de stortregen. Terwijl Achab vertrok om te eten en te drinken, klom Elia naar de top van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn hoofd tussen zijn knieën. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaar: Ga nog wat hoger en kijk in de richting van de zee. De dienaar ging naar boven en keek en zei: Ik zie niets. Daarop zei Elia: Ga nog eens en nog eens tot 7 maal toe. En bij de 7e maal zei de dienaar: Ja, ik zie een kleine wolk uit zee opstijgen, zo groot als de palm van een hand. Toen zei Elia: Ga tegen Achab zeggen dat hij inspant en wegrijdt. Anders zal de stortregen het hem nog onmogelijk maken. En geleidelijk aan werd de lucht zwart. De wind stak op en er viel een zware stortregen. Achab steeg in zijn wagen en reed naar Jezreel. De hand van de Heer kwam op Elia. Deze trok zijn gordel strak om zijn lendenen en rende voor Achab uit tot Jezreel toe.

Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 21. Toen Achab aan Izebel meedeelde wat Elia allemaal gedaan had en hoe hij alle profeten met het zwaard had gedood, stuurde Izebel een bode naar Elia met de boodschap: "De goden mogen mij dit aandoen en nog erger, als ik u niet binnen 24 uur het lot van de profeten heb laten delen." Toen hij dat gehoord had, probeerde hij zijn leven in veiligheid te stellen en vertrok naar Berseba, dat tot Juda behoorde. Daaraan gekomen, liet hij zijn dienaar achter. Na een tocht van een dag in de woestijn kwam hij bij een bremstruik. Hij ging eronder zitten. Hij wilde sterven en zei: "Het wordt mij te veel, Heer. Laat mij sterven, want ik ben niet beter dan mijn voorvaders." Daarna ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in. Maar opeens stootte een engel hem aan en zei tegen hem: "Sta op en eet." Hij keek op en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en viel weer in slaap. Maar opnieuw, voor de tweede maal, stootte de engel van de Heer hem aan en zei: "Sta op en eet, anders gaat de reis uw krachten te boven." Toen stond hij op, at en dronk, en gesterkt door dat voedsel liep hij 40 dagen en nachten, tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte. Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er. Toen kwam het woord van de Heer tot hem: "Waarom bent u hier, Elia?" Hij antwoordde: "Omdat ik mij met al mijn ijver ingezet heb voor de Heer, de God van de machten. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven." Maar de Heer zei: "Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg." Toen trok de Heer voorbij. Er ging een zeer zware storm voor de Heer uit, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving, maar ook in de aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur, maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot. En toen klonk er een stem die hem vroeg: "Waarom bent u hier, Elia?" Hij antwoordde: "Omdat ik mij met al mijn ijver ingezet heb voor de Heer, de God van de machten. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven." Toen zei de Heer tegen hem: "Ga dezelfde weg terug en ga door de woestijn naar Damascus. En als u daar gekomen bent, moet u Hazael zalven tot koning van Aram. Jehu, de zoon van Nimsi, moet u zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet u zalven tot uw opvolger als profeet. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu, en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Maar ik laat in Israël een rest over: 7000 man die hun knie niet gebogen hebben voor Baal en die hem niet gekust hebben." Elia vertrok vanuit daar en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl hij aan het ploegen was. 12 koppels ossen gingen voor hem uit. Hij zelf
bevond zich bij het 12e. Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe. Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei: "Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder, dan zal ik u volgen." Hij antwoordde hem: "Ga maar weer terug. Heb ik u soms tot iets verplicht?" Hierop ging Elisa naar de ossen terug, nam zijn koppel, slachtte het, bereidde het vlees op het hout van de jukken en gaf het aan het werkvolk te eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.

Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 43. Ben-Hadad, de koning van Aram, had heel zijn leger op de been gebracht en was met 32 koningen met paarden en wagens opgerukt om Samaria te belegeren. Tijdens het beleg stuurde hij boden naar de stad, naar Achab, de koning van Israël, en liet hem zeggen: zo spreekt Ben-Hadad: uw zilver, uw goud, uw mooiste vrouwen en flinkste zonen komen mij toe. De koning van Israël liet antwoorden: zoals u zegt, mijn heer de koning, ik behoor u toe met alles wat ik bezit. Maar de boden kwamen terug en zeiden: zo spreekt Ben-Hadad: ik heb wel van u geëist dat u mij uw zilver en uw goud, uw vrouwen en uw zonen moest geven. Maar morgen, om deze tijd, zal ik mijn dienaren naar u toesturen om uw huis en de huizen van uw dienaren te doorzoeken en op alles wat u dierbaar is beslag te leggen en mee te nemen. Toen riep de koning van Israël al de oudsten van het land bijeen en zei: nu kunt u duidelijk zien dat hij onze ondergang wil. Want toen hij mij liet weten dat hij mijn vrouwen en mijn zonen, mijn zilver en mijn goud eiste, heb ik dat niet geweigerd. De oudsten en heel het volk zeiden tegen hem: geef geen gehoor aan zijn eisen en willig ze niet in. Daarom zei hij tegen de boden van Ben-Hadad: zeg tegen mijn heer en koning: alles wat u de eerste keer van uw dienaar geëist hebt, zal ik doen. Maar op deze eis kan ik niet ingaan. Toen gingen de boden weg en brachten het antwoord over. Nu liet Ben-Hadad hem zeggen: de goden mogen mij dit aandoen of nog erger, als het stof van Samaria voldoende zal zijn om de holle hand te vullen van al het volk dat mij volgt. Maar de koning van Israël antwoordde: het spreekwoord zegt: men moet niet juichen voor men de strijdgordel afdoet. Zodra Ben-Hadad, die juist met de koningen onder een bladerdak zat te drinken, dit antwoord hoorde, gaf hij zijn dienaren het bevel: neem uw stellingen in. En zij namen hun stellingen in tegenover de stad. Toen kwam er een profeet bij koning Achab van Israël en zei: zo spreekt de Heer: ziet u die geweldige menigte daar? Welnu, die lever ik vandaag nog aan u uit, dan zult u weten dat ik de Heer ben. Achab vroeg: door wie zal dit gebeuren? De profeet antwoordde: zo spreekt de Heer: door de manschappen van de provincie-gouverneurs. Toen vroeg Achab: wie moet de strijd openen? En de profeet antwoordde: u. Toen inspecteerde Achab de manschappen van de provincie-gouverneurs. Het waren er 232. Daarna inspecteerde hij het hele leger, al de Israëlieten. Het waren er 7000. Ze trokken de stad uit rond het middaguur, terwijl Ben-Hadad zich onder een bladerdak een roes dronk met de 32 koningen die hem troepen leverden. Toen de manschappen van de provincie-gouverneurs als eersten de stad uittrokken, meldden de wachtposten die Ben-Hadad had uitgezet dat een aantal mannen Samaria verlaten had.